0: vraag, wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen, met factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de

Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Shaping Your Future. New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
6: New Business Radio.
8: Innovatie en impact
6: voor business shapers.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: New Business Radio.
2: Innovatie en impact
1: voor business shapers.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand...

0: since you've been away.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
8: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Drop Dead.
1: Shaping your future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
7: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
9: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
7: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
9: Elke vrijdag van 2 tot 4.
7: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
6: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: De heffing van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: En Value heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
3: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
1: Dit is New Business Radio.
0: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
9: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
7: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
9: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
12: Veel organisaties investeren in technologie, data of nieuwe manieren van werken, maar lopen in de uitvoering tegen dezelfde vraag aan. Hoe maak je verandering werkbaar, gedragen door de medewerkers en daadwerkelijk effectief ook? Echte transformatie slaagt als organisaties niet aan losse deeloplossingen denken, maar de verbinding maken tussen technologie, data, menselijk gedrag, organisatieinrichting en natuurlijk cultuur. Highwork is vandaag te gast hier in de studio, is opgericht in Nederland en breidt zich inmiddels uit in Europa en begeleidt organisaties bij veranderingen op het gebied van performance, agility, digital, data, AI en organisatieontwikkeling. En een belangrijke tool hierbij is het veranderkompas. Na bijna 20 jaar is die herontwikkeld samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar gaan we straks over in gesprek met Henrike van Bommel. En zij is diversity, equity en inclusion expert. En Heiko van Elkdijk, partner bij Highwork.
0: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Goedemorgen, van harte welkom.
13: Dankjewel.
12: Ik ga eerst bij Heiko. Highwork. Inmiddels uitgetreden uit Nederland. Europa aan het verkennen. Hoeveel landen zitten jullie momenteel?
14: 4. Althans in Europa. We hebben ook nog een kantoor in India. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
12: Ja, want wat ik zag op de website ook. Jullie noemen jezelf eigenlijk een Europese speler als het ware. Hè? Ja. Is dat een bewuste keuze om je zo te presenteren als het ware?
14: Ja, wij geloven echt in een sterk Europa. Met bedrijven die ook sterk in Europa zijn. En dat vraagt een andere aanpak dan de wat meer Anglo-Saxische gedreven adviesbureaus. Dus wij zijn geworteld in onze Europese cultuur. En helpen Europese bedrijven om sterker te worden en ze klaar te maken.
8: Is dat dan meer het Rijnlands model wat jullie volgen?
14: Ja, ja.
8: Dus met wetgeving alles wat daarbij hoort.
14: Ja, dus bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Een van onze digitale tak is ook erg bezig met security en privacy. Hoe zorg je als organisatie dat je daar klaar voor bent? Dat je niet alleen aan de wettelijke verplichting voldoet. Maar ook in lijn is met wat je wil. Dus daar zijn wij met de expertadvies. We zeggen van, nou, is goed of niet goed genoeg. En we helpen ze daarmee implementeren om dat beter te maken als dat nodig is.
8: Wat is de omvang van het bedrijf? Met hoeveel medewerkers consultants zijn jullie?
14: We zijn ongeveer met 500 medewerkers intussen.
8: Ja. Dus het is een grote speler, zou je kunnen zeggen, toch?
14: Ja, zoals dat zo mooi heette, de Big Four. Die zijn wel een beetje,
8: in zicht.
14: Op hun stoel aan het schrijven. Ja.
8: Precies. En dan die uitbreiding. Hè? Als we even teruggaan in de geschiedenis van het bedrijf. Hoe lang ben jij betrokken bij Heiberg?
14: Heiberg bestaat nu eigenlijk 6 jaar. Is ontstaan als een idee eigenlijk dat een adviesbureau, dat heette Blinklane, dacht van, hey, wij zijn ergens goed in. Maar we zien dat de klantvraag verandert. Waardoor we eigenlijk meerdere expertises nodig hebben dan alleen die van ons. Laten wij eens kijken of we wat soortgelijke bedrijven zien met een soortgelijke visie en een soortgelijke cultuur om die te bundelen. Dus in 2020 is dat ontstaan. Ik zelf ben sinds 2021 erbij betrokken. En inmiddels zijn dus 11 bureaus in Heiberg gestapt, als het ware, om een deel van het geheel te vormen.
8: Ja. En dat vormt in één keer dan een speler waarvan je zegt, de Big Four, kijken achterom.
14: Ja, zeker. Ja, die vinden ons wel een beetje spannend.
8: Wat is jullie ambitie?
14: We willen echt een speler van betekenis worden. Hè? Want als ik zeg we zijn in 4 landen, dat klinkt heel stoer. Maar we zijn echt wel geworteld in Nederland. En we moeten die uitbreiding in die andere landen echt nog verder vormgeven. Het leuke is dat we wel al op een aantal thema's, bijvoorbeeld energie. We doen veel in energie in Nederland, nu ook in Duitsland. En dat we daar echt proberen die Europese spelers ook met elkaar te verbinden. En ik denk dat dat echt een mooie streven is voor ons. Om echt, dan vind ik dat je zegt, ja, je bent niet alleen Europees vertegenwoordigd, maar je bent Europees werkzaam.
8: Hoe kijk je naar de ontwikkeling van de internal market in Europa?
14: Ja, dat is een mooie vraag. Ik zie dat we daar, dat is een no way back. Hè? Dus als je kijkt naar de geopolitieke spanningen, VS, China, Rusland, dan moeten wij als Europa ons versterken. Dat zie je nu op defensief gebied, maar ook op bedrijfseconomisch gebied. Ik denk dat we te makkelijk in het verleden geweest zijn met shareholder value only, maar dan we nu denken, hey, er is een andere component bijgekomen, we moeten kijken, is het goed in het belang van? Dus ik geloof heel erg in een sterke Europa, sterke verbonden Europese bedrijven, meer gericht op kwaliteit, op duurzaamheid, dan alleen maar op de goedkoopste prijs.
8: Nou, ik denk dat we het komende uur daar nog wel vaker op terug zullen komen. Eerst eventjes nog aan jou, Henrike, want jij houdt je bezig met diversity.
5: Klopt.
8: Om maar één van de drie zaken te benoemen. Wat triggert jou daar zo in?
5: Nou, eigenlijk mijn eigen verleden ook bij andere organisaties waar ik hiervoor gewerkt heb. Ik geloof er echt in en ik denk dat het ook aansluit bij wat Heiko net zei over onze Europese ambitie die we hebben als Heiberg zijnde. Maar dat perspectief verrijkt en verschillende perspectieven ook een beter resultaat geven. En dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt nogal wat. Ik denk dat we dat ook bij Heiberg zien. Hè. We hebben nu 11 bedrijven die met elkaar samenwerken met een andere perspectief, andere ideeën. Maar zorgen dat ze ook goed met elkaar kunnen samenwerken en dat ze elkaar ook versterken. Ja, dat vraagt gewoon iets van een organisatie. Dat vraagt iets van de mensen die er werken. En dat geldt voor mij ook voor diversiteit in de brede zin van het woord. Over gender, culturen, religies.
8: Inclusie zit er dicht tegenaan. Wat zie je in andere landen gebeuren waar jullie actief zijn? Is dat heel anders dan zoals het nu in Nederland gaat?
5: Ik denk dat vooral andere diversiteitsdimensies soms een verschil maken. Dus hè, waar we in Nederland veel toch nog steeds wel focussen op genderdiversiteit, culturele diversiteit, zie je dat in andere landen weer hele andere thema's aanhankelijk zijn. Uiteindelijk is inclusie een gevoel. En inclusie gaat over of je ergens op je plek voelt en je ergens jezelf mag zijn. En ik denk dat dat universeel is.
8: Ik vind het mooi dat jullie er zijn. We gaan het straks ook hebben over dat veranderkompas. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak ook bij programma's op New Business Radio, waarin veranderingen belangrijk zijn. Maar hoe hou je nou koers en waar meet je aan? Daar gaan we het zo meteen over hebben. I got lost inside my head.

0: Colky Mono en Lost Inside My Head.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio staat het bedrijf Heijberg Centraal. In de studio Heiko van Eldijk en Henrike van Bommel. We hebben dat al even gehad over, ja, het bedrijf is eigenlijk pas sinds 6 jaar in de vorm waarin jullie nu op dit moment opereren. Nemen een razend tempo toch meerdere bedrijven over. Is dat nog een verschil in de bedrijven die jullie, zeg maar, in Nederland gevonden hebben en uiteindelijk ook over de grens kijken naar, ja, wat kunnen we aan ons portfolio toevoegen waardoor wij onszelf kunnen versterken?
2: Ja, ja. Nee, dus we proberen in Nederland een, zoals het mooi heet, een full service. Dus we proberen zoveel mogelijk diensten in ons huis te krijgen. En dat proberen we ook in die andere landen te doen. En bijvoorbeeld in Duitsland zijn we heel sterk op het gebied van data en in de mediamarkt. En zoeken we juist weer verbreding, zeg maar, op wat meer generieke profielen, people. Zodat dat Henrike doet. Dat moeten we daar ook nog gaan opbouwen.
0: Ja, want over data gesproken is natuurlijk een van de onderwerpen die we zeker gaan bespreken. Interessant is data, je noemt mediamarkt. Heb je het over bedrijf mediamarkt?
2: Nee, de
3: mediasector.
0: Ja, want het is natuurlijk, dat is wel heel interessant, dat data is soms interessanter voor overnames dan daadwerkelijk het productportfolio wat een bedrijf weet te bieden. Dat zullen jullie ook ervaren, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Nee, dus bijvoorbeeld waar onze Duitse collega's heel goed in zijn, is dat, en dat zal misschien mensen verbazen, maar heel veel nieuwsredacties, die leveren hun artikelen aan een gemeenschappelijke database. En die database kan met behulp van AI eigenlijk al, voordat het gepubliceerd is, aangeven, je krijgt tussen de 500.000 en 700.000 lezers. Dus ik zou wat meer voorbeelden erin brengen of juist een reflectie erin brengen. En dan krijg je wel een miljoen views op een nieuwsitem. En dat is een voorbeeld waarin ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht. Zeg maar, dat de kracht van data is dat je die voorspellende waarde met AI, dat je als journalist gewoon voordat je iets publiceert feedback krijgt over het kan beter en heel gericht advies.
0: En dat betekent heel veel voor heel veel bedrijven waar jullie mee werken. Jullie zitten in verschillende sectoren. Net noemde je ook al energie. Wat is nog meer? Zijn nog meer de sectoren waar jullie actief zijn?
3: Ja, financiële sector werken we veel voor. De retail, handel. Ook wel binnen overheidsorganisaties, binnen gemeentes, ministeries. Dus eigenlijk ook daar zijn we best wel, denk ik, breed in Nederland in ieder geval al vertegenwoordigd. En ook in Duitsland, ook weer in de energiesector.
0: Ja, en het is eigenlijk, wat jullie doen is breed, hè? Als het gaat over de transformatie van bedrijven. Jullie zijn eigenlijk op elke pijler zijn jullie actief en hebben jullie kennis in huis?
2: Ja, het is eigenlijk, we hebben denk ik wat ons onderscheidt is dat wij aan de ene kant hebben wij expertise in huis. Dus echt mensen die verstand hebben van bepaalde inhoudelijke thema's. Of het nou op diversiteit heel specifiek, maar in brede zin over digital, privacy, security, data, AI. Maar ook strategie, executie, verandermanagement, leiderschap, cultuur. Echte experts. En daarnaast hebben wij de kunde, zeg maar, om die expertise in de praktijk toe te passen. En ik denk dat dat eigenlijk de crux is van het bestaan van Heiberg.
0: Wat maakt het verschil dan bijvoorbeeld met de grote vier?
2: Wat je daar ziet is, enerzijds, ze hebben ook natuurlijk slimme mensen. Ik bedoel, kan wel zeggen dat die ons slimmer zijn, maar nee. De kennis is niet meer het unieke onderscheidende vermogen. Het is de combinatie van de kennis, de kunde en ik denk een mindset. Een mentaliteit van, ja, wij gaan pas weg als het resultaat er is. En dan wil niet zeggen dat die anderen dat niet doen. Maar het is iets meer corporate. Wij zijn meer de ondernemende adviesorganisatie. Committed soms tot op het bot, zeg maar. Dat de klant zegt, oh, jullie zijn veel meer gecommitteerd dan mijn eigen mensen. Dus we willen het echt.
0: Ja, is dat een bepaalde vorm van een winnaarsmentaliteit, zou je kunnen zeggen?
2: Ja, ja.
3: En can do. Ik denk dat het dat nog meer is. Dus dat we ook altijd gaan voor echt praktisch resultaat. En niet alleen maar een mooi verhaal op papier. Een paar mooie woorden in een PowerPoint presentatie, om het maar zo te zeggen. Maar ook echt met elkaar kijken van hoe kunnen we nu verandering brengen. Op welk thema het eigenlijk ook is waar we met een klant op aan het werken zijn.
2: Ja.
0: Je hoort het wel eens over bezuinigingen hier en daar. Dan hoor je heel snel vallen, ja, die dure consultants. Voelen jullie je dan beledigd?
3: Natuurlijk. Nee, maar ik denk dat het ook op heel veel punten zeker wel een terechte vraag is om te kijken van wat is de meerwaarde die je ook brengt. ik denk ook dat je die altijd aan jezelf moet blijven stellen. Van wat maakt dat wij hier nu als dure consultant tussen aanhalingstekens toegevoegde waarde komen leveren. En dat we daar met elkaar ook altijd scherp op blijven. Om te zorgen dat we dat ook zeker blijven doen.
0: Ja. Ja, Eiko, heb je eigenlijk de afgelopen 6 jaar ervaren in de zin van verandering en behoefte bij organisaties om ze te helpen?
2: Ja, dus een verschuiving, en dat is ook wederom zeg maar toch wel een gevolg van de data en de AI, is dat het wat minder om de expertise gaat. Hè? Want die is nu bijna iedereen die een beetje kan prompten, die haalt zijn expertise wel uit de wereld, laat ik het zo zeggen. Dus het gaat om die combinatie van die kennis en die kunde om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wij hebben ook een beetje een credo. Het gaat niet om gelijk hebben, het gaat niet om gelijk krijgen, maar het gaat om gedaan krijgen. Ja, dus wat Henrike zegt, dat we die can-do mentaliteit, dat heeft ook met die waarde te maken. Wij zeggen wel eens tegen een klant, huur ons nou niet in. Ja, wij kunnen te weinig waarde toevoegen. De verhouding tussen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt is onvoldoende. En dat is denk ik wel ook een verschil inderdaad met die wat meer corporate.
0: Ja. Wat zijn eigenlijk de vraagstukken? Die lopen denk ik uiteen. Hè? Hoe komt een klant bij jullie binnen? Hoe gaat dat überhaupt eigenlijk?
3: Ja, nou ik denk, dan spreek ik even vanuit mijn eigen context. Vanuit het people and organization deel binnen Heiberg. Vaak vanuit HR. Ik denk dat de vraag aan het verschuiven is. Dus dat het aan de ene kant vraagstukken zijn die ook rondom wetgeving gaan. Ook duurzaamheidsvraagstukken. Hè, van hoe zorg je nou voor sociale duurzaamheid in je organisatie? Hoe bevorder je die? Hoe link je die ook weer aan je financiële prestaties?
0: Namelijk ESG-onderwerpen.
3: ESG-onderwerpen, ja, het is heel leuk om heel veel vanuit een hele hoge moraal actie te ondernemen. Maar hoe zorg je er nou ook voor dat dat gekoppeld is en ook waarde toevoegt aan de organisatie? En tegelijkertijd ook AI-vraagstukken, ook juist binnen dat menselijk domein, binnen je eigen medewerkers. Hoe laat je ze samenwerken met AI? Hoe kan je AI inzetten om een deel van het werk over te nemen? Wat is de impact daarvan op je bestaande medewerkers?
0: Ik denk dat die op dit moment, dat een van de zwaarste discussies is.
3: Super spannend ook. Ja, ja, en denk ook voor onze eigen organisatie. Hoe ga je AI inzetten? Hoe gaat het met je samenwerken eigenlijk? Hè? En hoe laat je het voor
0: de keuze
3: je
0: is reuze, hè? Wat
3: absoluut.
0: Dat
3: ja. Ja, ja.
0: Hoe begeleid je dat een goede baan? Want ja, dan heb je het over, hè, we gaan pas weg als het af is. Maar AI is voorlopig nog niet af. En als wij onze ogen dicht doen, dan is alweer iets nieuws bedacht.
2: Ja, ja, dus onze kracht zit ook niet dat wij zijn geen IT-bureau wat technische applicaties bouwt, hè, AI-applicaties bouwt voor onze klanten. Hooguit wat meer agentic, maar niet echt een grote speler erin. Bij ons gaat het veel meer over, wat is nou de impact inderdaad van AI op je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je besturing nog klopt? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen krijgt? Wat voor impact heeft het op de werkprocessen?
0: Ja, want merk je dat ook heel erg, kan ik me voorstellen, eigenlijk het vraagstuk, hè, de vacatures, de overschotten die er nu zijn niet zomaar gevuld.
3: Nee, ik denk dat dat bijvoorbeeld ook heel erg linkt aan het thema diversiteit en inclusie. Hè? Dat daarmee ook een belangrijker thema wordt voor organisaties. Juist vanuit die arbeidsmarktkrapte. Hoe ga je invulling geven aan een organisatie die eigenlijk uit noodzaak ook misschien soms steeds diverser wordt. En tegelijkertijd, hoe borg je dan ook dat je daarin ook met AI goed blijft samenwerken als organisatie? Wat laat je AI doen? Wat laat je misschien soms juist ook niet AI doen? En wil je juist wel nog een menselijke hand hebben? En ik denk dat handelingsperspectief, dat is wat wij bieden aan een organisatie.
2: Ja, ja, misschien als ik daar mag inhaken.
0: Zeker.
2: Wederom ligt de vraag, welke waarde voeg je toe? He, dus wij helpen organisaties om die waarde te bepalen, nu, maar ook in de toekomst. Dus als het gaat om de mensenstuk, dat gaat ook over richting je klanten. He, wat is nou de waarde die je levert voor je klanten in de toekomst? En wat vraagt dat voor je organisatie? Model. Hè? Wat moet je dan veranderen?
0: Ja, daar kan je spreken van een spanningsveld, lijkt mij toch?
2: Absoluut, absoluut. En het grappige is, iedereen heeft het over AI en de implicaties van AI. Wij zien het eigenlijk nog niet echt zwaar doorgevoerd worden in bedrijven. Dus we horen heel vaak pilots. Hè? We hebben een pilot en die is succesvol. Maar hij gaat niet verder. En dat is natuurlijk ook wel, ik vind dat wel een beetje een soort tegenstelling. Hè? Dus iedereen zegt, ja, de impact is enorm. En tegelijkertijd, we zien het beperkt. Hè? Dus we zien wel bedrijven voorbereidingen treffen. Maar de echte business case, de echte massa-ontslagen, ze zijn er nog niet.
0: Nee. En toch, en dat heb ik in andere programma's ervaren. Is dat men ook aan het voorborduren is op bijvoorbeeld mbo. Mensen met praktische kennis. Daar is het tekort aan.
2: Ja.
0: Daar wordt nu wel van gezegd. Van ja, die kenniseconomie die we nu hebben zoals we die nu kennen. Dat gaat straks heel erg anders en heel erg veranderen. Er gaan veel kenniswerkers misschien straks wel naar een praktisch beroep. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, leuke vraag. We zien die ontwikkeling ook gebeuren. Dus, en dan komt er bovenop de vergrijzing. Hè? Dus de beroepsbevolking zoals we die nu kennen. Binnen 5 tot 10 jaar alle babyboomers gaan met pensioen. Dus er is een uitstroom zeg maar aan ik noem maar even. Oude kennis, laat ik het zo zeggen, ervaren kennis. En er is een beperktere instroom aan de onderkant, omdat een deel dus inderdaad overgenomen wordt door AI of andere vormen van intelligentie. En de behoefte ontstaat dus veel meer aan de praktisch toepasbare kennis, namelijk ja, dat heb ik zelfs als ik in mijn huis moet laten schilderen, dan moet ik moeite doen om een schilder te vinden die binnen 6 maanden kan. Dus die ontwikkeling zien we en we zien eigenlijk dat bedrijven daar, misschien kan Harike daar nog wel meer over zeggen. Dus de succession planning van hoe zorg je ervoor dat je bestand van medewerkers nu en in de toekomst dat een beetje goed ontwikkelt. Niet altijd heel erg goed over nadenken nog.
0: En ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Ik bedoel, ik heb 15 jaar geleden een studie bedrijfskunde gevolgd. Toen werd er nog gesproken over middellange termijn. Middentermijn is 1 jaar of 5. Langer termijn, dan hebben we het over 10 jaar plus. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar wat is nu middentermijn? Is dat 1 jaar? Is dat 2 jaar?
3: Ja, ik denk sowieso afhankelijk weer, en het is misschien een beetje consultie antwoord, hè, maar afhankelijk van de situatie.
0: Wel, ja,
3: of course, moeten we toch even inbieden.
0: Ja.
3: Maar wel denk ik afhankelijk van sectoren. En ik denk dat korte termijn, als je nu kijkt naar in ieder geval ontwikkelingen op AI-gebied, dat echt maar over maanden gaat. Middellange termijn 1 jaar, misschien 2. Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaat. En ook als je ziet waar we nu staan ten opzichte van 1 jaar geleden. Wat wij ook al in ons eigen werk gedaan krijgen. En ook zien gebeuren bij klanten. Ja, dan gaat die ontwikkeling razendsnel.
0: Ja,
2: het is wel leuk. Daar zit een beetje de spiegel naar onszelf ook. Hè? Dus wij zijn ook in onze eigen transformatie als Heiberg. Want we waren natuurlijk kleine bureaus. Nu zijn we een groot bureau. We moeten leren samenwerken met al die kleine bureaus. Dus we ervaren onze eigen transformatie. En precies dit punt van wat is nou middellange termijn, lange termijn of zelfs korte termijn. Ik merk dat wij als organisatie, en ik zie dat ook bij onze klanten gebeuren, eigenlijk de, zoals het zo mooi heet, run the business. Hè, dus hoe doe ik het vandaag en change the business. Hoe doe ik het morgen of overmorgen. Dat bijna een soort constante wordt. Hè? Ja. Dus je moet als organisatie bijna een soort schizofrene situatie hebben waarin je heel erg duidelijk stuurt op de performance van vandaag. En tegelijkertijd je organisatie moet klaarmaken voor morgen. Nou, en dat is waar wij vaak ondersteunen om dat mogelijk te maken. Want dat is niet makkelijk. Het zijn twee werkelijkheden.
0: Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je start met een implementatiefase, ook dat daar anders gekeken wordt en dat het eigenlijk ongoing steeds weer verandert. Maar hoe bepaal je dan uiteindelijk dan toch dat de basis die er aan onder ligt, dat die duurzaam is voor langere termijn?
2: Ja, dat is leuk. Dus het heeft te maken met hoe je organisatie stuurt. Hè? Dus, en dan kom je misschien ook weer terug naar het, waar wij wat meer in geloven, het Europese model. Dus dat je wat langer kijkt naar wat meerdere belangen. Niet alleen van de shareholders, maar ook van je medewerkers. Ook met name ook van je klanten. En wat we daar zien is dat directies af en toe moeite hebben om die twee werkelijkheden bij elkaar te brengen. Dus daar waar voorheen zeg maar, een agenda van een directie bestond uit hoe doen we het. Moet daar dus zeg maar bijna evenredig zoveel tijd en aandacht op staan. Hoe doen we het in de verandering?
0: Ja. Want als we het Anglo-Saxisch-model er even bij pakken, dan kom ik al heel snel uit bij Silicon Valley. Dat is eigenlijk de boomer geweest van Silicon Valley. Kapitaal was geen probleem. Nu zie je in Europa, zie je langzaam maar zeker dat er gekeken wordt naar een kapitaalmarktunie. Waardoor hier kapitaal wat op banken op dit moment laat slapen, gewoon bereikbaar is. Dus daar zou je het een en ander kunnen doen. Maar wel aan de hand van wetgeving die de kaders bepaalt. En daar zeggen jullie eigenlijk, dat vinden wij goed.
2: Ja, omdat het belang meer is dan alleen maximale shareholder value. Ja. Dus het moet ook levensvatbaar zijn voor de langere termijn. Het moet goed zijn voor de medewerkers in het bedrijf. Het moet goed zijn voor de klanten in het bedrijf. En met een goede kwaliteit, ook vanuit duurzaamheidsgedachten. Dus passend binnen onze Europese cultuur en ook ons toekomstig toekomstperspectief in.
0: Nee, want dan kom je al heel snel toch op geopolitieke verhalen natuurlijk ook. Dan gaat het over concurrentie met bijvoorbeeld Verenigde Staten, met China, waar ja, de markt anders in elkaar zit. Hoe kan je dan, is dat dan die duurzame langetermijn visie die dan uiteindelijk niet nu al succesvol is ten opzichte van die anderen, maar over een aantal jaren tot uiting komt? Hoe zien jullie dat?
3: Ik denk eigenlijk dat dat ook precies een beetje het spanningsveld is met alle ontwikkelingen die er nu zijn in de markt. En aan de ene kant gaan die

0: tegelijkertijd kan zorgen dat je ook de mensen die je in je organisatie hebt, die verandering op een duurzame manier weer door kan laten maken. En dat doet af en toe ook pijn. En ik denk dat dat het eerlijke verhaal is, wat soms ook lastig is om altijd over de bühne te krijgen. Maar hè, met elkaar ervoor zorgen dat we weten van oké, we hebben niet morgen die maximale winst of omzet. Maar we weten wel dat we met een organisatie bezig zijn die er over 3 jaar ook nog is.
1: Precies, je had gelijk overigens. Dat was mij op maat naar het veranderkompas. Want wat was het moment dat jullie dachten van hier moeten we iets mee?
2: Nou, dat was eigenlijk een heel simpel een klantsituatie. Dus we werkten bij een organisatie die in transformatie was. En wat wij, maar ook meerdere bureaus doen, is dat je van tevoren meet waar sta je en aan het eind van, hoe is het gelukt, ja of nee. En wij hadden behoefte aan wat frequenter meten waar staan we in de verandering. En wij kregen terug vanuit de organisatie geen enquête. We krijgen iedere week al 2-3 enquêtes, geen enquête. En ik zat met een collega letterlijk met de benen op tafel van hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? En toen kwamen eigenlijk 2 dingen bij elkaar. Het was een ervaring vanuit mijn eigen verleden. Dat ik heb ooit nog een paar jaar als manager gewerkt bij een energiebedrijf. En wij kregen toen een nieuwe directeur. En die ging na 100 dagen vertellen wat hij vond. En hij werd geflankeerd door 2 adviseurs. En hij vertelde een heel inhoudelijk verhaal. En na een half uur zei hij, en dit willen jullie allemaal? En ik keek om me heen en ik zag iedereen zo'n beetje knikken. Inclusief mezelf. En iedereen dacht, maar wie ben jij? Wie ben jij eigenlijk dat je, zonder met ons gesproken te hebben, want het waren de adviseurs die het verhaal eigenlijk bedacht hadden. Dat kwam bij elkaar met mijn collega die zei van, hey, ik heb hier een soort, we moeten eigenlijk een soort kompas hebben. Dus weet je, als je, hij was een zeiler. Hij zei, als ik vaar, dan heb ik een kompas. Dus dan kijk ik regelmatig op mijn kompas om even erbij te sturen. Nou, die 2 ervaringen kwamen bij het veranderkompas. Het veranderkompas gaat namelijk over dat je eigenlijk pas in de transformatie en zeker aan het eind een eerlijk antwoord kunt krijgen op de vraag, wil je deze verandering? Dus management wil te vaak van tevoren zeggen, nou, we presenteren wat we gaan doen. Dit willen jullie allemaal. En dan denk ik, ja, je krijgt misschien een ja. Hè, wat mijn ja ooit ook was. Maar het is geen echte ja.
1: Het is geen eerlijke ja.
2: Het is geen eerlijke ja. Want je weet het niet.
1: Is het dan een ja onder dwang? Is het een ja onder... Ik kan me ook voorstellen dat heel veel medewerkers er ook wel denken van, ja, maar als ik hier nu tegenin ga, die verandering die wordt vanuit hoger management geïnitieerd, ingezet. Ja, dan kost dat misschien mijn baan, want...
2: Dat is het.
0: Dus ik durf ook geen nee te zeggen tegen Heiko natuurlijk. Dat snap jij ook, ja.
2: Dat durf ik te betwijfelen. Maar, wat je zegt, dat klopt. Hè? Dus je krijgt sociaal wenselijke antwoorden. En op de wandelgangen bij de koffieautomaat zegt, nou, dit, ik geloof je niet in. En dan heb je als organisatie veel meer moeite om, dan sta je namelijk met 2-0 achter. Hè? Dus dan wil je iets wat eigenlijk misschien wel positief is, moet je dan in één keer uit het negatieve trekken. En daar is dat kompas eigenlijk op bedacht van, wacht nou even met die vraag stellen. Ga eerst kijken, wat is er nodig? En dat veranderkompas heeft, net als het gewone kompas, 4 kanten. Dus het gaat in eerste instantie om geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid gaat dus over wie leidt deze verandering? Is deze meneer of mevrouw betrouwbaar? Hoe heeft hij dat in het verleden gedaan? Staat hij tussen ons in of niet? En wij zien bij bedrijven wel eens echt die slag overslaan. Hè? Dus die zeggen, hier heb je dat verhaal. Dat gaat dan over 2e as. Het gaat over snappen. Snap je waarom we dit moeten doen? Ook belangrijk. Maar we zijn als mens niet zo verandergezind. En misschien is het nog wel iets wat uit onze oorsprong komt. We gaan eerst kijken met wie ben ik. Dus wij vertellen ook organisaties, zorg dat veranderverhaal, dat klopt. En dat klopt met degene die het vertelt. Dus mijn directeur ooit die dat verhaal vertelde, en ik kende hem niet. Ja, de logica van mij was, oh, ik ken deze man niet, ik vertrouw hem niet.
1: Heel interessant, ik heb hem hier ook inderdaad heel op knop staan. Geloven, snappen, kunnen en steun.
2: Ja.
1: Zullen we eerst even met dat geloven weer teruggaan aan het begin. Het voorbeeld wat je noemde, die directeur die kwam binnen, hij geloofde in zijn verhaal. En dat verhaal bracht hij over en daarvan, dat willen jullie allemaal. Dat is eigenlijk wat hij zei.
2: Ja.
1: Is dat iets waarvan je ziet dat nu wel verandert? Ook met name door technologische ingevingen tot technologische veranderingen ook.
2: Ja.
1: Dat men dat geloof een beetje aan het loslaten is. Want ja, wij bepalen het niet meer. Het zijn de bedrijven als ChatGPT, als Cloud, als Gemini. Noem maar op die eigenlijk bepalen en geloven.
2: Ja, nee. Ik zie eigenlijk het tegenovergestelde, dat geloven weer belangrijker wordt. Dus de menselijkheid, hè, aan wie verbind ik mij, lijkt wel belangrijker te worden. Dus we hadden het onlangs nog bij een organisatie waar we werkten, zat de directeur een beetje aan de zijkant. En achteraf hoorden we dus inderdaad zeggen van, ja, maar was die nou, vindt hij het nou echt belangrijk? Want hij participeerde niet. Dus dan zie je toch dat

0: En ik denk dat dat misschien wel in deze tijd is. Juist met heel veel informatie, heel veel achter beeldschermen. Dat mensen behoefte hebben aan, oké, maar wie is die persoon die op dat podium staat? Dus nee, ik zie eerder zeg maar een versterking van die geloofwaardigheid. En als je dat dus negeert of niet meneemt in je verandering. Ja, dat je echt een risico loopt dat mensen niet aangehaakt zijn. Ja.
1: Betekent dus dat type leiderschap, en dan kom ik ook even bij jou terecht, dat verandert? Dat charismatischer moet?
2: Ik denk het zeker. En ik denk dat het over geloofwaardigheid over de persoon en geloofwaardigheid over de boodschap gaat. En ook vanuit het veranderkompas dat je wil iemand inderdaad als voortrekker, als leider hebben waar je in gelooft. Charismatisch is één, maar ik denk ook authenticiteit. Ik denk dat ontzettend belangrijk is daarin. En dat ook weer bij de mens, dus bij de leider, maar ook bij de boodschap die iemand verkondigt.
1: Is dat niet iets wat van alle tijden is? Als je kijkt naar de Nederlandse politiek, daar zien we eigenlijk, hè, alle respect voor Schoof, maar ja, daar kan je nou niet van bepaald zeggen dat dat een hele charismatische man was.
0: Nee, dus dat jouw vraag net van, wordt het niet minder? Nee, ik denk dat het juist sterker wordt. We zien sterke figuren, hè, dus het geloof van Jette. Is de boodschap van D66 nu heel anders geworden? Ja, misschien iets minder op de duurzaamheid en het klimaat. Maar men zocht in Nederland naar iets positiefs. Naar een energieke jonge vent waarvan we zeiden, hey, daar geloof ik in. Dat is volgens mij het verschil geweest waarom hij zoveel stemmen heeft gekregen.
1: Ja, dat was waarschijnlijk dan een spindokter die dacht, het kan wel.
0: Ja, het kan
1: maar
0: wel.
1: Maar 1 en 1 is 2, wat dat betreft. Dus dat is heel belangrijk. Dat is dus een van die 4 punten. Dan het punt snappen. En dat lijkt me op dit moment, in deze fase waarin we zitten, in die technologische verandering, ook een enorm moeilijke factor. Met name ook, je had het net over de babyboomers die langzaam uitstromen. Het gaat wel heel hard met de technologie. Wil je daar dan nog in investeren als dat je weet dat je over 2-3 jaar van je pensioen gaat genieten?
0: Ja, dus die inhoudelijke boodschap, dat snappen, hè, dus snap ik waarom dit nodig is, die moet simpel, kort en helder zijn. En daar zie ik bedrijven ook nog wel eens heel veel woorden, hè, heel veel PowerPoint slides, terwijl eigenlijk gaat het meer over, wat is de aanleiding, waar willen we naartoe, en ja, we gaan een aantal obstakels tegenkomen om daar te komen, en proberen ze nou als management nou niet allemaal te benoemen en uit te leggen en hoe we daar doorheen gaan komen. Laat het gewoon kort, om het zo maar te zeggen. En we gaan ze aan en we gaan er doorheen met elkaar. In plaats van alleen maar de lijstjes punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. Om uitleg te geven van waarom het nodig is.
2: Ik denk dat dat ook zeker met vraagstukken op ESG-thema's, hè, of diversiteit en inclusie, ook zo belangrijk is. We kunnen wel roepen als organisatie zijn van, oh, maar we vinden diversiteit belangrijk, dus we gaan meer mensen aannemen met verschillende culturele achtergronden. Maar voor medewerkers, om dan echt te snappen, waarom doen we dit eigenlijk? Zijn we dit nou voor de bühne aan het doen? Wat willen we ermee bereiken? Dat heb je nodig om uiteindelijk ook zo'n verandering door te kunnen voeren.
1: Want ik kan me ook voorstellen dat er heel vaak nog wel een soort van tegengeluid is. Van ja, er moet gewoon de beste persoon voor die vacature moet op de beste plek zitten. En dat gaat in feite niet om wie of wat het is.
2: Ja. En dan snappen door degene die zulke opmerkingen maakt, dat wat we zien als de beste persoon, hè, of kwaliteit. Ik bedoel, iedereen vindt denk ik kwaliteit belangrijk.
1: Moet je dat nog vaak uitleggen?
2: Elke dag. Ja, dat die kwaliteit dus voor verschillende mensen vanuit verschillende perspectieven met verschillende vooroordelen en ideeën over hoe het hoort en hoe het altijd is gegaan, dat misschien niet altijd het beste is om kwaliteit te bepalen ook voor de toekomst. Ik denk dat nou ja, wederom het snappen heel erg belangrijk is.
1: Ja, Heiko. We hadden het net al eventjes ook over de wetgeving die ook vanuit Europa komt. Uiteindelijk in Nederland wordt omarmd. Of in ieder geval, daar moet Nederland verder mee. Laten we het zo maar even stellen. Wat helpt dat op dit moment bij dit vraagstuk? ESG is natuurlijk vanuit een groter belang wereldwijd eigenlijk ingezet. Maar wat vaak ook wel gezegd werd is van ja, als er geen wetgeving komt, is er ook geen verandering. Zijn jullie het daarmee eens of niet?
0: Ja en nee. Beginnen met de ja.
1: Is goed.
0: Ja, wetgeving helpt om als stok achter de deur om soms ook dingen af te dwingen. Hè? Dus je ziet een deel van de ondernemers echt die grenzen opzoeken van wat mag wel en wat mag niet. En een stuk wetgeving helpt daarbij om daar heel duidelijke kaders over te stellen. En nee, het helpt niet, omdat ik ook zie zeg maar dat een hele grote groep bedrijven veel meer vanuit een autonoom gedreven aanleiding zegt, dit wil ik.
1: Is het ook niet omdat wetgeving soms wordt gelanceerd en daarna weer wordt afgebroken?
2: Denk het zeker. En ik denk ook dat wetgeving, en dat daar ontkom je denk ik niet aan op het moment dat je een wetgeving of richtlijn inzet. Maar dat het ook soms een beetje de verkeerde dingen gaat meten. Ja, dus als je kijkt ook naar CSRD, rapportages, duurzaamheidsrapportages.
1: Ja, dan heb je het over de Green Deal, wat nu dan de Clean Industrial Deal genoemd wordt.
2: Ja, kan je heel mooi over rapporteren. Maar wat zegt dat nou eigenlijk echt over jou als organisatie? Dus ik denk dat het daarin soms juist ook een tegengesteld effect kan hebben op het uiteindelijke resultaat.
0: Ja, want daar waar je wetgeving hebt, krijg je heel vaak ook al handhaving, controle en... als het gaat over waar ik mijn handen nog wel eens van jeuken, is dat je zegt, ik zou die politiek zo willen helpen om niet de controle op het proces te zetten, waardoor je als bedrijf alleen maar vinkjes moet zetten en rapportages moet invullen, maar veel meer over doelmatigheid. Dan denk ik dat wetgeving veel effectiever doorgevoerd wordt en gehandhaafd wordt.
1: Ja, met name dat vereenvoudigen, dat gebeurt op dit moment. Althans, daar zijn ze echt wel mee bezig met de omnibus, het vereenvoudigen van die wetgeving. Merken jullie daar iets van in de praktijk overigens?
0: Nog niet echt, als ik eerlijk ben. Dus ik hoor mijn klanten toch nog wel steeds veel klagen over de toegenomen regeldruk. En ik moet hier aan voldoen, daar aan voldoen. Ik hoor het van de week nog op het journaal ook. Hè, dat zelfs een gemeente waar een buurt een volksfeestje wil geven. Ja, dan moet je allerlei plannen indienen over calamiteit, over veiligheid, over EHBO. Hè, dus je hebt niet de tijd. En dat zie je bij bedrijven ook eigenlijk. Dat die soms wel echt... moe worden van alle rapportages. Ja.
1: We gaan even terug naar het kompas, want wij zijn bij de vierde pijler. Steun krijgen.
0: Ja, misschien grappig. Ga je toch even. De derde is kunnen. Hè? Dus wat ik bij bedrijven zie is.
1: Oh, dat kunnen. Ja, sorry. Bedankt. Ja,
0: dat je overslagen, maar dat maakt niet uit.
1: Ja, sorry.
0: Dus in de verandering, veel bedrijven leggen uit: we moeten van A naar B en morgen gaan we je helpen om B te bereiken. He, waarbij ze dus die geloofwaardigheid overslaan. Dus wij zeggen eigenlijk vanuit Heiberg, pas als die geloofwaardigheid en dat snappen groen zijn, vanuit je kompas. Hey, mensen zeggen, ik snap het en ik vertrouw degene die me voorgaan. Dan komt de behoefte, kan ik dit eigenlijk wel? Ga dan mensen helpen om dat nieuwe aan te leren. En als ze dat dan aangeleerd hebben, dan komt die vierde pijler in beeld, die vierde naald. En dat is steun krijgen. En dat is met name vanuit management. He, dus als management... het nieuwe gedrag steunt, positief, in plaats van, dit doe je niet goed.
1: Kan je het noemen als een omgekeerde draagvlak creatie?
0: Ja. Ik geloof dat een verandering, wat ik zei, mensen zijn niet genegen om veel te veranderen en vaak te veranderen, maar als ze gesteund worden, en in die zin dat draagvlak krijgen om een veiligheid te krijgen om nieuwe dingen aan te leren, dan willen mensen wel. Want in de 30 jaar dat ik hier rondloop, ben ik weinig mensen tegengekomen die echt niet zinvol willen werken. Iedereen wil 's ochtends vroeg naar zijn werk en denkt, ik ga iets leuks doen, ik ga iets toevoegen.
1: En maar zinvol, dan heb je ook nog zingeving. Dan hoor je eigenlijk dat de jonge generatie vooral daarnaar kijkt. Ja. Zie je daar nog verschillen in?
2: Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook bij waar je wil werken. Dus dat je ook ergens wil werken bij een organisatie waarbij je ook het gevoel hebt dat je iets aan het bijdragen bent. En die zingeving voor jezelf kan er soms, ik denk eerder ook nog wel in zitten. En meehelpen om bepaalde financiële targets van een organisatie te halen. Terwijl ik nu denk dat zeker ook de jonge generatie het nog veel belangrijker vindt om te zien, wat draag ik nou echt bij? Juist ook weer vanuit de ESG, daar komen ze weer. Maar wat draag ik bij mijn organisatie? Hoe presenteert mijn organisatie zich ook? Hè? Dus wat is het belang wat we zelf uitstralen?
1: Dus het is veel meer intrinsiek geworden, zeg je daarbij ook. Ja. Ja.
0: Dat zien we bij Heiberg ook gebeuren. Hè? Dus collega's die bij ons willen werken, die willen leuk werk doen. Hè? Die willen het adviesvak in, omdat het echt een vak is waarin ze goed willen worden. Willen resultaten neerzetten, maar willen ook maatschappelijk relevant zijn. En die willen zichzelf kunnen zijn. Maar we zijn B Corp. Dus wij voldoen aan allerlei regelgeving.
1: Ja, je hebt heel veel moeten invullen.
0: We moeten heel veel formules invullen om dat te worden. Maar we doen het omdat we het geloven. En ik zie dus collega's, nieuwe collega's, met name daarvoor ons kiezen. Die kiezen dus wel voor onze uitgesproken mening dat we dat belangrijk vinden.
1: Toch even terug ook naar de publicatie uiteindelijk over dit veranderkompas. Want het is een kompas wat eigenlijk als het ware hergedefinieerd is, kan je zeggen, toch?
0: Ja.
1: Wat zijn de verschillen met 20 jaar geleden?
0: Nou, één ding wat heel mooi is gebleven is dat het belangrijkste is, Het is geen meting met een bepaalde uitkomst. En dat zegt iets. Het is bedoeld als, hè, wat ik zei.
1: En de tool.
0: Voortdurend gebruiken om te kijken, zijn we nog op koers of niet. Dus het gaat om de dialoog over het kompas. En dat de uitkomsten verschillen is alleen maar aanleiding om je bij te sturen in je verandering.
1: Maar die vier assen die zijn eigenlijk feitelijk wel hetzelfde gebleven.
0: Ja, en wat je ziet aan wat er nieuw geworden is dat de toepassing, zeg maar. Hè, daar zie je dus inderdaad techniek en technologie wel echt toegenomen. Dus daar waar we voorheen, ja, was het vrij, noemen we dat analoog. Hè? Dus we hadden letterlijk posters bij de koffieautomaat hangen. Dan gingen mensen stickeren en dan gingen ze met elkaar in gesprek. Hé, waarom ben jij groen of waarom ben jij rood? En nu zie je dat veel meer met digitale platformen ingevuld wordt. Dat daar de dialoog gevoerd wordt. Dat wordt ook gemodereerd. Zodat bedrijven inderdaad veel meer voortdurend zicht hebben op de verandervermogen van een organisatie.
1: We gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: 12 tot 12 op New Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag Heiberg Centraal en in de studio Henrike van Bommel en Heiko van Elkdijk. En we hebben het nu al een tijdje over het veranderkompas met jullie gehad. Wat samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam eigenlijk opnieuw gedefinieerd is. Maar wat voor typische onderzoeken hebben zij nu gedaan om dit kompas ook een nieuwe vorm te kunnen geven?
2: Zij hebben echt voor een bepaald vak, volgens mij het veranderkunde, hebben zij groepjes studenten aan het werk gezet om met dat veranderkompas te kijken van, als je nu kijkt, zeg maar 20 jaar geleden in de, ik noem maar even, de analoge wereld ontwikkeld, hoe zou je dat nu doen in de wat meer digitale wereld? En daar hebben we inderdaad een aantal leuke suggesties ook voor gekregen om andere toepassingen, om het te meten, om de dialoog aan te gaan en om informatie te voorzien. Bijvoorbeeld in dat geloofwaardigheid en snappen stuk. Hè, die eerste twee gebieden. Om daar nog wat alternatieve interventies te bedenken.
0: Nu zijn jullie in meerdere segmenten actief. En ik kan me voorstellen dat je het kompas nu op verschillende manieren al in werking hebt gezien. Hè, wellicht in een praktijksituatie of in een dienstverlenende situatie. Wat kun je daarover zeggen?
3: Nou, ik denk dat, als ik naar mijn eigen context kijk, het veranderkompas op een mooie manier inzetten bij vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Juist omdat het ook zo'n spannend onderwerp is. En ik denk ook weer steeds spannender aan het worden. Maar dat het geloven, en geloof je in veranderingen op dit thema? Wil je ook daadwerkelijk veranderen? Snap je dat het nodig is? En kan je het? En voel je de steun uiteindelijk ook vanuit leiderschap. Dat maakt dat we ook de juiste gesprekken voeren met een klant. Want soms kan het kan heel snel worden van, oh, maar dit willen we toch en we gaan het doen. Eigenlijk precies het voorbeeld wat Heiko net schetste. Maar toch even terug naar de tekentafel en met elkaar nadenken van, maar wat is ook de impact? Wat betekent dit en hoe zien medewerkers dit ook? Daar helpt het gewoon om het juiste gesprek te voeren.
0: En wordt dat continu gevuld? Hoe werkt dat in de praktijk? Wordt het continu aangevinkt of wordt daar continu data ingevoerd?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ja. Maar we hebben dus inderdaad, we gebruiken een digitaal platform waarbij mensen dat af en toe een linkje krijgen van, wil je even invullen, waar sta je in de verandering? Nou, dan komt er dus een opgetelde som van meningen. En soms hebben we dus inderdaad juist niet een digitale versie, omdat we ook werken op situaties waarin mensen geen toegang hebben tot een laptop of een telefoon. En dan is het veel meer wat ik bij de koffieautomaat, waar we stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek gaan van, hey, waar sta je? En want het gaat juist om het gesprek. Het gaat juist niet zozeer, je moet van rood naar groen, maar het gaat erom, wat maakt dat jij nog niet van...
0: Zijn mensen daar ontvankelijk voor? Want jullie stimuleren dat dan bij stel je zit in een toch een meer productiefaciliteit of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat mensen daar helemaal niet mee bezig zijn.
2: Nou ja, ik zou bijna retorisch willen stellen, hoe zou je het zelf vinden? He, wil je invloed hebben op de verandering of laat je hem leidzaam over je heen gaan? Nou, in ieder geval, zeker in Nederland willen we toch graag meedoen. En het kompas biedt eigenlijk een heel simpel houvast om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
3: En we kunnen het niet alleen. Ik denk dat dat ook is. Hè. Wij zijn inderdaad die externe consultant. En ik denk dat onze kracht erin zit dat we het met de organisatie samen doen. Dat we het met de klant samen doen. En zij kennen hun eigen medewerkers, als het goed is, ook weer het beste. En anders helpen we ze daar graag bij. Maar dat die kracht van het samen doen, dat helpt ook om uiteindelijk ook de juiste mensen weer te bereiken.
0: Ja. Kan je nu een voorbeeld geven van iets wat haaks op elkaar staat, als het ware? Dus dat veranderkompas, dat is de kern. Dat werkt bij beide organisaties. Maar wat zij doen, wat zij eventueel produceren van dienstverlening bieden, dat is extreem anders. Dus dat kompas krijgt een hele andere vorm of het proces loopt heel anders.
2: Ik moet even zoeken.
0: Je had het net over de energiesector die jullie bedienen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere bedrijven zijn die...
3: Ja, ik denk, en zonder om specifieke klanten naming en shaming te doen, maar dat we inderdaad een groot verschil zien tussen, nou, om het even kenniswerkers te noemen, en mensen die meer in een productieomgeving werken bijvoorbeeld. Ook vanuit het veranderkompas, en misschien kan je me aanvullen, Heiko, maar dat je ziet dat het snappen, het kunnen echt iets anders vraagt van iemand die de hele dag zelf achter zijn computer zit, dan iemand die op de productievloer staat.
2: Ja, Ja, en dat gaf me even tijd om te denken.
3: Ja, alsjeblieft. Ja.
2: Nou ja, ik denk, wat onderscheidend is dat wij, hè, want Henrike zegt dat we het met de mensen willen doen. Hè, dus in onze beleving, als wij onze kennis kunnen overdragen aan de organisatie, dan is het een duurzame transformatie. Hè, dan kun je niet zo makkelijk terug. En wat we zien, zeg maar, is dat als je in specifieke situaties zit waar het een beetje schuurt, dan zit het vaak toch wel tussen, ik noem maar even, het leiderschap en de medewerkers. Dus daar waar een leider nog steeds, nou, misschien wel een beetje met een wat conservatieve inslag denkt, mijn mensen, en ik moet ze vertellen wat ze nodig hebben, is het veel meer dat je de leider van nu veel meer mogelijk moet maken. Hij moet wel heel duidelijke kaders stellen, maar hij moet de mensen veel meer ook de verantwoordelijkheid geven om het te realiseren.
0: En dat zijn de momenten dat jullie dus een van de expertises, hè, net over 11 bedrijven die inmiddels zijn overgenomen, daar op dat moment kijken wat is er nodig om op dit moment die transformatie verder vorm te geven. Hoe snel kan je daarop acteren?
2: Wat is snel?
0: Ja, dat is een goede vraag. Misschien is er überhaupt...
3: Ik wou gewoon zeggen vandaag, maar...
0: Ik kan me voorstellen dat op het moment dat jullie starten aan een nieuw project, dat ook de opdrachtgever zegt, we willen dit binnen een x aantal maanden, misschien een jaar, afgerond hebben.
2: Ja, dus nou, een heerlijke vraag. Wij doen bijna altijd een analyse. En waarom? Het beeld van de klant is niet altijd het beeld wat wij zelf ook zien als wij dat checken in een analyse. En een analyse geeft ons niet alleen zicht op wat is er nou echt nodig, hè, om te bepalen wat gaan we doen. Maar ook daar zeggen wij, daar start eigenlijk de implementatie dan. Omdat wij echt van directie naar werkvloer, we zeggen wel eens heen en weer yo-yo-yo-yo-yo-en om informatie op te halen. Kijken waar is de alignment, hè, waar is de afstemming, waar is de samenhang en waar niet. En ik denk dat dat inderdaad het meesterschap is. Want ik vind adviesvak echt een meesterschap. Is door de kennis en de kunnen te bundelen, weet je dus wat je moet doen. En soms is dat na 2 weken, soms is dat na 3 weken. Soms zegt de klant, ik wil het morgen. En dan zeg je, ja, hartstikke leuk, maar dat werkt niet. En soms zegt de klant, als we dat over 3 maanden hebben, dan denken wij, wauw, dat kunnen we ook in een maand. Hè? Dus wij merken bijvoorbeeld in de overheidssector, dat daar de verandersnelheid wat ons betreft veel sneller kan dan dat ze zelf gewend zijn.
0: Volgens mij hoor je dat overal, toch? Als het gaat over overheid.
2: Ja. Ja.
0: Waar zou je dan als eerste beginnen om dat tot uiting te brengen en ook te kunnen laten zien dat het sneller kan?
2: Door niet eerst 100% nagedacht te hebben over de oplossing. Maar met 70-80% kun je al beginnen. En juist die ervaringen vanuit het beginnen weer gebruiken om de oplossing beter te maken.
0: Ja, dus terug naar projectmanagement, ouderwets. Ja. De watervalmethode eigenlijk.
2: Nou ja, dat is eigenlijk nog steeds wel wat we veel zien in dat soort organisaties waar mee gewerkt wordt. Hè. Dus 100% nadenken, dan maken, dan implementeren. Ja. Terwijl ja, de agile wereld veel meer gericht is op, we gaan kortcyclisch met elkaar itereren.
0: Sprinten.
2: We gaan beter maken, we gaan testen, we gaan feedback ophalen, we gaan weer verbeteren. En eigenlijk voor mij is dat terug naar hoe het hoorde. Want als ik bij mijn bakker ben en als ik zeg 3 weken achter elkaar heb je zuurdesembrood. De 4e week zegt hij ja. Hè? Nadat hij de eerste 3 weken zegt, wat is het? En dat is volgens mij nog steeds simpel ondernemerschap. Wat de essentie is waarom je bestaat. Dus dat je die verbinding met je klant hebt en dat je in staat bent om snel, en nu noemen we dat heel mooi time to market, dat je snel kunt inspelen op wat er nodig is.
3: Ja, en ik denk daarbij ook nog wel die flexibiliteit voor vanuit je eigen professionaliteit kunnen bieden. Dus ook je eigen manier van werken ook weer aanpassen aan de context van een klant. Ik kom bij sommige klanten en als ik daar de hele dag over agile werken praat, dan denk ze echt, ja...
0: Het is toch een hype?
3: Ja, het is toch een hype. Doe niet zo moeilijk. Ja. Doe gewoon je werk. En daarop kunnen aanpassen en dat kunnen doen. Ik denk dat dat ook onze kracht is. In die context kunnen werken.
0: Tot slot. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Hoe zien jullie de toekomst? Dit is een houvast voor de komende jaren. Hoe zien jullie de toekomst van Hyber?
2: Positief. En ik moet een beetje lachen, omdat ik denk, wat ik zei, we hebben onze eigen transformatie. Dus in alle eerlijkheid, wij hebben ook onze hobbels en obstakels gehad. En iedere keer kijken we weer aan.
0: Dus eigenlijk zijn die continu een soort van spiegel aan het werken.
3: En we moeten regelmatig het veranderkompas invullen. Ja, ook. We mogen weer stickertjes plakken.
2: En met elkaar in gesprek. Ja. Nee, dus wel positief, omdat ik zie dat steeds meer worden we ook gevraagd, zeg maar, voor opdrachten die inderdaad die verschillende expertises en kunde bij elkaar brengen. Onze klantportfolio groeit. Ons team groeit. Dus dat zijn wel voor mij twee hele belangrijke signalen om te denken, de toekomst. Ondanks dat er heel veel in de wereld gebeurt, zie ik hem met vertrouwen tegemoet.
0: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. We kunnen volgens mij over dit hele verhaal echt nog uren doorpraten. Helaas gaat in deze uitzending niet meer lukken. Dus ik wil jullie nogmaals danken. Heiberg vandaag centraal in Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
8: Het is dinsdag 23 juni, 11 uur stipt. Welkom bij een nieuwe uitzending van De Ondernemer Live. Vandaag hebben we het over verduurzaming. Welke mogelijkheden heb je als ondernemer? We praten over whisky uit, jawel, Nederland. En mijn hoofdgast van vandaag is misschien wel de meest besproken man van dit moment. Althans, zijn bedrijf, Scorrito. De online voetbalpool waar 1,5 miljoen Nederlanders tijdens dit WK dagelijks op inchecken. Want daarachter zit een bijzonder verhaal. Dat en meer tijdens De Ondernemer Live.
7: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Jonathan van Noord.
8: Sinds de oorlog in Oekraïne en onlangs weer in het Midden-Oosten wordt het voor veel ondernemers duidelijk. Afhankelijkheid van energiebronnen die van ver moeten komen kan leiden tot behoorlijk hoge prijzen. Verduurzamen dus in zonnepanelen, batterijen of een warmtepomp. Ja, en dat wordt makkelijker nu de rente op duurzaamheidsleningen fors is verlaagd. Over het hoe en het wat praat ik met Rick Boersma, manager bedrijfsadvies bij Credits. Welkom Rick.
9: Dankjewel.
8: Ja, we zien die onrust in het Midden-Oosten toenemen. De olieprijzen die stijgen direct. Als jij in gesprek bent met ondernemers, wat krijg je dan eigenlijk het meeste terug?
9: Nou ja, dat de kosten gewoon oplopen. Hè? Dus het is niet meer voor alleen de vorm van het duurzame, het vergroenen. Maar gewoon voor een duurzame bedrijfsvoering is het gewoon noodzakelijk om je bedrijf toekomstbestendig te maken. En daarvoor dus middelen aan te trekken die ervoor zorgen dat jij... Dat je niet afhankelijk meer bent van fossiele brandstoffen.
8: Ja, en als we even inzoomen op die stijgende kosten. Welke geluiden hoor jij dan zoal? Want ik kan me voorstellen, gewoon de energierekeningen. In de zomer hebben we gelukkig de verwarming niet aan. Maar welke geluiden krijg jij vooral terug van kosten die stijgen?
9: Nou ja, ook in de zomer natuurlijk. Met de opwarming van de aarde. De airco's die branden op de daken, zeg maar. Ook daar zijn natuurlijk toenemende kosten. Dus ook daar is het van belang, denk ik, om zo energiezuinige apparaten te hebben. Maar we krijgen vooral terug natuurlijk over de brandstofkosten die gewoon echt de pan uitreizen op dit moment. En gewoon echt de energiekosten, dus de elektriciteitskosten, die zijn voor veel mensen, of in ieder geval veel kleine ondernemers, bijna niet te dragen.
8: Ja, en heb je het dan nog over bepaalde sectoren dat je zegt van daar is het echt wel billen knijpen?
9: Nou, het is wel eigenlijk over de hele breedte. Ik denk dat jij thuis ook voelt of je nou met de auto gaat of als je de verwarming aanzet. Mm-hmm. En zo geldt dat voor kleine ondernemers ook. Of ze nou vanuit huis werken en dat pand moeten blijven verwarmen. Of het is inderdaad een transportbedrijf die echt heel veel diesel verstookt. Ja, iedereen voelt dat.
8: Ja.
9: En dat is ook het probleem, denk ik, op dit moment.
8: Credits, hè, de partij die advies, maar zeker ook leningen verstrekt. Voornamelijk dus in dat MKB. Het haakje wat ik wil maken is namelijk grote bedrijven hebben vaak een energie-expert. Hè, iemand die dat allemaal keurig voor iemand uitregelt. Het MKB heeft dat niet, de bakker om de hoek of de horeca-ondernemer in de straat. Zie je dat juist die MKB'er dan die extra kosten harder voelt?
9: Ja, die zijn sneller de dupe, hebben vaak minder vet op de botten. Dus op het moment dat er een stijging is in de energie, voelen ze die meteen. Hebben vaak ook niet die langdurige contracten die grote ondernemers hebben. Dus die voelen dat onmiddellijk. En nou ja, je zegt ze al, de horeca-ondernemer met grote koelingen. Of een bakker met een oven, met een energieslurpende oven. Ja, dat zijn gewoon die zijn killing voor ze op dit moment.
8: Ja, we gaan het straks hebben over een lening die daarbij kan helpen. De duurzaamheidslening, waar het rentepercentage flink van is verlaagd, namelijk 2% betaal je daar nu nog voor. Dat is vrij weinig. Die kan je natuurlijk gaan inzetten voor verduurzamingsmaatregelen. Ik denk dan gelijk, en ik kijk ook even een beetje achter hier op dat scherm, daar zie ik zonnepanelen, zie ik daar staan. Ja, zoveel ondernemers die daar hoge verwachting van hadden, regelgeving veranderd en ze denken nu, ja, waarom zou ik dat nu nog doen? Jouw mening daarover en ook even van wat zijn de mogelijkheden waar wel gelijke verduurzamingsslag te maken is?
9: Nou ja, nog steeds zijn zonnepanelen natuurlijk wel belangrijk. Als je gewoon overdag werkzaam bent bij een bedrijf en je hebt een paar auto's die opgeladen moeten worden, dan helpt dat echt wel. Maar jij doet natuurlijk op de
8: salderingsregeling. Ja.
9: Ja, dat is jammer. Dus dat zien we ook terug in de aanvragen. De duurzaamheidslening loopt al wat langer. Die was voorheen voor 4,95 boden we die aan. Ook al met een rentesubsidie vanuit de overheid. In 2022 hebben we die gedaan voor alleen de provincie Overijssel. Toen de salderingsregeling er nog gewoon was. En die zat binnen een half jaar vol. Mm-hmm. Dus hadden we 115 leningen verstrekt puur en alleen in de provincie Overijssel.
8: Ja.
9: En dat loopt nu heel erg terug. Dus dat is jammer. Hè? Dus mensen die worden eigenlijk, of ondernemers, die zien we dat ze wachten met die investeringen in zonnepanelen. Terwijl het wel degelijk kan bijdragen.
8: Ja. En dan moet je het vooral zien als je hoeft niet per se terug te leveren op het net. Maar als jij zelf genoeg hebt om het dagelijks op door te laten stromen, dan is zo'n lening eigenlijk alweer interessant.
9: Ja, het is puur voor, op dit moment denk ik puur voor eigen gebruik inderdaad. Ja.
8: Waar horen jullie ondernemers het meeste over als het gaat om verduurzamen? Wat zijn de hotshots?
9: Ja, die is nu over de breedte. Dus waar het in 2022 nog voornamelijk zonnepanelen waren, wat we eigenlijk waar we geld voor verstrekten, zien we nu dat het vooral eigenlijk alle apparaten met een stekker is. Dus of het nou inderdaad een koelcel is in de horeca, of wat jij al zei, de oven bij de bakkerij. Auto's, hè, dus de emissieloze zones die eraan komen, zitten daar nog wel een beetje ertussenin van wanneer komen ze en wachten ze nog met investeren. Maar die komen eraan en daar moet gewoon op worden voorbereid. Dus dat hoor je het meest op dit moment.
8: Die renteverlaging is dus van bijna 5% naar 2%.
9: Ja.
8: Komt een deel vanuit Europa die dat compenseert. Moeten we dit echt zien als harde verduurzamingsmaatregelen? Of is dit een klein duwtje in de rug?
9: Deze maatregel dus van 4,95 naar 2%, die komt echt vanuit de Tweede Kamer. Dus ja. Dit is een van de oplossingen, zeg maar, die de Tweede Kamer heeft geboden. Naar aanleiding van de Straat van Hormuz die dicht is. Dus mm-hmm. de snel oplopende brandstofprijzen die er zijn en energieprijzen. Dus die komt niet vanuit Europa.
10: Ah, nee.
9: Dit is voor het kleinbedrijf kan dit echt wel een duw in de rug zijn. Om echt hier de regie te pakken en te zorgen dat, dat hun energieprijzen in balans blijven.
10: Dan gaat het dus echt om korte termijn. Dus een soort investeringen.
9: Het zijn leningen, leningen tot maximaal 50.000 euro. Dus echt wel voor het kleinbedrijf. Je kunt denken aan een auto of een deel van een auto. En ze zijn van een looptijd van 5 tot 7 jaar ongeveer. Ja.
10: Als je kijkt naar het verleden van deze duurzaamheidsleningen, was dat een succes?
9: In 2022 hebben we dus inderdaad in een half jaar tijd hebben we de hele subsidiepot leeggemaakt. Dus dat was zeker een succes.
10: Ja, en hoe schat je de kansen voor dit jaar in?
9: Nou, 2% is wel dusdanig laag dat je echt je best moet doen als je een investering op verduurzaming, dus een energiebesparende oplossing maakt. Dat rendeert eigenlijk bijna altijd. Hè? Dus mm-hmm. Wij gaan ervan uit, maar goed, dat is een aanname vanuit onze kant, dat dit wel echt gaat bijdragen aan het kleinbedrijf in Nederland om verder te verduurzamen. En dat dit ook een succes gaat worden.
10: Ja. Aan de andere kant, het maximale leenbedrag 50.000 euro. Ja. Een beetje flinke bestelbus in het elektrische segment zit daar al boven. Ik heb me ooit eens laten vertellen dat een koelwagen elektrisch, nou dan zit je volgens mij boven een ton. Ja, dan heb je eigenlijk de helft pas binnen. Moet dat bedrag niet hoger?
9: Wij zijn credits, dus we zijn voor het kleinbedrijf. Ja. We financieren normaal maximaal tot 250.000 euro.
10: Ja.
9: De Europese garanties gaan tot 50.000 euro. Dus dat is echt voor de microkrediet. Ik denk dat deze lening ook echt voor het kleinbedrijf is. Een bestelbus kost vaak meer dan 50.000 euro. Dat ben ik met je eens. Of dat is gewoon zo.
10: Mm-hmm.
9: Maar we kunnen ook een deel daarvan financieren. En de rest gewoon in een reguliere lening bijvoorbeeld financieren. Of samen met de banken optrekken. Wat goede stakeholders van ons zijn. Om daar samen mee op te trekken.
10: Ondernemers kijken denk ik ook altijd wel naar rendementen. Wat levert het me nu uiteindelijk op? Aan de andere kant zijn ze druk met allerlei andere dingen in hun bedrijf. Van het zoeken van personeel naar überhaupt een beetje de tent draaiende te houden om te groeien. Kunnen jullie daar nog bij helpen om bijvoorbeeld uit te rekenen? Zijn die zonnepanelen wel voor jou interessant? Of is die warmtepomp wel een idee om te verduurzamen? Of is het eigenlijk niet heel lang een kostenpost en ga je het pas heel laat gaat het renderen?
9: Nou, op onze website op credits.nl staat een duurzaamheidsscan. Dus die kun je invullen als ondernemer. Dus dan kun je ook kunnen we je helpen berekenen hoeveel energie het bespaart. Dus daar kunnen we mee helpen. Daarnaast hebben wij altijd een pool van coaches beschikbaar. Dus vrijwillige coaches die we gratis kunnen inzetten op het moment dat je een lening bij ons afsluit. We kunnen trainingen aanbieden. Die zijn ook kosteloos bij Credits.
10: Wat ik ook wel vaak hoor van ondernemers die iets aan een potje willen hebben. Dat het een bureaucratische nachtmerrie kan zijn. Heel vaak weten ze ook niet welk potje ze moeten hebben. Of worden ze van loket naar loket gestuurd. Ja. Kan je ons eens meenemen naar dat traject? Hè? Na de show gelijk. Je wil die bij wijze van spreken die lening hebben. Hoe gaat dat dan?
9: Nou, ga naar credits.nl. Credits met een Q is belangrijk. Vul de aanvraag in op de website. Dus vraag een krediet aan. Morgen word je gebeld om in gesprek te gaan. Altijd een persoonlijk gesprek. Dus we kijken naar de ondernemer. We praten met je. We bespreken goed je bedrijf door. En wie jij als ondernemer bent. En in principe kan het binnen een paar dagen geregeld zijn.
10: Aan de andere kant heb ik ook zo'n idee. 2% is laag. Een van onze gasten die ging met jou achter het scherm al even in gesprek. Van dat heb ik nog nooit zo gehoord. Dus het zal best wel in storm kunnen gaan lopen. Stel het is niet binnen een half jaar is die pot leeg. Maar binnen 2 maanden. Denk jij dat er iets van een verlenging gaat komen?
9: Nou, als het binnen 2 maanden op is, dan denk ik dat het goed is om met de minister verder te kijken hoe we deze pot verder kunnen aanvullen. We hebben nu 25 miljoen hebben ter beschikking als rentesubsidie. Onze reguliere rente zit op 9,95 en die wordt dus 7,95 rentesubsidie zit er vanuit de regering op. Als het binnen 2 maanden op is, dan moeten we ook afvragen of we dat qua capaciteit aan kunnen als credit zijnde. Maar dan denk ik dat het bewezen is dat dit een belangrijk onderdeel is van een oplossing voor het verduurzamen van ondernemend Nederland.
10: Ja. met een beetje geluk komen er een paar honderd ondernemers uit die kunnen verduurzamen. Ja, als je al die doemscenario's van een opwarmende aarde hoort, dan denk ik altijd, ja, druppel op een gloeiende plaat.
9: Ja.
10: Hoe zie jij dat?
9: Ja, ik denk dat het een druppel op die gloeiende plaat is. Maar voor de ondernemers en het behoud van hun bedrijven is dat denk ik van levensbelang. Dus we kijken veel meer naar die ondernemer zelf en niet naar het grote geheel in dit geval.
10: Tot slot, ik ben ondernemer en mijn energieprijzen vliegen me om de oren. Wat is volgens jou de allereerste stap die je moet zetten? Wil je mogelijk zo'n traject ingaan?
9: Kijk eerst eens op onze website op credits.nl om te kijken of je in aanmerking komt voor dit krediet. Dat kom je al heel snel. We gaan in ieder geval het gesprek met je aan op het moment dat je de juiste gegevens aanlevert. En dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn binnen credits.
10: Moet je nog vaak een bepaalde misvatting weghalen bij ondernemers als het hier om gaat?
9: Nou, verduurzaming staat vaak natuurlijk voor vergroening. Maar eigenlijk kun je het beter zien als een energielening. Dus zorgen dat je je energiekosten daarop kan besparen. Dus het is ook echt wel in economische zin. Het is gewoon voor een duurzame bedrijfsvoering eigenlijk.
10: Kijk, en dat werkt altijd goed bij ondernemers. Dat je het uiteindelijk toch gewoon op de centen gooit.
9: Ja, het gaat echt om de centen in dit geval. Ja.
10: Mag je hartelijk danken. Rick Boersma van Credits.
9: Ja, ook dankjewel.
11: Wat speelt er in de wereld van media, creatie en data? Welke trends zetten de toon in marketingcommunicatie? In Marketing Report hoor je de mensen die het vak vormgeven. Met hun visie, hun werk en wat er morgen anders moet. Marketing Report op New Business Radio. Met Peter Wiebenga en Bas Vlucht. Ga voor meer info naar newbusinessradio.nl. Alle afleveringen van Marketing Report vind je op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Abonneer je om niets meer te missen. Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens De Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op New Business Radio.
10: Whisky uit Nederland. Ja, het bestaat. Buswhisky timmert al 7 jaar aan de weg met whisky uit het Brabantse Loosbroek. Via crowdfunding wil het bedrijf minstens 150.000 euro ophalen om op te schalen. En dat is niet de eerste keer dat daar geld opgehaald wordt bij de crowd. Over het hoe en het waarom spreek ik met whiskymaker en eigenaar Dennis Hurkmans. Dennis, welkom.
12: Dankjewel.
10: Ja, whisky uit Brabant. Ik denk dan, hoe en waarom?
12: Ja, nou, we zijn toevallig met whisky begonnen eigenlijk. Er was geen groot plan. Eigenlijk was het een opeenstapeling, samenvallen van twee dingen die tegelijk misgingen. Eén was dat we een kersenboomgaard hadden waar we onze kersen tot kirsch en kersenlikeur destilleerden. Maar daar bleek de markt nou niet heel riant voor in Nederland. En het andere was dat we met een groepje boeren samen een bierproject waren begonnen. Mm-hmm. Iedereen deed toen al speciaal bier 15 jaar geleden. Dus wij dachten, wij gaan pils maken. Dat doet niemand. Maar inmiddels weet ik dat er soms gewoon een hele goede reden is dat niemand dat doet. Dat kan natuurlijk ook.
10: Namelijk, want niemand drinkt meer pils.
12: Nou, toen nog wel.
10: Of in ieder geval dat steeds minder en steeds meer speciaal bier.
12: Ja, dat was natuurlijk wel altijd trend. Maar de pils is ook een beetje een kartelmarkt. Dus mensen, café-eigenaar, restaurant-eigenaar hebben vaak of een lening van een brouwerij, of een pand van een brouwerij, of apparatuur van een brouwerij. Met de eis dat er alleen maar pils van de brouwerij over de tap mag.
10: Ja, dus daar ging een streep door. Twee dranken geprobeerd.
12: Ja, nou, toen bleef er dus een keteltje over van het destilleren en er bleef mout over van het bierproject. En toen dacht ik, ja, daar kun je toch ook over maken? Of niet? Nou, en vervolgens zijn we echt gaan experimenteren. Het eerste brouwselzuur, tweede brouwselzuur, kennis in gaan vliegen. En uiteindelijk leidde dat tot single malt whisky.
10: Ja, en daarmee zijn jullie een van de weinigen in Nederland. Volgens mij is Nederlandse whisky is op één hand te tellen. Hè. Je hebt in Friesland wat, in Rotterdam. En dan houdt het zo ongeveer wel op. Kan je die markt een beetje schetsen voor mij?
12: Ja, de allergrootste zit in Brabant wel, Zuidam. Hè, met Millstone en een Klee in Rotterdam. En dan heb je Frieskinder nog. En dan heb je eigenlijk wel de partijen die de retail kunnen bedienen. Daarvoor voldoende volume hebben. En daarachter zit nog best een hele leuke schare met allemaal kleine whiskystokerijen in Nederland. Die echt fantastisch mooie whiskies maken. Maar vaak wel op een kleinere schaal. En daardoor kunnen zij niet het aantal flessen leveren wat een retailpartij vraagt.
10: Ja, je bent eigenlijk dus een beetje toevalligerwijs die whisky ingerold. Kan je mij en ook wel de luisteraar en de kijker duidelijk maken, wat is zo lastig aan het maken van whisky?
12: Nou, het allerlastigste aan het maken van whisky is dat het tijd kost voordat het whisky wordt. Want je maakt, als je destilleert, een new make spirit. Die is transparant. En iedereen die weet natuurlijk uit ervaring dat whisky een kleurtje heeft. Nou, dat kleurtje, dat komt van het vat. En dan moet het minimaal 3 jaar op liggen voordat het whisky mag heten. Nou, die periode moet je dus overbruggen.
10: En dan is zelfs een jonge whisky.
12: En dan is het nog maar whisky van 3 jaar. Ja, dat is eigenlijk nog niks natuurlijk. Ja. Dus dat betekent dat... En in ons geval, wij zijn een single estate whisky. Wat dus betekent dat we zelf ook de brouwgerst telen biologisch. Ja, bij ons begint het eigenlijk nog 2 jaar daarvoor. En dan moeten we naar de mouterij en dan pas gaan we stoken. Dus als wij een 5 jaar oude whisky maken, dan begint zeg maar op jaar 7... of jaar min 7 beginnen de kosten te lopen. En dan krijgen we, na 7 jaar kunnen we de eerste omzetfactuur sturen.
10: Ja, iedere ondernemer zal zeggen, Dennis, leuk, maar waar betaal je dat dan van?
12: Ja, nou goed, wij hadden dus niet nagedacht over dit verhaal. Dus op een gegeven moment kom je er dus achter inderdaad dat die liquiditeit begint te knellen. En toen had ik mijn jaarlijkse gesprek met mijn accountmanager bij destijds Rabobank. En die zei, leg me nou eens uit hoe het kan, Dennis, dat je zulke mooie cijfers hebt gedraaid hier met die hospitality tak van jou. En dat je nou weer liquiditeitsproblemen hebt. Toen zei ik, ja, ik denk dat dat door de whisky komt. En toen zei hij, whisky? Hebben wij het samen ooit gehad over whisky? Dacht ik, ah ja. Kijk, als je met elk nieuw idee de accountmanager belt, dan wordt hij helemaal gek. Maar soms moet je...
10: Ja.
12: Nou ja, ik was nu duidelijk te laat. Dus ik heb hem meegenomen naar de warehouse waar al die whiskyvaten lagen. En toen zei hij, dus al dat geld ligt hier. Ik zeg, ja, het ligt allemaal hier. Hij zei, en hoe lang moet het hier blijven liggen dan? Ik zei, nou ja, minimaal 3 jaar, want anders mag het geen whisky eten. En toen zei hij, maar hoe weet je dan dat het smaakt over 3 jaar? Ik zei, nou ja, we maken echt een hele mooie new make spirit. En ik heb echt een adresje voor hele leuke vaten. Dus ik denk wel dat het goed komt. Hij zei, ja. Nou, dat weet ik niet. Hij terug naar de bank, belt hij mij een uur later op. Hij zei, Dennis, we hebben het er nog eens over gehad hier, intern. Maar we hebben helemaal geen data over whisky. En ik heb naar het hoofdkantoor gebeld, naar Rabobank Nederland in Utrecht. En daar hebben ze ook geen data over whisky. Dus we hebben besloten, we gaan jou onderbrengen bij een afdeling waar ze jou eens wat intensiever kunnen gaan begeleiden.
10: Bijzonder beheer?
12: Ik zei, intensief begeleiden? Ja, dat heet bijzonder beheer vroeger. Ja, die afdeling. Ik zeg, maar dat is het voorportaal van faillissement. Dat is het strafbankje van de bank. Hij zei, ja, dat klopt. Ik zeg, maar jullie hebben die commercial met Growing a Better World Together en duurzaam en lokaal. Dat doe ik allemaal.
10: Ja.
12: Hij zei, ja, maar 1 ding heb je niet. Ik zeg, vertel. Hij zei, dat is cashflow. Ik zei, nee, dat klopt. Mijn cashflow ligt hier in de schuur.
10: En dat is pas over 7 jaar gaan we dat zien.
12: Precies. Nou, en dat is waarom dit ja, eigenlijk dus niet op een reguliere manier kan. Dus
10: ja.
12: Het is heel moeilijk om dit op een reguliere manier te financieren. De enige partij die daar een instrument voor heeft is de Royal Bank of Scotland, denk ik. Maar die waren toen net na de kredietcrisis hier vertrokken. Dus die waren er niet meer.
10: Ja.
12: En de Nederlandse banken die hebben hier geen data over.
10: En dat is denk ik ook het bruggetje even naar ook een van de redenen waarom je hier staat. Hè? De crowdfunding. Ik zou bijna zeggen de zoveelste al. Hoeveel heb je er gedaan? Dat is er bijna niet meer op 1 hand te tellen volgens mij.
12: Ja, we hebben zowel equity als debt gedaan. Dus we hebben nou dit is de 3e keer dat we crowdfunden. We hebben 2 leningen in het verleden gedaan. Die hebben we afgelost. En nu zijn we voor een nieuwe lening bij Crowdabout Now bezig.
10: Ja, ja. Daar gaan we straks dieper op in. Toch nog heel even, hoe staat het nu met buswhisky? Hoeveel flessen verkoop je? Wat, aan welke omzetcijfers moet ik denken? Hoeveel ligt er op de plank? Kan je daar wat meer inzicht in geven?
12: Ja, de omzet van bus ligt nu rond 1 miljoen euro. En wat je ziet is dat het belangrijkste deel van de verkoop die wij nu doen, die komt eigenlijk uit 2 takken van sport. 1 is onze eigen hospitality tak.
10: Ja. Je hebt een boerderij met een theater erbij. Je kan echt een whisky experience ondergaan.
12: Ja, precies. We hebben er 28 hotelkamers bij. We hebben daar zalen bij voor bedrijfsevenementen. We hebben een camperplaats bij. Dus we hebben heel veel mensen die een bezoekje brengen aan de stokerij. En dan, die zijn dan in de bubbel. En die nemen natuurlijk een flesje mee. En die zijn helemaal fan.
10: Ja.
12: Nou, en dat is natuurlijk hartstikke leuk.
10: Maar heel arbeidsintensief.
12: Ja, dat zeker. Maar goed, dat is wel het... Het is een verdienmodel op zichzelf, waardoor je dat gemakkelijker kan schalen. En wat je dus ziet is dat als wij dus een reclame maken voor onze hospitality activiteiten, die marketing die rendeert, waardoor we getrapt weliswaar toch dat flesje verkopen.
10: Ja.
12: En dus daarmee kunnen wij onze marketing trechter blijven vullen, zeg maar.
10: Ja.
12: Nou, datzelfde geldt voor een theatershow. We zijn een jaar geleden begonnen met de eerste theatershow voor Bus Whisky.
10: Ja.
12: Samen met Björn van der Doelen, de oud PSV International, die muziek maakt.
10: Muzikant,
12: tijdens de show. En we hebben 2 shows gedaan. En ik heb nu, ja, je gelooft het niet. Ik denk dat ik de enige boer in Nederland ben met een eigen impresariaat in Amsterdam. Bureau Stek. En die verkopen onze theatershows. En die hebben voor komend seizoen 22 voorstellingen in alle Nederlandse theaters, van Winschoten tot Weert, verkocht. En staan we dus op de planken. En ook daar geldt dat die mensen, anderhalf uur worden meegenomen in het verhaal van Bus. En dus niet het gelikte bla bla verhaal, maar nee, vooral al die struggles die je als ondernemer meemaakt.
10: Dat bijzonder beheer, dat komt zeker even.
12: Zeker. Ja.
10: Zeker even. En dan heb je een miljoen omzet. Dan even een simpele rekensom is van 20.000 flessen. Want ze zijn ongeveer 50 euro per stuk.
12: Ja, in die miljoen zit dan een stukje activatie van de voorraad, zeg maar. Dus maar we verkopen ongeveer 10.000 flessen daar rond die koers zitten we nu.
10: Gaat nu geld ophalen. Hè? 150.000 euro is het idee. 300.000 is eigenlijk het bedrag waar je het meest gelukkig van wordt. Waar ga je dat exact aan uitgeven?
12: Nou, we willen die theatershow verder gaan uitrollen. En we willen ook daar omheen activiteiten koppelen aan bijvoorbeeld slijterijen rond zo'n theater. Dus die hele activatie willen we op gaan bouwen. En we willen ook de grens over. Dus we zijn nu heel actief in Vlaanderen, België en een stukje Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen en een klein stukje Niedersachsen. Waar we enerzijds de toerist naar Bus willen trekken, anderzijds de theatershow naar die gebieden willen brengen. En vervolgens op die manier tegen een distributeur ook kunnen zeggen, kijk eens wat wij hier aan marketing al even neerzetten. En daarmee met de genade mee die markt bewerken.
10: Maar Dennis, leg me nou heel even uit. Je hebt het over Nederlandse whisky. Dat lijkt me al lastig uitleggen. Helemaal aan een Duitser. Dan ga je ook nog een theatershow erom bedenken. Is dat niet enorm ingewikkeld om dat over de grens aan de man te krijgen?
12: Nou, het is gewoon een heel andere manier van distribueren. En wat wij hebben gedaan toen we naar de markt zijn gegaan, zijn we gestart met de klassieke manier van hoe je de distributie voor een drankenlabel opbouwt. Nou, en dan kom je erachter dat dat best heel lastig is. En dat het heel veel geld kost en heel veel aanloop nodig heeft. En dat is dus eindig. Of je moet steeds blijven financieren en rondes op blijven halen in de hoop dat je dan op enig moment op die klassieke manier dat toch rondbreidt. Dus wij hebben gedacht, we moeten dat anders doen. We moeten dat creatiever doen.
10: Ja.
12: En eigenlijk een soort bijna Tupperware party model om met zo'n theatershow whisky's aan de man te brengen.
10: Ja.
12: Onder andere.
10: Want jij stond hier in 2024 aan deze desk eigenlijk ook om te vertellen over de fundingronde die jullie toen wilden ophalen. Toen stond je met Martijn Keesmaat, bekende drankengoeroe. Hij helpt start-ups in de drankenwereld. Heeft jaren bij de grote bedrijven gewerkt. Ja, toen was er best wel een stip aan de horizon. Ja, wij gaan dat Nederlandse whiskymerk groot maken. Ik proef hier toch wel, pun intended, een iets andere manier van werken. Kan je dat?
12: Dat klopt, zeker. Na corona was het natuurlijk, tijdens corona heeft de drankenmarkt natuurlijk een enorme vlucht genomen. De whiskymarkt al helemaal. Dus 30 jaar onafgebroken groei. Super. Nou, precies op dat hoogtepunt dachten wij gaan naar de markt en we gaan de hemel bestormen. Wat we ook hebben gedaan.
10: Ja.
12: En dan kom je op een gegeven moment tijdens het bestormen van de hemel erachter dat de markt eigenlijk in decline gaat. Ja, en daar heb je je op enig moment toe te verhouden. En dan moet je in het begin denken, is dit tijdelijk? Is dit een correctie op corona?
10: Ja.
12: En dan op een gegeven moment dan moet je voor jezelf de conclusie trekken. Dit lijkt toch echt structureel te zijn. Nou, dan moeten we ons opnieuw verhouden tot die markt. En moeten we gewoon ook terugsnijden in de kosten. Want wij kunnen ons als kleine ondernemer niet. Ja, dat kun je wel. Maar dan moet je natuurlijk meer geld op gaan halen.
10: Dan blijf je er geld in pompen.
12: Ja, en blijven verwateren ook voor bestaande aandeelhouders. Waarbij het dan de vraag is of dat strategisch nou wel handig is. Dus hebben we gezegd, nou, we gaan. Prio 1 is, we gaan terug naar een cashflow neutrale operatie. Zodat we onze eigen broek kunnen ophouden. En vandaar gaan we gewoon weer verder investeren in groei.
10: Ja, en dan eigenlijk op een veel creatievere manier, lager in kosten dan het

0: om een beetje wegnemen?
1: Nou, die waarde van dat vat, die wat in het vat zit, verzuurt niet. Dat spreekwoord komt natuurlijk niet voor niks ergens vandaan. Wat je ziet is dat Nederlandse whisky als categorie het gewoon best heel aardig doet. Dus eigenlijk hebben we sinds een paar jaar voor het eerst een categorie Nederlandse. Er waren maar een paar merken en nu hebben we eigenlijk een plankje. En dat plankje, dat is natuurlijk cruciaal. En je ziet dat plankje het eigenlijk best...
2: In de slijter, hè, bedoel
1: ja,
2: je dan even?
1: Ja, het plankje bij de Galagals en de Mitras van deze wereld. Andere slijter, zelfstandige slijterijen. En je ziet dat plankje het helemaal niet slecht doet. Dus je hebt in de whisky eigenlijk de absolute onderkant. Dat is een vechtmarkt, dat is de price of. Mensen die kijken wat is in de aanbieding, dat koop ik. Je hebt een middensegment en je hebt het premium segment... waar wij dan een beetje in zitten. En dat met name dat middensegment heeft het heel lastig. Maar wij zijn duurzaamheid is bij ons natuurlijk key. Mm-hmm. Dus dat betekent dat we biologisch telen sinds vorig jaar. En dus ook over 5 jaar de eerste biologische whisky kunnen verwachten. We zijn als enige whisky van Nederland B-Corp, de 10e van de wereld. Dus dat is voor ons een belangrijk onderscheidend element ten opzichte van de grote merken.
2: En dan zeg je eigenlijk, ik verwacht dat de daling omzet in een stabilisering / groei voor de langere tijd, waardoor ik die extra whiskies die ik in het verleden op het vat heb gelegd, daar kom ik echt wel vanaf.
1: Oh ja, zeker. Ja, bij onze omzet groeit. He, dus dat gaat helemaal prima. En wat je nu ziet, en daar...
2: Even het bruggetje naar wat je op tafel hebt gezet. Voor de kijker, wat is het?
1: Het is een Busk Cream. Dus dat is een crème liqueur. Dit is bijvoorbeeld een marktsegment waar nog wel groei in zit. En hier zit dan 14,9% onze whisky in.
2: Ja.
1: Dus dat is minder. Dus ik moet meer flessen verkopen om diezelfde hoeveelheid whisky te maken. Maar dit spreekt weer een hele andere doelgroep aan. Het mooie is wat je ziet, is dat de whiskyliefhebber is toch het stereotype man.
2: Ja.
1: En die krijgt een weekendje bus van zijn vrouw. Die denkt, hey, dit is leuk voor hem.
2: Ja.
1: Die offert zich, ze heeft het idee, ik offer mij een weekend op.
2: Voor jouw hobby.
1: Precies dat. En dan komt ze en dan blijkt dat ze het zelf eigenlijk ook hartstikke leuk vindt. En dan aan het eind van het weekend mag hij nog een fles mee. Die zij dan ook nog vaak betaalt, weet je wel. Want het is zijn weekend. Maar nou heeft zij iets geproefd. Nou mag zij ook een fles. En nou gaan ze met 2 flessen de deur uit. En dat werkt gewoon. Je ziet dat gewoon gebeuren. We hadden de eerste 2 weekenden meer dan 400 flessen over de toonbank. Hartstikke leuk.
2: Volgens mij noemen ze dat win-win.
1: Precies dat, ja.
2: Allerlaatste vraag. Volgend jaar spreken we elkaar misschien weer in de zomer aan deze tafel. Waar staat Busk Whisky dan?
1: Nou, dan is Busk Whisky gevestigd in het Nederlandse whiskylandschap als... De duurzaamste en creatiefste whisky met een theatershow door heel Nederland. En hopelijk ook zelfs in het Belgische.
2: Kijk, investeren kan via CrowdBotNow. Mag ik je hartelijk danken. Dennis Hurkmans van Busk Whisky.
1: Dankjewel.
3: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
4: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
3: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
4: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4. Live.
3: Op Nieuw Business Radio. Met Richard Bordes. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
2: Ruim 1,5 miljoen miljoen Nederlanders hebben hem ingevuld. De voetbalpool van Scorito. Dagelijks checken zij de website van het bedrijf van de Bredaanse ondernemer Martijn van Dijk om te zien of Oranje heeft gewonnen en of Virgil van Dijk heeft gescoord. Genoeg vragen dus over verdienmodellen, uitbreiding naar het buitenland en natuurlijk ook of Oranje wereldkampioen wordt. Dankjewel dat je er bent, Martijn. Is dat de grootste vraag die jij krijgt van mensen als ze jou spreken? Wordt Oranje wereldkampioen?
5: Nou, ik word niet gezien als de kenner daarvan. Maar nee, en media vraagt natuurlijk wel vaak naar van wat verwacht Nederland?
2: Ja. Hoeveel procent heeft ingevuld dat Oranje wereldkampioen
5: wordt? Ik zeg het even uit mijn hoofd, maar volgens mij 17%.
2: 1 op 5, 1 op 6. Ik denk dat we daar voor de wedstrijden voor hadden getekend. Maar nu Nederland toch wel aardig doet, denk ik dat een hoop mensen daarvan zeggen. Nou, misschien geven ze toch wat extra kans. Ik denk, Martijn, als wij dit gesprek 2 jaar geleden hadden gevoerd, dat ik wat meer had moeten uitleggen wat Scorrito is. Mm-hmm. Inmiddels 1,5 miljoen mensen doen er aan mee. Genoeg mensen ook in dit pand hier bij DPG Media. In het kort, voor die paar Nederlanders die het niet kennen, wat is Scorrito precies?
5: Nou ja, de meeste mensen kennen ons inderdaad van EK en WK pools. En dat is eigenlijk traditioneel het invullen van de voorspellingen.

0: Wie gaat er door en wie wordt er wereldkampioen? Maar daarbuiten hebben wij nog veel meer spellen. Voor voetbal dan, wielrennen, tennis, darts, Formule 1. En dan is het eigenlijk meer, en dat noemen ze dan even internationaal namens Fantasy Games.
1: Ja.
0: Dan moet je een team samenstellen met sporters. Bijvoorbeeld, straks komt de Tour de France eraan. Moet je 20 wielrenners selecteren, krijg je een budget. En als die wielrenners het in de Tour in de werkelijkheid goed doen, dan verdien je punten in het spel. En dan speel je samen met vrienden of collega's en dan neem je het tegen elkaar op.
1: Ja, en dan eigenlijk zorg ervoor dat mensen dagelijks inchecken op, op jouw site om te kijken of ze het goed hebben gedaan.
0: Ja.
1: Nou, ik kan je vertellen over die WK-pool. Mijn vriendin doet voor het eerst mee dit jaar. En iedere ochtend als zij eerder wakker is, krijg ik een por in mijn rug van kijk eens, ik sta boven jou.
0: Ja.
1: Dus dank je wel daarvoor, Martijn. Over dat record aantal mensen van 1,5 miljoen spelers. Kan je mij eens even meenemen naar die topdrukte? Bijvoorbeeld als het Nederlands elftal heeft gespeeld. En hoe ziet dat er, vooral aan die achterkant, hè, dat toch wel techbedrijf uit Brabant. Hoe ziet dat eruit bij jullie?
0: Ja. Nou ja, kijk, wat het de grote uitdaging maakt, is dat veel bezoekers op je app. Ja, dat hebben natuurlijk meer mensen. Ja. Of meer bedrijven hebben dat. Dus laten we zeggen dat tijdens een wedstrijd zitten er gemiddeld 100.000 mensen zitten in de app. Even dingetje checken. Wat heb ik ook weer voorspeld, et cetera. Maar dan op het einde van de wedstrijd. Als de scheidsrechter fluit. Dan wil men natuurlijk gelijk weten hoeveel punten heb ik behaald.
1: Ja. Sta ik boven mijn collega?
0: Precies.
1: Op mijn,
0: precies. En dan in een fractie van, laten we zeggen, 5-6 seconden. Komen dan 1 miljoen mensen naar je app. En die dat secondenwerk, wat dan 1 massale toestroom, dat is dus een hele grote technische uitdaging. Heel veel mensen zeggen dan van, ja, dan moet je toch een paar servers erbij zetten. Nou, het is veel meer dan heel veel servers plaatsen, want het betekent je platform moet het ook gewoon aankunnen. Nou, het is een technisch verhaal, maar in ieder geval dat is echt een enorme uitdaging die maar weinig bedrijven op die manier kennen. En daar hebben wij, wij doen dit al sinds 2012, dus we hebben al behoorlijk wat eindtoernooien gehad. Dat ging niet vanaf dag 1 goed. Inmiddels zijn we hier specialist in. En nou ja, als je kijkt naar dit WK, geen centje pijn. Maar op het moment dat zo'n eerste wedstrijd komt, dan zitten wij met het hele team op kantoor klaar. En dan moet je eigenlijk zo zien dat, want we hebben heel veel developers in dienst.
1: Hoeveel man werken er bij jou? En die verdeling een beetje?
0: Ja, nu 25, waarvan, laten we zeggen, zeker 15 technisch. En die zitten dan allemaal achter hun schermen. Meerdere schermen. En die houden dan allemaal een stukje platform in de gaten. Die houdt de database in de gaten. Die houdt die service in de gaten. Ik ben zelf geen techneut overigens. Ja. Dus die houden alles in de gaten om te kijken of alles goed gaat. En dan zie je al die metertjes lopen. En uiteindelijk gaat het dan helemaal goed. Maar ja, voor ons is zo'n eerste wedstrijd altijd heel spannend. Om te kijken van kunnen we die piek aan? Want zeg maar die 2 jaar ten opzichte van het vorige EK. In die 2 jaar zijn we continu aan het bouwen aan ons platform. Want wij bouwen alles zelf.
1: Ja, allemaal toeters en bellen erbij. Maar dat
0: precies,
1: moet je wel aankunnen.
0: Precies. Dus alles wat je in die 2 jaar bouwt, is een potentieel risico als je enorme lood hebt.
1: Ja.
0: Als wij normaal gesproken bij een ander spel hebben 100.000 deelnemers. Nou, daar draaien we onze hand niet voor om.
1: Ja.
0: Maar 1,5 miljoen is wel een andere orde natuurlijk.
1: Ja, want normaal gesproken zitten er ook een hoop mensen op het platform. Maar dat staat niet in verhouding met die WK-pool. Hè? Dus
0: nee.
1: Dan is dat voor jou dan ook kortstondig even opschalen qua mensen, qua budgetten? Kan je me eens meenemen in die piekdrukte?
0: Nou, sowieso nemen we dan extra personeel aan. Ook heel simpel bijvoorbeeld. Stel dat die 1,5 miljoen mensen allemaal 1 vraag stellen. Ja, dat zijn een hoop vragen.
1: Ja.
0: Nou, gelukkig doen ze dat niet allemaal. Hè? Maar dat betekent dus, je moet je helpdesk opschalen voor dat moment. Natuurlijk, je doet meer aan marketing. Nou doen we niet zo heel veel aan marketing, moet ik zeggen. Maar dat doen we. We hebben heel veel zakelijke klanten tijdens het WK. Dus dat betekent dat wij ook daar een sales team voor neerzetten. Om dat binnen te halen, zeg maar. Dus dat is allemaal echt wel puur daarop gericht. Dus eigenlijk kun je stellen dat wij we hebben EK's en WK's om de 2 jaar. Nou, dat is een belangrijk punt voor ons. Ook om weer nieuwe spelers op ons platform te krijgen. En daarbuiten hebben we al die andere spellen. En dat is eigenlijk voor de echte liefhebber van dit soort spellen.
1: Ja.
0: En dat zijn eigenlijk twee verschillende doelen. Ja, die fanatieke spelen zit natuurlijk ook bij het WK. Hè, maar eigenlijk hebben we twee modellen naast elkaar staan.
1: In een best openhartig interview wat je recent gaf aan BN De Stem vertelde je dat je eigenlijk je eigen klant bent. En misschien ook wel de meest kritische klant. Hè, dat je irritaties die jij in de app hebt, ja, die moeten gelijk opgelost worden. Hoe zorg je ervoor dat je developers daar wel in mee blijft krijgen? En dat ze niet denken, god, hebben die Martijn weer met zijn ideetjes?
0: Nou, sowieso. Wat ik net al aangaf, ik ben geen techneut. En de meeste techneuten is ook weer een apart slag volk.
1: Exact.
0: Ik ben een ondernemer en ik ben commercieel ingesteld. En een gemiddelde developer, die is dat niet. Die vindt het leuk om met zijn werk bezig zijn, et cetera. Dus om eigenlijk te voorkomen dat ik van alles in mijn hoofd haal en iedere keer iemand daarmee lastig valt, dus aanhalingstekens, zit daar iemand tussen die eigenlijk een soort van filter is.
1: Ja, de vertaalslag kan maken naar de IT-afdeling.
0: Ja, precies. Dat is belangrijk. Maar daarnaast, wij werken wel volgens allemaal vaste processen. Het is niet dat ik continu met van alles binnenkom. Ik bedoel, het creatieve komt wel vaak uit mijn hoofd, maar ook van andere mensen hoor. En we hebben heel veel actieve gebruikers. Ik bedoel, je zegt ik ben niet mijn meest kritische gebruiker. We hebben heel veel kritische gebruikers. Men is heel betrokken, maar ook heel kritisch.
1: Ja.
0: Dus we krijgen heel veel feedback. En we proberen dat te ordenen en te verbeteren. Maar ja, ik ben wel een fanatiek speler van Scrito zelf. Ik sta er middenin.
1: Het moet gewoon goed zijn.
0: Het moet gewoon goed zijn. En dat is, en ik denk dat het ook een voordeel is. Dat ik ook mijn eigen klant ben.
1: Ja. Even toch over die kritiek, want die kwam je kwam vorige week in een mini-media storm te staan. Omdat, we gaan het straks wat dieper hebben ook over die verdienmodellen. Een van die verdienmodellen van jullie, los van reclame die je ziet, is dat je een zakelijk account kan krijgen. Wat DPG Media wil alle medewerkers in dezelfde voetbalpool hebben. Dan kan je kiezen voor een zakelijk account, reclamevrij, et cetera, iets meer opties.
0: Ja.
1: En dan kan je al jouw medewerkers daarin die kunnen daarin meespelen.
0: Ja.
1: Totdat in de media kwam dat jullie een beetje boos mailtje hadden gestuurd van hey, je bent niet een zakelijke klant. Kan je dat eens even uitleggen, Martijn? Wat daar is misgegaan?
0: Nou, eigenlijk andersom. Je bent niet een consumentenklant. Kijk, als je bij ons een pool aanmaakt, subliek noemen wij dat, heb je drie categorieën. Vrienden en familie. Is gratis. Sportverenigingen. Is gratis.
1: Ja.
0: En zakelijk. Nou, en zakelijk klein tot 10 deelnemers zeggen we geen probleem. Maar daarboven zeggen we heel duidelijk, dat is niet mogelijk. Dat is betaald. Daar hebben we zakelijke pakketten voor, wat je net ook aangeeft. Mensen krijgen dan ook al gelijk een mailtje met onze brochure toegestuurd. Mm-hmm. Alle opties. Maar goed, het zijn natuurlijk altijd mensen die denken, ik kan me die 100 of 200 euro wel besparen. Als ik nou weer opnieuw het proces in ga en zeg, vrienden en familie, nou, dan heb ik een mooie gratis pool voor mijn werk.
1: Ja.
0: En wij moeten natuurlijk ons eigen product natuurlijk ook gewoon beschermen. En een van de redenen waarom wij Scrito gratis kunnen aanbieden aan 1,5 miljoen mensen is ook omdat wij een zakelijk model daarnaast hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dus, we hebben meer dan 200.000 van die pools. En daarvan hebben we 800 mensen een mail gestuurd van, je gebruikt zakelijk, maar je kiest een consumentenversie.
1: Ja.
0: En die hebben we inderdaad gemaild. Nou, dat is opgepakt door de NOS.
1: Ja.
0: Dus ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje. Ja, commotie, dit en dat. Oké.
1: Van de NOS?
0: Van de NOS, ja.
1: Ja.
0: Ja. En toeval was, geen toeval denk ik, was dat NOS een van die 800 bedrijven op dat lijstje was.
1: Die hadden het zelf niet goed geregeld.
0: En als dank stuurde ze een journalist op me af. Dat werd een beetje een gekleurd artikel. De kern klopt wel, maar je kunt op twee manieren een artikel schrijven. Ik vond het niet helemaal objectief. Maar goed, hoort er blijkbaar bij als je groot bent in consumentenland. Dus dat leidde tot inderdaad een stormpje. En dat is valt allemaal reuze mee. Dat is dan de keerzijde.
1: Ja, zie je dat zo als de keerzijde van het succes? Of is dit juist eigenlijk ook wel, there's no such thing as bad publicity?
0: Zo zie ik dat niet. Ik bedoel, even op dat moment dan zie ik het niet zo genuanceerd. Ja, dus ik heb de journalist na volgens mij 5 minuten dat artikel online een boze mail teruggestuurd wat ik ervan vond. Toen dacht ik weer 5 minuten later, ja, nou, ik weet eigenlijk ook wel dat het op die manier werkt. Dus heb ik weer een mail gestuurd om excuses aan te bieden daarvoor. Maar,
1: wat stond er in die mail, Martijn? Dan ben ik toch benieuwd.
0: Nou ja, ik vind dat hij het niet objectief heeft beschreven. Hè. Er staat een voorbeeldje in van, ja, nee, een basisschool wordt 100 euro's in rekening gebracht, bla bla bla. Terwijl ik die journalist heb uitgelegd, die basisschool, een dag voor dat interview hadden wij gezegd, als de situatie zo is, dan crediteren we dat.
1: Ja.
0: Dat staat niet in het artikel.
1: Nee, de scholen zijn daar dan buiten, moet ik dat zo zeggen?
0: Nee, maar even, dat ging over leerlingen, weet ik veel wat. Maar in ieder geval dus, er staat ook in het artikel, ja, nee, je kunt contact nemen met de klantenservice, want daar gaat Securitas de Collant mee om. Nou, heb ik niet zo gezegd. Vervolgens kreeg ik allemaal mensen over me, ja, ik wil gebruik maken van de klantenregeling. Ik denk, ja, welke... Snap je dus. Maar goed, het hoort er inderdaad bij. Op dat moment vind ik dat niet leuk. Daarna kan ik daar, ja, wel... begrijp ik het wel. Maar ja, dat moet je gewoon managen. Ja, ik kom wel vaker uitdagingen tegen in het ondernemersleven. Ja, daar zit er één van.
1: Straks gaan we het hebben over die uitdagingen. Want onder andere corona was er zo eentje. Opeens stond de wereld stil. Maar ook alle sportwedstrijden. Geen WK's, geen EK's, geen Tour de France. Ja, dan hang je als sportplatform. Maar toch heel even eerst chronologisch het begin van Scorito. Jij hebt een eigen telecombedrijf gehad. Heb je leuk kunnen verkopen. En dan? Dan heb je het idee om Scorito te beginnen? Hoe ging dat?
0: Eerst wilde ik eigenlijk vooral niks. Dus eigenlijk heb ik een sabbatical genomen. Die heeft uiteindelijk 2 jaar geduurd. Alleen mijn ondernemersradar, ja, die loopt eigenlijk continu. Dus als ik iets zie, maakt niet uit waar, dan denk ik al bij mezelf, goh, zou je dat niet zo en zo kunnen doen?
1: Je ziet overal handel.
0: Nou ja. Ja, ja, eigenlijk wel.
1: Ja, dat is geen vies woord, toch?
0: Nee, zeker. En toen was het WK van 2010. Want ik heb begin 2010 mijn telecombedrijf verkocht. En WK voetbal. Ik nam zelf deel aan een aantal WK-pools. En met mijn vrienden. En ik dacht, het is niet wat ik zoek. Dan ben ik verder gaan kijken. Maar voor een bepaalde frustratie. Bijvoorbeeld, ja, berekenen van een ranking. Dat werd de volgende dag gedaan. De volgende ochtend. Nou ja. In mijn gedachten zit, als ik het invul, dan wil ik net als die 1,5 miljoen mensen gelijk naar de wedstrijd het resultaat zien.
1: Ja.
0: Nou, dat was een van de grote frustraties, maar nog meer van achtergronden, qua UX, dat soort zaken. Dus zo is eigenlijk het begin van het idee geboren. Een maand later was het Tour de France. Daar had ik hetzelfde bij een spel weer, dezelfde frustraties. Toen heb ik het eerst nog een jaar in de koelkast gezet. Want ik dacht van, ja, ik ben net met mijn sabbatical bezig. Dus dat was niet helemaal de bedoeling. Een jaar later kwam het weer uit de koelkast. En ja, toen dacht ik, ja, ik moet er eigenlijk wel wat mee doen. En toen ben ik gewoon in Excel gaan doorrekenen. Dat soort dingen. En wat kost het om zo'n platform te bouwen?
1: Waar kwam je op uit?
0: Nou, dat kostte ongeveer ton of 4, 5.
1: En dan dacht je, nou, dat heb ik nog wel liggen na de verkoop. Wanneer kwam je erachter, het gaat toch wel een stuk duurder worden?
0: Nou, ik had in eerste instantie de illusie, of de naïviteit, dat ik dacht van, als ik dat dan investeer, 4, 5 ton, dan heb je daarnaast content management systeem en dan is het klaar.
1: Ja.
0: Dan hoef ik het alleen nog maar te bedienen, wat marketing tegenaan en dan loopt het wel.
1: Ja.
0: Maar goed, ik ben
1: als
0: zelf...
1: een soort SaaS-bedrijf van, lekker weinig mensen.
0: Precies. Maar eigenlijk heel dom van mezelf, want ik ben een perfectionist, dus ik wil dingen altijd beter maken. Dus ja, het is nooit klaar. En binnen techniek is het überhaupt nooit klaar. Want ja, denk alleen al aan ontwikkeling van een mobiele telefoon in de afgelopen 15 jaar. Ja, dus dat gaat ook altijd door. Dus toen kwam ik eigenlijk al na een jaar achter, want ik heb dat dus in eerste instantie uitbesteed, die ontwikkeling. En toen kwam ik er na een jaar achter en dacht van, ja, dit is mijn core business. Daar kan ik niet blijven uitbesteden, is te duur. Dus toen ben ik mensen gaan aannemen, ben ik eigen technisch team gestart. En zo is eigenlijk het bedrijf verder ontstaan. En in het begin heb ik dat allemaal gewoon zelf gefinancierd.
1: Ja, en dan zit er gestage groei in. Totdat je, 2020, wat ik al schets, hè, de wereld staat stil.
0: Ja.
1: Corona legt de sportwereld al helemaal stil. Niemand mag meer op de tribune zitten. Zelfs ook, ook sportwedstrijden die stoppen. Neem eens even mee naar dat moment voor Scorito.
0: Nou, daar zit... het was eigenlijk niet alleen dat corona-EK, om zo maar te zeggen. Wij hadden in 2019 besloten, oké, wij gaan internationaal uitbreiden. En daar hebben we toen veel geld opgehaald. Onder andere crowdfunding bij onder onze eigen deelnemers. Zoals binnen 5 minuten hadden we 1 miljoen opgehaald. Hartstikke mooi. Maar ook met private equity. Dus we hebben enkele miljoenen opgehaald om internationaal te expanderen. En het doel was, dat doen we bij het EK 2020.
1: Want dan moet het allemaal staan.
0: Dan is het beste moment. Organisatie opgeschaald. Dus ook mensen in de verschillende landen geplaatst.
1: Hoeveel man had je toen?
0: Ik denk dat ze toen op hetzelfde niveau zitten waar we nu zitten. Ja. Dus ook ongeveer 25 man. Heel veel marketingbudgetten gecreëerd. En vervolgens 3 maanden voordat de EK zou beginnen, ging het niet door.
1: Ja.
0: Ja, dan heb je in één keer een heel groot probleem. Want wat dan? Ik heb opgeschaald. Ik heb al heel veel aan marketing uitgegeven. Nou, dat geld ging gewoon recht door het putje.
1: En hoe stond de ondernemer Martijn van Dijk dan in de wedstrijd? Was dat wederom Excel sheet erbij pakken? Hoe gaan we die kosten daar beneden brengen? Of is dat dan ook wel echt even een moment handen in het haar?
0: Nee,
1: holy shit, wat gaan we doen?
0: In die, laten we zeggen, die 2 weken voorafgaand aan dat besluit, voel je al aan, dit zou kunnen gebeuren. Dus dan zit je al in scenario's te denken. Op de dag dat het bekend werd, heb ik de helft van het personeel eruit gegooid. Want ik wist gewoon, als ik dat niet doe, dan overleef ik het sowieso niet.
1: Maar dat klinkt ook heel, heel hard. Heel erg.
0: Het is of de helft eruit of iedereen eruit.
1: Heb je het zo ook gebracht?
0: Ja, zeker. En het voordeel is dat mensen dat dan ook. Ja, men begrijpt het.
1: Ja, die voelen de pijn. Ja,
0: iedereen begrijpt. Ja, hier kun je niet op voorbereiden.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is stap 1. Maar ik had natuurlijk ook gewoon dat geld opgehaald. En die crowdfunding is gewoon een lening. Je moet gewoon terugbetalen. Ja, de mensen zeggen, wat vervelend voor je. Maar wanneer krijg ik mijn geld terug?
1: Ja.
0: En die investeerders die zeggen, balen. Hè? Ja. Maar wanneer gaan we dat rendement dan alsnog maken? Ja, maar ook gewoon, we zijn echt langs de randje gegaan op dat moment. Het was echt, we zijn bijna daar omgevallen.
1: Hoe heb je dat toch kunnen omdraaien dan? Want je hebt dus van alle kanten trekken er mensen en partijen aan je. Wat zijn de dingen in het kort die je gedaan hebt om daaruit te komen?
0: Je moet met heel veel mensen tegelijk gaan praten. En je moet zorgen dat je 1 voor 1 mensen meekrijgt in het verhaal. Want net zoals ik heb zelf ook opnieuw bijgestort. Maar andere aandeelhouders hebben ook opnieuw bijgestort. Maar ik moet dan de eerste zijn.
1: Ja.
0: He, dus ik zeg van ik doe zoveel. En mijn CFO die zegt, heeft ook een stuk aandelen. Nou, ik doe zoveel. En personeel levert dit jaar geen salarisverhoging. En mijn management fee wordt gehalveerd. En dan komt de volgende aanhaler. Nou,
1: en met dat verhaal kan je.
0: En zo ga je iedereen rond. Maar iedereen zegt ook, alleen als iedereen meedoet. Ja, dat, ik zeg het nu heel kort, maar dat waren hele lastige gesprekken.
1: Was dit het lastigste moment uit jouw professionele carrière als ondernemer?
0: Ja, zeker. Ja, dit heeft denk ik wel 2 jaar geduurd voordat het echt. Nee, en we hebben nog niet al die schulden afgelost. Hè. Ik bedoel, het ziet er nu allemaal goed uit dat het allemaal wel gebeurt. Maar het heeft zeker wel. Ik ben denk ik wel 2 jaar bezig geweest om dat echt gewoon weer goed op de rit te krijgen. Dat is niet leuk aan ondernemen.
1: Nee.
0: Ik bedoel, je bent met negatieve dingen bezig. Je bent je kop boven water aan het houden. Ja, dan is ondernemen niet leuk. Ik bedoel, ik kan echt tegen veel tegenslagen. Maar dit was echt tegenslag op tegenslag. Ja. En ja. Dat is niet fijn.
1: Maar aan de andere kant, Martijn. Want ik moet toch wel heel even, ook met een blik op de klok, naar het heden. Nu die 1,5 miljoen spelers. Aan de ene kant zou ik dan denken, luck is on your side. Hè? Mm-hmm. Nu je hebt de wind mee. Aan de andere kant, dat zijn een hoop mensen die dus gratis, ik ben er ook eentje van, gratis meespelen.
0: Ja.
1: Hoe kan je daar dan toch voor zorgen dat daar iets van rendement uit te halen valt?
0: Ja. Nou ja, als we gaan kijken wat bij een EK en WK, dan hebben we eigenlijk 2 verdienmodellen. Dat zakelijke, het verkoop van zakelijke spellen, daar hebben we het net al over gehad. En voor consumenten die gratis meespelen, hebben we adverteerders. En omdat we zo'n groot bereik hebben, zijn natuurlijk ook heel veel grote partijen die daarin
1: komen die nu naar jou toe? Of moet je nog zelf de boer op?
0: Nou, we hebben wel de luxe dat wij heel vaak worden benaderd.
1: Ja, van grote supermarkten tot.
0: Zeker, ja.
1: Ja.
0: Ja, dus, en we doen ook wel zelf acquisitie. Maar de meeste benaderen onszelf inderdaad. Dus dat is zeg maar tijdens een EK-WK. Dus dan hebben we advertising en verkoop van zakelijke spellen. Nou, daarnaast is voor ons gewoon ook een marketing tool. Want uiteindelijk stromen mensen ook weer door naar andere spellen. Nee, je hebt mensen die komen één keer in twee jaar terug. Maar toch mensen zeggen, oh, dit is wel leuk, dat Spirito. Ik ga ook eens wat anders proberen. En die krijgen dan bijvoorbeeld in deze periode aangeboden van, goh, probeer ook schaatsen Tour de France. Of probeer eens topcoach, anders spel.
1: En dan is het eigenlijk gewoon het doorstromen naar de andere modellen.
0: Ja, want zeg maar buiten EK's en WK's zijn onze spellen niet gratis. Daar betalen mensen voor, of voor een los spel of met een abonnement. En dan kun je al die andere spellen spelen. En dat is eigenlijk ons verdienmodel buiten EK's en WK's.
1: Ik kan me ook zo voorstellen dat Europa lonkt. Want zoveel varianten zijn er niet volgens mij op dit spel. Of het wordt snel dat er prijzen aan verbonden zijn. En dat je echt de gokmarkt ingaat. Ja. Waar ook lang niet elke consument op zit te wachten. Kan je eigenlijk het toekomstbeeld schetsen met deze WK-zomer. Met de wind in de zeilen. Waar jij, ik noem wat, over 1 of 2 jaar wil staan.
0: Ja. Nou kijk, die internationale ambitie die is er nog steeds. Hè, want we hebben 2020 is het dus in het water gevallen. Wij willen het liefst eigenlijk, dit jaar hadden wij dat al willen doen. Maar ik vond het belangrijk om gewoon een heel succesvol jaar in Nederland te draaien. Om ook gewoon echt een goede basis weer voor de komende jaren te leggen. Nou, dat is gelukt. En de komende 2 jaar staat voor ons echt een teken van alsnog de internationale uitrol. Nou, het voordeel is natuurlijk dat wij ons platform hoeven niet 10 keer te bouwen om het in 10 landen uit te rollen.
1: Alleen even te vertalen.
0: Nou, zo simpel is het ook weer niet. Alleen vertalen, maar er komt wel iets meer bij kijken. Maar even heel simpel gesteld, ja. We hebben gewoon een heel goed platform.
1: Wat moet er nu nog concreet gebeuren dat je zegt van, nou, dan ben ik klaar om Duitsland, Frankrijk te veroveren?
0: Dat heeft ook met geld te maken natuurlijk, met marketingbudgetten. En wij gaan vanaf... als het EK straks voorbij is, of WK straks voorbij is, dan gaan wij onze plannen helemaal uitwerken voor de komende 2 jaar. En dan gaan wij de markt op. En dat zullen we doen met grote partners in het buitenland. Die dan participeren in een stuk Scorrito.
1: Tot slot, Martijn, allerlaatste vraag. Heeft voor succes in het buitenland, werkt er dan nog mee als Oranje het goed doet? Als je dan zegt van, hebben we helemaal de wind in de zeilen?
0: Nee, daarvan maakt het niet uit. Maar laten we hopen dat Oranje sowieso wereldkampioen wordt.
1: Daar gaan we voor. Dankjewel, Martijn van Dijk van Scorrito. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending, De Ondernemer Live. Dank voor het kijken en het luisteren. Volgende week zijn we terug bij de allerlaatste uitzending van dit seizoen. Tot dan.
2: Dit is New Business Radio.
3: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads, familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
3: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Van prompts naar AI-agents. Wat gisteren innovatie was, is vandaag al de standaard. Maar wat betekent dat voor jouw business? Job, Remy en Tom filteren iedere week het signaal uit de ruis. Geen hype, geen angst, wel de waarheid. AI at Work Live van BusinessWise bij Nieuw Business Radio.
1: Van harte welkom. Misschien ben je in de board ook wel bezig met het WK. Remy, Job, welkom. Goed dat jullie er zijn. Ik vroeg me af, Remy, kun je eigenlijk AI ook gebruiken om, als je aan een pool meedoet, de uitslag van bijvoorbeeld Oranje de komende tijd te voorspellen?
2: Ja, daar hebben we wel eens over gemijmerd inderdaad. Het blijkt zo te zijn dat mensen al heel snel denken van wel. Dus eigenlijk gokken ze 1-2 keer goed. En dan denken ze dat ze inderdaad het hele WK kunnen voorspellen met ChatGPT, Gemini, Mistral of een ander taalmodel. Blijkt niet zo te zijn. We hadden het er net nog even over met chef de Michel, Robert van der Ham.
1: Een echte voetballiefhebber ook.
2: Voetballiefhebber. Ja, ja. En die had inderdaad alles op rood gezet wat betreft de uitslag Zweden-Nederland.
1: Het werd 5-1.
2: Het werd 5-1. Alle chatbots dachten 2-1.
1: Oké. Okay.
2: Dus nee, okay. Helaas. Ze zijn niet zo goed in de outliers.
1: Maar goed, we gaan het vandaag in deze aflevering weer hebben over wat er wel werkt rondom AI. Je hebt straks weer een interessant onderzoek, Job, meegenomen.
3: Meerdere onderzoeken eigenlijk. Omdat we vandaag komt er ook een onderzoek centraal wat we gaan bespreken met onze gast. Maar er worden heel veel onderzoeken op dit moment gepubliceerd over AI en de verandering op de arbeidsmarkt. En ja, daar moet je heel goed op letten hoe je dat op een juiste manier interpreteert. Een wetenschappelijk onderzoek daarover, dat komt zo mee terug in de wetenschapsbijdrage. Een beetje een soort van Drosten-effect. Een onderzoek in een onderzoek.
1: Oké, ik ben heel benieuwd. Maar eerst kijken we natuurlijk eventjes naar wat jou is opgevallen afgelopen week, Remy.
2: Nou, ik had een heel interessant onderzoek gezien van Cloudflare. Dat is dat grote bedrijf in Amerika, beursgenoteerd, wat ook het web beschermt tegen malafide gebruikers. Maar zij zijn eens gaan onderzoeken hoeveel eigenlijk bezoeken van een chatbot het nou nodig is om jou één menselijke bezoeker op te leveren. Hmm. Zij filteren het hele internet. Dus zij zijn precies hoeveel website bots, whatever, eigenlijk alle websites bezoeken. En ze zeggen, nou, normaal gesproken was het ongeveer bij Google 1 op 5. Dus 5 keer moest jouw website voorbij komen. Dan klikte iemand daarop.
1: Een echt mens.
2: Een echt mens. Een echt mens. Bij Anthropic, dus de chatbot van Anthropic, is het schrikbarend. 10.300 keer komt er een bordje van Anthropic voorbij, voordat het jou één menselijke bezoeker oplevert. Dus bij OpenAI is het iets beter. 903 keer op één bezoeker. Perplexity 192 keer op één bezoeker. Mistral, Franse trots, 28 keer op één bezoeker. En wat het nou eigenlijk voor mij zegt, is dat dit soort chatbots jou dus de hele tijd allemaal informatie van jou verzamelen. In het geval van Anthropic dus heel vaak informatie van jou gebruiken, zonder misschien de bronvermelding. En of dat misschien mensen de informatie van Mistral dus gewoon zo vertrouwen. Dat ze, van Anthropic zo vertrouwen. Dat ze zeggen, nou, wij gaan we hoeven die site niet meer te bezoeken.
1: Precies.
2: We geloven het wel. En ja, ik vind dat toch wel interessant. Dat je hele tent wordt leeggezogen als het ware. Voordat je uiteindelijk toch mensen daarop...
1: Wat zouden we hiermee moeten, Job, met dit feit?
3: Nou, dat een agent heel anders naar de wereld kijkt dan wij. Want er is nog een ander onderzoek geweest dat hoe goed je staat met qua SEO. Dus zeg maar hoe goed je wordt gevonden als mensen zoeken naar een bepaalde opdracht. Hoe snel jouw website dan terug is te zien. Dat zegt ook helemaal niks over hoe goed een taalmodel jou vindt. Dus als je zegt ik heb hele goede SEO score, betekent niet dat het taalmodel ook zit. Dus we moeten anders naar de wereld kijken.
1: Maar betekent ook dat we anders naar websites moeten kijken? Is een website nog wel belangrijk in de toekomst?
3: Veel minder. Het gaat veel meer eigenlijk, een agent kijkt niet naar de website zoals wij kijken, maar meer onderliggend naar de backend. Dus eigenlijk de data en de structuur en wat voor informatie is er. En je moet eigenlijk zo zien dat op het moment je zoekt, ik ben op zoek naar een zwembad voor in de tuin, dan gaat eigenlijk dat taalmodel een soort van in de bibliotheek kijken, wat weet ik allemaal over daarover. En op dat moment, op basis van de data, pakt hij de informatie. Terwijl als wij natuurlijk op zoek zijn naar een zwembad, gaan we lekker scrollen, een beetje kijken, een beetje oriënteren. Dus het is veel meer data-driven en eigenlijk veel saaier.
1: Oké, nou goed om dit te weten. Interessant nieuwtje. We gaan naar andere nieuwtjes die ons zijn opgevallen deze week.
4: Welkom bij AI at Work Live.
1: Zo is het. En dit is Leopold trouwens, zoontje van Job. Die gaan we straks ook aan het einde horen met weer een nieuwe Leopold-update. Hoe kijkt een 6-jarige naar AI? Maar eerst, Remy, er is een opvallende overname in de wereld van AI-agents. Wat is daar aan de hand?
2: Ja, toch twee giganten die zijn gefuseerd. Salesforce, wel bekend van de heer Benioff. Die heeft Finn, ook al bekend als Intercom, overgenomen. Intercom was jarenlang eigenlijk een beetje de leidende speler in Silicon Valley als het ging over het automatiseren van je customer contact center. Dus software om mensen met jouw bedrijf te laten kletsen over de producten die je verkoopt via chat, e-mail, telefoon, et cetera, et cetera. Salesforce heeft eigenlijk ook gewoon een navenante product suite, maar het zit veel hoger in de markt als het gaat over wat voor voor klanten zij aantrekken. Salesforce zit heel erg op de enterprise. Intercom, tegenwoordig gaat het verder onder de noemer Fin. Die zit veel meer op de mid-market, hè, de start-ups, de scale-ups. En Benioff legt dus gewoon 3,6 miljard neer om die concurrenten in te lijven.
1: Een gigantisch bedrag is dit.
2: Consolidatie in de markt. Dat zien we natuurlijk ook al gebeuren. Dat er heel veel partijen zijn die zich richten op deze sector. En ik denk dat het gewoon denken van ja, het wordt op een gegeven moment ook meer een winner takes all markt. Er moeten heel veel investeringen gedaan worden. Salesforce zelf besteedt dit jaar alleen al 300 miljoen aan tokens bij Anthropic. Voor het doorontwikkelen van hun software. En ik denk dus dat het gewoon duurder wordt uiteindelijk om een concurrerend product neer te zetten. En dat ze denken van nou, we gaan maar even wat opkopen her en der. We zijn nu nog kapitaalkrachtig. Ik vond het wel interessant. Wat vond jij, Job?
3: Ik denk een beetje paniek voetbal is van Salesforce. Je ziet dat de aandeel niet al te goed gaat. En dat ze inderdaad veel bezig zijn om toch hun meerwaarde te laten zien. Tokens, inderdaad die samenwerken met Anthropic, maar ook dit laat weer zien dat er gewoon een beetje paniekvoetbal, maar bezig zijn met een soort van heroriëntatie. En dat komt allemaal doordat zeg maar ja, de software as a service, dat onder druk staat, omdat je steeds meer met software je eigen tools kan ontwikkelen en daardoor ook heel veel ja, disruptors in de markt oppoppen. Wij waren afgelopen jaar bij Dreamforce, het grote festival van Salesforce, met als afsluiter Metallica. Ik ben benieuwd of dit groter gaat zijn om ook die aandacht te trekken, of juist wat kariger dat misschien
2: jetten op zijn.
3: Ja, jetten op zijn. En Jan Smit optreden.
2: Ja, Jan Smit komt optreden. Wat ook wel interessant was afgelopen week, een beetje in het verlengde daarvan, is dat een bedrijf Blend AI, die zit ook in San Francisco, iets kleiner kantoortje dan de Salesforce-toren. Maar we zijn daar een tijdje geleden langs geweest. En die doen eigenlijk min of meer hetzelfde als wat Fin of Intercom deed, maar dan specifiek voor voice agents. Dus zij zeggen, het is eigenlijk heel erg belachelijk dat als jij Hertz of een andere autoverhuurder belt om een auto te huren, of dat je je auto wil upgraden of iets anders, dat je 50 minuten in de wacht moet staan om ja, een bedrijf geld te kunnen geven. Iedereen moet eigenlijk een soort VIP-telefoonlijn hebben.
1: En je moet eigenlijk meteen geholpen worden.
2: Je moet gelijk geholpen worden. Ze moeten gelijk alles van je weten. Wat je vraag ook is, je wil niet 4 uur bij de KLM in de wacht zitten. Zij hebben daar een systeem voor gebouwd om dat te doen. Ze hebben toen destijds gesproken met de oprichter. Moet je me even helpen met zijn naam, Job?
3: Ja, dan weet ik het ook.
2: Isaiah, toch?
3: Dat was Isaiah Granite.
2: Ja, Isaiah Granite.
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, Isaiah Granite. Ik zie hem ook staan.
3: Goed teamwork.
2: En het interessante is, die heeft dus nu 50 miljoen opgehaald. Dus het is niet de 3,8 miljard nog, maar al 50 miljoen.
3: En eerder 80 miljoen.
2: Eerder 80 miljoen, ja. Inderdaad. En, dat is ook wat wel Sejan daar vertelde hij toen ook, dat hij door 180 investeerders is afgewezen. Dus iedereen zei, ja joh, dat is een leuk idee met dat bellen. Niemand gaat meer bellen. We gaan allemaal mailen. We gaan allemaal WhatsAppen met bedrijven. Maar niemand gaat meer bellen. Het tegenovergestelde blijkt waar. Mensen willen nog steeds heel graag gewoon even bellen.
1: Ja, natuurlijk persoonlijk contact.
2: Ja, en eventjes even doorgeven wat er aan de hand is. Zonder dat je altijd een beetje weer op mailtjes.
1: Maar wil je dan een AI-agent aan de lijn krijgen of een echt mens?
2: Ja, hij zegt dus in 90% van alle gevallen wil je gewoon een AI-agent hebben. Voor een aantal edge cases, hè, waarbij bijvoorbeeld heel veel persoonlijke emotie gepaard wordt. Ik noem maar wat, je moet het overlijden van een dierbare doorgeven aan je verzekeraar. Dan wil je misschien wel even een echt mens hebben die nog met een grote mate van empathie even kan meepraten. Van al wat vervelend, als een soort bijna mental coach. Maar ja, voor eigenlijk voor alle gevallen waar dat niet het geval is, ja, wil je gewoon zo snel mogelijk geholpen worden. Maar wel op een manier die heel menselijk overkomt. Dus hij richt zich daar dus heel erg op.
1: Ja, dan hebben wij eerder bij de Klantenservice Federatie hier in Nederland, Job, hebben wij met die mensen gesproken ook over hoe belangrijk het blijft dat je in die klantcontactcenters echte mensen hebt. Als je dit hoort, beweegt het toch steeds meer toe naar AI-agents. En ga je daar de gevolgen van zien bij die klantencontactcenters? Want het is ook waarschijnlijk goedkoper.
3: Het is goedkoper, maar ook daar wordt vaak onderschat dat het is grote volumes bij klantenservices en customer services. En er kan ook best wel een papieren lopen om zo'n agent te gebruiken. Want ja, als er een paar duizend keer gebeld wordt per dag en je hebt niet het juiste instellingen. Dat je bijvoorbeeld een heel zwaar, duur model met heel veel tokens, heel veel brandstof nodig is om die te gebruiken. Dat kan ook best wel een dure grap worden. Er is ook laatste keer onderzoek geweest dat, ja, dat de inzet ervan het goed inregelen van daar wel crux is. Juist bij klantenservice, omdat die volumes zo hoog zijn.
1: Dus het is niet per se goedkoper dit?
3: Nee, nee, maar goed, als je een beetje goed het instelt, kennis van zaken hebt, het juiste model. Om voor simpele vragen een simpel model en niet overal het Einstein-model voor de meest simpele vragen. Dus ook niet alleen wat Remy zei, zeg maar tussen de type vraag die er komt, mens of AI. Is ook heel belangrijk dat je kijkt, bij welke AI-vraag gebruik je welk model en welke informatie en data om die vraag te beantwoorden. Om te voorkomen dat ook de kosten uit de pan reizen.
1: Het is overigens heel interessant, die wereld van klantcontactcentra. Want als er dus nog echte mensen zitten, wordt het vaak uitbesteed naar landen als Suriname. Maar als je dan werkt voor een bedrijf bijvoorbeeld in de verwarmingsindustrie en je zit in Suriname, dan moet je dus uitleg krijgen over wat een verwarming is.
3: Ja.
1: Want dat weten ze daar helemaal niet. Dus in het begin dachten ze, wat maken die mensen in Nederland zich druk over de verwarming die het niet doet. Dus misschien dat AI daar ook nog wel een rol in kan spelen bij die uitleg.
3: Ja, dat is interessant dat je dat benoemt. En dat is een beetje het context engineering. Dus die taalmodellen heel veel context en informatie geven hoe we dit begrijpen, is ook bij taalmodellen een groot ding.
1: Precies. We hebben nog een interessante analyse, ander nieuwtje van Anthropic. Want die hebben een stuk gepubliceerd over hoe mensen Cloud Code gebruiken. En daar komen opvallende zaken uit.
2: Ja, Cloud Code is ooit gemaakt natuurlijk voor developers, software developers, om te helpen met het sneller maken van softwareproducten. Nou, bij Anthropic zelf wordt inmiddels 80% van alle code door dit systeem geschreven. En dat is nog steeds, heb je nog steeds goede software engineers nodig, hè, want het instrueren van die systemen om precies het juiste te schrijven en dat een beetje efficiënt te doen en die context mee te geven. Het is echt gewoon een vak apart. Dus het is niet zo dat we in één keer alle developers eruit kunnen gooien, maar je kan wel 80 keer meer gedaan krijgen in een week dan dat je dat deed als je handmatig lijntje voor lijntje, regeltje voor regeltje code aan het schrijven was in Python, JavaScript of C#. En maar wat blijkt uit dit onderzoek onder, ik geloof wel 400.000 gesprekken die zijn gevoerd van 235.000 gebruikers tussen oktober 25 en april 2026, bleek dat het niet eens zozeer de programmeurs zijn die heel erg veel profijt ervan hebben, maar dat A, steeds meer mensen gewoon met business sense dit gebruiken om kleine software-automatiseringjes te maken in hun eigen leven. En wat blijkt, als je echt diep eventjes de analyse draait, dat mensen die heel veel begrijpen van de business, maar heel weinig van software, die zijn verdraaid goed in het gebruiken van deze systemen.
1: Okay.
2: Want die kunnen het precies uitleggen, gewoon in menselijke taal. Nou, die context, hè, van wat doen wij als bedrijf, wat doen wij als team, hoe werken wij, welke afhankelijkheden zijn er, wat moet er gedaan worden. En als je dat dus heel goed kan articuleren naar zo'n systeem, dan kan die vervolgens wel die software voor jou gaan maken. Dus grappig genoeg, we zeggen wel eens, code wordt een soort commodity. Maar het hebben van die domeinexpertise, zoals dat zo mooi heet in corporate mumbo jumbo, is heel erg belangrijk.
1: Hoe zie jij dit, Job? Want dit zijn natuurlijk interessante ontwikkelingen. We hebben het eerder gehad in deze uitzendingen over de ongelijkheid die ook op de werkvloer door AI wordt bewerkstelligd. Is dit daar ook een voorbeeld van?
3: Ik denk dat er meer twee typen AI-specialisten zijn. Of werken met AI zijn eigenlijk twee types. Degene die heel goed de achterkant kunnen neerzetten. En degene die heel goed de voorkant kunnen neerzetten. En wat bedoel ik daarmee? Die managers, die kunnen heel goed, zeg maar, met inderdaad lovable of met vibe coding. Hè? Dus dat je vertelt wat je wil en dan de software wordt gemaakt. Wat Remy beschrijft. Heel snel een concept van zo wil ik dat het eruit komt te zien met de business sense. En vaak degene die achterkant, dus het fundament neerzetten, de technologie goed aanleggen, die kunnen dat vaak veel minder. Dus ik denk veel meer dat je specialisatie krijgt. Degene die de concept of de proof concept of de mock-ups maakt. En degene die uiteindelijk het aan de achterkant aan elkaar knoopt. En wij zien dat zelf ook in de praktijk bij ons eigen softwarebedrijf, de Automation Group. Dat we echt mensen hebben die die voorkant enorm goed kunnen. Maar dan minder goed die achterkant kunnen pakken. Maar ook vice versa zo het geval is. Dus misschien zijn er een beetje twee hersenhelften. Het creatieve deel en meer het analytische
1: deel. En vind je dat dat dan meer met elkaar verbonden moet zijn? Of is het prima dat dit apart van elkaar bestaat?
3: Eerst dacht ik dat het verbonden met elkaar zou moeten zijn. Dat het essentieel is. Maar ik ben een beetje tot de overtuiging gekomen dat het twee specialisaties zijn. Ook wel een beetje twee type mensen. Het is echt een beetje meer geel, zeg maar, in de kleuren, paletten, disprofielen. Geel versus blauw eigenlijk, waar je hiermee te maken hebt.
2: Okay. Wat ook nog wel interessant is om hier aan toe te voegen, is dat ook OpenAI weer een leuk, interessante nieuwtje. Ze gaan een nieuwe functie voor hun programmeerassistent uitrollen. Hun programmeerassistent heet Codex. En daar komt dus een nieuwe feature op. Dat wordt eerst gelanceerd op MacBookjes. Dat heet namelijk de Record and Replay. En wat het dus doet, is je kan de recordfunctie aanzetten. Je kan iets doen op je PC. Gewoon het verwerken van je bestanden of het doen van je declaraties of het sorteren van mailtjes of iets anders. Het onthoudt wat dat doet. Het begrijpt ook de context ervan. En het kan vervolgens op vaste tijden, dagen, minuten dat voor jou gaan doen. Dus hij kan op een gegeven moment begrijpen dat als je inderdaad je mailbox aan het doorzoeken bent naar alle bonnetjes, die klaarzet in je bonnetjesverwerkingssysteem, dat je hem daar uploadt, et cetera. Hij kan dat gewoon vervolgens voor je gaan doen.
1: Precies, dat je dat één keer per kwartaal, als je bijvoorbeeld je BTW-aangifte wil doen, dat hij dan weet, hey, nu moet dat gebeuren.
2: Ja. natuurlijk een hele vernuftige manier van automatisering, waarbij je gewoon iets doet op je computer. Dat systeem leert daarvan.
1: Ja.
2: En vervolgens gaat hij dat voor je automatiseren. Echt weer een nieuwe ontwikkeling in de agentwereld, denk ik.
1: Precies. Sowieso heb ik van jou geleerd, praat tegen je AI. Jij gaat niet typen, want dat is heel allemaal achterhaald. Gewoon praten.
2: Precies. Type is voor boomers. Type diploma.
1: Oké, onthouden. Heel goed. We hebben nog een leuk nieuwtje over een Nederlander die ook in deze hele AI-wereld een rol speelt.
2: Ja, zeker. Pim de Witte. Hele bekende ondernemer. Hiervoor had hij een bedrijf Medal gemaakt. Was eigenlijk, kon je allemaal video's uploaden van als je spelletjes aan het spelen was. Dus als je Fortnite of Call of Duty of weet ik wat aan het spelen was, dan deelden mensen daar allemaal beelden. En hij is op een gegeven moment eens gaan nadenken over, goh, wat kan ik eigenlijk met die informatie? We hebben zoveel informatie van mensen, hoe ze spelletjes spelen. Kunnen we daar niet iets anders mee? Nou, kwam ook nog eens op de loer dat er voor mij een bot kwam op zijn bedrijf van een miljard was het destijds, meen ik, van OpenAI.
3: Meer zelfs.
2: Ja, en hij dacht van, hier zit natuurlijk wat in. Dus ze hebben een nieuwe start-up
1: gemaakt. Hij is daar toen niet op ingegaan.
2: Hij is er niet op ingegaan. Ja. Daar is bedankt voor het aanbod. Hij heeft een nieuwe start-up begonnen. Het heet General Intuition. Zit in New York. En die gebruiken eigenlijk die game-informatie om een soort wereldmodel te creëren. Waarbij robots, fysieke robots, begrijpen hoe de wereld werkt. Hoe ze door werelden moeten bewegen. Dat kunnen specialistische robots zijn voor in de zorg, die bijvoorbeeld de lakens opvouwen. Maar ook de humanoid robots, waar Elon Musk nu heel erg in investeert is met het Optimus platform. Of Figure AI, waar we ook graag over de vloer komen. En het interessante hiervan is dat ze hebben dus nu een nieuwe ronde aangekondigd naar verluid. Ze willen zo'n 300 miljoen gaan ophalen. En dat doen ze op een waardering van 2 miljard. Het is in een paar maanden tijd eigenlijk van dat OpenAI met het bot kwam. En dat hij zegt, nee, dankjewel. Is het een goede keuze geweest? Want blijkbaar staan investeerders in de rij hiervoor om de geld in te steken. En is het al 2 miljard waard.
1: Fantastisch. Interessante gast dit. Die moeten we eigenlijk een keer uitnodigen hier.
3: Let's do it.
2: Ja.
1: Pim de Witte zetten wij op onze lijst. Goed, tot zover het nieuws van deze week. We gaan naar het onderzoek dat we gaan bespreken.
0: Welke AI maakt mensen slimmer? Welke maakt ze overbodig? Job, Remy en Tom zoeken het uit. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Heel interessant onderzoek, want we gaan het hebben over een denkfout die in bijna alle AI-statistieken kan sluipen. Welke fout is dat, Job?
3: Dat is een ecological fallacy. En dat is een statistisch gegeven of een verschijnsel wat al heel lang bestaat. Ik heb er zelf ook eerder onderzoek naar gedaan toen ik nog op de universiteit aanwezig was. En dat is de neiging om conclusies over bijvoorbeeld mensen, teams of bedrijven te trekken uit gemiddelde over groepen. En de reden waarom ik dit wil aanstippen is omdat er natuurlijk nu heel veel onderzoeken zijn over AI, over gebruik van AI, de toepassing van AI. Het zijn voldoende onderzoeken over het onderwerp op dit moment. Maar wat is een ecological fallacy? Is dat je gemiddelde ziet bijvoorbeeld de werkloosheid neemt niet af door AI. Maar dat er wel degelijk heel veel gebeurt als je onder de radar kijkt.
1: Zonder dat je het dus ziet eigenlijk.
3: Zonder dat je het ziet. En dat komt dat je verder moet kijken naar de gemiddelde, maar meer naar de mechanismen daaronder. Om een voorbeeldje te geven. Je ziet nu vrij veel onderzoeken over de arbeidsmarkt en zie je maar niet een enorme verschuiving in banen en werkloosheid. Of in ieder geval nog niet. Maar het punt is, als je dieper in die onderzoek gaat kijken, in die data, zie je dat er wel degelijk veel gebeurt. Wat gebeurt er? Heel veel taken en rollen van functies veranderen. Iemand krijgt andere taken erbij, eraf of het hele functieprofiel. Alleen in die statistische data zie je dat niet terug. Hmm. Omdat iemand nog steeds bij dat bedrijf werkt.
1: Ja.
3: Dus de jure gebeurt er niet zoveel. Je bent niet opeens van hoofdplanning naar hoofdmarketing gegaan, wijs van spreken. Maar de facto gebeurt er wel heel veel, want iemands baan is totaal anders geworden. En dat is een kenmerk van de impact van AI op de arbeidsmarkt en op de samenleving. Is dat je in de gemiddelde beperkt dingen ziet, maar dat er onder de radar heel veel gebeurt.
1: Dat is eigenlijk heel gevaarlijk dus.
3: Nou, het is meer dat we verder moeten kijken dan onze neus lang is. En dit is ook een beetje een ding, ja, toch een beetje de kritiek naar journalistiek Nederland, dat vaak met statistische data werken, informatie en onderzoeken, dat is altijd wel wat kennis nodig is om dat goed te duiden. Dat zie je natuurlijk ook bij de verkiezingen. Daar wordt gezegd, ja, partij X is de grootste, maar heel vaak heb je dan te maken ook weer met statistische onzekerheden, waarop je soms die uitspraken niet kan doen. Dus mijn oproep is meer, kijk naar de onderliggende mechanismen. Probeer dat te begrijpen in plaats van alleen maar die gemiddelde. En ten tweede, gemiddelde is eigenlijk niet een goede statistische meeteenheid om de impact van AI te zien, omdat het heel veel bottom-up op dit moment gebeurt. Dus functies veranderen. Een ander voorbeeld van ecological fallacies bijvoorbeeld, dat heel veel jongeren niet naar een eerste voorkeur baan kunnen gaan op dit moment door de impact van AI. Of daardoor een andere baan kiezen die een tweede voorkeur heeft. Dat is een heel belangrijk interessant gegeven.
5: En hoe komt dat dan?
3: Omdat de andere vraag komt, minder vraag naar juniors bijvoorbeeld. Dus op dit moment zijn heel veel bedrijven die denken, de kaasschaafmethodiek, wij kunnen met AI besparen of we hebben AI en daardoor kunnen de juniorfuncties weg.
1: Dus de opleiding sluit niet goed aan bij wat er in de markt eigenlijk gevraagd wordt.
3: Ja, dat. En wat er dan gebeurt is, dan ga je uiteindelijk een andere baan zoeken of daarin water bij de wijn doen. Alleen statistisch gezien zie je dat niet. Want je ziet nog steeds gewoon dat mensen die op de arbeidsmarkt komen een baan vinden. Dus dan zou je statistisch gezien concluderen. Je hebt helemaal niet zoveel impact op de banen van starters bijvoorbeeld. Maar wel degelijk gebeurt er veel. Want heel veel jongeren kiezen bijvoorbeeld om een hele andere functie te kiezen. Dus die hebben wel degelijk een baan. Maar niet de baan van hun voorkeur. Dus AI heeft wel degelijk impact. Maar je ziet niet terug in die gegevens. Dus mijn oproep is, ecological fallacy bestaat al heel lang, dat principe. Dus kijk naar de onderliggende mechanismen. En gemiddelde kunnen soms een vertekend beeld geven. Op gemiddeld niveau gebeurt niet zoveel, maar onderliggend heel veel. Dat je vooral naar de mechanismen daaronder moet kijken.
1: En zijn die ook altijd beschikbaar? Want je zou zeggen, dan moet je echt goed graven en goed zoeken om die te kunnen vinden.
3: Ja, dit is zo'n voorbeeld van te weinig tijd. Kijk, als jij een persbericht krijgt met statistieken, dan neem je het aan en dan ga je erover praten en met elkaar discussiëren. Ja, en vaak de moeite nemen om zo'n onderzoek helemaal doorheen te ploegen en op in te zoomen is lastig. Nou, een tip die ik al concreet kan geven, hè. Je kan natuurlijk wel die dikke onderzoeken gebruiken en dat aan AI voeden. Er zijn heel veel tools, weet je, zoals Notebook LM van Google, waarbij je hele dikke rapporten snel tot je kan nemen. Om AI expliciet te vragen, ga op zoek naar ecological fallacies, of even in normaal Nederlands, ga op zoek naar onderliggende mechanismen achter deze cijfers. Mijn oproep is, dat is veel interessanter dan alleen maar blind staren op die gemiddelden, die soms echt vertekenend zijn.
2: Eén ding wat me hier ook weer bij staat, iets wat Job en mij allebei was overkomen afgelopen week los van elkaar, is eigenlijk het werkgeluk van mensen. En wij spraken allebei een developer, of in ieder geval iemand die in het verleden veel heeft geprogrammeerd, los van elkaar. Die vertelde eigenlijk allebei hetzelfde, namelijk dat ze best wel ongelukkig waren nu met de tijd van AI. Zei, ik vind eigenlijk helemaal mijn werk niet meer leuk. Ik vind eigenlijk helemaal niet leuk dat ik elke keer AI moet instrueren, die gaat wat doen. Ik heb veel minder voldoening hieruit. Hè. Ik was altijd degene die de problemen aan het oplossen was. Het voelt nu een beetje als ik een soort magische toverdoos aan instrueren ben, die doet het wel. Mijn eigen waarde eigen toegevoegde waarde is veel minder. Dan kan je natuurlijk zeggen, maar je hebt veel meer gedaan, et cetera, et cetera. Maar het is natuurlijk wel ook interessant om eens te kijken, naast het feit dat diegene nog steeds een baan heeft, maar dat blijkbaar ook gewoon een groep mensen zijn, en dat had ik me eigenlijk helemaal niet zo gerealiseerd, die eigenlijk helemaal niet geen leuke ontwikkeling vinden.
1: Nee, precies.
2: En die misschien ook al op de duur op zoek gaan naar een andere functie.
1: Ja. Dus het is ook een stukje zingeving.
2: Ja,
1: is hier verloren gegaan door AI. Dus ja. je hebt het gevoel dat je minder van waarde bent eigenlijk voor de organisatie, doordat AI de boel overneemt.
2: Ja.
3: Dus voor onderzoek is het eigenlijk veel interessanter om interviews te hebben, gesprekken, in plaats van te kijken naar die vragenlijsten waar het komt. Want als je een vragenlijst zou afnemen, dan zou er ook iets komen over werkgeluk, dat het anders is. Maar zou je dit soort specifieke mechanismen, want dit is mega interessante informatie, zou je daar niet terug zien komen.
1: Oké, en dat zijn dus echte gesprekken, hè, jongens. Dus niet met een AI-agent een gesprek doen, echt gewoon met een kop koffie of thee aan tafel gaan zitten en gewoon even vragen hoe het zit, toch?
3: Ja, en de motivaties. Ja. Die zijn eigenlijk interessanter dan die gemiddelde, of in de combinatie met. Dus ik wil niet zeggen dat gemiddelde niet interessant zijn, maar in combinatie met, om het goed de mechanismen en de theorie te begrijpen.
1: Precies, dus nog eventjes op een rij, wat kan een bestuurder hier nou van leren als hij dit ziet? 1, vertrouw niet alle cijfers, want het kan niet het hele verhaal vertellen, dus ga een stap verder. Dat is belangrijk.
3: Ja, de cijfers zijn correct, dat is waarschijnlijk gewoon degelijk onderzocht, maar inderdaad, kijk verder dan de neus lang is, die cijfers is interessant gegeven, maar kijk vooral inderdaad naar de mechanismen.
1: Precies. En het tweede is dus, ga gewoon dat gesprek aan.
3: Ga dat gesprek aan, een beetje een dooddoener, maar meer de gesprekken en de motivaties en waarom het een het ander kiest. Uiteindelijk passen we ons allemaal aan een nieuwe realiteit.
1: Ja.
3: En Martijn Hamman, onze gast in de derde aflevering, als ik het goed heb, zei het heel
1: luister
3: mooi.
1: Luister die terug, mensen.
3: Luister die terug. Hè. We zien geen verandering van banen, maar van rollen en van functies. En om die rollen en functies, daar zou je meer dat onderzoek aandacht moeten besteden.
2: En het laatste wat hier ook nog een beetje tegenaan schuurt, ook wel interessant denk ik voor bestuurders en ondernemers om toch wel te begrijpen, is dat deze ontwikkeling ook al zorgt voor frictie op de werkvloer. Ik was laatst ook bij een congres en er wat bleek bij een onderneming, dat er best wel veel onderling haat en nijd was.
1: Oh ja?
2: Want
1: door AI?
2: Nou ja, precies. Want wat er gebeurde bijvoorbeeld, was dat iemand die normaal gesproken verantwoordelijk was voor productontwikkeling. Ja, die was ook ineens allemaal een soort marketeer geworden. Want die ging ook allemaal product mock-ups maken en ging landingspaginaatjes vibe coden. Die ging social media posts inplannen. Waardoor de marketingafdeling zoiets had van, wacht eens eventjes, dit is mijn domein. Hey, waarom ga je op mijn stoel zitten? Maar die andere zei, ja, maar ik kan het toch doen? Als ik het kan doen, waarom heb ik jullie dan nodig? En hetzelfde geldt misschien voor die marketingafdeling, die er een aantal HR-taken erbij was gaan doen. Want ja, we kunnen dus toch zelf ook wel een stagecontractje opstellen. Dus je merkt ook gewoon hierdoor, door deze ontwikkelingen, dat er allemaal overlap is tussen afdelingen. En dat je daar denk ik wel goed organisatiesensitiviteit voor moet hebben. Dat er best wel onderling wat frictie kan gaan komen. En daar moet je wel voor zijn.
1: Hoe doen jullie dat eigenlijk bij de Automation Group? Want daar zit je dus ook met deze mensen te werken. Je ziet dus deze onderzoeken. Kun je dat ook wel toepassen, zeg maar, bij jullie in de praktijk, dat je hier oog voor hebt?
3: Nou, het interessante is dat je de oplossing hiervoor is beleid maken.
1: Doen jullie dat?
3: Nou, we doen dat zelf op kleine... Oké, we zijn een heel lean en mean organisatie qua structuren. Dus wij hebben wel heel duidelijk, dit zijn systemen, dit zijn manieren van werken. Maar wat interessant is om te vermelden, wij werken voor grote organisaties in Nederland. En die vragen ons om eigenlijk precies hier beleid voor te schrijven. Dus niet beleid, een dik document, maar meer in de zin van, welke tool mag je gebruiken, welke niet. Wanneer wel, wanneer niet. Bij wie vraag je wat aan, wie is verantwoordelijk voor wat. Dus uiteindelijk, interessant genoeg, hè, het blijft mensenwerk. Kom je toch juist wel weer terug als je met AI werkt naar een behoefte aan een organisatiestructuur. Juist wat Remy beschrijft, dat iedereen over hun grenzen van hun afdelingen heen gaan. En dat, ja, dat kan juist ook weer...
1: Maar werkt dat echt? Want je krijgt toch heel veel shadow IT. Je kunt wel zeggen van, hey, je mag dit niet gebruiken, maar je weet toch, achter de schermen via een privé laptopje wordt het dan gebruikt en dan weer teruggestuurd naar het werk.
3: Dat gebeurt iedere keer. En wat je wil creëren, idealiter, is een soort van walled garden. Een soort van goed omheinde mooie tuin. Dus oftewel binnen die tuin, binnen die muren kun je lekker experimenteren, mooie dingen doen en dit los laten gaan. Maar wel binnen een beveiligd ecosysteem. Dus vaak is dit natuurlijk de grootste angst bij organisaties over data, een verkeerde tool, een gratis tool gebruiken met gevoelige informatie. Daar zit vooral altijd de angst. Ik heb een aantal keer gehad dat wij bij gemeenten spraken, waar natuurlijk alles best wel dicht omheind is. Nou, wat ik daar soms hoor, wat mensen toch via informatie delen, via WhatsApp berichtje, dan via de...
1: Er is eentje. Wat heb je gehoord?
3: Ik had het voorbeeld gehoord dat iemand bezig was van een gemeente, een ambtenaar, met een beantwoorden van vragen uit de raad. En dat hij volgens mij een aantal onderzoeken van de schijf had gehaald, naar zijn WhatsApp. Letterlijk had ge-Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, zoals iedereen denk ik wel begrijpt wat ik daarmee bedoel. En toen in zijn eigen tool had gehangen. En toen vroeg ik vraag, ja, is dat een betaalde account? Nee, is een gratis tool. Dus echt van, je weet dat wel gevoelig is. En toen, ja, dan krijg je, mensen gaan een beetje met meel in de mond praten. Ja,
1: dit is wel wat er gebeurt, hè?
3: Ja, het is heel logisch. Ik zeg altijd, ja. Dit is gewoon menselijk en logisch ook.
2: En mensen zoeken altijd wel een weg. Ik heb ook een keer gehoord van een ambtenaar ergens die, en dat was ook gelijk de enige die ik ken die meta-AI gebruikte, want alles was afgesloten op de laptops. Dus je kon nergens bij. Je kon niet bij Mistral, je kon niet bij Gemini. Maar wat wel kon, is gewoon in WhatsApp de meta-AI

0: eikel. Maar binnen die bunker, daar kunnen mensen losgaan. Want uiteindelijk wil je ook dat mensen gaan experimenteren, gaan gebruiken hun eigen gevoel. Maar waar heel veel organisaties behoefte aan hebben, en dat wordt alleen maar groter, is wel zorgen dat als ze met die tools bezig zijn in de organisatie, dat die muur omheen of de veiligheid en wie houdt wat in de gaten, dat dat super duidelijk is. Dan is toch wel weer een beleidsstuk met elkaar tikken.
1: Heel interessant onderzoek. We hebben meer onderzoeken besproken en die kun je terugluisteren in deze aflevering. Die staan als podcast ook in je podcast app. Dus zoek eventjes naar AI at Work Live in je favoriete podcast app en dan kun je de onderzoeken van Job die we besproken hebben in de afgelopen week ook terugluisteren. Tot zover het onderzoek.
2: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Precies, niet er alleen over lullen, maar ook echt doen. En daarom hebben we iedere week de tool van de week. En dat is een hele praktische, handreiking van ons aan jou, die je dus als bestuurder kunt gaan gebruiken. En we hebben deze week denk ik ook alweer een mooie tool gevonden.
3: Zeker, het is ook enigszins onze koker. We zijn nauw betrokken geweest bij de start van het initiatief. En het heet eBrain. En we zijn lang gaan nadenken met een team van ontzettend slimme jonge techneuten van wat is nou het grootste probleem van ondernemers op dit moment? En dat is toch dat je verzuipt in je mailbox. Eigenlijk de gesprekken die we altijd voeren, als je dan toch vraagt wat is jouw nummer 1 uitdaging? Ja, al die mails die de hele dag door maar binnenkomen, waar je het overzicht van kwijtraakt. En wij zijn eens gaan denken van, is daar een manier voor om dat slimmer in te richten?
1: Ja,
3: is er niet
1: benieuwd naar.
3: Een persoonlijke AI-assistent die jou helemaal door en door kent. Die weet hoe jij schrijft, hoe jij mailt, hoe jij communiceert, wat voor afspraken je hebt. En die gewoon op een hele toegankelijke manier zaken voor jou gaat oplossen. Nou, dat is eBrain geworden. Dat is een soort persoonlijke assistent. Daar koppel je e-mail, je kalender, je meeting notes mee. Het wordt heel veilig opgeslagen via een zogeheten QTSP-protocol. Zodat je data lekker veilig is afgesloten. En eBrain bedien je dan ook via WhatsApp. Dus je hebt gewoon je WhatsApp en die krijgt iedere ochtend krijg je te zien van welke mailtjes moet je nog opvolgen? Welke afspraken zijn belangrijk? Wat is de input voor die afspraken die je zeker even moet meenemen? Nou, eigenlijk een soort van Roberto wat wij hebben voor de uitzending, maar dan voor ondernemers. En het interessante is niet alleen de tool, want de tool is dus van de week voor het eerst live gegaan. Dus daar dat ik ook met gepaste trots dit hier mag vertellen. Maar het interessante is eigenlijk de stappen die daarna gebeuren. Ik sprak van de week een bestuurder in de zorg namelijk. Die deed dit ook op een alternatief platform. Die had het helemaal binnen de Google Suite gebouwd. En die zei, ik lees dus gewoon geen e-mails meer. Ik wacht gewoon totdat mijn AI agent zegt dat dit een relevante e-mail is. Mm. Als iemand blijkbaar te lang moet wachten, dan stuurt hij wel een berichtje. Dan ga je als er echt nood aan de man is, dan bellen ze wel.
1: Ja, dus, dat is ook een methode, ja.
3: Dus deze persoon, die las geen e-mail meer, alleen de samenvattingen. En wat bleek, is dat collega's waren erachter gekomen en die waren dus nu allemaal bepaalde keywords aan het gebruiken in de mails.
1: Om er maar doorheen te komen.
3: Door de filter heen te komen. Dus we moeten zo ook gaan denken, want wij hadden dit laatst ook een keer ergens soort van gemerkt, dat we dachten, maar er komt heel weinig reactie terug hierop. Ik denk dat hier min of meer hetzelfde aan.
1: Ook in 's nachts kwam een reactie opeens.
3: Ja, precies. Dus wij moeten dus ook als mensen, een hele nieuwe paradigm die we weer tegenkomen. Ja. Willen wij dus gezien worden in de e-mail-inbox van iemand? Moeten we dus ook weer e-mail-optimalisatie gaan doen.
1: Precies, met juiste woorden. Maar even om het goed te snappen. Er worden dus mailtjes gestuurd en een paar mailtjes worden doorgestuurd. Die hebben dus eventueel die woorden. En daar moet je dus zelf nog op gaan reageren. Hè? Dat is niet zo dat die AI-agent dat gaat doen.
3: Die zet dat in concept, zet hij dan weer de antwoord klaar.
1: Maar wat gebeurt er met die e-mails die er niet doorheen komen?
3: Ja, die raken gewoon in een soort van het grote vat. Ja, je kan ze nog steeds vinden. Je kan
0: een soort van nieuwe spamfolder eigenlijk.
3: Een soort van overig. Overig.
1: Oké, maar daar kan dus natuurlijk wel iets tussen zitten waarvan je denkt, dat is toch belangrijk.
3: Precies.
1: En shit, heb ik niet op gereageerd. Had ik misschien wel even moeten doen, want dan had ik dit of dat kunnen voorkomen.
3: Precies. Dus wat je kan doen is natuurlijk zelf nog één keer in de zoveel tijd eventjes door die overige folder gaan. Ik ga ook regelmatig even door mijn spamfolder heen om te kijken, zijn er geen belangrijke mails die per ongeluk in mijn spamfolder komen? Maar dat scheelt natuurlijk wel veel meer tijd. En dat je de hele dag door al die prikkels krijgt. Met mailtjes, met ideetjes dat je moet reageren.
1: Maar is het geen waterbedeffect? Want als het dus klopt wat jullie zeggen, Job, op een gegeven moment ga je dus die woorden gebruiken, dan verschuift toch die inbox wordt die toch steeds weer groter gevuld met allemaal mailtjes met mensen die precies weten wat ze moeten noemen om bij jou in je inbox terecht te komen. Dus dan heb je weer hetzelfde probleem.
0: Ja, ik denk als je één keer een mailtje mist en dat is echt een heel ongemak moment opleveren, dat mensen inderdaad dan snel weer teruggaan. Misschien nog een leuke aanvulling op de e-brain tool. En je zou denken van, ja, maar jongens, waarom heb je daar weer een nieuwe tool voor nodig? Je kan dat toch zelf doen met Copilot of met andere systemen?
1: Openclaw.
0: Nou, het punt is dat we zien, is dat heel veel mensen, ook al leg je het heel simpel uit en echt alle handreiking, dat mensen nog steeds heel

0: heel lastig vinden om zelf een tool te installeren. Mm. Of zelf een tool te gebruiken. Dus ook
1: op een klas best ingewikkeld, hè, om dat zelf te gaan installeren.
0: Ja, maar ook zelfs bij ChatGPT. Eigenlijk bij alle dingen geldt. Mensen vinden het heel lastig om die stap te maken. En is ook echt behoefte. En daarom hebben deze tool ook bij eBrain ontwikkeld. Juist echt behoefte om op een presenteerblaadje, op basis van de huidige gewoonte en het huidige gebruik van tools, om daarbinnen een oplossing bedenken die communiceert met al die tools als een soort van tussenstuk.
1: Want dit kun je gewoon in je Outlook kun je dit toevoegen.
0: Ja, je kan het heel frictieloos koppelen aan de bestaande systemen, met name via WhatsApp.
2: Ja, dus Google, Outlook, dat is een beetje, bij iedereen zit of Google of Microsoft. Nou, ja. Daar prik je op in en dat wordt dan samengetrechterd in een veilige omgeving. En dan heb jij gewoon één kanaal WhatsApp om mee te
1: Maar dan, jij noemt veilige omgeving, wat je toch, als je dit soort tools met bestuurders en ondernemers bespreekt, dan zeggen ze, ja, ik vind het interessant. En het kan me ook helpen, maar de echte gevoelige data, de offertes, de facturen, andere mailtjes waar toch informatie in staat waarvan ik denk dat moet ik wel echt bij me houden, die zetten ze daar niet in. Is dat wat jullie ook horen? Want mensen zijn toch nog wel bang dat dat dan misschien ergens terecht komt waar het niet hoort.
0: Ja, die angst komt inderdaad altijd terug. Terwijl heel vaak is, als je een grote organisatie werkt, vaak met co-pilot binnen Microsoft. Want heel veel, 80% van de bedrijven hebben de Microsoft Suite, zoals het zo mooi heet, pakket. Is eigenlijk het antwoord erop, ja, als je dat gebruikt, is het even betrouwbaar, die data, in welke mate jou je SharePoint vertrouwt. Zo veilig is het op dit moment. Dus de veiligheid is een ongelooflijk belangrijk ding. Dus ook daar geldt weer dat mensen eigenlijk alleen maar AI-tools willen hebben in die veilige omgeving, in plaats van weer een aparte omgeving creëren.
2: Ik denk dat hier ook wat de analogie te maken is uiteindelijk met Salesforce en zo, Intercom of Finn, hoe ze dat ook noemen. Salesforce is natuurlijk heel goed helemaal ingericht op die enterprise-grade klanten. Nou, als je Salesforce neemt, moet je er ook gelijk een 200 consultants bij nemen om het allemaal voor je elkaar te gaan sleutelen, geloof ik. Maar voor dat hele grote middensegment van bedrijven die wel slimmer willen werken, maar niet 12 IT'ers fulltime hebben rondlopen om al de systemen dicht te timmeren, heb je alsnog wel een makkelijke instap nodig.
1: Ja.
2: En voor MKB-bedrijven hiervoor was het dus Intercom of Finn. Nou, dat is dan nu samengegaan met Salesforce. En ik denk dat er voor dat segment er ook behoefte is aan dit soort toegankelijke agents die iets voor je doen, een concreet probleem oplossen. Nou, ik denk dat de e-mailchaos zal iedereen wel herkennen. Niemand is blij opgestaan met, goh, ik ga vandaag weer even 700 e-mails verwerken in Outlook. Dus ik denk dat er voor dat segment, en dat is dus inderdaad een ander segment dan zeg de gemeentes en de grote enterprises. Maar voor echt de ondernemers en de ondernemende bedrijven is dit wel een hele toegankelijke oplossing.
1: Oké, eBrain is dus de tool. Ga hem gebruiken en laat ons weten wat je ervan vindt, zodat we dat in de volgende show weer mee kunnen nemen. De tool van de week was dat.
3: Dit is AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Bij ons is Gijs Koppens van Open Up, een platform voor mentaal welzijn. Fijn dat je er bent, Gijs.
4: Dankjewel.
1: Veel onderzoeken vandaag in de show, want jullie hebben ook een interessant onderzoek gedaan waarin jullie stellen dat AI-gebruik onder werkenden is gestegen naar maar liefst 77%. Misschien eerst eventjes de definitie van AI-gebruik. Welke definitie hanteren jullie?
4: Dat is al het gebruik van, zeg, ChatGPT gewoon in de open interface en daar vragen aan stellen. Dat is al AI-gebruik.
1: Oké, dus als ik één keer iets aan ChatGPT vraag, dan is dat al AI-gebruik.
4: Dat is al AI-gebruik. En dit gaat wel over gebruik wat frequenter is dan één keer getest. Mm. Dit gaat wel over mensen die elke week AI, ChatGPT, Gemini, Claude gebruiken bij hun werkzaamheden.
1: Precies. Interessant aan deze cijfers is dat het bijna een verdubbeling is van het AI-gebruik ten opzichte van vorig jaar, toen het CBS ook onderzoek heeft gedaan. Hoe weten we nou zeker dat we appels met appels vergelijken?
4: Weten we niet zeker. Dus de uitnodiging aan het CBS is om dat te herhalen.
1: Ja, precies. Oké. Wat was jullie voornaamste reden om dit onderzoek te gaan doen?
4: Wij hebben een platform voor mentale gezondheid. En we zien dat AI steeds vaker een onderwerp is waar mensen zich mee melden als vraag. Zowel richting de psychologen, maar ook bedrijven die vragen, kun je ons helpen bij de AI-transformatie? Er zitten allerlei vraagstukken aan. Uiteraard gewoon technische vraagstukken, veiligheidsvraagstukken, soms ook duurzaamheidsvraagstukken. Maar ook psychologievraagstukken.
1: Ja.
4: Hoe doe ik dat nou goed in de organisatie? Hoe krijg ik mensen mee? Hoe krijg ik mensen enthousiast? En hoe vermijd ik dat het als een te grote bedreiging wordt ervaren?
1: Precies. Nou, is dit wel een onderzoek in de markt waarin jullie zelf als Open Up ook actief zijn? Dan wordt natuurlijk wel altijd de vraag gesteld, die moet ik hier ook stellen, hoe betrouwbaar zijn dan de gegevens uit het onderzoek? Want je hebt ook een commercieel belang bij de uitkomst.
4: Ik moet zeggen dat het commercieel commerciële belang zou eerder nog geweest zijn dat de stressklachten hoger zijn. Ik vind de stressklachten lager dan verwacht. Mm. Dus 10% van de steekproef rapporteert stressklachten ten gevolge van AI. En dat vind ik eigenlijk lager dan ik had verwacht. En wij zijn eigenlijk expert op het gebied van management van stress. Mm. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, is het niet eens per se in ons belang, de uitkomst van het onderzoek. En het tweede is dat we uiteraard gebruik maken van een onafhankelijk onderzoeksbureau die een gecertificeerde steekproef doet. Dus de steekproef is niet van OpenUp. Het is niet een OpenUp panel. Het is niet iets waar we zelf invloed op hebben. Wij hebben invloed op het opstellen van de vragen. Dat klopt. Daar hebben we ook een journalist in laten meekijken om dat zo objectief mogelijk goed te doen. En die steekproef is gecertificeerd. Dus daar heb ik geen invloed meer op de antwoorden.
1: Oké, helder.
2: Ja, interessant is wel dat in Amerika je een soort anti-beweging daarop ziet. Hè. De AI burn-out is wel bekend. En Mark Andreessen, de bekende tech-investeerder van Andreessen Horowitz, die noemt dat al zijn vrienden AI vampires zijn geworden. Hè. Die slapen gewoon niet meer. Ze zeggen, ja, the cost of sleep is higher than the opportunity of coding through the night.
4: Ja.
2: Dus mensen die daar echt mee bezig zijn, die zijn helemaal begeisterd. Maar ook met navenante psychologische klachten. Misschien ook wel daarbij. In Nederland is dat dus nog niet het geval. Denk je dat het dan komt dat wij eigenlijk nog inderdaad een beetje lui AI gebruiken? Een beetje AI gebruiken. We laten een mailtje samenvatten en we creëren een keer een PowerPoint presentatie met cloud design. Wat denk jij?
4: Ja, ik denk we hebben, zoals je het nu omschrijft, dan is het ook wel stressklachten of zeg maar psychische klachten ten gevolge van all ingaan op AI. Ja. En dan niet meer kunnen slapen uit enthousiasme en de hele nacht doorcoderen en doorbouwen. Dat is eigenlijk niet de doelgroep die wij hebben onderzocht. We hebben een doorsnee van de Nederlandse bevolking onderzocht, van de beroepsbevolking. En daar zie je wel ook 10% ongeveer heeft slaapproblemen door AI. Maar dat gaat dan toch meer over piekeren over de eigen rol, over de eigen baan, de baanzekerheid. Mm. Wij zien op deze populatie, naarmate mensen meer AI gebruiken, dat mensen optimistischer worden over de toekomst. Dat mensen beginnen te begrijpen hoe ze het kunnen inzetten. Dat ze een gevoel ontwikkelen voor wat hun rol nog gaat zijn in de toekomst. Dus dat mensen er eigenlijk beter uitkomen. Naarmate mensen AI meer gebruiken, gaan ze zich wel meer zorgen maken over de baan van de ander. Dat is ook een beetje typisch zo Nederland. Van met ons gaat het goed, maar met de ander daar maak ik me zorgen over. Ja. En dat zien we ook terug in het onderzoek.
1: Maar kan het ook zo zijn dat mensen die al per definitie enthousiast zijn over het gebruik van AI, dat die misschien ook wel door het gebruik dan ook positievere gevoelens krijgen?
4: Ja, en die leren natuurlijk ook hoe ze zich moeten aanpassen, waar ze het voor kunnen inzetten. En waar ze wellicht zelf nog echt van waarde blijven. Dus je krijgt veel meer gevoel van controle als je leert omgaan met AI. Ja. Maar ik denk dat het nog niet op het niveau is van wat jullie nu omschrijven uit Amerika. Dat is niet, dat is toch, dit is wel een andere. Het is dan eerder een beetje AI light, denk
1: precies.
4: Ik.
1: Ja. Hoe zouden bestuurders dit moeten lezen, dit onderzoek?
4: Ik denk dat je hebt geen andere keuze als bestuurder om all in te gaan op AI voor je organisatie. Je kan nooit terugkijken en zeggen die boot hebben we gemist. Ook niet als bedrijf. Dat is een opdracht die je als bestuurder hebt, hè, om de toekomst van je bedrijf veilig te stellen. Dus die opdracht ligt eigenlijk in elke bestuurskamer voor. En het tweede is dat je dan je mensen mee moet krijgen. En daarin zeggen wij, je gaat dus all in op AI, maar ook all in op de mensen. Je moet all in gaan. En daarmee bedoel ik goed communiceren, mensen trainen, tijd maken voor deze transformatie. Ook leren mensen na te denken over wat nog echt een menselijke opdracht blijft in een wereld van technologie. Dus het is eigenlijk een soort uitnodiging naar de bestuurders van al onze bedrijven. Ja, om enerzijds dus all in te gaan op die technologie en echt te snappen wat het gaat doen en gaat betekenen. En tegelijkertijd je mensen bij de hand te nemen. En je kan dit niet loslaten. Dus op zich zijn we best voor een decentrale aanpak. Hè, waarin je het in de teams zelf belegt en laat experimenteren. Maar uiteindelijk zul je ook centraal beleid moeten gaan voeren.
0: Kun je iets zeggen over de verschillen tussen de type werknemers? Waarschijnlijk is leeftijd een scheidslijn. Zijn er andere variabelen of kenmerken waar je ziet dat je echt verschillen ziet in stress of in het gebruik van AI?
4: Ja, dus we zien bij de jongere generatie meer stress. Meer zich afvragen waar het heen gaat. Nu zien we onder jongeren altijd wel meer stressklachten. He, dat is ook niet zo gek. Die moeten hun plekje nog vinden in de maatschappij. Bij de echt oudere generatie zien we, ja, toch meer ontspanning. Maar er zit ook een beetje, dat zal mijn tijd wel duren, zit daarin. Dus dat denk even over de generaties. En dan zien we ook grote verschillen tussen de bedrijfstakken. En dan met name de bedrijfstakken waarin AI nog behoorlijk aan grenzen wordt gelegd. Hè. Dus bijvoorbeeld de overheid en semi-overheid. waar je soms niet eens met AI nog mag werken. Daar zien we eigenlijk dat mensen zich het meeste zorgen maken. En zich ook niet gesteund voelen door de werkgever in deze transitie.
1: Nou, dat is interessant. Oh. En 12% van de mensen die AI ook voor emoties gebruiken, zegt dat ze AI als een vervanger van de psycholoog gebruiken. Is dat nou schokkend? Of zeg je nou, is eigenlijk wel logisch?
4: Ik vind het eigenlijk best logisch. Dus er hoeven niet omheen te draaien. Elk model geeft best goede antwoorden op psychologische vraagstukken. Dus als je worstelt met slaapproblemen of met piekerklachten of met een relatieprobleem, dan kan AI echt een hele goede, adequate eerste hulp verlenen. En je ook in de tijd best vooruit helpen met het nadenken over een proces rondom zo'n klacht. Ik denk waar het zorgelijk kan worden is dat bij sommige klachten heb je als therapeut net even een andere houding dan wat AI standaard aanneemt. Dus dan zou je dat wel heel goed moeten prompten voor jezelf. En als je dat weer goed zou kunnen prompten voor jezelf, dan had je waarschijnlijk die klacht weer niet gehad. Dus daar zit nog wel een soort loopje in. En daarmee bedoel ik dat als je angstklachten hebt en je zoekt geruststelling, dan houdt dat vaak die angstklacht in stand. Maar dat is waar AI natuurlijk wel goed in is. Om geruststelling te geven. Om daarin zeg maar iets te betekenen voor je. Terwijl het soms heel goed is om stelling te nemen als therapeut.
2: Nou, en waar denk ik ook de mens heel goed in is, is dat je eigenlijk een soort van kritische wedervragen stelt. Hè? Dat je eigenlijk iets uit iemand haalt waar diegene helemaal niet over heeft nagedacht. En het gebruik van AI als psycholoog is alleen, wij kunnen alleen maar voeden wat we weten. En ja, we hebben misschien een blinde vlek voor iets waar we het helemaal niet over hebben. En ja, hoe gaat zo'n model daar dan achter komen? En dan moet je het heel specifiek misschien prompten om je eerst 40 wedervragen te stellen. En dan zou je dat misschien wel kunnen krijgen. Ik was ook nog even benieuwd, Gijs. Je bent zelf al jaren begeisterd ook door die technologie. Hoe gebruik je het zelf nou in je dagelijkse werk?
4: Ik gebruik het zelf. Ik jaag het met name aan in mijn organisatie. Hier ben ik ook over aan het nadenken. Wat doe je nou als CEO? Je hebt natuurlijk de founder mode, waar jij ook aan refereerde op een andere manier. Maar het is niet zo dat ik zelf heel actief aan het bouwen ben. Ik heb wel een relatief kleine organisatie. Het was 2 jaar geleden 120 FTE, het is nu 70 FTE. Met heel veel goede ingenieurs en techneuten. Dus wij bouwen veel. We hebben een AI operations team, et cetera. Ik snap het conceptueel heel goed. Maar mijn eigen gebruik is met name in Claude. Waarin ik de e-mail, de calendar, de HubSpot, dus je sales CRM, heb gekoppeld. En op die manier zeg maar mijn eigen skills heb rondom een aantal gebieden waar ik vaak vragen op heb. Maar het is niet zo dat ik zelf AI agents bouw bijvoorbeeld. Dat wordt eigenlijk gedaan door het team.
1: En wat is voor jou de toegevoegde waarde van het gebruik van AI?
4: In het algemeen denk ik dat als bedrijf is de intelligentie die je hebt als geheel, als systeem, die bepaalt hoe succesvol je kan zijn. Met intelligentie bedoel ik de datagedrevenheid, de inzichten, het nemen van de juiste beslissingen, het snel nemen van beslissingen, het snel kunnen schakelen. En hoe ik AI zie is dat het eigenlijk de totale intelligentie van je systeem vergroot. Dus het kan gewoon ons systeem 2, 3, misschien wel 10 keer zo intelligent maken. En daardoor kunnen we veel sneller handelen. Dus je handelingssnelheid neemt toe.
1: Ja. Jullie noemen in het bericht ook, dat vond ik wel interessant, dat het ook schade kan veroorzaken. Dat staat in het persbericht wat is gestuurd. Wat is dan volgens jou het grootste risico wat op dit moment onderschat wordt?
4: Ik denk de schade waar wij het over hebben zit meer op het individuele gebruik van de AI als therapeut. En dat gaat dus weer over de forsere klachten. Dus als je forsere klachten hebt, dan is het echt wel goed om een human in the loop te hebben. Dus dan wil je een AI hebben waar je ook kan opschalen naar een psycholoog of waar je een professional hebt die meekijkt. Voor bedrijven qua schade denk ik dat er best wel veel controleerbaar is momenteel. Dus ik ben nog niet van de school die echt geschrokken is. Ik denk dat je het behoorlijk kan containen met elkaar over wat je gaat bouwen.
1: Ja.
4: En dat je ook hele goede guardrails kan neerzetten qua dataveiligheid. Dus daar weten de anderen wellicht meer van hoor, nog dan ik. Maar ik ben dus even in de bedrijfsmatige context nog niet echt geschrokken. Okay. Ik heb het idee dat we dat vrij gecontroleerd kunnen uitrollen. Het is meer het individuele vraagstuk van mensen die in nood zijn. Hoe ga je dat goed doen?
0: Hoe doe je dat? Omdat het is juist precies die scheidslijn van wanneer je het als individu goed gebruikt of minder goed gebruikt. Hoe kun je het beste organisaties meehelpen om eigenlijk educatie te bieden aan medewerkers, dat ze op het juiste moment die menselijke support vragen? Want dat is natuurlijk super dunne lijn waarop het wel of niet gaat. Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, dus weer even het onderscheid zeg maar tussen je organisatie een soort van AI native gaan maken. En dan een goede zeg maar bot, companion, die jou kan helpen met mentale gezondheidsvraagstukken. Als het gaat om die bot, die companion voor mentale gezondheidsvraagstukken, dan is het een kwestie van toch de human in the loop. En zorgen dat er een mens mee kan lezen. En dat je ook een andere companion hebt die controleert of iets gevlagd moet worden of niet. En dan moet je op de juiste momenten vlaggen. En dat is ook een kwestie van. En nu bijvoorbeeld, wij trainen onze eigen LLM. Die we naar gebruikers willen inzetten. Die trainen we met onze 200 experts. Ja. En die kijken gewoon mee in de responses. En geven daar antwoord op. En geven daar reactie op. Dus dat is een kwestie van trainen. En zorgen dat er een mens is naar wie je kan opschalen.
0: Ja.
4: En intern mensen meekrijgen gaat over tijd ervoor maken, uitwisselen met elkaar, de bezwaren op tafel krijgen.
1: En dat gebeurt dus nog niet goed genoeg, hè? Want dat staat dus ook in jullie bericht. 41%, je verwees daar net eigenlijk al naar, voelt zich niet gesteund goed genoeg door de werkgever in die AI-transitie.
4: Ja.
1: Wat gebeurt daar dan? Wat doet die werkgever niet goed?
4: Ik denk dus de ruimte maken voor mensen om hier echt mee te werken. Het kost ook gewoon tijd.
1: Okay.
4: En dat moet allemaal wel bovenop. Ja. Zeg maar je huidige targets en je huidige productiviteit.
1: Dus je moet echt gewoon in de agenda zeggen, we gaan een uurtje gewoon experimenteren.
4: Ja, misschien wel iets langer. En misschien samen ook echt iets bouwen. Dus dat je ook leert hoe je dat doet. Zo'n workflow opzetten bijvoorbeeld. Maar dus inderdaad tijd ervoor maken. Daarover uitwisselen. Frequent tijd ervoor maken. En ook een aantal super users in de organisatie die het beter weten dan jij. Mm. Dus je kan heel veel zelf uitvogelen. Maar als je een aantal mensen om je heen hebt die er echt goed in zijn, dan leer je veel sneller.
1: Ja. Zien jullie dat ook, Remy en Job? Je komen ook op veel plekken. Zie je inderdaad dat de organisaties die het verschil maken, dat die ruimte maken om hier gewoon mee aan de slag te gaan?
0: 100%. Ik denk de enige manier, wat ook aansluit wat jij zegt net, Gijs, is door hetzelfde ervaren en met elkaar erover te praten. Maar dat laatste, het klinkt een beetje gezapig, maar over praten, ervaringen uitwisselen, soms even dat ventiel indrukken, dat is zo ongelooflijk belangrijk. Eigen ervaring bijvoorbeeld, je merkt dat. Dat zie je ook een beetje in je onderzoek, dat soms de ongelijkheid groter wordt. De mensen die er blij van worden en mensen die er minder blij van worden. En daar overheen walsen leidt altijd tot wel een bepaalde spanning. Je moet echt met elkaar over communiceren. Ik weet niet of je dat ook herkent.
4: Nee, dat herken ik als geen ander. En die tweedeling, zeg maar, die gaat ook gewoon groter worden. Dus je moet iedereen bij de hand gaan nemen. Mm. En ook je productiviteitsdoelstellingen, die gaan we halen. Dus als je het gewoon ziet gebeuren, dan snap je ook dat je meer productiviteit kan maken. Maar de vraag is wel wanneer.
1: Ja.
4: En daar moeten we gewoon, denk ik, heel duidelijk in zijn naar elkaar. Dat we in beginsel willen dat je het goed snapt. Ja. En dat we gewoon de kwaliteit van ons werk willen verbeteren. Dat we de output willen verbeteren. En maar dat de productiviteit die je echt kan meten, loopt er allemaal achteraan.
1: Ja. Gijs, waar zijn bestuurders, vind jij, nog misschien wel te bang voor?
4: Ja, ik denk dat we, als je er onvoldoende in verdiept, dan kan je in, noem het even, platitudes vervallen. En dan gaat het al snel over veiligheid. En wat gebeurt er dan met die data? Maar als je je daarin verdiept, dan leer je dat er allerlei klepjes zijn die je aan of uit kan zetten. Dat je filters hebt. Dat sommige LLM's je ook zeg maar on-premise kan draaien bij jezelf. Dus dat er best wel mogelijkheden zijn om met dat soort dilemma's om te gaan.
1: Ja.
4: Dus ik denk dat het ook wel een kwestie is van elkaar wat napraten in plaats van jezelf echt te verdiepen.
1: Ja, ik was laatst bij een bijeenkomst met bestuurders en daar zei iemand letterlijk van een LLM. Wat is dat precies? Dus dat sluit wel mooi aan bij wat je zegt. Ga je erin verdiepen en zorg dat je inderdaad kennis hebt, want dan gaat die angst misschien voor een deel ook weg. We gaan het onderzoek wat jullie hebben uitgevoerd, heel interessant, gaan we in de show notes zetten, zodat mensen het rustig nog een keer kunnen nalezen. Heel fijn dat je er was.
4: Dankjewel.
5: Lepelt een website. Iedere dag maak een website met Loofwabbelen.
1: Ja, het is weer tijd voor de Leopold update. Altijd ontzettend leuk om dat te doen. Namelijk jouw zoontje Job, 6 jaar oud, is die ontzettend slimme gast. Want hij werkt al met AI en hij doet dingen die zelfs jullie als echte AI-kenners versteld doet staan. Wat heeft hij deze week gedaan en wat heb je meegenomen vandaag? Ik ben benieuwd.
0: Hij heeft zijn eigen sushi-restaurant opgezet. Het heet Luva. Ik weet niet waarom hij het Luva heeft genoemd. Ga ik nog even aan hem vragen. En interessant is, er komen 2 dingen in terug die leuk zijn om te benoemen in relatie tot de AI. Maar ook leuk hoe hij zijn interesses heeft gekoppeld. Want sushi, ja, dat is de favoriet van Leopold, maar ook zijn zus Bobby. Dus wij bestellen nog wel eens sushi. Maar het grappige is dat zijn zus vindt het heel lekker, gewoon lekker de sushi te eten. Maar hij vindt vooral de lumpia's heel lekker.
1: Ah, kijk, dus hij, wel.
0: Dus ik dacht eerst van, hij ging een sushi-restaurant, wilde die naam bouwen dat het vooral met lumpia's is. Maar nee, het is echt een sushi-restaurant. Maar wat interessant is, hij wilde vooral een sushi-restaurant die gefocust is op kids. Dus dat targeting op de doelgroep kids komt vaker terug bij de voorbeelden van Leopold. Maar wat hij vooral wilde, hij vroeg zich af, ja, waarom bestaat er geen smurfensushi? En dan denk je van, smurfensushi, wat bedoel je daar precies mee? Maar dit is een mooi voorbeeld hoe AI en creativiteit samengaan. AI is op zichzelf niet creatief, maar kan wel heel goed creativiteit faciliteren.
1: Precies, als je het voedt met creativiteit.
0: Exact. Dus ik laat hem even zien. Hij heeft de smurfensushi ontwikkeld.
1: Wauw.
0: Ja, dat is de nigiri.
1: Schrijf hem eventjes voor de mensen die het niet kunnen zien.
0: Ja, het is een. Eigenlijk moet het plaatje, want een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Maar het is een blauwe nigiri. Hij heeft genoemd mild, zoet, helder, hemelsblauw. Met een eetbare witte muts van rijst. Dus de muts van, van de smurf is van rijst gemaakt. En dat is natuurlijk eigenlijk dat je denkt. Dat is eigenlijk super logisch, want zo'n muts, ja, dan moet je wel een beetje vormen. En zo'n mooie tuutje maken van de kaboutermuts. Ja, en daar is rijst natuurlijk fantastisch voor. En die muts is ook wit. Dus dit zijn voorbeelden waarbij eigenlijk AI creativiteit kan invullen en tot waarheid en tot wasdom kan brengen.
1: Fantastisch dit zeg. We delen het ook eventjes op de LinkedIn van BusinessWise. Als je hem wil zien, check het daar. Wat kunnen wij hier als ondernemers, bestuurders van leren?
0: Is om vage ideeën die je hoofd hebt van, oh ja, dat zou misschien wel kunnen werken. Of een gek idee. Wat is nou als we ons bedrijf X, Y, Z zouden aanpassen? Om zo'n tool te gebruiken om dat vage idee tot wasdom te brengen. Want daar is die AI heel goed in. Nogmaals, een AI is niet creatief op zichzelf, maar kan wel creativiteit bij elkaar brengen en de puzzels bij elkaar brengen. Hmm. Dus als je mij vroeg van, joh, je zoon wil een smurfensushi, maar ik denk van, ja, ik heb er geen enkele voorstelling bij.
1: Ja.
0: Maar nu snap ik wat hij bedoelt. Hè? Ik liet het naar jou zien. Jij zei meteen gelijk, oh ja.
1: Ja.
0: Dus mijn oproep is, gebruik AI om jouw gekste ideeën concreet en tot wasdom te brengen. En te laten zien, dit is wat ik bedoel. Of een manager die, manager heeft soms managerial taal. Die denkt van, ja, mijn medewerkers snappen het niet. Ze begrijpen niet wat ik bedoel. Terwijl je jezelf zo'n geniale visionair ziet. Nou, gebruik AI om het wel tastbaar en concreet te maken.
1: Maar wij krijgen altijd geleerd, voed AI met data in je bedrijf. Kwalificeer die data ook eerst heel goed, want dan kun je ermee aan de slag gaan. Maar als ik dit zie, dan zou je misschien wel moeten zeggen, ga een creatieve sessie houden en documenteer dat op een goede manier. En geef dat dan vervolgens aan AI. Zou dat een werkwijze kunnen zijn?
0: Ik denk dat dit de eerste stap is daarvoor. En dat is grappig dat je het zegt, want dit is ook wat wij zelf realiseren ook met wij als wij AI-producten bouwen voor bedrijven, dat dit eigenlijk een betere stap is om mee te starten. Want hier zit geen data achter, dus hoef je nog geen moeilijke dingen te doen. Je kan gewoon alleen maar alle aandacht besteden aan het idee. En vaak beginnen de beste dingen met een idee. Ja, die data en dat het allemaal goed werkt, dat komt allemaal later wel.
1: Okay.
0: Ga eerst maar eens even schetsen. Als een architect eigenlijk, die gaat ook eerst schetsen.
1: Ja,
0: die gaat ook denken, denk groots, denk breed. Denk van, hé, wat bedoel je nou? Maar zo'n AI kan dat veel concreter dan voor je maken.
1: Precies. Dat hoorde ik van de week ook iemand zeggen, Remy, ik ben benieuwd of je het daarmee eens bent. Als je dus, we hebben vaak de neiging, als we dan een uitdaging hebben, gaan we meteen naar een ChatGPT of een andere tool. En dan gaan we meteen proberen om antwoorden op onze vraag te vinden. Maar die persoon zei, ga eerst gewoon eens eventjes een half uur of een uur, als je die luxe hebt, met collega's brainstormen. Oké, wat is het probleem? Ja. Welke stappen willen we zetten? En ga dan pas met een gerichte vraag in je AI aan de slag.
2: Ja, ik denk dat dat een veel betere vorm is. Maar wel daaraan toegevoegd, dat wat je ziet gebeuren is dat, zelfs als je dat nu doet, je hebt die brainstorm gehad, dan gaan mensen inderdaad naar een co-pilot toe of iets anders. En dan ga je dus het uitwerken in tekst. En dat is dus echt wel AI van 3 jaar geleden.
1: Mm.
2: Tegenwoordig kan je geweldige landingspagina's maken. Heel mooi opgemaakte HTML-documenten. Je kan ideeën echt tot leven laten komen. Met foto's, met video's. En ik denk dat we inmiddels ook wel van onszelf mogen verwachten dat je dus meer uit zoiets gaat halen. In plaats van dat je weer een lab ideeën met gortdroge tekst hebt, waar die weer in een lab landt. Nee, laat het nou tot leven komen. Met de applicatie, met de automatisering. En dat is ook iets waar recentelijk Microsoft onderzoek naar heeft gedaan. Die heeft 1 keer per jaar hun zogeheten Work Index Report. Die is een paar weken geleden weer verschenen. Onder een paar 100.000 professionals over de hele wereld wordt al onderzoek gedaan. En wat bleek, de mensen die echt effectief gebruik maken van AI noemen zij de frontier professionals. Nou, mooie term, frontier professionals. Wereldwijd zijn dat ongeveer 16% van de arbeidsbevolking. In Nederland is dat 9. Er zit best wel een grote discrepantie in Nederland van mensen die wel AI gebruiken. Je co-pilot voor het beantwoorden van mailtjes. Maar echt effectief AI gebruiken. Hè, met dit soort tools, met automatiseringen, door een keertje Cloud Code te gebruiken of codecs of videomodellen te maken om hetgene wat jij als idee hebt met elkaar echt tot leven te laten komen. Daar zit echt nog een heel erg groot gat. Ik hoop dat we dat het komende jaar met elkaar toch een beetje
1: gaan. Ja, er ligt echt een enorme markt nog voor om gewoon op te leiden. Om voor te lichten wat AI kan. Dat het meer is dan alleen een zoekmachine. Dus voor jullie volop kansen. Misschien moet je Leopold wel meenemen. Om hem les te laten geven.
0: Het is wel leuk. Het werkt denk ik enthousiasmerend.
1: En Leopolds ook... College.
0: Ja, precies. Leopolds College. Nieuw businessmodel. Misschien leuke nieuwe rubriek erbij.
2: Misschien nog één leuke laatste tip voor de luisteraar. Als je helemaal hebt uitgeluisterd. Die Pim de Witte waar we het over hadden. Ja. Van General Intuition. Die heeft een hele mooie essay geschreven. Van een paar dagen terug. Nederland in de eeuw van AI. Okay. Waar hij ook heel mooi de link legt met... Nou, hij zit zelf in Amerika, maar hij heeft ook een goede blik op China. En ook hoe wij volgens hem economisch concurrerend kunnen blijven. Toch wel een essay. Twee pagina's groot of zo, ben je snel doorheen.
1: Oh, oké. Okay. Ik wilde net zeggen, ik kan hem eventjes door een LLM halen.
2: Nee, maar... dit kan je heel goed zelf, dat kan je heel goed zelf uitdokteren. Maar toch wel even goed, denk ik, om je gedachten aan te scherpen. Dus we zetten de link in de show notes.
1: Oké. Dit was Leopold's update van deze week.
3: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Volgende week onze laatste aflevering van dit seizoen. Misschien heb je nog wel vragen waar je tegenaan loopt of uitdagingen. Stuur die dan vooral naar ons toe via de LinkedIn-pagina van BusinessWise onder andere. Want dan kunnen we die vragen meenemen in de volgende show. Hebben jullie nog iets op de rol staan voor de komende week waarvan jullie zeggen, daar kijk ik erg naar uit?
0: Misschien een leuke sessie. Het is echt eventseizoen. Ja. Wel een leuke, grappige anekdote. Dat laatst bij een event de opkomst nog nooit zo hoog was geweest.
1: AI-sessies doen het verrassend goed.
0: Dus was, maar de reden was ook omdat het lekker cool was. Dat mensen liever naar dat event gingen. Kijk. Omdat het lekker de airco flink aanzat. Dus ik denk eigenlijk dat dit weer perfect is voor het lezingenseizoen. En ons publiek goed zal doen.
1: Oké, top.
0: Lekker verkoelend.
1: Heb jij nog iets op de rol staan, Remy, komende week?
2: Ik ga naar Stuttgart. Stuttgart voor Mercedes-Benz. Daar hebben we een heel groot leadership event.
1: In het Duits ook?
2: Niet aan het Duits. Mijn Duits is niet zo goed als die van Chantal Janssen. Dus ik moet het helaas gewoon in het Engels doen voor de aanwezigen. Maar heel leuk. Gaan we het dus hebben ook inderdaad over de state of AI's. Maar ook wat betekent het uiteindelijk voor de mensen die daar gaan werken. En hoe kan je deze mogelijkheden die het nu heeft. Ook hoe kan je nou echt sneller betere beslissingen maken. Dat is een beetje...
0: En ik ga ook nog naar Brussel om te praten met Bol over voor Bol en Partners, over dat geo en over websites en hoe kun je nog vindbaar zijn, hoe kun je agents vinden. Dus jouw vragen waren spot on op dat vlak, want ook heel veel partijen die producten verkopen weten het nog maar half. Dus daar is ook
1: interessant.
0: Leuk.
1: Interessant, kunnen we volgende week meenemen. Volgende week zijn we terug. Volg ons ook in je podcast app en dan krijg je updates vanzelf te zien. Dank voor het luisteren deze week. AI at Work Live. Dank jullie wel dat jullie er waren. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week.
3: Dit was AI at Work Live. Met Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen. Drie mensen, één programma, geen filter. AI at Work Live kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. Tot volgende week. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
6: Dit is New Business Radio.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
9: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
3: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals 2-staps-verificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
2: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

staat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
0: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Radion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien.

0: voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
0: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een

0: Vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
4: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is Businesswise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met twee experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
7: Goedendag en welkom bij een nieuwe Businesswise Weekly. Met vandaag, Volkswagen hield een anonieme enquête onder bestuursleden. En de uitkomst was 100% scheisse, zoals Oos Kesbeker dat zou zeggen. Het gros van de bestuurders vreest namelijk voor de toekomst van de Duitse autogigant. De HR-afdeling leert de nodige lesjes van de marketingafdeling en dat zorgt voor een ommezwaai bij werkgevers. Het behouden van personeel is nu belangrijker dan nieuwe mensen werven. En ook nog, aflevering 342 in de soap rond de ASML als geopolitieke speelbal, Hans Spekman als stakende leider van de week en wat kunnen C-level professionals leren van die verwende Gen Z'ers? Ik ben Olivier de Neve en dit en nog veel meer wordt vandaag vakkundig gefileerd door de immer vlijmscherpe Marguerite Soeteman-Rijnen, topzakenvrouw en een voorvechtster van gendergelijkheid, diversiteit en inclusie. En aan de andere kant de founder van de ExperienceNet en ook de meest flamboyante herder des vaderlands, Eduard Schaapman. Tijd voor duiding. Welkom bij Businesswise Weekly.
6: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Businesswise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
7: Na het verrassende vertrek van topman Dolf van den Brink afgelopen maand was het even onrustig bij de Heineken brouwerij op de Stadhouderskade. Het bedrijf had namelijk nog geen opvolger voor Van den Brink. Maar vanochtend was er dan toch witte rook of misschien wel wit schuim. Want de bierbrouwer heeft een nieuwe CEO gevonden in voormalig JDE Peet's topman Rafael Oliveira. Van koffiebrander naar bierbrouwer dus voor hem. En extra bijzonder, dit is de eerste Heineken CEO waarvan geen Heineken bier of nou, bloed door de aderen stroomt. Marguerite, we hadden het hier in Businesswise Week een paar weken terug over dit onderwerp. Toen zei de bestuursadviseur Rob Huisman en ook onze panelleden dat de president-commissaris Peter Wenning een Nederlandse topman met Heineken-DNA moest aanstellen. Nou is het dus een buitenlandse CEO met geen enkele bierbrouwervaring geworden. Maakt Heineken nou een fout of snappen onze experts er gewoon niks van? Kan ook.
8: Oeh, dat is een hele scherpe binnenkomen dit. Hè? Ik durf natuurlijk nooit Peter Wenning tegen te spreken. Maar ik denk dat het vooral draait om kwaliteit en om ervaring. En om de juiste man op de juiste plek. Helaas geen juiste vrouw dit keer. En daar gaat het even over. Wat gebeurt er in de markt? Wat gebeurt er in de biermarkt? Deze Rafa Oliveira heeft een hele mooie doopstil. Hij heeft... Komt oorspronkelijk uit de financiële sector. Onder andere bij Goldman Sachs gewerkt. Heeft de hele wereld bereisd. 6 continenten ervaring. En sinds meer dan 10 jaar zit hij inderdaad in de food and beverages. En daar heeft hij laten zien bij Kraft Heinz. Hoewel niet succesvol Unilever destijds is overgenomen. Mm-hmm. Dat hij dus echt wel weet waar het over gaat. En dat heeft hij bij JDE Peet's natuurlijk op een goede manier laten zien.
7: Ja, maar wel maar heel kort toch? Want hij heeft echt heeft even een vloek en een zucht en is alweer weg daar.
8: Ja, dat kan. Hè. Als je goed bent, word je soms weggehaald. Ja. Dus het zegt meer voor hem dan wat hij gedaan heeft. Dus er wordt in hem geloofd. En ook door de familie Heineken wordt er in hem geloofd. En dat is echt uniek, want het is voor het eerst in de geschiedenis van de Heinekens dat er gewoon een externe CEO komt.
7: Ja, Eduard, daarover gesproken. Een externe CEO dus. Dat moet je als familie Heineken maar durven. Heb jij er vertrouwen in deze man?
9: Ja, er zit natuurlijk wel een klein risico aan. Want Heineken is gewoon een multinational inderdaad. Maar het is natuurlijk wel... een Nederlands icoon, een familiebedrijf met de beursnotering, een cultuurbedrijf en een merk met historie. Dus Heineken haalt inderdaad geen bierman binnen, maar een merkenman, dat zie je heel duidelijk. En dat is verstandig, alleen moet hij wel oppassen dat hij Heineken, bovenop dat Heineken geen spreadsheet met schuimkraag gaat maken. Alleen wat mij wel een beetje tegenvalt, is dat ze gewoon niet in hun eigen gelederen hebben gekeken.
7: Ja, precies.
9: Want in principe is het inderdaad, je zou haast denken, ze geloven niet meer in de bierverkoop, dus halen ze iemand binnen van de koffie en de thee en limonade. En we moeten iets anders doen. Maar ik denk dat je moet denken beyond the beer generation. En dan heb je net een belang genomen in Stels. Dan heb je jongens als een Millen Voet en een Glenn Cornelissen, die dat merk ongelooflijk omhoog pompen. Ja, dan verwacht je ook van, hey, misschien moeten we zo'n jongen er dan maar naast gaan zetten. Mm-hmm. Als je nog niet de CEO mag zijn. Want wat gebeurt er? In mijn tijd was ik inderdaad barkeeper in de Woelemeloe in Utrecht. En we zetten meer dan 1000 liter bier om per avond. En dat is nu nog maar 2 fusjes. Want alles wat daar gedronken wordt door deze generatie is stels en shotjes.
7: Ja, precies.
9: Dus ja, dan moet je natuurlijk wel gaan nadenken. Deze man van alweer 54, weet hij wel wat stels is en weet hij wat een shotje is en hoe wordt er gedronken door de nieuwe generatie. En dat is geen bier. Dus beyond de bier generatie, dan moet je dus gaan kijken naar jonge mannen die dat snappen. Of vrouwen, sorry. Ik weet niet hoeveel die nog drinken. Nou ja, aan mijn dochter te zien best wel veel. Maar goed, uiteindelijk denk ik dat dat ook nog wel een mooi iets was geweest. En inderdaad een Nederlandse jongen met een icoon met een nieuw merk.
7: Als je nu kijkt naar wat Van den Brink, hè, de voorganger dus, in zijn eigen afscheidsinterview zei, Marguerite, daar zei hij dus van, ja, zouden de Fransen en Duitsers het accepteren dat al hun grote bedrijven door buitenlandse CEO's of chairs worden geleid. Ja, waarom zou dan Wenning dan toch gekozen hebben voor zo'n buitenlandse CEO? Wat denk jij?
8: Ja, ik vind dat een hele chauvinistische opmerking. We hebben als Nederland een heel aantal mooie CEO's ook in het buitenland geleverd. Pieter Elbers, Kees het Hart bij Carlsberg. Dus ik vind dat te ver gaan. Mij gaat het gewoon om, wat zoek je nu? Wat is er aan de hand? Moet die kosten gaan besparen? Mm-hmm. Hebben we te veel merken? Hebben we echt wel de juiste merken binnen Heineken? Hebben we wel te veel? Hebben we alternatieve producten, glutenvrij bier. Er zijn een aantal van die elementen die inderdaad de nieuwe generaties drinken. Of alcoholvrij, maar misschien met een smaakje. Je ziet gewoon dat de generaties onder ons veel minder drinken. Wij trouwens zelf ook. Ik weet niet hoe jij dat doet, Eduard. Misschien nog niet.
9: Ja, hoe ouder je wordt, hoe minder je drinkt. Hè?
7: Ja. Ja, je houdt wel van een biertje, toch, Eduard?
9: Nou, het wordt wel steeds minder, moet ik
7: minder.
9: Zeggen.
7: Ja, okay. Ja, ook Heineken kan niet meer op jou bouwen, eigenlijk.
9: Dat is al een hele tijd dat ze niet meer op mij kunnen bouwen. Maar ik ben natuurlijk een Limburger. Dus komt een Limburgs biertje vandaan wat nog onafhankelijk is.
7: Ah, ja.
9: Dus,
7: okay. Ja,
8: maar
7: ja,
8: zelfs de trappisten van Bavaria gingen nu apart iets, geen bier, maar iets soort van frisdrank erbij
9: doen. Een soort van frisdrank erbij doen, want je moet natuurlijk wel mee met de markt. En dat zal Heineken ook zeker moeten doen. Denk eens inderdaad aan de industrie rondom sportdrankjes. Moet je daar niet veel meer op meelopen? Dat is wel een vraag die ik heb.
7: En er is meer aan de hand, hè? Want de afgelopen jaren teruglopende verkopen door die minder consumptie, daar hadden we het net over, maar ook bijvoorbeeld fabrieken die sluiten in Rusland, de boot gemist op het gebied van die seltzer. Monsters, die drankjes die nu heel populair zijn. Daar zijn er echt veel te laat mee geweest. Toch?
9: Ja, maar ze hebben wel een belang gesteld, ze.
7: Ja, zeker.
9: Ze hebben wel een belang. Natuurlijk zouden ze het ook zelf kunnen bedenken. Maar daarom denk ik, ja, haal jonge gasten aan boord die dat gaan bedenken. En die jou gaan vertellen van, wat drinken wij eigenlijk tegenwoordig?
7: Zou dat ook van Oliveira de eerste prioriteit moeten zijn op het moment dat het begint op 1 oktober?
9: Nou ja, als ik kijk naar zijn cv, dan is zijn grootste doel, wat hij al heel veel jaren heeft gedaan, en hij komt niet voor niks van een bank, saneren. En ik ben altijd voor groei.
7: Dus
9: ja, ja. Hij gaat saneren.
7: Ja, maar saneren wil, dat kan natuurlijk leiden. Hè? Als je een paar takken afknipt, dat die boom beter gaat groeien.
9: Dat klopt, maar uiteindelijk... Dat klopt, maar inderdaad, dan betekent het wel dat de strategie van Heineken saneren wordt. En ik ben altijd van groei. En iemand die saneert, hoeft niet altijd voor groei te gaan. Ik bedoel, dat zijn twee voor mij volledig verschillende profielen. En ik proef een beetje dat ze deze richting op gaan. En dat we dus inderdaad het aan het stelsel moeten overlaten om groter te worden dan Heineken dan maar.
7: Nou, dat is ook wel een... Dat zou, hè, zeg ik even chauvinistisch dan. Dat is toch wel wat als dat gebeurt. Marguerite, nou, we horen het. Hè? Hij moet misschien gaan saneren. Nou, er zijn genoeg redenen om dat inderdaad te denken.
8: Ja,
7: ja, dat is toch ook wel heftig, toch? Dat een van de mooiste merken van Nederland... en een van de oudste merken ook van Nederland... zou op die manier dan aangepakt moet gaan worden.
8: Ja, maar je moet wel klaar voor de toekomst zijn. Dus op het moment dat jij met je aanbod niet meer voldoet aan de vraag die er is, dan heb je gewoon een probleem. Ja. En dan terug naar de familie. We gaan het straks ook nog over Volkswagen hebben. Mm-hmm. Winstoptimalisatie, dat wil iedere aandeelhouder graag zien op een duurzame manier. Maar ja, als dat niet in het vooruitzicht ligt, dan moet je maatregelen nemen.
7: Ja, je hebt in de top gezeten van E.ON. Hoe spreek ik het ook alweer uit?
8: E.ON.
7: E.ON, hè? Gewoon op zijn Amerikaans. Dat is ook een Amerikaanse verzekeraar. Die Oliveira, dat is een Braziliaanse Brit of een Britse Braziliaan. Hè? Het is maar hoe je het ziet. Hij heeft twee paspoorten. In hoeverre verschillen die culturen nou op de werkvloer van wat hij zo meteen bij Heineken aangaat?
8: Ja, waanzinnig. Want ik zie, we hebben net wel op LinkedIn heeft Rafael Oliveira nog een post gedaan een week geleden die voor iedereen echt interessant is om te gaan bekijken. Mm-hmm. Want daarin heeft hij het koffie-elftal van J.D. Peets neergezet. Leuk filmpje. Daar komt ook bier voorbij. Maar Edward en ik zijn nog niet achtergekomen welk bier er eigenlijk op de achtergrond
9: nee, nee, nee. We zien dat hij vooral door, dat is dan het koffie in een blikje aan het promoten is. Natuurlijk Neymar nummer 10 van Brazilië promoot. Om het toch maar even over voetbal te hebben. We gaan het zien.
7: Maar het is natuurlijk met een knipoog dat hij dat filmpje heeft geplaatst. Maar het is ook wel
9: dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
8: Dus het interessante zal zijn. Kijk terug naar jouw vraag. Maar je vroeg, wat is het cultuurverschil tussen een Amerikaanse CEO of een Braziliaanse? Daar zit wel degelijk cultuurverschil. In Brazilië zit passie. Het feit dat Oliveira daar inderdaad met een t-shirt van nummer 10 ook dat filmpje heeft opgenomen.
7: Ja.
8: Met zijn aparte accent. Dus zeker de moeite waard om echt te gaan kijken. Wat onze nieuwe CEO van Heineken, wat hij allemaal met zich mee gaat brengen. Is natuurlijk een groot verschil met een Amerikaanse CEO die strak in het pak zit. En misschien weinig emotie vlak zal neerzetten waar die over gaat. Maar laten we eerlijk zijn, Heineken is ook passie. Iedereen die met Nederland, die met Heineken is opgegroeid, weet wat het merk inhoudt, ook internationaal. Het heeft uitstralingen, het heeft klasse. Ja, en hij zal het verder moeten gaan oppakken om het op de juiste manier voor de toekomst te
7: positioneren. Dus dat zou eigenlijk best wel kunnen werken met een Braziliaan passie in een Nederlands bedrijf.
9: Niet met een nummer 10 van Brazilië. Nee, maar dat kan niet. Kijk, ik bedoel, Heineken verkoopt nu inderdaad sixpacks. En daarin zit een shirt van oranje. En daar staat geen nummer 10 van Neymar op. Hè? Dus in principe moet hij daar natuurlijk wel over gaan nadenken. Want even terugkomend op wat moeten wij met al die buitenlandse CEO's. Kijk eens even naar onze Nederlands elftal. Die spelen allemaal in het buitenland. Dus wij leveren wel een heel mooi product. Hè? Maar ja, even over de voetbal gesproken.
7: Ja, prachtige vergelijking. Maar inderdaad, we hebben Jumbo, die Jesper Hoyer, die hebben we daar. ASML, Christophe Fouquet. Dan heb je nog Marguerite, jouw naamgenoot Bera, bij ABN. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Allerlei CEO's bij Nederlandse bedrijven die uit het buitenland komen. Is dat niet ook... Ja, ik weet dat... we hadden het net over chauvinisme. Maar het is ook wel een beetje armoedig dat we gewoon niemand in Nederland kunnen vinden die dat kan doen.
8: Ja, ik moet zeggen dat we zijn in Nederland, heb ik wel eens eerder gememoreerd. We noemen onszelf een country, maar we zijn eigenlijk een country club. Wat het nadeel daarvan is, dus het voordeel is dat iedereen elkaar kent. Hè? Ja. Kunnen we heel snel een tweetje spelen en de bal rondspelen. Het nadeel is dat we eigenlijk allemaal al een mening hebben over bepaalde personen. Over iets wat iemand misschien ooit in het verleden gedaan heeft. En we weinig kijken of wat de persoon nu doet. en de afgelopen jaar gedaan heeft, of wat de relevantie ervan is voor de toekomst. Mm. Dus we moeten af van die biasen van wat we in het verleden gevonden hebben, dat we samen gestudeerd hebben, in de Woelumeloer hebben gedanst, ik in bikini in Rotterdam.
7: Ik ook, allebei. Gaan,
9: ja, allebei.
8: Ja, maar we moeten dus echt gaan kijken, wat heeft die betreffende persoon, wat heeft die gedaan, waar is die mee bezig, en terug naar het herkennen en erkennen van talent, en lokaal Nederlands talent, daar zullen we iets meer op moeten gaan focussen.
7: Nou, daarover gesproken nog, tot slot, bij de SER ben jij mentor van veel topvrouwen. Wat zijn nou de Nederlandse talenten die nu rondlopen, die we in de gaten moeten houden de komende jaren, die misschien wel de volgende CEO van Heineken zouden kunnen worden, bijvoorbeeld?
8: Nou, je hebt er hier al eentje geïnterviewd een keer van Nespresso, ook koffie trouwens, naar Maria Stellas. We hebben echt een aantal topvrouwen rondlopen die echt goede CEO-ervaring ook allerlei aan het doen zijn. En dan is gewoon de vraag, is het een match? En ik heb één ding geleerd op Harvard Business School. Een hele mooie grafiek ooit gehad over wanneer moet je nou als CEO ergens instappen. Marjan Rintel stapte in bij KLM op een moeilijk moment. Ging niet zo goed met KLM. Marguerite Berard, idem bij ABN AMRO. Er zijn een paar van die vrouwen die hebben dat fantastisch opgepakt. En die zijn allemaal zeer capabel om andere bedrijven ook te gaan leiden. De vraag is echter of ze dat dan nog willen. Maar terug naar het herkennen van talent in lage regionen en de topvrouwen. Er zitten echt heel veel. Genoeg.
7: Nou, dat is toch een opbeurend idee.
8: Ja, toch?
9: Ja, maar voor mij nogmaals hoor. Ik vind het helemaal niet erg dat de buitenlanders op onze bedrijven zitten hoor. Ik bedoel, als die het beter doen, als ze het maar goed doen. Ja. Daarom zou ik ook heel graag in het kabinet wat buitenlanders willen hebben. Zodat we misschien ook daar wat beweging in krijgen. Ik weet niet of dat regulair kan. Maar ja, het was zomaar een ideetje out of the box.
7: Wellicht kan dat wel. Ik stel voor dat we over een jaartje of zo even de evaluatie van Rafael Oliveira gaan doen.
9: Gaan we doen.
7: Wat vind je ervan?
9: Dat vind ik top.
7: Strakjes in Businesswise Weekly hoe de HR-afdeling nu gefocust is op het beetpakken en nooit meer loslaten van personeel en of je die HR-afdeling als CEO misschien juist wel los moet laten.
10: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Businesswise Weekly bij New Business Radio.
7: Bij autobouwer Volkswagen zit er sinds een aantal jaar flink wat zand in de bestuurlijke motor. Ik noem bijvoorbeeld Dieselgate, traag op gang komen van de elektrificatie van auto's en concurrenten uit China die Volkswagen inmiddels links en rechts inhalen op de autobaan. Nu kwam men daar op het opmerkelijke idee om een interne, anonieme en op voorhand geheime enquête onder het topmanagement van het bedrijf uit te voeren over hoeveel vertrouwen ze hebben in de toekomst van het bedrijf. En dat is een probleem, want de Volkswagen top lijkt te vrezen voor de toekomst van het bedrijf. Ja, Marguerite, is dit nou een goede of een slechte set geweest vanuit management? Want nu heb je een heel bedrijf, inclusief bijna 700.000 man personeel. Ik heb het nog even uitgezocht. Maar de paniek is toegeslagen, lijkt mij.
8: Ja, nou is Volkswagen Groep, je hebt alle merken al genoemd en er zijn nog een aantal meer geloof ik die we kunnen benoemen. Het is Audi, Porsche, Scania, man, maar ook
9: Lamborghini, Bentley, Ducati, noem maar op. Een paar topmerken zitten ertussen.
8: Dat is echt een, dat is echt een mooie stal van merken, letterlijk en figuurlijk, met de PK's. Wat daar nu eigenlijk speelt, is het interessante is dat ze hebben gewoon een toeteerboard. Dus je hebt daar terug naar je survey. Die survey is onder zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur gedaan. Mm-hmm. En met de uitslag zoals je hem net al memoreerde, toch wel enigszins sceptisch over de toekomst. Ja, Eduard, wat vinden wij daarvan als je daar op die manier op reageert?
7: Je speelt hem even door.
9: Ja, nee, ik vind het prima. Ik hou van doorspelen. Pasen, als we dat meer doen in Nederlands elftal, dan komen we zeker in de finale om weer even terug te komen op het WK. Maar ja, Volkswagen heeft volgens mij niet een tijdelijk verkoopprobleem wat er wordt gesuggereerd. Maar ze hebben inderdaad een leiderschap en complexiteitsprobleem. Dat is wat er speelt. Hè. Uiteindelijk zie je dat er bijna geen beslissingen meer worden genomen. En dat men te lang wacht om actie te ondernemen. En te gaan nadenken over wat wil die klant voor een auto. En hoe moeten wij erop anticiperen. En dat ontbreekt. Kijk, mijn eerste gedachte, en die is altijd de beste. Toen ik dit las, dacht ik van nou ja, ik zou toch eens 2/3 van deze mensen die zegt het wordt helemaal niks. 1/3 die zegt, nou, we hebben het moeilijk. Dus dan zou ik toch met die 1/3, ja, het is anoniem, gaan praten. En zeggen van, moeten we die andere 2/3 niet uit bonjouren? Want ze geloven toch niet meer in ons bedrijf. Hè? Je wil wel dat er bazen staan die passioneel zijn over hun bedrijf. En toch zien van, ja, kom op, we gaan er weer voor. En we zorgen dat we inderdaad gaan kijken wat we doen. Hè? Want de problematiek natuurlijk is, ze hebben 10 merken. Ze hebben 110 basismodellen en daarop 300 varianten. Met zulke grote fabrieken. En ze hebben al behoorlijk wat gesaneerd. Maar ze moeten nog veel verder saneren. Maar ze moeten ook na gaan denken. Welk deel behouden wij wel. En waar zijn wij echt goed in? Hè? Ik bedoel, Porsche heeft een waanzinnige marge. Dus ja, daar moet je naar gaan kijken. Dan ga je naar Audi kijken. Die hebben geen marge meer. Dus je moet gaan kijken naar...
11: Per merk moet je kijken.
9: Per merk. Ja. En gaan kijken, wat wil die doelgroep? Want er komt nu nog één dingetje toevoegen, Olivier. Dan zal het klaar zijn. Er komt nu vanuit China een soort van Polo variant op de markt. Hè? De Geely. Nou, die Polo, die reden wij vroeger als eerste auto. Want dat was een goedkoopje in de tweedehands. Tegenwoordig helemaal niet meer te betalen. En dadelijk wordt die Geely, die wordt gekocht door de mensen die net een autootje gaan kopen. Dus ja, daar spelen ze gewoon niet op in.
11: Nee, ze zijn te traag. Ja. Daar komt het op neer. Zeker in de automobielwereld is dat natuurlijk niet goed als je te traag bent. Maar even nog heel even over die enquête. Hè? Want jij zei ja, dan die mensen die er niet in geloven, hè, die moet je dan eigenlijk uit bonjouren, want daar heb je niks aan. Nee. Maar ja, aan de andere kant, je wilt toch ook als CEO, wil je toch niet allemaal ja-knikkers om je heen die zeggen, ah, het gaat hartstikke goed en het komt allemaal wel goed. Ik heb alle vertrouwen in. Terwijl dat is gewoon ook natuurlijk...
9: Ja, ik heb als CEO helemaal geen behoefte aan anonimiteit. Ik hou van transparantie en ik zou willen wie het zo vindt. Want als ze dat niet eens durven uitspreken naar elkaar toe, ja, wat zijn we dan mee bezig? Jongens, kom op. Om tafel zitten, hoe knappen we het op en de schouders eronder. Ja. En dit is echt zoiets van, nou, ja, de baas mag niet weten dat ik er eigenlijk niks vind. Zo komt het op mij over.
11: Nee, Marguerite, dus we hebben die enquête hebben we dan even vastgepakt.
8: Ja, die enquête, is gewoon een serieus signaal. Maar
11: is dat nou dom geweest dan, dat ze dat gedaan hebben?
8: Nee, ik vind het absoluut, ik heb er twee reacties op. Ik vind, ik vind het absoluut geen automatisch bewijs dat Volkswagen ten onder gaat. Ik denk juist dat het heel goed is. Eén, positief is eraan. Het bestuur ziet het probleem. Dat naar buiten komt is natuurlijk wel even een zwakte bot als het anoniem is dat buiten komt. Dat vind
11: beetje
8: ik niet.
11: Pijnlijk, hè? Ja.
8: Maar positief is het bestuur ziet het probleem. Dus erkenning voor een situatie. Dat is belangrijk, want vaak zie je bij organisaties ontkenning van problemen. Het oude model stond onder druk, hè? Hogere vaste kosten. Fabrieken in Duitsland zijn veel te duur. Complexe organisatie, kom ik zo nog even op terug. Mm-hmm. Softwareproblemen, dure elektrische auto's en dan die hele China-concurrentie. Negatief eraan is dat de governance, de snelheid, eigenlijk heel erg bemoeilijkt hier. En de governance, waar heb ik het dan over? Ze hebben een raad van bestuur, maar ook een raad van commissarissen. Er zitten 20 leden in de raad van commissarissen. 10 aangesteld door vakbonden en werknemers en 10 door de rest. Nou, wat je dus ziet, hun aandeelhouders, ook even terug naar familiebedrijven, is Porsche. Ja. Hè, de Porsche-familie. Maar ook de staat Neder-Saksen. Maar ook Qatar en dan nog een aantal onafhankelijke. En dus die hele onafhankelijke toezicht, daar zit nu een probleem. En wat er de afgelopen dagen ook gebeurde, is niet zozeer in Nederland het nieuws gekomen, is dat dus een onafhankelijke commissaris, Suzanne Wiegand, die heeft dus vorige week haar baan opgezegd als commissaris. Mm. Deze dame is echt een indrukwekkende dame. Was al eerder CEO Electronic Solutions bij Rheinmetall.
11: En waarom heeft ze dat gedaan?
8: Nou, omdat zij vond dat zij niet genoeg terug naar diversiteit. Dat ze vond dat haar mening niet goed genoeg werd meegenomen. En werd
9: ja, op maar er zat ook nog iets anders achter. Er wordt vandaag €5,26 dividend uitbetaald. En daar was zij op dat moment ook geen voorstander van. Dus dat zit er ook nog wel
11: aan. Een richtingenstrijd misschien ook wel. Ja. Maar het klinkt ook wel een beetje, als ik hoor dat er dus commissarissen namens de vakbonden en zo bij zit. Een soort poldermodel plus binnen Volkswagen groep.
8: Ja, en daarom is het traag. En dat is nu de hele situatie. Je ziet gewoon dat ze niet snel genoeg zijn. Dat ze niet innovatief genoeg zijn. Nee. Dat ze dus inderdaad op kosten gewoon te lang blijven dralen. En dat moet anders. En als je terug naar het merken waar Eduard net al refereerde. Polo was inderdaad vroeger het instapmodel voor ieder jong iemand die maar een autootje had.
9: Ja.
8: Daar zien we dus dat Volkswagen eigenlijk ook de boot gemist heeft. Want Polo zijn nu degene die het wel goed doen is Skoda. Hè?
9: Skoda en Seat, die zijn stabiel gebleven inderdaad. Seat, die twee merken zijn wel stabiel gebleven. Ja. Maar inderdaad, vooral Audi is goed naar beneden gezakt. En de Polo, die is niet meer betaalbaar voor een starter.
11: Nee, dus eigenlijk, als ik jullie zo hoor, moet er gewoon eigenlijk een sterke man of vrouw daar zeggen... nou is het klaar. Al dat gouden hoer erover. Daar stoppen we mee. We gaan het nu aanpakken. Maar hoe ga je het dan aanpakken? Want je zegt die merken moet je los bekijken. Maar wat zou nou je eerste actie dan zijn?
9: Nou ja, kijk. Je moet gewoon kijken wat doen de Chinezen. De Chinezen bouwen auto's alsof het smartphones zijn. En Volkswagen bouwt soms nog smartphones alsof het auto's zijn. Hè? Dat is net een andere richting. Dus je moet veel meer gaan nadenken. Oké, wat wil die klant? En die klant is tegenwoordig heel erg ingesteld op style, op design en digitaliteit in je auto. En dat laatste ontbeert inderdaad in de Volkswagen groep. Mm-hmm. Dus je moet veel meer gaan nadenken, wat willen mijn klanten en wat is de autocarrière van mijn klant? Hoeveel auto's gaat die afnemen en wat voor auto's gaat die afnemen? En ja, die moeten betaalbaar zijn. En dat is heel moeilijk tegen China. Dus dan moet je inderdaad gaan kijken van, ja, hoe kan ik toch anders gaan produceren en hoe kan ik beter produceren? Ook zij produceren Polo's in China, maar die zijn 20% duurder dan de Geely. Dus
8: Ja, het moet sneller, eenvoudiger en gewoon innovatiever. En dus sneller inspelen. Als ik nu een snufje in mijn auto wil hebben, dan moet dat niet maanden wachten inderdaad op die productielijn. Dan moet het aangepast kunnen worden. Dus ik denk ook dat ze echt moeten gaan kijken. Dit is een grote opgave voor Duitsland. Hoe kun je digitalisering beter toepassen? Hoe kun je AI beter toepassen in je productielijnen? En dergelijke en dergelijke.
11: Ja, hoe komt die traagheid misschien ook omdat Volkswagen too big to fail is voor Duitsland? Dat ze denken, nou, als het dan misgaat, dan springt de Duitse overheid wel bij. Want we zijn gewoon te belangrijk.
8: Dat kan. Ik denk gewoon dat Volkswagen. Ik heb deze hele situatie die er nu is, voor mij betreft geen vraag of Volkswagen gaat. Of ze gaan falen. Dat verwacht ik absoluut niet. Maar
9: absoluut niet. Nee.
8: Maar
9: niet
8: ze zijn te groot. Nee. Ze zijn echt te groot. Ze hebben gewoon schaal. Nee, deze vraag is: hoe gaan ze deze transformatie aan? En de komende 3-5 jaar zijn echt van absoluut fundamenteel belang voor de organisatie om het goed te gaan leiden.
11: Ja, nou, je zegt het al een beetje, maar toch, de cijfers over het eerste kwartaal, ik moet toch nog heel even negatief zijn, die waren weer pet. Groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld. Personeel wordt mogelijk ontslagen en ook mogelijk weer fabrieken die gesloten gaan worden. Dus even een mini-enquête.
9: Ja, dat weet ik wel, maar heb je het ook vergeleken met Toyota?
11: Ja, nee, dat klopt.
9: Ik bedoel, Toyota heeft nog voor 11 miljoen auto's verkocht in het eerste kwartaal. En de vrienden van Volkswagen groep 8 miljoen. Dus er zit er wel een klein verschilletje in. Maar zij zitten met hetzelfde euvel. Hè? Dus het is dan wel een Japanse groep. Maar goed, uiteindelijk hebben ze ook de ellende op dit moment. En iedereen zal zich moeten aanpassen aan wat wil die klant. En de Chinezen doen op dit moment het allerbeste. De markt vergeet fouten sneller dan besluiteloosheid. En daar zit de crux. De besluiteloosheid. Net wat al werd verteld. Als je 20 commissarissen hebt, het wordt allemaal zo complex. Je moet het veel eenvoudiger maken.
11: Bestaat Volkswagen over 10 jaar nog?
9: Zeker te weten.
8: Zeker weten.
11: Mag niet,
8: ja, zeker. Maar ik heb nog één opmerking. Wat ik dus zo interessant vind en de uitdaging vind is dan, Volkswagen heeft ook die China for China strategie. Hè? Dus ze willen daar en produceren en verkopen. En daar zullen ze echt een keuze in moeten gaan maken hoe ze dat gaan doen.
9: Want ze hebben 20% minder verkocht.
8: Precies.
9: Dus dan is de vraag, moet ik nog wel in China blijven? Moet ik het überhaupt doen? Waarom zou je daar willen blijven als je gewoon alweer 20% minder hebt verkocht?
11: Als je het in het hol van de leeuw al niet redt, of het hol van de draak in dit geval, dan wordt het wel lastig.
9: Ja.
11: Ja. Zometeen, out-of-office meldingen. Voor sommigen zijn ze een ergernis en een teken van luiheid. Maar Gen Z'ers denken daar heel anders over. Wat kunnen we van hen leren?
12: Van headline naar handelingsperspectief. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
11: HR-afdelingen in Nederland waren de afgelopen jaren met name gefocust op de voordeur, maar dat is verleden tijd. Nu is het de achterdeur waar je op moet letten. Bedrijven leggen namelijk steeds meer nadruk op het binnenhouden en trainen van het eigen personeel in plaats van het aantrekken van nieuwe mensen. Blijkt allemaal uit het HR-trendonderzoek van adviesbureau Berenschot. En dat komt onder meer door de krappe arbeidsmarkt en de rol die AI gaat spelen in veel bedrijven. Marguerite, het kan aan mij liggen hoor, maar is het niet vreemd dat van het binnenhouden van je mensen dat niet altijd al prioriteit was voor de HR-afdeling?
8: Ja, hele mooie. Ja, ik moet gewoon lachen. Ja, wat mij betreft zeker wel. We hebben altijd al gezien dat retentie goedkoper is dan nieuwe mensen aannemen.
11: Nou, daarom. Dus waarom is dit nou opeens zo'n nieuw inzicht?
8: Ja, ik denk dat we te maken hebben. Workforce transformation is wel echt het topic nummer 1. Wat op dit moment bijna bij iedere raad van bestuur op de agenda staat als echt nummer 1. En waarom? Omdat je ziet dat de wereld zo snel verandert dat je gewoon moet gaan kijken. Welke skills en capabilities heeft mijn workforce, hebben mijn werknemers nodig over 1, 2, 3 jaar. Dit gaat niet over 10 jaar. Dit gaat echt over nu.
11: Ja.
8: En de snelheid van ontwikkelingen is zodanig dat dat dus aandacht vereist. En je ziet gewoon dat het goedkoper is om inderdaad mensen te behouden. Je ziet ook dat dan de kennis binnen de organisatie blijft. Er zijn een aantal voordelen die echt daar boekdelen spreken.
11: Ja, Eduard, dat is een beetje als die oude ondernemersles. Hè? Focus op je op de tevredenheid van bestaande klanten in plaats van op nieuwe klanten werven.
9: Ja, klopt.
11: Dat is het
9: uiteindelijk ook. Ik bedoel, alle banken die geven ongelooflijk veel korting als je daar als nieuweling naar binnen komt. Maar als je daar al heel lang bankiert, ja, dan nemen ze de telefoon niet op. En dat is eigenlijk ook hetzelfde met werknemers. Koester wat je hebt en zorg dat ze inderdaad, wat ze nu ook zeggen in dit onderzoek, dat ze zich veel meer moeten richten op hun vitaliteit, op de meetbaarheid en het verzuim, in de plaats van op het werven van nieuw personeel. Want dat is een onderdeel uit dit onderzoek. Werving, recruitment, dat staat nu op plek nummer 5. En ik heb altijd wel gedacht van, oké, zorg nou dat je altijd goed in contact blijft met je mensen om ze te behouden. behouden. Alleen wat we wel zien is dat heel veel van het behoud van werknemers wordt gedaan door de afdeling HR in de plaats van door de manager zelf. Hè. De manager zelf zal veel meer in contact moeten blijven, ook op andere vlakken dan op werkzaamheden, maar ook op hoe gaat het met jou en hoe gaat het met je leven. Bouw die relatie op. Hè. Het gaat om inderdaad een goede relatie tussen manager en medewerker. En ik zie de laatste tijd een dikke verschuiving van oké, ik heb een probleem, ik ga niet naar mijn manager, ik ga naar HR. Want daar kan ik even lekker zeiken, om het even plat uit te drukken.
11: Ja, een beetje theekransje bij HR dan.
9: Ja, nou ja, dat is een beetje flauw uitgedrukt, maar ik merk wel dat... beetje zout erbij. En dat is ook weer opgelost, maar ja, we moeten wel zorgen dat...
8: Biertje.
11: Ook lekker.
9: Ook lekker. Ja. We moeten wel zorgen dat we goed in contact blijven staan met de mensen die we al hebben. En inderdaad, er wordt natuurlijk heel veel gesproken, ook hier in Business Wise, over AI gaat alles vervangen. Ja, AI gaat bepaalde administratieve processen vervangen. Maar we hebben de mensen nog steeds nodig, want de communicatie is een belangrijke naar klanten en naar elkaar toe. Hè. Dus dat teambuilding blijft belangrijk. En dan moeten we de mensen daar beter op ondersteunen, maar ook om leren gaan met bijvoorbeeld AI. Hoe gaan we dat doen en hoe gaan we het gebruiken?
11: Maar waar ligt nou de grens, hè? Want natuurlijk, je wil mensen behouden die goed zijn voor je organisatie, maar op een gegeven moment is het ook best wel goed om weer wat vers bloed in de club te krijgen, toch? Ja, dus waar ligt die grens dan?
8: Nou ja, ik denk, ja, kijk, ik heb 34 jaar bij één ondernemer gewerkt. Dus,
11: ik moet het niet aan jou vragen.
8: Nee, dat moet jij niet aan mij vragen. Maar wat wel belangrijk is, kijk, ik kon iedere 3 jaar naar een andere rol, een functie, waardoor je weer uitdaging had. Maar het is belangrijk om te blijven circuleren. Hoewel ik aan de andere kant er ook weer van zeg, je ziet bij de overheid ook iedere 3 jaar moeten mensen wisselen. Ik weet niet of ik altijd de voorstander van ben, maar ik zie wel dat gewoon het op diverse echelons een nieuw bloed laten binnenvloeien. Zoals nu ook bij Heineken gebeurt, is echt een goede zaak.
11: Dat is,
8: maar
11: dat is goed.
8: In verhouding.
11: Nou, misschien moet er ook af en toe wat bloed uit. De CEO van Bolt, die taxidienst, die zei op een gegeven moment van, nou, het hele HR-team moet er maar uitgemieterd worden. Hij zei namelijk, iedereen die ervan houdt om problemen te creëren in plaats van ze op te lossen, geen rol heeft in zijn start-up, en dat HR over het algemeen de verkeerde energie, rol en benadering heeft. Dus weg met HR?
9: Nou ja, het is een boute stelling.
11: Dat zegt de man. Dat zegt Eduard Schaapman.
9: Ja, ik vind het wel een mooi. Ik heb het natuurlijk ook gelezen. Weg met HR is niet hoe ik er precies in sta. Het is wel zo, wat ik net al even heb aangeraakt. Dat inderdaad de manager veel meer in contact moet blijven met zijn mensen. Dus dat de HR-rol niet heel veel van zijn zaken over gaat nemen. Ja. HR is ondersteuning en niet een doel op zich. Dat vind ik een hele belangrijke.
8: Ja, ik denk wel dat wat ik gezien heb bij HR de afgelopen jaren, vooral bij grotere ondernemingen,

0: Dus ja. daar, nee, het gaat erover. HR heeft echt een belangrijke rol te spelen in de cultuur. En ook daarmee het succes van de organisatie.
1: Nog één ding over dat trendonderzoek. Hè. Mensen hoeven niet heel bang te zijn voor AI. We noemden het net al eventjes. Want de belangrijkste vaardigheid van dit moment is, tromgeroffel, samenwerken.
2: Ja.
1: Nou.
2: Ja, nee, daar ben ik van overtuigd. Dat in principe, daar draait het om. 1-1 blijft nog steeds 3. Als je met z'n tweeën in een kantoor gaat zitten, dan helpt het al heel veel. Als je met elkaar in gesprek raakt om te kijken of we nieuwe ideeën kunnen gaan
1: opzetten. Er is toch geen trend in het bedrijf samenwerken?
2: Nou, Olivier, vergeet niet. Sinds corona is samenwerken toch echt wel wat minder geworden. Je ziet het al aan het Nederlands voetbalelftal. Oh, sorry, daar begin ik weer over. maar we moeten weer naar elkaar in de poppetjes van de ogen kijken. En wat kunnen we met elkaar bereiken? In de plaats dat we de hele dag achter die computer lopen te kiekeloeren. En niet meer weten wie we zijn en wat we met z'n allen kunnen bereiken. Ja, en dat mag echt wel wat accenten krijgen. Laten we gaan samenwerken. Laten we weer om de tafel gaan zitten. Laten we niet alleen maar vanuit huis werken. Maar laten we bij elkaar komen om met name creatief bezig te zijn. En kijken hoe we dingen kunnen oplossen.
0: Margriet? Ja, ik beadem het helemaal. Ik ben absoluut een fan van ook zo nu dan eventjes thuis rustig wat zaken kunnen doen. Maar ik juist als je bij elkaar bent, komt er energie. Komt er ook wrijving. Hè? Maar juist, geen enkele diamant is ooit ter wereld een diamant geworden zoals wij hem kennen. Als er niet wat wrijving was.
2: Nee, door wrijving krijgen we glans. Nou, zo is dat.
1: We gaan weer even verder wrijven. Strakjes hebben we het over een bedrijf uit Brabant. Waar Eduard in ieder geval absoluut geen CEO van zou willen zijn. Waarom? Dat hoor je zo.
3: Business Wise Weekly. De Social Storm.
1: Veel te groot. Dan moet je niet al meteen meteen verklappen, Eduard.
2: Oh, sorry, doe ik dat alweer?
1: Dat heet een teaser. Dan moet je
2: teaser. Goed, ik heb geteased.
1: We zijn bij de Social Storm. Elke week is er een opvallende post die op social media is verschenen. En die hier wel wat verdere analyse en discussie verdient. En vandaag gaat hij over misschien wel het meest voorkomende mailtje in deze tijd van het jaar. En dat is voor sommige mensen een flinke ergernis. Diede Bouma, oprichter van de Recharge Club, die vertelt er meer over.
4: Op basis van een van de irritaties die wij horen op de werkvloer, heb ik dus een post geschreven. En in dit geval ging het dus over een jonge collega die voor één vrije middag zijn out of office aanzet. Soms zetten mensen die aan voor hun vakantie natuurlijk, als ze er wat langer niet zijn. Maar tegenwoordig zien we dat het steeds normaler wordt om ook, als je er maar kort bent, om ook even je out of office aan te zetten. En daar, dat was ook leuk om te zien in de comments van deze post, zijn daar de meningen ook over verdeeld. En nou ja, dat begrijp ik ook heel goed, want er zijn twee kanten aan. Enerzijds is de gedachte, hé, wat lekker dat je dat doet. Want daarmee doe je aan verwachtingsmanagement. Dus je laat de ander weten dat je nu even niet beschikbaar bent en dat je niet gelijk reageert. En de andere kant zegt, ja, dat is toch ook normaal. Ik bedoel, je moet er gewoon prima 3-4 uur niet kunnen reageren op een bericht. Daar hoef je toch niet per definitie je out of office voor aan te zetten. Ik zou dat doen vanuit de gedachte dat je dus de ander kunt laten weten dat een reactie niet direct volgt. Dat geeft mij, voor mij werkt dat. Ik geloof er heel erg in dat iedereen anders is en dat iedereen het moet doen op zijn of haar manier. Dus de een, dat vond ik ook heel tof om in die comments te lezen. De een zegt, ja, ik kan dat prima. Ik ga gewoon een paar uur offline en het maakt me niks uit. En ik tune na het weekend wel weer in. En de ander geeft het iets meer rust en is daardoor met iets meer aandacht thuis of bij vrienden of wat diegene het dan ook maar gaat doen. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is dat mensen het op een manier doen die voor hen werkt. Maar voor mij zou zo'n out of office aanzetten zeker werken.
1: Oké, nou dat is dus de reactie van Diede Bouma die dit aanslingerde van de Recharge Club. Eduard, ja, volgens mij ben jij altijd bereikbaar. Heb jij überhaupt out of office in jouw woordenboek staan?
2: Of? Nee, maar, ik vind het een hele ouderwetse opmerking die ze maakt.
1: Echt waar, maar ze is juist van de Gen Z'ers.
2: Ja, is ze niet. Out of office. Wie zit er tegenwoordig nog op kantoor?
1: Ja, dat is...
2: Laten we daar maar eens mee beginnen. Ja. Ik bedoel, dan moet je zeggen out of house of out of mijn kindergarten of out of whatever. Ik bedoel... Natuurlijk, ik begrijp wel wat ze bedoelt, maar...
1: Mij niet bellen, zegt ze eigenlijk.
2: Ja, ik bedoel, dat is ook prima, dat mag ook. Ik bedoel, dat vind ik ook helemaal niet zo problematisch. Alleen inderdaad, wat ik ook wel had, is ja, out of office aanzetten voor een middagje weg. Als jij de hele dag op e-mail zit, dat is ook niet gezond. Dat moet je ook niet de hele dag doen. Als je de hele dag op social zit, is ook niet gezond. Je moet uiteindelijk ook weg uit dat apparaat. En het lijkt wel of we nu allemaal helemaal gekluisterd zitten aan dat apparaat om maar af te wachten van wanneer zie ik weer weer een nieuw e-mailbericht met out of office. Ja. Kost energie, is niet duurzaam, is niet gezond, niet goed.
1: Nou, Marguerite was wel een beetje hiervan volgens mij. Want mijn redactie vertelde me, die fluisterde mij in dat jij gisteren onbereikbaar was vanwege een voorbespreking die wij wilden hebben. Hè, maar dat je wel een appje had.

0: gestuurd om te bevestigen dat je je goed zou inlezen op deze uitzending. Dus je hebt een soort flexibele out-of-office.
1: Een paar opmerkingen. Allereerst, het ligt eraan per functie. Als ik op een gegeven moment iemand moet bereiken en de persoon heeft een secretaresse en deze secretaresse is niet aanwezig en die laat een out-of-office, vind ik heel handig. Want dan weet ik, ik weet even dat mijn vraag nu niet wordt opgevolgd. Dus ik zal op een andere manier die desbetreffende persoon moeten bereiken. Zelf, ik heb geen office meer behalve mijn huis. Dus out of house.
0: Out of house.
1: Maar even zonder grappen en grollen. Ik vind iedereen moet doen waar hij of zij zin in heeft. Laten we dat erop zeggen. Ja. Wat effectief is voor de persoon zelf. Dat kan ik wel met ieder kan inkomen. Maar we hebben ook gezien dat juist door de flexibele tijden en werktijden dat we elkaar veel vrijer laten. Ik denk wel dat je moet als organisatie moet je wel managen wat je verwachtingspatroon is van mensen als ze er een keer middag niet zijn en geen out of office aanzetten, wanneer ze wel of niet reageren. En als er dringende zaken zijn, moeten mensen wat mij betreft echt bereikbaar zijn. Ja. Out of office of niet in office.
0: Dus jij verwacht in principe dat je medewerkers voor belangrijke dingen altijd bereikbaar zijn.
1: Ja, maar ik heb dat als er dingen spelen en iedereen weet dat als je bezig bent met de M&A of met de over
0: Dan kan je het aanzien komen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook momenten. Hè, dat is meestal als er iets bijzonders gebeurt. Dat je niet zit, daar zit je niet per se. Zie je dat niet aankomen. En dan gaat er ineens een belletje. Maar ja, je hebt je out of office. Je bent even niet bereikbaar. Ja.
2: Dan hoef je je belletje toch ook niet op te nemen. Want je bent ergens anders mee bezig. Het is toch niet noodzakelijk dat je je belletje opneemt. Je kunt alle communicatie ook zelf gaan sturen. Dat hier wordt alles weer voorgeschreven. Daar heb ik een beetje problemen mee. Ik denk uiteindelijk. Iedereen weet hoe die effectief kan werken. En iedereen weet dan wel hoe die om moet gaan met zijn of haar manier van communiceren. En dat is iets wat we weer niet opgelegd moeten krijgen, maar aan iedereen moeten laten zoals hij het wil. Als deze dame graag een out of office zet voor die middag, prima. Als ze echt goed nadenkt, moet ze wel gaan nadenken, is dit wel duurzaam genoeg? Maar dat is iets anders, want ook dat vergt weer energie, dat out of office apparaat. Is het nodig dat iedereen weet dat ik er deze middag niet ben? Als dat zo is, ja, dan zet je hem er lekker op.
0: Ja.
1: Even een grap. Ik zou me pas zorgen gaan maken als iemand een out of office instelt voor het weekend, dat hij niet aan het werk is.
0: Ja, dat zou helemaal gek worden.
1: Maar wat wel interessant is, dat we dus, dit vinden we dus wel een issue. Maar we zien, ik heb een andere invalshoek ook. Ik zou het ook niet meer eens meer echt plezierig vinden, want in deze tijd, en we hebben het er eerder over gehad, je ziet toch dat criminaliteit op een hele bepaalde manier dichter bij ons is gekomen, ook in je thuisomgeving. En op het moment dat je een out of office aanzet, en ik was de afgelopen 2 weken was ik op vakantie, dat doe ik dus niet meer.
0: Want
1: en
0: dan denken mensen, hé, daar valt wat te halen.
1: Ik zou, maar ook op social media.
2: Dan weten ze dat jij dus thuis werkt.
1: Op social media post ik dus ook niet dat ik weg ben op vakantie. Nee. Ik zie mensen dat ook doen. Dus ik zit ook naar een andere kant van de medaille te kijken, maar terug naar het zakelijk effectief zijn. Daar maak je gewoon samen afspraken over als werkgever en werknemer, hoe dat het beste kan. En als werknemer, als je je senang voelt bij zo'n out of office voor een middag dat je niet bent, ja, doe.
0: Moet je het lekker doen. Er is ook nog een wet, hè? Het recht op onbereikbaarheid tegenwoordig. De Gen Z'ers die houden zich over het algemeen veel meer aan werktijden, vinden altijd bereikbaar zijn, maar iets voor oude sukkels. Is je beroepen op dat recht op onbereikbaarheid niet iets waar de andere generaties ook wat van kunnen leren? Van nou jongens, nu even niet.
2: Ja, leef je om te werken of werk je om te leven, denk ik af en toe. Bij dit soort uitspraken. Ik vind werken gewoon leuk. Ga ik dat niet relateren aan uren, maar gewoon van, oh leuk, ga dit doen. En soms zit ik inderdaad op zondag nog een heel plan te schrijven, omdat ik er even lekker zin in heb.
0: Dus ik mag jou 's avonds bellen, gewoon om even wat
2: door te nemen. Dan kijk ik wel of ik opneem of niet. Dat zie ik dan wel weer. Maar ik kan heel goed in uren werken dat anderen niet werken, omdat ik me dan beter kan concentreren, omdat ik niet word lastiggevallen. Ja. Kijk, wat je net noemt van, die bepalen allemaal wanneer ze wel en niet worden lastiggevallen. Ja, prima, maar je moet het wel, en dan komen we weer op het vorige onderwerp, je moet het samen doen. Dus als dat niet mogelijk is, dan moet je daar eerst van met elkaar wel over praten. Oké, we moeten dit samen gaan opzetten. Maar dan kunnen we samen komen. Hoe kunnen we dat gaan regelen met elkaar? Want anders komen we nergens. En door die regulering, ook wat dit betreft, gaan we misschien een stapje te ver. En is het veel moeilijker om met elkaar te communiceren. Dus als jij out of office wil zijn, prima. Maar verklaar even waarom. En wanneer kunnen we dan met elkaar weer om tafel gaan zitten of zoiets eigenlijk?
1: Ja, ik knik. Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, wij zijn voorlopig niet out of office volgens mij. Wij gaan lekker door. Zometeen gaan we het hebben over de leider van de week. En die is binnen 1,5 maand al op de barricades gaan staan. Daar zometeen meer over.
3: Van headline naar handelingsperspectief. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
0: ASML heeft een van de meest geavanceerde chipmachines ter wereld geleverd aan de Chinezen. En dat is in strijd met de afspraken. Dat zeg ik niet. Dat was de boodschap van de Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick. Dat geeft maar weer eens aan hoe het vergrootglas ligt op het bedrijf uit Veldhoven. Waarvan de Amerikanen elke actie nauwlettend in de gaten houden. ASML ontkent trouwens zo'n machine aan China geleverd te hebben. Maar het is wel weer een ontwikkeling in de geopolitieke soap die ASML heet. Marguerite, een Amerikaanse minister die ASML beschuldigt. Denk je dan dat ze in Veldhoven daar bibberend dat hebben zitten aanhoren?
1: Nou, allereerst heb ik vernomen dat het een machine is die in China gemaakt is door oud-medewerkers van ASML met Chinese onderdelen. Dus niet met de geheime onderdelen die allemaal niet geëxporteerd mogen worden. Maar het geeft aan, het is wel een signaal wat hier wordt afgegeven. Amerika zit hier bovenop. De Match Act is natuurlijk iets wat momenteel voor ligt als wet. En wat er aan het gebeuren is, is dat ze steeds meer controle willen hebben op dit soort belangrijke apparatuur die gewoon voor de semiconwereld gewoon van cruciaal belang is.
0: Ja. Ja, ze zitten er echt bovenop. Dan kan je ook zeggen, ja, zo'n Amerikaanse minister gaat dat toch niet zomaar roepen. Die Amerikanen die zuigen toch nooit iets uit hun duim, Eduard?
2: Nee, dat geloof ik ook. Hè. Het is ook niet voor niks dat hij dat precies doet op het moment dat hij wist dat meneer Sjoerdsma, onze minister van Buitenlandse Handel, inderdaad naar Washington ging om te praten over de Match Act. Maar, ook veel leuker, over de Max Silica. Want de Max Silica, dat is eigenlijk waar hij ook voor is uitgenodigd.
0: Moet je even uitleggen.
2: Nou ja, je hebt de Match Act, daar wordt van gezegd dat Amerika gaat besluiten voor derde landen op wat zij wel en niet mogen importeren, exporteren. Maar het andere is de Max Silica. En dat is inderdaad dat Amerika, West-Europese landen, Japan en Zuid-Korea samen gaan komen om te gaan kijken hoe kunnen wij de hele chipindustrie onder ons krijgen. En hoe kunnen we dat met elkaar gaan reguleren. Dus dat is meer een uitnodiging van hoe kunnen we het samen doen. Dus dat is wel toevallig dat dat allemaal samenvalt. Net voor het momentum dat meneer Sjoerdsma inderdaad Amerika gaat. Dus ja, dat is weer zo'n powerplay. Hè? Dat is weer van, ik geef een hele grote aandacht. Aanval,
0: Druk opzetten.
2: Ja, druk opzetten. Ja. Kijk, misschien gaat hij dan wat milder onderhandelen, meneer Sjoerdsma. Ik weet het niet. Maar het lijkt wel allemaal weer helemaal in elkaar gezet.
0: Ja, nou zegt de ASML ook, hè, van en ook experts zeggen dat van, nou, je kan wel zo'n machine aan China leveren, maar dan heb je er alsnog niks aan. Want je hebt ondersteuning nodig, je hebt de updates nodig, noem het maar op. Dus dat risico zou ASML toch ook sowieso niet nemen?
1: Nee, maar dat doen ze ook zeker. Dat is ook zeker niet gebeurd. Dus dit is gewoon een spel wat gespeeld wordt.
0: De klets van de Amerikanen.
1: Ja, en ja, ik denk dat we daar... We moeten het wel serieus nemen. Maar we moeten moeten wel op de feiten blijven wat er wel of niet gebeurd is. En daar gewoon toch... Maar terug naar Amerika. Je ziet wel meer mensen die inderdaad verhaaltjes, sprookjes vertellen momenteel daar. Dus ja. Ja.
0: Hoe volg jij dat nou? Want ik had het net over E.ON. Hè. Je hebt in zo'n echt Amerikaanse club gewerkt. Nou is dit een soort vete tussen Amerika en Nederland. Althans, Amerika beschuldigt een Nederlands bedrijf ervan. Is dit de typisch Amerikaanse bluf waar we naar zitten te kijken?
1: Ja, ik denk misschien wel van deze administration, om het heel specifiek te maken nu. Ik denk dat wat belangrijk is dat je goed in gesprek blijft met elkaar en goed blijft kijken van wat gebeurt hier nou echt. En we hebben wel vaker situaties gehad destijds ook met Philips, met Lightning, die Philips Lightning wilde verkopen, waar Amerika een veto in oefende. Omdat in St. Louis, waar stond ook alweer precies de fabriek die ze zeiden van die is van strategisch belang. Ja, ik denk dat het belangrijkste hiervan is dat dat we goed in gesprek moeten blijven. Maar daar maak ik me wel zorgen over. Want waar we vroeger veel meer diplomaten hadden die op het juiste niveau met elkaar gesprek zijn, zie je dat daar de kanalen toch allemaal veel, veel, veel geringer zijn geworden.
0: Ja.
1: En daar die zorg die deel ik wel.
0: Minder praten, minder samenwerken in plaats van wat Eduard zegt. Juist meer samenwerken.
2: Ja, dat zou je het liefst willen bereiken. Hè? Dus dat je tot een goede samenwerking komt en goede afspraken komt. Hè? Maar nogmaals, ik denk ASML, die heeft het gewoon ook daarna weer keurig een persbericht er naar buiten gedaan en gezegd, nou, we hebben dat helemaal niet geleverd.
0: Niet waar.
2: Dat is ook niet waar. Dus
0: nee.
2: dat dooft allemaal weer uit. Kijk, op de korte termijn kun je altijd denken, is misschien schadelijk voor de reputatie van ASML.
0: Ja, dat zou ik zeggen inderdaad. Want het is wel, hè, bekvechten met Trump. Ze zeggen wel eens van, je moet niet met zo'n straatvechter gaan vechten. Want
2: ja, maar het is kort termijn. Dat zijn we binnenkort weer vergeten. Het wordt veel erger voor de Amerikanen, want die moeten uiteindelijk die band met ASML heel goed houden, want ze hebben de machines nodig.
0: Ja, maar ASML heeft ook niet de luxe om te zeggen, joh, Amerikanen, we zijn een beetje klaar met jullie praatjes.
2: Oh, dat gaan ze ook helemaal niet doen. Uiteindelijk is het ook helemaal niet erg. Als je weet hoe op dit moment de communicatie komt vanuit Amerika, dan denk ik dat de leiding van ASML ook wel inziet van, nou, laat maar even overwaaien. We gaan gewoon weer door.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo. Het zijn natuurlijk net een aantal pubers die opstandig zijn geworden in Amerika. En je weet hoe je pubers moet behandelen. Even laten gaan. En dan komen ze vanzelf alweer terug.
0: Even uitrazen.
2: Even uitrazen.
0: Is ASML wel echt een Hollands paradepaardje geworden in de afgelopen jaren. Decennia ook wel. Maar ook een hoofdrolspeler dus in een steekspel tussen grootmachten. Elke keer weer. Nu is het weer zo'n
2: actie. Mogen we toch trots op zijn eigenlijk?
0: Ja, nou ja, eigenlijk.
2: Mogen we toch hartstikke trots op zijn?
0: Dat paradepaardje is natuurlijk om trots op te zijn. Ja. Aan de andere kant, dit is wel elke keer gedoe. Zouden jullie nou ook CEO van ASML willen zijn?
2: Ja, nou, ik niet.
1: Ja, jij wel. Niet,
2: jij wel.
1: Ja, ik
2: niet.
1: Ja,
0: en waarom ben jij zo risicozoekend en hij zo risico?
2: Nee, dat heeft niks met risico te maken. Het is gewoon veel te groot.
0: Nou, je bent toch een beetje bang.
2: Veel te groot.
0: Oh, het is te groot. Ja, nee, maar Mark, jij durft het wel aan.
1: Kijk, luister. Eduard is natuurlijk als ondernemer altijd geweest. Ik heb natuurlijk een grote organisatie, ben ik groot geworden. En ik vind dat dus heel leuk. Het is heel belangrijk om te gaan kijken hoe kun je inderdaad iedereen in de juiste richting laten blijven manoeuvreren. En dit zijn van die voorbeelden waarin je heel veel situaties tegenkomt. En dan moet je strategisch mee om blijven gaan. Operationeel op inspelen. Tactisch over nadenken. Het is net schaken.
0: Ja, het is net schaken. En dan af en toe moet je ook even...
2: Ja, en ik hou meer van klaverjas. Dat is gewoon het verschil.
0: Klaverjas. Dus voor jou geen ASML. En Margriet, ze mogen jou nog bellen.
2: Ik denk dat het ook veel beter past bij Margriet dan bij mij. Dat klopt inderdaad. Ze is ook, dat zie je ook in dit debat. Hè. Ik ben wat ongenuanceerder. En Margriet...
0: Is dat zo?
2: Ja, tuurlijk. En dan zorg Margriet weer voor de juiste onderbouwing. En dan hebben we weer een vlekkeloos verhaal. Dus perfect.
0: Nou, laten we eens even kijken hoe onze leider van de week daar vanaf komt.
3: Business Wise Weekly, de leider van de week.
0: Want elke week bespreken we een leider die de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht heeft gestaan. Soms omdat die leider het hartstikke goed heeft gedaan. Soms omdat het juist allemaal niet van een leien dakje gaat. De boardroomfluisteraar die zo'n beetje iedere Nederlandse boardroom geadviseerd heeft, is Rob Huisman. Ook schrijver van het boek Communicator. En hij vertelt over de nieuwe vakbondsman die al in zijn witte broodsweken de barricade opklimt en heel Nederland op slot krijgt.
4: Spekman is een bekende socialist. Hij is heel lang verbonden aan de Partij van de Arbeid. Maar hij is sinds kort, sinds 1 mei van dit jaar, is hij nu de voorman van de vakbond FNV. En hij is koud binnen of hij begint al enorm hoog van de toren te blazen. En hij roept dat de plannen van het kabinet van geen meter deugen en dat er van alles en nog wat verkeerd is. En dat, of het nou gaat om de AOW of de WW of de WIA of welke regeling dan ook. Elk plan dat het van het kabinet komt is verkeerd. En ja, hij gooit er meteen allemaal ouderwetse vakbondsretoriek tegenaan. De afbraak van het sociale stelsel is weer aan de orde. En ik vind het bijzonder om te zien dat hij zo begint. Want hij zit nog in zijn witte broodsweken. En hij doet het dus compleet anders dan zijn tegenvoeter Koen van Oostrom bij VNO-NCW. Die heel rustig en voorzichtig is begonnen en bijna onzichtbaar is. En Spekman kiest radicaal andere koers. Die knalt erin. En zo hebben we deze week op woensdag een massale grote staking in het openbaar vervoer. Dus niemand kan met de bus, trein of metro of tram ergens komen op woensdagochtend. Want Hans Spekman die vliegt erin. En ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. En ik ben nog meer benieuwd naar de problemen van de FNV intern. Want die moet hij ook gaan oplossen. Want de rechtbank heeft nog niet zo lang geleden geoordeeld dat het een puinhoop is bij de FNV in het bestuur. En ook de Raad van Toezicht heeft niet goed gefunctioneerd daar. En er moet dus heel wat gaan veranderen. En die opdracht ligt ook op het bordje van Hans Spekman. Daar heb ik hem nog helemaal niet over gehoord. Maar ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat oplossen.
0: Ja, de interne problemen, daar hebben we het zo nog wel even over. Maar eerst over Hans Spekman als nieuwe FNV-baas die er meteen met gestrekt been ingaat. Is dat verstandig wat hij doet?
2: Nou ja, hij kijkt naar Amerika. Hij denkt, wat Trump doet, kan ik ook. Lijkt het wel op. Ik bedoel, we gaan wel lekker lomp in.
0: Nee, Nederlandse Trump.
2: Nou ja, een beetje overdreven natuurlijk. Maar ik denk inderdaad dat in zijn rol als FNV-voorzitter, wat vroeger ook gebeurde, dan mag je inderdaad best wel voor je troepen opkomen en zeggen dat je het nergens mee eens bent. Ik bedoel, dat is altijd zo gebeurd. Dus ik vind het helemaal niet zo erg dat hij dat doet. Alleen wat Rob zegt, dat klopt. Hij moet zich wel weer gaan bewijzen. Wat Rob zegt wat niet klopte, is dat Koen van Oostrom niet zichtbaar was. Ik heb hem ongeveer in elke krant gelezen de afgelopen weken. Dus ik weet niet wat Rob heeft gedaan. Waarschijnlijk is hij met jou mee geweest naar Frankrijk. En heeft hij ook geen krant gelezen. Want dat was wel een onmisje, Rob.
0: Ja, oké. Okay. Dus Koen van Oostrom, dat wil jij ook nog even... Ik zie jou
1: ja,
0: opknikken.
1: Ja, absoluut.
0: Geen grijze muis tot
1: nee,
0: nu toe.
1: Nou, zeker niet. Dat okay. zal hij ook nooit worden.
0: Maar vergeleken met Hans Spekman is iedereen een grijze muis natuurlijk. Want Hans Spekman die staat in één keer op potten en pannen en die gaat de barricade opklimmen. Dat is natuurlijk wel dat is wel heel heftig meteen wat hij
1: ja,
0: doet.
1: Ja, nou ja, als je, er zijn verschillende stijlen die je kunt aanmeten als je net ergens aantreedt. Interessant is dat Rob inderdaad memoreert de interne problematiek bij de FNV. Dat geeft Hans op dit moment heel veel ruimte. Want hij is net aangetreden. Er is niemand die hem nu gaat corrigeren. Want wie gaat dan corrigeren?
0: Mm-hmm. Dus dat is een unieke positie eigenlijk als nieuweling.
1: Unieke positie. Hij weet dat hij op dit moment met die gesprekken die over de AOW geweest zijn, de WIA en de WW, dat hij daar echt een positie in moet nemen. Dat doet hij dus ook. Ja, en de essentie is dat ik denk vanuit de werkgevers dat we gaan kijken of ja, hoe krijgen we nou een leefbare, maar ook gewoon productieve organisaties, effectieve leeforganisatie in Nederland voor werkgevers en werknemers op zijn plek. Maar ook effectief en ook economisch interessant. Want wat er aan het gebeuren is dat er helemaal geen groei hier is in Nederland op dit moment.
0: Nee.
1: Gering, te
0: dat
1: weinig.
0: Dat is een dieper probleem natuurlijk, maar zou het kunnen dat juist dat tandem, hè, wat het misschien een gelegenheidstandem is, maar Hans Spekman die even als straatvechter dan gaat knokken en Koen van Oostrom die het op een andere manier in ieder geval doet. Hè? Misschien niet onzichtbaar, maar wel op een andere manier. Zou dat kunnen werken op een gekke manier? Samen?
1: Ja, ik spreek... Nou, wat ik even één ding wil benadrukken, wat ik niet op prijs stel, is dat er gewoon op bepaalde momenten nu al wordt gezegd, we gaan het gesprek niet aan. We gaan gewoon staken. En dan heb ik even nagekeken, Olivier. Want ik denk, nou, laat eens even kijken, wat is nou het aantal stakingen die we in Nederland gehad hebben?
0: Ja.
1: En hoe gaat dat nu? Nou, de afgelopen jaren waren er... in 2020 waren er 9 stakingen. In 2021, 22. Nou,
0: toen ook door corona.
1: Ja, corona. Hè? Ja. 2022 werd echt een jaar met 33. En toen gingen we in 2023 naar 52. Werd echt een piekjaar staking.
0: Elke week een staking.
1: Elke ja. week een staking. En dan gaat het weer iets omlaag. En nu in 23 en 25 waren er maar 23. Nou, wat je dus zag is dat wij dus eigenlijk met gemiddeld 24 stakingen per jaar over het afgelopen jaar zijn we niet echt een extreem stakingsland. Als je dan vergelijkt met Frankrijk. Wat 2023 werd eigenlijk gekenmerkt door veel CO-conflicten. Veel sectoren tegelijkertijd. Industrie, zorg, overheid. Was het effectief? Ja, het was effectief als er veel deelname waren. Hè? Dus massa-acties.
0: Mm-hmm.
1: Als de sector maatschappelijk cruciaal is, zoals treinen, luchthaven, zorg, economische schade wordt veroorzaakt en publieke druk ontstaat.
0: Nou, dat doen ze nu ook, hè? Morgen die staking in het OV.
1: Ik denk, dat hebben we net over gehad, het is heel warm weer momenteel. Ik denk dat ze ook irritatie gaan veroorzaken.
2: Ja, waanzinnige irritatie. Uiteindelijk kan meneer Spekman wel zeggen, ik gooi alle treinen op slot en ze mogen niet rijden. Dat kan hij makkelijk zeggen met de 120.000 euro die hij verdient bij de FNV en voor 140.000 euro. Dat is 3 keer modaal. Dus hij kan lekker in de auto stappen. Hij heeft nergens last van. Dus zo moet je het ook eens een keertje gaan bekijken. Van als jij dan echt zo'n PvdA'er bent, zorg dan nou ook dat je dat salaris hebt wat de PvdA'er zou moeten hebben. En kom dan ook op gezamenlijk met jouw mensen. En wat ik nu weer zie, dit is een actie die heel veel mensen schaadt. Die gewoon moeten gaan werken en die daarvoor het OV gebruiken. Omdat die het veel te warm vinden om op de fiets te gaan zitten. Dus die willen inderdaad toch in die koele trein gaan zitten om op hun werk te komen. Ja, dat wordt door hem nu tegengehouden.
0: Zou dat voor zijn eigen achterban niet juist werken? Dat ze denken, nou, die man is net iets meer dan anderhalve maand is die binnen. Hè? Die legt meteen zijn stalen ballen op tafel en zegt, hop, we gaan die...
2: Ja, maar hoe groot is zijn eigen achterban? Laten we dat ook nu even vergeten. Hè? Hij heeft helemaal niet zo'n grote club die die aanstuurt op dit moment. Het is alleen maar kleiner geworden, het aantal members van de FNV. Dus er zijn heel veel mensen die juist geen lid zijn van de FNV, die gewoon willen werken. Want die mensen zien wel, van als wij inderdaad de WW willen uitbetaald krijgen, de WIA willen uitbetaald krijgen, ja, dan moeten er wel bedrijven zijn die dat op gaan brengen. En dan moet er genoeg omzet zijn, dan moet er groei zijn, want anders kunnen we nooit meer inderdaad die AOW uitbetalen, die WW en die WIA. Er zijn heus wel mensen die heel slim nadenken. En ja, dat verwijt ik toch wel een beetje Hans Spekman, dat hij daar weer op deze manier heel erg tegenin gaat. Daar waar het veel beter zou zijn als we gezamenlijk een gesprek gaan voeren.
0: Ja.
2: En dat we niet met absurde eisen gaan komen, waardoor je alle Nederlandse bedrijven ongeveer weg gaat jagen uit Nederland. En dat we dadelijk dus niet meer een potje hebben waarin we alles kunnen gaan betalen.
0: Hij zet het wel heel erg op de kaart, hè, met zijn alles of niks spel. Want geen verkorting van de WW duur. De plannen voor de WIA moeten de prullenbak in. Geen 6,8 miljard euro bezuinigen op die sociale zekerheid.
2: 6% verhoging.
0: Ja. Ja, dat wil hij ook nog. Hè? Ja. Klopt. Maar dat zijn wel allemaal dingen waar we misschien anders helemaal niet over hadden gepraat. Of bijna niet. Nu zitten we er hier over te praten.
1: Ja, nou
0: dus
1: ja,
0: dat is ook zijn verdienste.
1: Nou ja, maar goed, als je kijkt naar de problemen waar ook Koen van Oostrom op gaat inspelen. Is natuurlijk dat je ziet dat 10% van onze beroepsbevolking niet werkt op dit moment. En dat komt door de ziektewet. 1%, ja. 4% door de WW. En 5%, 500.000 mensen die in de WIA zitten.
0: Dus daar mag wel wat opgeschud worden.
1: We moeten gaan kijken hoe we die arbeidsproductiviteit toe laten nemen. En terug naar jouw oorspronkelijke vraag. Wat gebeurt hier nou met Koen van Oostrom en Hans Spekman? Ik denk dat een staking zelden het gevecht wint. Maar dat het wel de toon zet voor het compromis waar we naartoe gaan werken. En dat zal dan ook aan de onderhandelingstafel, zal straks met een gesprek, zal gekeken moeten worden van hoe kunnen we dit nou op de meest verstandige ook manier gaan doen.
0: Dus dan kan het nog iets goeds eigenlijk opleveren uiteindelijk. Dat je eerst met gestrekt benen en daarna ga je praten.
1: Nou ja, kijk, één ding, en daar ben ik van overtuigd, dat de capaciteiten van onze nieuwe voorzitter van VNO-NCW zijn zodanig. Die heeft al in meerdere situaties met beltjes gehakt. Die weet hoe je mensen die heel anders denken bij elkaar kunt brengen. Dus ik heb goede hoop dat Hans Spekman en Koen van Oostrom samen met het kabinet om de tafel zittend tot goede afspraken en een goed sociaal akkoord gaan komen.
0: Ja, jullie zijn van de Koen van Oostrom fanclub, dat hoor ik al wel. Maar als je vanuit jullie ervaring als CEO of als leider van bedrijf, hebben jullie wel eens met de vakbonden aan de stok gehad en hoe los je dat dan het beste op?
2: Nou, ik ben ondernemer, dus ik heb nooit in de CEO gezeten. Nou,
0: dat is voor jou wel lekker
1: ja,
0: dan. Hè?
1: Ik ook niet echt zelf, dus dan moet ik even een voorbeeld maken. Maar ik denk wel dat het is een spel wat gespeeld wordt. Net zoals ASML, Amerika. Hoe onderhandel je nou? Hoe krijg je het beste resultaat?
0: Ja.
1: Ja, en als je de eerste stap maakt, wat Spekman meteen gedaan heeft. Ja, dan heb je wel de toon gezet.
0: Ja, het lijkt dus net weer schaken, hè?
2: Ja, maar toch blijf ik erop dat iedereen ziet ook wel dat inderdaad Defensie op dit moment een ongelooflijk groot stuk van onze begroting weghaalt. En dat we dus op andere ministeries moeten gaan kijken waar gaan we dat geld vandaan halen. Want niemand wil inderdaad dat dadelijk Rusland hier Europa binnenvalt. En dat willen we allemaal niet.
0: Spekman zegt, bezuinig dan maar ergens anders. Niet
2: ja,
0: ons.
2: Maar waar?
0: Ja, dat is
2: kom dan met een oplossing.
0: Ja.
2: En dat lees ik nergens terug. Hoe zou jij dan willen dat we dat gaan oplossen?
0: Hij zegt, laat het kabinet dat maar bepalen. Dat is niet
2: Nee, dat is te makkelijk. Hè? Uiteindelijk moet je dan zelf ook met een oplossing komen. Het is heel leuk om te schreeuwen van, ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer. Ja, dan vraag ik ook altijd aan mijn kinderen, wat ga jij daarvoor teruggeven?
1: Ja, en hoe?
0: Ik vind het een mooi slot van deze aflevering. Want we zijn er doorheen. Heel fijn dat jullie er waren en weer je mening gaven. Margriet Soeterman-Rijnen, topzakenvrouw en de founder van ExperienceNet, Eduard Schaapman. En zet je wekkertje elke woensdagochtend vroeg, want vanaf dan is deze hele aflevering terug te luisteren in de betere podcast-apps. En wat je ook doet, schakel in ieder geval volgende week dinsdag weer in tussen 5 en 6 op Nieuw Business Radio. Want dan ben ik er weer met de laatste Business Wise Weekly voor de zomerstop. Fijne week!
3: Dit was Business Wise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of nieuwbusinessradio.nl. Of luister via je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
5: Dit is Nieuw Business Radio.
3: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal Nieuw Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg Nieuw Business Radio Tech.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De
10: bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
11: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
12: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
13: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De spelers die het verschil maken in marketing en media. Je hoort ze in Marketing Report op New Business Radio. Vanuit het Cannes Lions International Festival of Creativity met Bas Vlucht.
15: Ja, en de tweede dag gaat beginnen. Oh my god, wat hebben we gisteren veel gedaan en wordt het vandaag weer leuk. En wij hebben vandaag een sidekick en ze heet Jade Jacobs. Jade, welkom in de uitzending.
16: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
15: Ja, nou, het zeker. Dat is ook superleuk. We zijn heel blij dat je er bent. We hebben een druk programma. We gaan snel van start. Gaan we met jou praten.
16: Leuk.
15: Jij werkt voor Crocodile Agency.
16: Ja.
15: En dat wil ik graag weten. Wat voor bedrijf is dat?
16: Ja, Crocodile Agency is een social first agency. Dat wil zeggen dat we alles doen vanuit een social first approach. Dus het begint allemaal online. En daarna vertalen we door naar de andere kanalen. Dat kan zijn radio, activatie, PR, noem maar op. We hebben eigenlijk alles in huis. Dus van media tot PR tot noem maar op. En we hebben ook wel echt een influencer DNA. Dus we geloven heel erg in die creative mindset. Dat wil zeggen dat we een vergelijking zien tussen merken en influencers. Dat is eigenlijk dat ze de doelgroep, of in ieder geval de community, echt aan hun willen binden. En een soort love brand willen worden. Dus dat proberen wij te vangen.
15: Een love brand. Wat is er nou mooier dan dat?
16: Precies.
15: Schitterend. Hey, jullie werken met jonge mensen. En betekent dat jullie ook een jonge crew hebben zelf?
16: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk het gemiddelde ligt volgens mij op 26 leeftijd. Dus lekker jong. En we hebben eigenlijk wat dat betreft zorgen we altijd voor dat we een soort springplank ook zijn. Ja. Dus we proberen altijd jonge mensen aan te sluiten.
15: En dan stel ik er ook meteen maar even een gemene vraag. Is ook een soort van bepaalde leeftijd dat je dan gewoon te oud bent om nog te werken voor Crocodile Agency? Dat is bijvoorbeeld mensen die vak vullen bij Albert Heijn. Een bepaalde leeftijd, dan worden ze te duur en dan moeten ze wat eruit. Of is dat niet zo?
16: Per se, maar ik denk wel dat wij scouten wel wat dat betreft op mensen die echt die doelgroep begrijpen. En we geloven wel dat in ieder geval wel, nou laten we zeggen, 80% toch wel die doelgroep moet zijn om de taal te kunnen spreken. Maar als jij nog een baan zoekt, Bas?
15: Nee, ik ben voorzien. Dus ik ben in orde. Ja, nee, natuurlijk. Maar daar groei je natuurlijk in mee. Jullie organisatie groeit ook. Maar ik kan me voorstellen dat je in je recruitment goed kijkt naar jonge mensen.
16: Ja.
15: Hey, dat social first, dat klinkt natuurlijk heel erg goed. En klopt het als ik zeg dat de markt daar ook heen beweegt?
16: Ja, daar geloven we heilig in. We zien het ook in de klanten die we krijgen. Echt wel de grote Unilever klanten die nu echt wel naar ons toe bewegen. Of in ieder geval naar de social bureaus. En we geloven ook echt in het feit dat die jonge doelgroep altijd eigenlijk online te vinden is. En dat het dan ook per definitie het beste platform is om te adverteren.
15: Ja, ja. Ja, nu hebben mensen het vaak ook over de grachtengordel en zo. Maar hoeveel bureaus zitten nou eigenlijk echt op de grachtengordel? Nou, jullie bijvoorbeeld.
16: Ja, ja.
15: In een heel vet pand. Elke keer als ik bij jullie kom, dan denk ik, jeek, wat is dat toch fantastisch. Vinden jullie klanten dat ook of vinden ze dat maar normaal?
16: Nee, ze vinden het wel. Het is
15: een
16: mooi optrekje. Ja, ja en tuurlijk vinden klanten dat mooi, maar ik denk dat het op de houtavond ook leuk kan zijn. Alleen, wij willen wel echt een bepaalde. Wij proberen ook wat anders te zijn. Dat hoort het ook al bij.
15: Nou, dat zie je heel goed, want als ik zeg iedereen zit al in de houthavens, dat klopt ook.
16: Ja.
15: Ja, dus dat betreft een leuke.
16: We blijven zitten daar, denk ik. Ja, zolang we niet tour
15: gaan. Ja, iedereen kan met de fiets natuurlijk, of lopend.
16: Inclusief de klanten. Die kunnen ook op de fiets.
15: Leuk. Hey, werken jullie vooral voor eindklanten? Want ik kan me voorstellen dat jullie een specialisme hebben waarbij andere, misschien grote full-service bureaus denken, nou, dat kunnen we nog als handig expertise inkopen bij jullie. Daar heb ik geen idee van, maar moet ik mij even zeggen.
16: Bedoel je dat we met andere agencies samenwerken?
15: Ja, of dat die bijvoorbeeld zeggen van, nou, wij ontwikkelen, misschien voor tv of wat dan ook.
16: Ja, zeker.
15: En
16: zeker.
15: Voor het social deel, nou, dan werken we daarvoor met Crocodile.
16: Ja, ook dat doen we. We hebben dus eigenlijk klanten waar we alles van doen. Echt van alle soorten verschillende manieren van reclame. Maar bij sommigen hebben ze al bijvoorbeeld een themabureau, want dat zijn we natuurlijk niet. En dan krijgen we ook daar de vraag van, hey, wat zullen we op social gaan doen? En dan bedenken wij de strategie. En zijn we ook met hun in overleg. Dus het is ook wel, dat is ook wel heel erg leuk hoor, die samenwerking vaak.
15: Nou, ik kan me voorstellen.
16: Ja, ja.
15: Hey, als we het over AI hebben, want dat is natuurlijk het thema van de dag, ook was vorig jaar al zo, dit jaar nog steeds zo in kan. Voor social is dat nu nogal relevant, want jullie kunnen natuurlijk nu heel snel heel veel produceren voor heel veel verschillende kanalen. En dan de vraag dan nu natuurlijk is van ja, is het dan ook even effectief? Wat is bij jullie zelf de discussie erover en met jullie klanten, hoe jullie dat willen inzetten, ja, op een manier dat het zinvol is?
16: Bedoel je dan social?
15: Maar bedoel het feit dat iets kan, hè, dat je, om mijn idee te geven, ik was bij Sauber Southwesten vorige maand, hadden daar een presentatie bij Monks. Kan ik rustig zeggen. En die lieten zien dat ze bijvoorbeeld een Cadillac, dat was dan het voorbeeld. Dan konden ze dan 500 ondergaande zonnen achtertekenen op allerlei manieren. De vraag is natuurlijk, dat kan. Dat snapt iedereen. Mm. Het ziet er ook goed uit. Mm. Maar heb je er ook wat aan? Of levert dat ook meer verkoop van je auto's op? Of vindt de doelgroep dat interessant? Dus mijn vraag is, hebben jullie daar in bij Crocodile een gesprek over van hoe kunnen we AI op een zinvolle manier inzetten? Dus niet van kunnen we plaatjes genereren. Iedereen snapt dat kan.
16: Ja.
15: Maar dan de vraag is, kun je het zinvol inzetten voor je klanten zodat je daar meerwaarde uit haalt?
16: Ja, nee, zeker. Zeker. Dat blijft, zeg maar, om daarin een frontrunner te zijn. Dat blijf je je in moeten verdiepen. We proberen sowieso niet achter te blijven daarin. Dus we hebben taskforces daarop. We hebben mensen die talks komen geven, die ook de implementatie bij ons doen. We zorgen er ook voor dat we op bepaalde manier inzichten uit de doelgroep ophalen. Dat doen we ook via een AI-tool die we bij ons aan hebben, waar we veel gebruik van maken. Dat geldt ook bij influencer marketing. Dus we gebruiken het echt nu meer als de rechterhand. Maar we verkopen niet per se campagnes die drijven op AI. Dus we doen meer eigenlijk al het werk wat we minder leuk vinden, wordt vervangen door AI. En de creatie daarin,
15: Dus dat betekent de persoon wordt steeds leuker om bij jullie te werken?
16: Nou, eigenlijk wel. Kom toch maar solliciteren.
15: Ja. Dat zou leuk zijn. Wat raad je me aan? Voor welke functie?
16: Ja, stratege, Bas. Oh. Die zoeken we nog. Nee, okay. Nee, maar het is wel leuk. We hebben echt een leuke club aan mensen. Veel verschillende achtergronden. Dat is echt wel heel erg leuk bij ons. Ja. Ik heb zelf meer een activatieachtergrond. En we hebben zelf in het team mensen, UGC'ers, ex-YouTubers. Maar mensen die van de PR-bureaus afkomen.
15: UGC'ers?
16: UGC'ers.
15: Ja? Wat is ik wil niet de suggestie wekken. Ik weet het gewoon niet.
16: Nee, maakt niet uit. Ja, je kan het eigenlijk zien als een kleine influencer die op de kanalen van een merk terechtkomt. Dus die hoeft niet zelf heel veel volgers te hebben. Dus je hebt influencers die betaal je echt voor het bereik van een eigen volgers ook. En de UGC'er is eigenlijk inzetbaar voor de merken op de kanalen. Dus die zijn gewoon goed voor de camera, zijn eigenlijk content creators. En die worden dan het gezicht van een merk bijvoorbeeld. Of ze komen 1 of 2 keer terug. Het is eigenlijk een laag onder de influencer laag. Als je dan snapt wat ik bedoel.
15: Ik snap het helemaal.
16: Fijn.
15: Ik heb nog minstens 2 vragen over influencers, als dat mag.
16: Ja.
15: Gisteren hadden we hier een producent. En zij zei niet te geloven wat voor een groot deel van budgetten van adverteerders tegenwoordig naar influencer marketing gaat. Zij had echt zo echt indrukwekkend.
16: Ja.
15: Merken jullie dat nou ook?
16: Ja, zeker. Ja, nee, wij zijn eigenlijk vanaf het begin geloven wij hier al heel erg in. Dus we zijn 5 jaar geleden natuurlijk begonnen vanuit een influencerhoek. Dus Tamara is natuurlijk de oprichter van een aantal influencers, of in ieder geval de grootbrenger van. Dus dat zit bij ons heel erg in de DNA. En wij geloven eigenlijk vanaf het begin al heel erg in een influencer echt inzetten in je mediastrategie. Dus echt als kanaal behandelen en niet als gewoon een leuk gezichtje voor een leuk merk. En dat gaan steeds meer mensen geloven. En dat zie je natuurlijk ook hier in Cannes. We hebben net ook een talk gehad vanuit Nespresso en Gap heet dat. En daar waren de CMO's en die hadden het erover van, waar gaat het nou naartoe, die creator economy? En dus, ja, daar zitten wij al bij het idee. Niet dat we dat op die mate nu al kunnen doen. Maar wij geloven al heel lang in die visie. Dat het dat ze steeds belangrijker worden, ook voor je merk. Ja.
15: Geweldig. Nou, een andere vraag is, TikTok, daar kun je nu ook dingetjes bestellen. Maakt het niet uit voor jullie of de mensen die werken?
16: Nee, we vinden het fantastisch dat dit gaande is. En we hebben natuurlijk ons zusterbedrijfje Bombers & Lemonade. Die vertegenwoordigt natuurlijk een groep aan influencers. En we zijn hiermee bezig. Dus we vinden het alleen maar fantastisch. Het schept heel veel kansen, ja.
15: Super. Ik was gisterochtend op de eerste dag, had ik een afspraak. Ver op de Croisette. Dus ben ik helemaal overheen gelopen. En dan kijk ik op zijn eerste dag omheen. Wie doet wat en zo. Heb je Amazon gezien? Die hebben gewoon een heel dorp gebouwd.
16: Niet normaal.
15: Echt werken.
16: Ongelooflijk.
15: Wow. En dan kijk ik altijd even naar het Carlton Hotel. Carlton.
16: Ja.
15: En dan, wat hangt erop? Ja hoor, TikTok.
16: Ja, bizar. Ja.
15: En dan bellen. Ik denk, wat zullen ze daarvoor betalen?
16: Nou, ik moet sowieso zeggen, bij Amazon ook. Ik heb natuurlijk een activatie hard. Dus ik vind dat ook fantastisch om dat te zien. Ik was echt verbaasd hoe goed ze dat hebben opgezet. Ja. En volgens mij komt Oprah Winfrey ook deze week langs. Dus laten we daar maar even bij aansluiten.
15: You in a car. You in a car. Weet je dat nog? De Wim schiet
16: je jong voor. Nee, zeker niet. Okay. Nee, iconisch. Schipper.
15: Fantastisch. Hey, mooi moment om af te ronden. We hebben niet alles besproken. Maar gelukkig ben je mijn sidekick in dit uur. En wie weet wat er allemaal nog voorbij gaat komen. Dankjewel voor nu.
16: Dankjewel.
17: Innovatie in marketing. Nieuwe formats. Marketing Report zit er bovenop.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en het is nog steeds dinsdag, de tweede dag in Cannes. Het is hier warm, het is hier leuk, het is hier gezellig. En aan tafel zit nu Paul Hoenderboom van Dept.
2: Goedemiddag.
1: Ja, we hebben ook een sidekick aan tafel, dat is Jade.
3: Hallo.
1: Die maakt nog wat foto's en die probeert Koen op dit moment zoveel mogelijk af te leiden. Maar dat mag niet.
2: We hebben sponsors op de achtergrond.
3: Ja, zo. Kijk. Ja.
1: Hey, Paul, ik was vind ik leuk om te vertellen. Vorige maand in Londen bij South by Southwest. En toen waren wij bij Dept.
2: Ja.
1: Dat is leuk, want South by Southwest is in Shoreditch. Voor de mensen die dat niet weten, wat is Shoreditch? Dus de Jordaan, maar dan 10 keer zo groot. En eigenlijk iets rommeliger.
2: Toch?
1: Ja, dat is het juiste woord. Dan gaan die mensen van South by Southwest bijvoorbeeld enorme muurschilderingen maken voor South. Het vindt niemand erg. Dat is gewoon prima. Hadden een presentatie van Dept. En dat vond ik heel tof.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En jouw collega daar, die zei van, nou, vandaag gaan we geen AI-werk laten zien. Dat leidde tot enorm veel bijval in de zaal. Had mensen ook helemaal geen zin in. En die ging gewoon een heel goed verhaal vertellen. En hij zei toen, je mag er zo allemaal op ingaan, hè.
2: Maar ja? Ja,
1: hij
2: ja.
1: zei toen van, nou, wij merken dat heel veel bedrijven willen groeien door de kosten naar beneden te brengen. En dat vinden wij een super slecht idee, want wij vinden dat bedrijven moeten groeien door innovatie.
2: Juist.
1: Dat is wat hij zei, jouw collega in Londen.
2: Ja.
1: En dan ben ik nu benieuwd wat jij daar allemaal van vindt.
2: Nou, goede vraag. Nee, ja, dat klopt natuurlijk helemaal. Kijk, en je wil bedrijven laten groeien, maar je moet ook eerst kijken, wat doen ze als business? Bijvoorbeeld zoals dit jaar, deze week hebben we bijvoorbeeld ook Dept.fi gelanceerd. En dat gaat ook helemaal tegen de AI-trend in. Hè, waar heel veel global holdco's één systeem bouwen. Waar ze één systeem bouwen voor hun klanten en daar die buy-in moeten hebben. Zie je gewoon dat je dan, stel dat je een heel goed bedrijf bent met 600.000 mensen. Als je die allemaal moet gaan trainen en allemaal weer binnen dat unieke profiel van die holdco's de AI-tools moet laten leren. Gaat je dat ontzettend vertragen en ontzettend veel geld kosten ook. Terwijl wij zeggen, gebruik nou de tools die je al gebruikt. En wij hebben dan een tool die dat allemaal met elkaar gaat verbinden. Zodat jij gewoon precies kan doen waar je al goed in bent. Maar dat wel echt gewoon kan omzetten in essentiële groei. Want je ziet heel veel dat we doen het allemaal. 90% is een beetje aan het klooien met AI. Hè? Maar gebruiken we het nou echt goed? En als je dan naar de cijfers gaat kijken is, volgens mij komt er echt essentiële groei is nu 3% van alles wat er dan met AI gemaakt wordt.
1: Dat vind ik een heel interessant punt. Ik was 2 weken geleden in Antwerpen bij niet nader te noemen collega's van jullie. Maar je kunt het misschien wel een beetje raden. Die gingen een tour doen met de AI. En ik was daar. En toen zei ze, wil iedereen zijn hand opsteken die iets doet met AI? Man.
2: Ja.
1: Iedereen.
2: Ja.
1: En er wil nu iedereen zijn hand opsteken die gewoon echt iets werkends heeft waar je wat aan hebt. Toen was er bijna niemand meer over. En dan wil ik nu graag weten voor iedereen die zijn winst en zijn winstmarge heeft verhoogd met AI. Ik stak mijn hand op, want wij hebben dat.
2: Ja.
1: Ja, wij hebben echt iemand wegge-AI'd uit onze redactie. Ik zeg niet wie. Maar dus niet vervangen. Dus vervangen door AI. Maar dat is gewoon echt heel erg moeilijk. En ook werden Deloitte-cijfers gequote dat 6% van de bedrijven echt aan toom iets kan doen.
2: Ja.
1: Maar jouw collega in Londen vertelde nog iets interessants bij. En wat ik al van meerdere mensen heb gehoord. Die zegt hij, je moet ook bedenken, AI is ook heroïne. Je krijgt dat nu nog gratis. Maar wacht maar af tot je niet meer zonder kan.
2: Ja.
1: Want dat is natuurlijk veel te goedkoop. Als je ziet van die servers, wat het allemaal kost. Hoeveel bossen worden afgefikt om al die stroom op te wekken. Dat kan natuurlijk niet.
2: Nee. Ja, en vergeet ook niet, AI is niet gemaakt om mensen redundant te maken. Hè? Het levert zoveel mooie kansen op. En dat wordt nog wel eens uit het oog verloren. En denk ik, dat is precies waar je gewoon beter je business op kan draaien. En dat is dus, denk ik ook, wat er bij de heel veel holdco's, die groeien alleen maar door gewoon dingen samen te voegen. Terwijl je gewoon juist de kansen moet zien wat je met AI kan. En als je dat goed geïntegreerd binnen je bedrijf, dan unlock de kansen. Dan kun je wel. We worden overleerd dan met data. Weet je wel? En data is altijd raar. Maar gooi dat in een LLM. Ja, wat is dan de nuance? Wat is de belang? Alle data is hetzelfde en even belangrijk. En als je dan bijvoorbeeld de tool die ze dan hebben bij Dept.
3: Merk jij ook een beetje dat jij bij klanten dat hier gesprekken over komen van hey, hoe ver zijn jullie hiermee? En wat kunnen jullie? Geven jullie eigenlijk, zijn jullie daar bijna belerend? Ja, leer je de klanten ook eigenlijk met AI omgaan?
2: Deels. Gek genoeg verwachten ze het al bij ons.
3: Ja.
2: En dat is dus eigenlijk het leuke. Bij ons moet je eigenlijk zeggen van jeetje, die gasten weten alles van tech. Snappen ze mijn merk ook.
3: Ja.
2: En dat is dus waarom ik juist ben gekomen. Om dat helemaal te gaan omarmen.
3: Ja.
2: Zo zat ik laatst eens in een pitch. Waarbij ik eigenlijk, zeggen we 50%, even gekscherend, bijna niet meer geen idee had bij wijze van wat het dan was.
3: Ja.
2: Omdat je gewoon je markt, je platformgedachte verkoopt.
3: Ja.
2: En dan zegt het oké. En dan hadden ze natuurlijk een tool met AI. Maar dan komt er op een gegeven moment een IT'er ook bij een tafel zitten. En die zegt, ja, maar dat moet op mijn platform draaien. Hoe werkt dat dan? Nou, de volgende meeting komt er weer een hele techneut bij ons. En die gaat dat allemaal vertellen. En die zegt dan ook welke toolings en Salesforce en dat soort dingetjes. Allemaal de interne programma's.
3: Ja.
2: Ik bedoel, of ze nou een Google-account hebben of HR heeft iets of de finance heeft iets. Als je dat ook allemaal zo kan bouwen dat het allemaal met elkaar gaat praten.
3: Ja.
2: Dan is dat niet alleen is je klant een marketingklant. Maar komt het ook uit het IT. En zo kun je dus de hele funnel.
3: Ja, want dat merk je
2: servicen. In plaats van, mag ik een tv-commercial. Maar even zo, hè?
3: Nou ja, dat. En je merkt omdat er zoveel tools zijn, dat je op een gegeven moment ook niet meer weet van, wat jij net zegt, is heel fijn dat je dat onder één vleugel kan doen. Eigenlijk alles rondom.
2: Ja.
3: Niet allemaal verschillende tools weer aan gaan meten.
2: Ja.
3: Ik denk dat daar wel heel veel behoefte naar is ook.
2: Nou, ook omdat het is ook prima dat je denkt, we pakken nu wifi, want die is te gek. Oh, weet je, die andere AI die heeft nu deze update, die is nu veel beter. Weet je, dan kun je dus niet normaal eigenlijk schakelen, want je hebt ze ingekocht binnen dat AI-platform. En nu zegt ze, nee joh, ga maar gewoon lekker naar die. Die kan nu veel beter, omdat ze niet vastzitten aan een. Het gaat zo snel. En als je dat maar met elkaar kan laten praten, dan is dat super interessant.
3: En is dat dan ook waar Deb nu het meest mee bezig is, zeg maar? Is dat een beetje een hot topic op dit moment?
2: Nee, want ik heb eigenlijk helemaal geen tech-achtergrond. Dus het gaat ook met name ook heel veel over marketing. En alleen, ze hebben marketing en ze hebben media en ze hebben tech. En dat praat allemaal met elkaar. Ja. En dan kun je dus wel veel meer voor een klant doen.
1: Ja. Even anders. We zijn in Cannes. Vorig jaar hadden jullie de Secret Garden. Dit jaar weer.
2: Ja.
1: Ik heb met jouw collega erover gesproken over hoeveel extra jullie gastheren daar dit jaar voor wilden hebben. Wat een nachtmerrie is. De kamp als het om geld gaat is gewoon één groot. Behalve als je je geld graag kwijt wil, dan is het een walhalla.
2: Ja.
1: Maar goed, dat geheel terzijde. Morgenochtend ben ik bij jullie uitgenodigd voor de press update. Wat gaan jullie presenteren?
2: Dat is een goede vraag. Zie je morgen allemaal zien.
1: Het is een flauw
2: grapje. Maar kijk, ze komen natuurlijk hier met heel veel nieuwe tools. En dat soort dingen, daar staan we natuurlijk ook bekend om. Maar ik denk dat wat ons onderscheidt is ook wel gewoon wie we zijn. En het hoeft niet allemaal over het werk te gaan. Want je moet ook met de mensen werken. Hè? En die moet je leuk vinden. Dus de helft van de gesprekken die nu in de garden zijn, of de diners die vanavond gehost zijn, is vooral niet over werk praten. Ja. Volgens mij gaan we het eerste half uur van het diner, mag niemand praten over werk.
3: Ja.
2: Dan heb je toch hele andere conversaties met de CMO dan, hoe zit jij met je AI-integratie? Ik denk, het interesseert even.
1: Leuk. Weet
2: je,
1: gewoon. Maar gaat echt van, heb je kinderen? Ga je op vakantie? Van wat voor eten hou je?
2: Of bij wijze van spreken dat je niet eens mag zeggen waar je werkt. En dat is gewoon. En dan kom je meteen, word je meteen persoonlijk en dan heb je leuk.
3: Dat is de regel echt, dit.
2: Dat hebben ze vorig jaar gedaan en dat kan dus nu. Weet je, doen we dat waarschijnlijk vanavond ook weer.
3: Ja. Grappig.
1: Schitterend. We lopen alweer tegen het eind van het interview. Ja, dat is Cannes, één grote chaos. Ik heb nog een vraagje. Dept werkt over de hele wereld.
2: Ja.
1: En ik kan me zo voorstellen dat jullie niet overal hetzelfde doen. Ik kan me ook voorstellen dat je vanuit waar jij zit, dat je dan met je blik op je internationale collega's zegt, nou, wij zijn heel trots, want wij zijn hier heel goed in. En misschien zijn ze in Londen wel weer ergens anders goed in. Kun je me daarin meenemen in hoe jij daar, hoe dat voelt, hoe je ernaar kijkt?
2: Ja, ik denk dat Londen heel organisch is gegroeid in social. Dus daar zijn ze echt heel groot. Amsterdam is natuurlijk headquarters. Dus dat moet gewoon heel belangrijk blijven. Hè? Ja. Dus dat wordt ook gewoon, daar zitten ook gewoon nu, wat is het, Nederland 600 mensen of zo. Dat is mega groot.
1: Ja.
2: Maar inderdaad, als je naar andere landen kijkt, die hebben weer een eigen specialistische tak. Maar dat samenwerken, dat is echt heel natuurlijk. En dat is heel grappig. Ik heb altijd heel veel contact met Ben Williams. Die zit in LA, dat is onze Chief Creative Officer. Zat eerder bij RGA. En dan hebben wij onze ECD's in Londen en Berlijn. Die zijn ook hier, waar we elkaar meeten. Maar dat is ook vooral, we hebben deze pitch. Hoe hebben jullie dit gedaan? Hoe hebben jullie dat gedaan? Welke cases hebben we nog? Dus echt learnings die we met elkaar delen. Ik denk, het is echt heel fijn.
3: Is er dus eigenlijk echt ook, is ook veel contact dan de hele tijd?
2: Ja, heel veel.
3: Oh, wat goed.
2: Maar je wordt niet blij van mijn Slack-kanaal. Nee. Je wordt helemaal gek.
1: Schitterend. Nou, daar zijn we in ieder geval niet alleen op de wereld. Want dus voor, wij herkennen dat ook, Jaap en ik. Paul, heel leuk dat je er bent. We hebben nog heel veel niet besproken. Maar ik zeg altijd tegen mensen, het gaat erom wat we wel besproken hebben. En dat was prima in orde. En tot later.
2: Yes.
0: De spelers die het verschil maken in marketing en media. Je hoort ze in Marketing Report op Nieuw Business Radio. Vanuit het Cannes Lions International Festival of Creativity.

0: Voilà.
1: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: En we zijn nog steeds in Cannes. En het was bij het vorige interview al heet. En nu is het nog warmer. Maar dat vinden we hartstikke leuk. Wij hebben nu in de studio Britt Hooghuis en Sophie van der Schaft van Ant Agency Amsterdam. En tegenwoordig ook van Ant Agency Antwerp. Dat is leuk, toch?
3: Dat klopt. Ja, dat is zeker heel erg leuk.
2: Jullie hebben laatst de opening gehad in Antwerpen. Daar kon ik helaas niet bij zijn. Tegenwoordig kom ik veel in Antwerpen. Want ben ik Benelux toen.
3: Ja, want je was al op kantoor geweest.
2: Ik was al op kantoor geweest.
3: Ja, en je was net die week daarvoor zat je al in Antwerpen. Had je al verteld.
2: Ja, precies. Ja, en toen ik op kantoor was geweest, was dat nog eerder. En Rosanne, die jullie kantoor daar leidt. Mm-hmm. Die was toen nog helemaal in de eentje. Maar ik was er ook vroeg bij, moet ik zeggen. Maar nu is het niet meer zo, hè?
4: Nee. Volgens mij was jij in de tweede of derde week van haar.
2: Ja.
4: Inmiddels zit er een tweede. En komt volgende maand de derde.
2: Ja, leuk.
4: Dus dat vindt zij ook wel heel gezellig. Want dat was een beetje alleen, een beetje eenzaam.
2: Nee, zeker maar voorstellen. Hartstikke leuk. Aan tafel zit ook Jade Jacobs als sidekick. En dat vind ik leuk om te vertellen. Want Jade is van Crocodile Agency. En dat is leuk om dat even te duiden. Jullie werken allebei in het social domein. En doen veel met creators. Mm-hmm. Maar jullie bedrijven zijn ook verschillend. Maar de overeenkomst is, jullie allebei moker succesvol zijn. Toch? Of niet?
3: Nou, zullen we ja zeggen?
4: We gaan ja zeggen.
3: Ja. We zeiden net eventjes voordat het liep allemaal hier. Hoe zeg je dat? De banden lopen, het aanstond.
5: Het is live.
3: Ja. Er is heel veel business in waar wij ons in bevinden. Dus de social, de creator en de wat ons betreft ook de PR en eventsmarkt. Wat heel erg met elkaar vergroeid is. Dus ja, er zijn meerdere spelers op dit moment succesvol. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.
6: Totaal mee eens.
5: Ja, ik denk ook wel verschillende specialismes. Weet je wel? Dus waarin jullie heel sterk zijn in het stuk muziek. Weet je wel, zijn wij misschien weer sterk in ons eigen ding. Zoals influencers of meer.

0: vorige week dat een klant van 16 nieuwe medewerkers noteert.
1: Ja. Ja, en een van de best gelezen artikelen zag ik op Marketing Report.
0: Ja, hè? Natuurlijk. Ja, wat iedereen wil natuurlijk weten, wat is dat dan? Is het een trucje? Het was wel over een bepaalde periode.
2: Het was een PR-stunt.
0: Maar het was niet over 2 jaar tijd of zo. Het was echt binnen een paar maanden.
2: Ja.
0: Zeg ik het goed? 15 Amsterdam, 1 in Antwerpen?
2: Ja. Ja, nou, de Rosanne zat hier ook bij en Gwendoline ook.
1: Nee, Rosanne zat hier niet bij. Alleen Gwendoline.
2: Rosanne zat inderdaad niet in.
0: Ik vind 14 of is ook heel veel. Het maakt niet uit, maar het is wel heel erg veel. Er zijn heel veel bureaus die hebben helemaal niet zoveel werknemers. Überhaupt niet.
2: Nee,
0: dus
2: ja,
0: het is ook wel echt wel bijzonder.
2: Het is zeker bijzonder. Sommige mensen zeggen ook, je wenst het je ergens vijand toe. Veel personeel. Dus het is ook niet per se dat dat het alleen maar leuk en makkelijk is om veel mensen natuurlijk te hebben werken. Alleen, het was nodig. En wij moeten onze klanten servicen op de juiste manier. En op het moment dat het werk er is en het werken toelaat, nemen we natuurlijk graag mensen aan.
0: Top. Ik wil even iets checken over PR. Dat vind ik interessant. Wat wij zien in het algemeen is dat creative agencies, zeg maar full service, die veel tegenwind ervaren op dit moment op de markt. Wij zien ook dat heel veel PR-bureaus het heel erg goed doen. En dan is de hypothese van mij dan dat AI geeft PR de wind in de rug. Want bedrijven willen niet alleen maar consumenten of andere bedrijven bereiken, maar willen ook AI bereiken als doelgroep. En PR is natuurlijk iets wat fantastisch is voor je AI-reputatie. Want ja, als jij overal staat, ja, dan word je ook beter in de social. Dat is een heel nieuw fenomeen eigenlijk.
1: Dat zien jullie zelf denk ik ook. Bij Marketing Report of niet?
0: Nou ja, ik vroeg het niet hierom. Maar als je het nakijkt, dan zegt AI, vakmedia is de hoogst kwalitatieve media die je kunt hebben voor je AI-reputatie.
2: Voor je plaatsing.
0: Ja, maar daarom vroeg ik het niet. Nee. Het is wel waar.
2: Maar toch benoemd. Ik vind het een mooie analyse. Een mooie hypothese. Ik zou er nog eentje naast willen zetten. En dat is dat ik denk doordat er zoveel AI gebruikt wordt. En zoveel gedigitaliseerd wordt. Dat merken het meer dan ooit belangrijk vinden. Juist omdat er zoveel content gemaakt wordt. Belangrijker vinden dan ooit dat er ook een interactie is met de doelgroep.
1: Offline experience. Ja.
2: En dat is wat ons betreft wat onze PR en evenementenafdeling doet. Die zijn alleen maar bezig met offline experiences. Of wat nou gaat over een box dat iemand toegestuurd krijgt. Een hele vette ervaring in het binnenland of in het buitenland. Echt een offline interactie met de consument.
1: Menselijk contact. Weet je, dus ook met grote events die we organiseren. Weet je, dat influencers ook echt in gesprek kunnen gaan met de brandmanagers. In plaats van alleen maar digitaal of een management ertussen. Weet je, dat ze echt ook
2: horen van het
0: merk. Ik vind dat een hele interessante toevoeging. Het is natuurlijk wel zo dat op die offline experiences, iedereen wil met zijn mobieltjes zich helemaal de tyfus staat te filmen.
1: Ja, dat is weer
0: en
1: mooi.
0: Dan
1: maar
0: weer de socials
2: dat is dus ook weer waarom een budget aan PR allokeren tegenwoordig misschien wel makkelijker te verantwoorden is. Omdat voorheen het nog zo was van, nou, we zien wel wie er allemaal op afkomen. Ja. En leuk dat er zoveel mensen op ons event zijn geweest. Maar nu kunnen we ook zeggen, daar gaan zoveel mensen komen. Daar gaan waarschijnlijk zoveel mensen over plaatsen. Dat betekent ook dat het kan terugrekenen naar een ROI. Dus het is ook een makkelijkere beslissing tegenwoordig om voor merken te zeggen, oké, dit is de investering waard.
3: Maar waar gebruiken jullie AI dan vooral voor, zeg maar, binnen jullie agency? Waar zie je dan echt die plus, zeg maar, daaraan?
2: Nou, voor ons gaat het heel erg over de achterkant. Ja. Over onze business efficiënter maken, of kwalitatiever maken.
1: Ook research, onderzoek. Dus echt kijken naar wat is de doelgroep? Ja. Waar bevindt die doelgroep zich? Ja, weet je, AI is daarvoor de perfecte tool om toch wel even iets dieper research te doen naar de doelgroep die je wil bereiken.
3: Want jullie hebben ook een strategieafdeling binnen
2: Ent. Ja, precies. Zeker. Ja.
3: En wat voor afdeling heb je er eigenlijk allemaal binnen Ent?
2: We hebben eigenlijk de strategie- en insights-afdeling. Dus dat is eigenlijk voor ons één team. Waardoor inderdaad de strategen ook direct met insights en ook onze AI-tooling die we hebben de juiste plannen mee te maken. Dan hebben we een los creative team. En daar zit eigenlijk ook nog naast onderdeel van het strategieteam is ook het paid media team. Dus zij versterken ook de content middels paid. En dan hebben we 3 business units. En binnen die business units hebben wij influencer marketing zitten. Hebben wij PR en event zitten. En hebben we social zitten.
3: En het doel is dan om dat, zeg maar, in een goede vorm, zeg maar, te kopiëren ook naar België. In die manier.

0: hier of is het een ander soort?
1: Ja, dat is een nieuwe business unit. Dus we hebben daar eigenlijk een derde business unit zijn we daar gestart.
2: Ja, het is niet zo dat in elke business unit een stratege of een creatief zit. Die werken overkoepelend over de verschillende business units. Maar we hebben nu wel een losse business unit in België zitten.
0: Ja.
2: Met influencer specialisten, met PR specialisten.
1: Nog geen social.
2: Nog geen social, maar dat hopen we wel in de toekomst ook social specialisten.
0: En moeten zij dan ook uit België komen om bij jullie aangenomen te worden daar? Of zijn jullie ook Nederlanders?
1: Ja. Ze moeten er wonen en ze moeten de cultuur kennen. Dus Rosanne, Bas heeft haar ontmoet, is een Nederlandse van origine, maar woont al 15 jaar in Antwerpen.
0: Oh ja.
1: Dus zij is verbelgd. Haar accent is nog steeds Nederlands. Want ze zegt ook van, ja, ik ga dat ook niet forceren om een soort van Vlaams accent
3: mezelf te leren. Zegt, kan je het wel? Nou ja, ze kan het wel, maar ik doe het niet.
1: Maar je ziet het aan haar, dus niet haar tongval specifiek, maar wel de manier waarop ze zinnen opbouwt bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En haar hele netwerk zit daar. Eigenlijk alle hires die daarna zijn gedaan, dus dat zijn er nu twee, maar ja, onze goede intentie is nog zeker meer. Dat zijn echt mensen uit Vlaanderen of Wallonië.
0: Ja, tof,
3: en
0: hoor.
3: Zij heeft een grote staaf van dienst in PR opgebouwd. Dus ze kent de hele markt al van haver tot goot.
1: Ja.
0: Ja.
3: En ook nog een keer in beauty, zeg ik dat goed?
1: Veel fashion. Ze heeft heel veel fashion gedaan, fashion. Maar ook wel een beetje beauty. Ja. Ja, en ze werkt nu bijvoorbeeld op een van onze grootste klanten. Dat is een beautyklant, MCO Beauty. Ja. Dus daar is zij ook helemaal, zit zij volle bak in. Okay. Ja.
3: Nu gaan we het hebben over Cam. Vind je het al leuk? Of zijn jullie nog pas net?
2: Nou, we zijn gisteren...
1: Het is bloody hot, maar dat weet je als Gelander.
3: In Nederland is het hotter, hè?
2: Nee joh, die is hier 35 graden. Nederland 30.
3: Maar oké, maakt niet uit. Ik give you dit.
0: En we hebben hier het windje, zeggen we dan. Het windje van de zee.
1: Ja, dat heeft zij in Nederland ook.
3: De laatste minuut loopt. En ik wil heel
0: het is veel te gezellig. Wij blijven hier.
3: I know. Het was vorig jaar precies hetzelfde. Maar wat gaan jullie doen? En wat hebben jullie gezien? Of gaan jullie zien? Of waar heb je zin in?
2: Nou, onze agenda is echt back to back. Dat hebben we nog niet eerder gehad. Dus wij moeten straks ook rennen naar onze volgende afspraak.
1: Zweet op de bovenlip en op andere plekken.
2: En zij heeft hele lange benen, Sophie. Dus die rent altijd voor mij uit. En ik ren er een soort van achteraan. We hebben vanmorgen...
1: Hoogtepunten vroeg pas naar. Ja, precies. Wat gaan we doen?
2: We hebben vanmorgen Can of the Grid gehad. Het was wel een van mijn hoogtepunten. Vind ik heel leuk om te doen. Het duurde eigenlijk een hele dag. Maar door miscommunicatie bij mijzelf... dacht ik, het is een ochtend. Want wij moesten natuurlijk bij de radio uitzending zijn.
3: Dus hallo.
2: Wij zijn hier. Dat was al heel leuk om mee te maken. Omdat je al op verschillende stands komt. Dus
1: dan weet je heel even, waar zijn we ook weer?
0: Welke route hebben jullie gedaan?
2: De Explorer.
0: Oh, leuk.
3: Het was de laatste minuut. En het idee daarvan is
1: dat
3: diegene
1: het ophoudt. Mag ik toevoegen? Dat er dus afspraken zijn hier. Die we eventueel ook in Nederland hadden kunnen voeren. Maar nu op een vrijblijvendere, meer ontspannen
2: met
1: manier.
2: Met Rosé.
3: Die halen we de woorden aan de mond. Bas. Met een rozeetje erbij. Ja,
1: rozee, maar het heeft allemaal hier net een andere sfeer. Dus het is ook heel erg leuk om dat dan vervolgens weer door te pakken. Als we weer in Nederland zijn of in België.
3: Fantastisch. Britt, Sophie en Jade. Heel hartelijk dank voor dit toch lichtelijk chaotische. Maar toch prettige gesprek.
4: Dankjewel. Innovatie in marketing. Nieuwe formats. Marketing Report zit er bovenop.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en we zijn er nog steeds. En aan tafel ook nog steeds onze sidekick Jade. Leuk dat je er bent.
2: Gezellig.
1: En we hebben een nieuwe gast. En die heet Maurice Wenneker. En die is van Pact. Maurice.
3: Yo.
1: Zeg maar, onderwerp 1.
3: Onderwerp 1. Nou, jeetje jongens. Ik vind het in ieder geval fijn om weer even te zitten. De jaarlijkse catch-up.
1: Ja.
3: En wat zullen we zeggen? We zijn met Pact dit jaar weer hebben we een mooi jaar gehad. En we zijn ook iets kleiner geworden. We hebben onze Belgische vestigingen verkocht.
1: Ik wist dat niet.
3: Wist je dat niet?
1: Het nieuws? Nou,
3: heeft gewoon op jullie site gestaan. Hè?
4: Ja, maar ik lees het toch niet allemaal.
3: Ja, nee. Wij deden veel meer. De grote klanten eigenlijk bedienen we al vanuit Amsterdam. Ja, dus dat stukje van de business. Die hebben we daar geïntegreerd. En we hadden nog een animatiestudio bij Pact. Die heette Volstok. En daarvan zag je van ja, die konden eigenlijk niet helemaal mee in de strategie van Pact. Hè? En dat is voor grote merken, grote full funnel content trajecten begeleiden. En zij zaten eigenlijk veel meer in die wat traditionelere productiemethodes in die ze in België nog wel veel hanteren. Dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd van dan even goede vrienden. Dat liep allemaal prima. Maar we nemen afscheid. Dus dat geeft eigenlijk wel veel meer focus, hè, op de 6 bedrijven die er nu zijn. En dat voor ons voelde dat als een mooie nieuwe stap. En ook weer heel veel ruimte voor nieuwe groei. En dus dat is ook een van de redenen waarom we hier in Cannes zijn.
1: Mooi bruggetje.
3: Ja, mooi bruggetje voor je.
1: Naar onderwerp 2.
3: Ja. onderwerp 2. Het is meer van kijk, in Cannes zien we nu nog weer mensen om te kijken hoe we de Pact weer kunnen laten groeien. Het is wel grappig dat je eigenlijk het laatste jaar zag je toch veel onzekerheid in de markt, met name rondom AI. En ik heb toch het idee dat daar nu wat meer structuur in komt. Tenminste, dat zien wij in ieder geval.
1: En bureaus worden er vrolijker over, hè?
3: Ja, precies.
1: Want het hele idee dat al die klanten met AI vandoor gaan, dat gaat ook helemaal niet gebeuren. Die klanten interesseert het geen moer. Die willen gewoon goede communicatie. Dat is wat ze willen.
2: Dat was de eerste angst, maar nu gaan mensen het omarmen.
3: Wordt omarmd en eigenlijk zie je nu gewoon een beetje de contouren van waar je ook het verschil kan maken. En ik denk dat wel interessant is. Ik heb heel veel bedrijven gezien die proberen een soort machine te maken waar je een briefing in gooit en waar allerlei reclame uitkomt. Nou, daar geloof ik zelf niet zo in.
1: Nee. Maar je noemt geen namen, maar we weten wel over welk bedrijf je het hebt.
3: Nee, maar dat is grappig, want dan ga je ook uit van de perfecte briefing. En ik denk dat we allemaal wel weten dat die eigenlijk ook niet eens bestaat.
2: Hè, dus amen.
3: Ja, toch? Je moet dat toch met elkaar uitvogelen. Ja. En ik denk ook als je kijkt. Sorry, wilde je wat vragen?
1: Nee, ga verder.
3: Nee, ik vind het gewoon grappig. We hebben net een. Want je kan natuurlijk erg praten over de tools en de modellen. Maar wat ik vooral interessant vond is dat je de klanten die we eigenlijk dit jaar erbij hebben gekregen, waar je ook meteen met een meer hybride AI vorm, zoals wij er zo over praten, gaat werken, is dat je eigenlijk ook met elkaar gewoon moet uitvinden hoe je met elkaar gaat werken. He, van hoe die feedback eruit ziet en hoe je met elkaar de handen ineens laat om iets moois te maken. Dus dat vond ik leuk.
1: Ja, ik werd even afgeleid door een geluidje buiten, maar dat maakt niet uit. Ik heb wel een vraag.
3: Ja?
1: Die groei, is dat de Nederlandse groei of kan dat ook in een ander land zijn?
3: Nee, ik denk dat dat zeker in een ander land kan zijn, maar we hebben wel de strategie dat we niet per se zeggen, nou, we gaan die markt veroveren. Wij kijken heel erg naar waar zitten de klanten die voor ons interessant zijn. Hè? En we hebben nu bijvoorbeeld een aantal grote accounts in Duitsland. Nou, die bedienen we vanuit Stockholm en Amsterdam of vanuit Nederland. Nou, dat kan prima, maar je merkt wel van op een gegeven moment gaan die mensen ook zeggen, ja, we werken nu zo lang samen, zo goed samen. Zou wel handig zijn als we hier ook iets bouwen.
1: Maar organisch.
2: Maar komen de klanten bij jou?
3: Nee, niet organisch.
2: Echt uit alle hoeken en gaten van de wereld? Is
3: eigenlijk
2: echt
3: wel.
2: Wat vet.
3: Ja, dus dat is wel grappig. Mijn moeder die zegt dat, waarom is er nooit iets van jou op tv? Ik zeg, ja wel, maar niet hier.
2: Ja.
1: Nee, met organisch bedoel ik. Ja. Van, die kan zeggen, we besluiten, we gaan nu naar Duitsland. Maar ik kan ook zeggen, als de vraag er is, als de klanten er zijn, als er een logische reden is, dat noem ik met organisch.
3: Ja.
1: Dan gaan we daar dan heen.
3: Dat is precies wat het is, ja inderdaad. En wat daar dan inorganisch aan zou kunnen zijn, is dat je of een bedrijf start of eentje koopt. Dat hebben we in het verleden natuurlijk ook gedaan.
1: Ja, prima. Ja. Ik ben hier met name geïnteresseerd, want er gebeurde iets interessants. We kregen vroeger altijd van jullie persberichten in het Nederlands, maar tegenwoordig in het Engels.
3: Ja.
1: En het interessante daarvan is, die vertalen we nu dan zelf weer terug naar het Nederlands voor onze Nederlandse website.
3: Ja.
1: Maar we hebben ook internationale merken, niet dat per se reclame voor wil maken, marketingreport.one, doet het heel erg goed. Ja. En daar verschijnen jullie dan in het Engels.
3: Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, want inderdaad, want omdat alle klanten met name uit de internationale hoek komen, is het inderdaad lastig om met leuke Nederlandse content te komen, om ze daarmee te te inspireren. Dus dat doen we heel graag in het Engels. En, en dat is misschien ook nog wel een grappige, die vond ik ook leuk om even mee te nemen. Is dat we hebben 3 jaar geleden hebben wij Scrambled gekocht, dat bedrijf. Ja. Dat ken je misschien wel eens.
1: Food content.
3: Echt nog wel een soort van, maakte veel op een traditionele manier, productie, receptjes. Supergoed, maar je zag die markt wel veranderen. En eigenlijk wat ze ook deden was, met name voor Disney, een aantal tv-formats maken. En daar hebben we eigenlijk volop ingezet de laatste 3 jaar. Dus we hebben gezegd van, nou, we zien een markt waarbij influencers of creators. Wat is nou eigenlijk de beste term om te gebruiken?
2: Het ligt eraan wie je bedoelt.
3: Ja, precies. Nou ja, mensen met een grote following online. Die geven wij eigenlijk een podium op tv.
2: Maar wat is het dan precies wat ze daar. Dus dan eigenlijk. Je bent geen management. Je bent eigenlijk de deals aan het maken dan met
3: precies.
2: De merken?
3: Of? Ja, we verbinden de merken. We verbinden aan zenders en de creators of influencers. Mm. Dus die. En wat daar natuurlijk heel fijn aan is. Is dat. Kijk, de zender vindt dat interessant. Want die kan een beetje een verjonging in zijn publiek aan. Voor de influencer was het interessant. En dat had ik me niet zo gerealiseerd. Maar die hebben natuurlijk een grote following. En daar is het altijd, dat weet je ook, heel tricky. Hoe commercieel kan ik zijn?
2: Ja.
3: Hè, zonder dat ze het niet meer leuk vinden of cool vinden. En dat is op tv wat makkelijker. En daarnaast is het is financieel interessant. En een hele leuke verbreding van je eigen pakket.
2: Ja, want deden jullie eerst, hebben jullie überhaupt veel gedaan? Ook al met influencers voordat jullie Scrambled hadden?
3: Is dat zeker, maar dat wel, maar het is wel, maar niet vanuit een soort representatie, maar wel ze waren wel onderdeel van het pakket. Maar dit is voor mij wel echt een manier van hoe het nog beter gaat, zeg maar.
2: Ja.
3: Of in ieder geval een goede niche. Dus we hebben nu bijvoorbeeld 1 groot project. We hebben op een gegeven moment, we werkten veel met Hugo Kennis, tv-kok, maar ook online veel heel actief. En uiteindelijk hebben we samen met hem voor Xenos hebben een programma ontwikkeld. Nou, dat doen we dan helemaal samen met Xenos, de strategie, het format. Volgens is dat nu 2 jaar lang een dagelijks programma op
2: RTL. Het idee ligt dan ook bij jullie.
3: Dus wij ontwikkelen de strategie, het format, verbinden de hele boel. En uiteindelijk doen we dus ook de deal met Xenos. Hè? Dus voor RTL is het eigenlijk gewoon een soort tape-on-desk constructie.
1: Ja, volgende vraag. Hoe oud ben je?
3: Hoe oud ben ik? Ik ben 52.
1: Oh ja.
2: Wat is je lievelingskleur?
1: Nee, dat past niet in het format. ik vraag dat omdat wij hebben bijvoorbeeld sidekicks die allemaal ook allemaal 40 plus zijn. Hmm. Nu hebben we een jonge sidekick.
3: Ja.
1: En dan mijn vraag aan jou is, hoe belangrijk is het voor Pact om met jonge mensen te werken?
3: Nou, dat is ontzettend belangrijk. En ik denk dat dat iets is wat we ook altijd gedaan hebben. Ik ben hier nu ook met veel jongere collega's die natuurlijk de toekomst van Pact vertegenwoordigen. En ik denk dat het bij ons interessant is. We hebben altijd gekozen voor grote teams. Waarbij we ook veel mensen intern opleiden. Dus er zijn veel regisseurs die zijn bij ons echt begonnen met kleine filmpjes. En maken nu over de hele wereld films. Ik ben altijd heel trots op. Ik vind het ook een beetje een taak als ondernemer om een soort nieuwe generatie naar voren te schuiven en kansen te geven. En daar heb je wel een systeem voor nodig waarin dat kan. En ik vind dat heel belangrijk.
1: De tijd zit erop, want ik zie dat je aan een vraag stellen. Dat kan niet. Ja. Jij hebt nu nog wel nog enige ruimte voor onderwerp 4. Mochten we dit nog niet hebben aangesneden.
3: Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar jouw vraag.
2: Ja, mag dat?
1: Ja, natuurlijk.
2: Dat
1: lief.
2: Leuk. Ja, vind ik ook lief. Zijn jullie bewust ook aan het verjongen, zeg maar, ook intern was ik benieuwd naar. Dus zijn jullie ook echt, want je merkt natuurlijk, denk ik, dat de klanten ook soms vragen om een jonge doelgroep te bereiken, zeg maar. Mm-hmm. Is het dan voor jou noodzakelijk om ook, misschien de doelgroep in huis te halen? Of?
3: Ik denk het wel. En het is, ik denk, wel ook een goede combinatie van ervaring die wordt doorgegeven. En mensen die binnenkomen en nog niet alles kunnen, bij wijze van spreken. Maar wel inderdaad een hele belevingswereld meenemen. Daar zijn we wel echt zo mee bezig. Ik moet ook zeggen dat wij komen uit de traditionele productie. Zijn eigenlijk gewoon een agency geworden over de jaren. En dat trekt ook wel echt jonge mensen aan. In ieder geval bij ons. Dus we hoeven niet zo heel veel moeite voor te doen.
2: Dat is super.
1: Nou, het zit erop. Maries, ontzettend leuk dat je er was. Ik wil je danken voor je komst.
3: Nou, heel graag gedaan.
1: En een hele fijne kan.
3: Ja, dankjewel.
0: Innovatie in marketing, nieuwe formats. Marketing Report zit er bovenop.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en we zijn nog steeds in Cannes. En bij ons aan tafel zijn er nieuwe gasten. Het zijn Charlotte en Diederik van SoMention en Influentials. En eigenlijk nog een bedrijf, hè?
2: Nog een bedrijf. En Answers.
1: Je moet wel netjes in de microfoon praten, pardon, Charlotte. Anders krijgen we ruzie.
2: Ja. Dat wil ik niet met jou.
1: Met welk was dat derde bedrijf? Ik kon het niet goed verstaan.
2: Answered.
1: Answered. Hey, fantastisch. Jullie gaan hartstikke goed, hè?
2: Zeker.
1: Ja, we hebben dus ook nu weer een sidekick aan tafel voor het laatste uurtje. Jade van Crocodile. We hadden net ook al End Agency. We hebben gewoon de hele gang hebben we gewoon voor de vloer gehad. Ja. Hartstikke goed. Jullie opereren vanuit Rotterdam. Dat is leuk, want wij zijn fan van Rotterdam. Ik was laatst ook weer bij Agency at Night. Ben ik ook langs geweest. En de eerlijkheid gebied te zeggen, ik kwam net van South-West af en ik was zo ontzettend moe. Nadat ik jullie had bezocht als eerste bedrijf, ben ik ook meteen weer naar huis gegaan. En nu wonen jullie, of wonen jullie, zijn prachtig gevestigd in het groothandelsgebouw. Ja. Naast het station, en ik was natuurlijk met de trein, dus ik rolde zo weer terug de trein in, terug naar Haarlem. Maar dat geheel terzijde.
3: Maar Bas, even, sorry ik je onderbreek hoor, maar Charlotte wordt altijd een beetje boos als het elke als Rotterdams bedrijf worden gepromoot. Want ja, natuurlijk is het geen promotie, maar...
1: Ik zei dat niet, ik zei jullie zijn gevestigd in Rotterdam. Dat kan je toch niet ontkennen?
2: Nuance.
4: Nu ook veel in Amsterdam.
3: Ja. Dat klopt.
2: En buiten.
3: Ja, maar misschien, Char, moet je dat even toelichten, waarom we dat toch een thema vinden. Hè?
1: Kijk, we hebben toch een interview, dus dat kan.
2: Ja, nou moet ik dat even vertellen. Nou nee, het is meer...
1: Je moet in de microfoon praten, Charlotte.
2: Pardon. Kijk, wij werken voor heel veel klanten, zowel nationaal als internationaal. En ieder gesprek wordt dat geopend met het bureau uit Rotterdam. Ja, en we werken ook buiten de stad.
4: Jullie zijn meer dan dat.
2: Ja. Ja.
1: Het is wel een interessant fenomeen, hè? Want hoeveel bureaus... Dentsu Creative, Amsterdam, net nog, End Agency Amsterdam. Er is geen enkel bureau wat Rotterdam in zijn naam heeft, of haar naam heeft. Nee. En vind ik toch, zo van bescheidenheid, denk ik, maar het is toch een wereldstad?
2: Nee, zeker. Nee, en daar zijn we ook hartstikke trots op. Ja. Zeker.
1: Ja, maar toch iets minder arrogant dan die Amsterdammers. Dat is gewoon net even het verschil.
2: Dat zeggen we niet.
3: Ja, we zijn heel arrogant als het moet.
1: Nou, gelukkig maar. En dan is nu het woord aan Jade.
4: Oh, wat goed. Hey, jullie hebben een nieuw label gestart, hoor ik net.
2: Ja.
4: Vertel er iets over. Ik ben heel benieuwd.
2: Nou, we hebben staan, SoMention bestaat dit jaar 15 jaar. Dus we hebben een heel mooi jubileumjaar wat we dit jaar gaan vieren. En Answered is gestart afgelopen 1 januari. Geboren uit community management, wat al 12 jaar onderdeel is van SoMention.
4: Okay.
2: En dat hebben we gedaan om wat meer focus aan te brengen.
4: En dat zit ook los? Of zit dat wel bij jullie onder... Het zit wel in hetzelfde gebouw, neem ik aan. Want al jullie labels zitten bij elkaar.
2: Ja, klopt.
4: Met hoeveel zijn jullie nu?
2: Nu in totaal met 65.
4: Zo.
2: En het grootste team is wel SoMention. Influentials is enorm groeiende. Daar doen we eigenlijk alles rondom UGC en micro-influencer marketing. Rondom ons platform. En Answered, dat is ook enorm groeiende. Met community management, webcare.
4: En wat is dan een beetje, we hadden toevallig net ook even over van, hey, soms moet je jonge doelgroep ook een beetje in je bedrijf hebben, hè, om ook de jonge, de doelgroep te kunnen spreken eigenlijk, zodat je dezelfde taal spreekt. Is dat iets wat jullie doen? Zijn jullie bewust op zoek naar jonge mensen, om het zo te zeggen, jonge honden?
2: Ja, zeker. Ik denk ons gemiddelde leeftijd is nu 28 en bij zowel Answered als Influentials zie je echt jonkies vanaf 20, 21 jaar die bij ons starten.
4: Ja, tof.
2: En ook al als bijbaan. Dus dat is ook ontzettend.
1: Ik kan er ook van getuigen, want ik had laatst een van die jonkies, of twee zelfs, geïnterviewd toen wij in Rotterdam waren voor opnames. En toen maakte ik van deze dame maakte ik een foto, of dat wilde ik. Zeg, ho, zegt ze, dat ga je toch niet zo doen, gek, laat eens kijken. Dat wordt heel anders.
4: Had een verticaal.
1: Maar niet alleen dat, maar ook met het licht en alles en zo. En had ze me geïnstrueerd en toen drukte ik op het knopje. Toen zei ze, laat nou eens zien. Zeg ze, zie je nou wel?
2: Ja.
1: Ja, mensen van boven de 30 die zeggen, is prima. Ja. Dat is toch verschil.
2: Ja, klopt. Klopt. Ja. Maar ik denk dat dat ook het succes is, hoor. Dat je ook de doelgroep ook content laat maken voor de doelgroep van de adverteerder uiteindelijk ook. Ik denk ook dat zij het beste ook kunnen begrijpen.
4: En hebben jullie ook eigen UGC'ers dan echt in huis ook? Of is dat...
2: We hebben een platform. En die de creators die melden zich aan op ons platform. En die worden manueel geverifieerd ook. En via ons platform kunnen ze samenwerken met merken. En dat doen ze op basis van campagnes.
1: Ja. Diederik, wat doe jij eigenlijk in het bedrijf?
3: Goeie vraag.
1: Dat is mijn specialiteit.
3: Ja, dat klopt. Maar vooral met de strategische zaken en de financiële. Dus dat is. Ik ben natuurlijk ooit gestart. Ik zeg, ik heb alles gedaan van community management. Ik heb ooit mezelf Photoshop geleerd om maar te zorgen dat we beelden. Dat ik beelden
1: Photoshop,
3: kon
1: maken. Dat is ja, echt hoe het iets werkt. Van de pest, hè?
3: Dat en vooral met innovatie. AI is onze echt belangrijkste thema op dit moment. Dus bij alle drie de bedrijven is dat. Ja, zeg maar, daar zijn we gewoon dagelijks mee bezig. Ook met het hele team. Het is niet alleen technologie, maar het is ook het hele team meekrijgen. Je had het over jonge mensen. Maar ja, dat wil niet zeggen dat jonge mensen AI ook als eerste heel fanatiek gaan toepassen of daar heel goed mee bezig zijn.
1: Nu heeft zin om zijn eigen baan op te heffen.
3: Nee, maar dat hoeft ook niet. We hebben ook, dat is misschien ook wel grappig om te zeggen. We hebben tegen het hele team zijn we al 2 jaar lang met een cultuurding bezig over AI. He, dus van hoe gaat AI nou ook jullie werkplek veranderen? En toen heb ik, elke maand sta ik voor de groep. Doe ik ofwel mijn externe spreker of ikzelf of iemand uit het team. Over wat speelt er nou in AI? Wat kan je ermee? En wat zijn de bedreigingen en de kansen? En toen heb ik gezegd, en dat heb ik meerdere keer herhaald, dat niemand bij ons zijn baan zal verliezen door AI. En dat heb ik gegarandeerd. Want anders kregen we ook geen vertrouwen dat mensen er ook echt op een goede manier mee aan de slag gaan. Want als ze alleen maar denken, precies wat jij zegt, ja, dit kost me mijn baan. Ja, dan gaat het natuurlijk niet.
4: Gaat ze niet omarmen.
3: Dus ik heb gezegd, ja. Baangarantie op het gebied van AI.
1: Ik vind dat heel leuk. Dat hebben we in heel Kamp nog niet gehoord. Ik vind het een nieuw inzicht, maar ook heel, heel erg slim. En ik zat net toen het gesprek tussen Jade en Charlotte even ging te denken. Denk, goh, het was echt ver van wat doe jij dan? Maar als ik dat zelf zo denk. Voor jou zo belangrijk dat jij een hele goede neus hebt voor mensen die je aanneemt. Want het is natuurlijk zo'n people business. Dat geldt ook helemaal voor marketing. Maar in social. Ja, dat is van eminent belang. Als de mensen met wie jij werkt en die jij ook natuurlijk ook uit, voor jou geldt dat natuurlijk ook, die je uitzoekt. Ja, als die dat vingerspitsengevoel niet hebben, ja, dat is natuurlijk gewoon die idioot.
3: Nee, maar kijk, het geheim zit hem, daar zou ik nog best wel eens een keer wat langer discussie over willen hebben, maar het is niet alleen maar jonge mensen aannemen, maar geef je ze ook een kans. Charlotte begon bij mij, toen bij mij, ik zeg intussen bij ons, want we zijn echt partners in alles. Maar toen bij mij, zou ik zeggen, als 24-jarige geloof ik. En na 2 jaar kwam ze al in de managementrol. Ik denk na 5 jaar zat ze in de directie later stapte ze in. Maar het geldt ook, Bas, toen jij bij ons bij die
2: Agency
3: at Night. Dan heb je ook gezien dat we gewoon de jongste bediende. Dus zeg maar, ja, dat klinkt ouderwets als ik dit zeg.
2: Nee.
3: De jongste, de jongelui, zeg maar. Ja. Die zetten we ook voor een podium. Die doen ook, we hadden nu
1: Nima. Ik was daarbij, was heel leuk. We hebben een case gedaan en er moest publiek. En er was ook publiek, hè. Dat soort avonden is het niet altijd zo vol. En we gaan een campagne doen. En we hebben hier 2 influencers. Nou, en dit zijn de stats. Nou, zeg maar, wie moeten we nemen? En dan kwam er nog wat meer informatie over. Ja. Dat was echt heel erg tof.
3: Maar wij stonden er dus niet voor het podium, even of op het podium. Maar dat hadden we ook weer degene die ook werkelijk de campagnes aan het doen zijn. Zoals ook bij jullie natuurlijk ook heel veel jonge mensen werken, toch? Bij Crocodile.
4: Ja, zeker. Ja.
3: Nou, en die vind ik ook, zet die op het podium. Daar leren ze van. Daar gaan ze een keer onderuit misschien. Hè, dat zou kunnen. Leren ze ook van.
4: Ja.
3: Of ze krijgen heel veel complimenten, gaan shinen. En ik denk dat vind ik gewoon een missie in mijn leven. Niet omdat dat zo. Maar omdat ik dat gewoon leuk vind. Ik zie iedereen gewoon groeien. En dat is. Er zijn geen opleidingen voor. Dat is gewoon het durven loslaten als jezelf. En Char doet dat. Charlotte, moet ik zeggen. Die zit in een formele podcast in deze.
4: Mag allemaal.
3: Maar die heeft datzelfde. Die schrijft ook iedereen naar voren.
4: Maar jeetje, dan werk je lang al voor dezelfde.
2: Ja,
4: dat is echt tof.
2: 13 jaar. Hè?
4: Ja.
1: Zeg, we zijn aan het einde van het interview gekomen. En ook aan het einde van het sidekickschap van Jade. En daarom, Jade, mag jij nu de allerlaatste vraag stellen. Denk goed na.
4: Hoe lang heb ik de tijd om na te denken?
1: Ja, je moet wel opschieten.
4: Oké. Hey, jullie.
1: De muziek loopt al.
4: Als je praat over Sementje over 5 jaar. Ik ben dan heel benieuwd. Wat is dan. Waar staan jullie dan?
2: Nou, Social Frontrunner, dat zijn we. Dat claimen we. En dan nog voor de mooiste aanmerken. Nog meer mooie merken aan ons gebonden.
1: Heer. Goeiedag allemaal.
3: Bonsoir.
5: Dit is New Business Radio. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
12: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
13: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
14: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De spelers die het verschil maken in marketing en media. Je hoort ze in Marketing Report op New Business Radio. Vanuit het Cannes Lions International Festival of Creativity met Bas Vlucht.
1: Ja, dat is inderdaad Bas Vlucht in het tweede uur op dinsdag in Cannes. En wat is het warm en wat is de rosé lekker. Hier aan tafel Kiki Maaskant van Act Agency. Kiki, leuk dat je er bent, maar je bent niet alleen. We hebben namelijk een sidekick, een nieuwe sidekick. Het is Anne Stokvis van NS5. Anne, wat leuk om jou in huis te hebben. Ik zeg het nog maar een keertje. Cannes Lions nominee.
17: Oh ja. Dankjewel.
1: Wanneer ga je het horen?
17: Morgen is onze categorie aan de beurt.
1: Spannend.
17: Maar ja, dus we mogen nog even ook gewoon blij zijn met de shortlist. Dat is ook wel fijn dat je dan zo 2 dagen hier kan rondlopen en blij mag zijn.
1: Schitterend. Daar gaan we het verder niet over hebben. We gaan het hebben over heel Kiki. Kiki, jij bent ook al een vervent kanganger. Ben je er al lang?
17: Ik ben vanmorgen aangekomen. Dus het is altijd gelijk aankomen, spullen pakken en hier aansluiten.
1: Ja. Wat wij heel veel horen is dat het met vliegtuigen, dan moet je erin gaan zitten. En dan zeggen ze, oh, we blijven nog even 3 uur staan en dan gaan we pas vliegen. Had je dat ook?
17: Nee, ik had echt wel een goede vlucht. Gewoon alles straight. Was eigenlijk helemaal perfect.
1: Hartstikke lekker. Waar kijk je naar uit?
17: Off the Grid is morgen. Vind ik heel leuk. Heb ik vorig jaar gedaan. En het was echt een leuk inhoudelijk programma. Uiteraard bij jullie zijn is altijd leuk. En ik heb een vol en druk programma wat ik echt fijn vind. Want het eerste jaar heb ik geleerd. Toen ben ik eigenlijk alleen alle Nederlandse dingen afgegaan. Toen dacht ik, ja, dat is leuk, maar dat kan ik ook in Amsterdam. Ja. En nu heb ik gewoon echt een inhoudelijk internationaal programma. Dus ja, ik ben benieuwd wat ik allemaal ga zien.
18: Ja.
17: Afgelopen jaren natuurlijk heel veel AI. Ik hoop nu ook wel weer een beetje een ander geluid te horen.
18: Oh, dan ben ik heel benieuwd naar wat voor geluid. Wat verwacht je?
17: Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Maar ik hoop dus, weet je, het was echt allemaal hetzelfde. Heel veel technology. En ik ben ook nu wel weer wat benieuwd naar wat nieuwe geluiden. Of dan specifiek ontwikkelingen. Maar Anna, jij bent hier al langer.
18: Ik vind het wel heel fris. En we hebben nu al heel veel gesprekken gedaan. Wat ik zo'n beetje hoor, is dat vorig jaar bureaus toch bang waren voor AI. En dat de bureaus daar nu gewoon dat ze veel comfortabeler erin zitten. En dat ze denken, ja, nou, die klanten van ons, die gaan echt niet doen wat wij doen. Want waarom? Want wij doen het al. En al heel goed ook. En steeds beter.
17: Ja.
18: En dat iedereen ook vindt dat AI natuurlijk helemaal geen doel is, maar een tool.
17: Ja,
18: net zoals andere tools.
17: Ik denk dat is ook heel herkenbaar voor ons. We zijn op AI-gebied, hebben in ieder geval, of eigenlijk meer technology zou ik het willen noemen, hebben we als act best wel hele mooie stappen gedaan. Ja. En ik heb eigenlijk nu ook weer andere uitdagingen qua groei, personeel, juiste mensen vinden en het kwaliteit van het werk eigenlijk hoog houden. En dat is wel interessant. Ik weet niet ook of jullie daar meer al over gehoord hebben, maar eigenlijk vanuit internationaal hoor je nu ook, hè. Ik zit natuurlijk heel erg in de contentlaag. Dat content wordt heel veel geproduceerd. Maar wat is de effectiviteit nou eigenlijk van die content? En de meetbaarheid van die content? En daar ook, zou ik eigenlijk op willen doorgaan met het bedrijf.
18: Ja, maar ook in relatie tot AI. Ik kan me voorstellen, ik was onlangs in South by Southwest bij een presentatie van een bedrijf. En die zei, kijk wat wij kunnen doen. We hebben hier een auto. En dan kunnen 54.000 achtergronden achter. De zon links, de zon rechts. Alle bergen, moerassen en zo. En dan als toeschouwer denk je dan, ja, dus.
17: Ja.
18: Ik bedoel, dat geloof ik best. Dat, en misschien nog veel meer. Maar ga je dan meer auto's verkopen? Of van, ja, maar elke doelgroep een eigen plaatje. Denk je, ja, maar ja. Ik denk, en waar is dan het bewijs? Weet
17: ja, daar zou ik eigenlijk, als ik dan kijk naar ons bedrijf en ook wat ik misschien wel hier hoop te zien, is meer van, we maken heel veel content, maar maken we altijd de juiste content voor de juiste platformen? Wat is de effectiviteit van die content? Wat is de meetbaarheid? En kunnen we dat niet veel meer testen om te kijken, hey, moet het, als het op kanaal X dit heeft gedaan, en wat doet het op kanaal Y? Hoe kunnen we die kwaliteit omhoog doen in plaats van massa content maken? Dus daar hoop ik eigenlijk inspiratie voor op te doen, hier ook.
18: Ja.
17: En te kijken hoe we dat binnen ACT echt een volgende stap kunnen geven.
18: Oké, okay. Ik ga straks weer een serieus vraag stellen, nu een beetje flauw. Nee. Jullie zijn buren, realiseerde ik me net.
17: Ja.
18: Mm-hmm. Niet in, wel, zakelijk, zeg maar. Allebei op de kade in de houthavens. En komen jullie elkaar wel eens tegen op straat?
17: Nee.
4: Nou, ik ben niet zoveel buiten. Ik zit altijd een beetje ideeën binnen te bedenken. Dat is ook heel zielig. Ik heb altijd mijn hond op kantoor. Maar ik moet vaker naar buiten. En dan komen we elkaar denk ik wel vaker op straat tegen.
17: Nou, en misschien nu met het scoopje wat ik kan geven.
4: Ja, ze heeft een scoop.
17: Ja, ik heb een klein scoopje. Misschien dat we elkaar daar ook weer gaan
18: tegen. Ik ben flauw. Natuurlijk begon ik ook om voor in de midfunnel. Heb ik geleerd gisteren van Anne en Monique. Dan zit ik ook nu even mijn camera aan voor het scoopje. Want dat is toch even. Ik ben er klaar voor.
17: Zo groot. Nee, we hebben recent de PwC-pitch gewonnen. Content pitch.
18: En, lekker zeg.
17: Ja, en NS5 is eigenlijk het themabureau. En wij mogen dan daaronder dus, of eigenlijk de content gaan maken. Dus hopelijk gaan we elkaar daar ook dan zien. Dus
18: ja,
17: eigenlijk is het voor mij wel
18: nieuws,
17: goed
18: he?
17: Om naast elkaar te
18: ja,
17: zitten.
18: En ik las dat, waar las ik het ook weer? Oh, je maakt je report, las ik dat.
17: Nee, het is nog niet bekend. Je hebt een scoop.
4: Dus ja, dat is een scoop.
17: Ja.
4: Nee. Je bent de eerste die dit nu hoort.
17: Ja.
4: Heb je hier ook een bijzonder muziekje voor?
17: PwC heeft Dentsu gekozen als nieuw mediabureau. Maar ze hebben ook recent een pitch gedaan voor nieuw contentbureau. Ja. En die hebben wij gewonnen.
4: En mag ik daar dan
18: ik zal het heel kort samenvatten. Jij hebt gelijk en ik niet.
4: Ja, nou, dat is wel vaker in het leven, Bas.
18: Dankjewel, sympathiek.
4: Maar ik dacht, jij zei dat net denk ik heel mooi van hoe kunnen we effectiviteit meten ook, hè, in content. En wat is de meerwaarde? Ik denk dat het echt essentieel wordt dat wij bijvoorbeeld op een klant als PwC heel nauw gaan samenwerken. Zodat alles elkaar gaat versterken. En dat je niet. Dat zien wij denk ik te vaak. Dat je een soort van schizofreen merk krijgt. Omdat ook de strategie door iedereen anders wordt doorvertaald. En ik denk dat het juist zo waardevol is om iedereen in zijn kracht te zetten. En dat je één aan één merk met elkaar bouwt. En dus ook
19: de resultaten van het content ook op het merkniveau worden meegenomen en doorgemeten.
17: Nou, hier ben ik het dus echt helemaal mee eens. Dus eigenlijk een goed moment dat we naast elkaar zitten. Want nou ja, hopelijk kunnen we dat ja. wel kunnen we daar samen aan gaan bouwen.
18: Ja, ik heb nog een vraag. Ik heb even, Bas, een scoop. Dat is iets nieuws. Ja, ik bedoel, idioot. Goed. Het is heel warm, hè?
17: Heel warm.
18: En, heel veel van die interviews.
17: Ze weet die.
18: Ja, goed, ja. Hey, maar dus jullie gaan een samenwerking aan terwijl jullie elkaar...
17: Ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar wij weten wel dat...
19: We werken voor dezelfde kans. Dat is eigenlijk een oproep aan PwC.
17: Ja.
19: Laten we eens met elkaar in een kamer zitten. Maar wij komen elkaar natuurlijk op vakgebied wel tegen. Het is niet dat we elkaar nog nooit hebben gezien of dat soort dingen. Dus misschien niet voor de deur van de houthavens elke dag. Maar ja, ik vind dat ook alleen maar leuk. Ik vind dat ook het leuke, denk ik, aan Cannes. Ik ben benieuwd hoe jij dat vindt. Maar dat je nu met zoveel bureaus ook gewoon gesprekken hebt over dezelfde uitdagingen die wij als creatieve sector nou ja, zien en voor ons hebben liggen. En ik denk juist dat we elkaar moeten verenigen en daar naar oplossingen met elkaar moeten gaan zoeken. Goed. Ja, vind jij dat ook?
17: Ja, ik ben het daar echt mee eens. Want uiteindelijk, we hebben hetzelfde doel. En wat jij net zei, uiteindelijk wil je dat die content of eigenlijk alles wat je maakt gewoon bijdraagt aan een betere campagne of betere resultaten. En dat kan eigenlijk alleen als je samenwerkt. En juist dit soort gelegenheden maakt het dat je ook even op een andere setting elkaar ziet. En eigenlijk dat het dan alweer de band makkelijker is om elkaar ook te zien.
18: Zeker, wij hadden de afgelopen dagen heb ik ook wel eens gesprekken gehad met ook met Anne over vrouwelijke kwaliteiten. En we zijn wel eens vrouwen zijn anders dan mannen. Ja, prima. Maar hoe dan? Maar zou dit ook iets vrouwelijks kunnen zijn? Kunnen delen met collega's en makkelijk samenwerken? Of slaat het nergens op? Het is gewoon een zoektocht, hè?
17: Ja, ik weet niet of het per se alleen maar voor vrouwelijke dingen zijn. Maar ik denk wel, je hebt nu binnen de reclame / media best wel veel vrouwengroepjes. Nou, dat was in het begin, vond ik dat heel leuk. Ik vind dat nog steeds heel leuk. Ik wil er niet aan afdoen dat het niet leuk is. Maar het hoeft aan mij niet specifiek een heel feministisch ding te worden van we moeten met vrouwen afspreken. Ik vind het vooral heel fijn dat je elkaar weet te vinden. En dat je dus juist, als je op dezelfde klanten werkt, dat je samenwerkt in plaats van tegen elkaar concurreert. Zij zijn goed in dit, wij zijn goed in dat. Maar hoe kunnen we zorgen dat we dat versterken? Ik vind vooral de klik veel belangrijker dan of het nou een man of een vrouw is, in alle eerlijkheid.
18: Ja, begrijp ik. Oh, God help us. René Steurens loopt binnen. Hij loopt weer weg. Goed. Ja,
19: hij zag twee vrouwen en hij dacht, dit is niet mijn club. en ik denk dus ook dat wat ik heel tof vond, ik had vandaag bijvoorbeeld ook gesprek met Yvette van Alfred, gewoon dat je ook kwetsbaar durft te zijn. Dat je ook dus je uitdagingen durft te delen en waar je tegenaan loopt bij klanten, binnen het bureau, met je... Nou, we hadden het net ook over mensen waarmee je werkt, met personeel, et cetera. Ik denk dat dat veel... En dat gaat helemaal niet over man of vrouw zijn. Wees gewoon ook... Durf ook kwetsbaar te zijn en ook die uitdagingen op tafel te leggen. Ik denk dat deze industrie vooral heel erg geweest is van op borst kloppen, kijk wat we allemaal zo goed doen. En dat de huidige uitdagingen vragen op dat we kwetsbaar durven te zijn. Ja. Want dan kunnen we verder komen.
18: En wat is jouw vraag aan Kiki? De sidekick, stel je de vragen.
19: Ik ben de sidekick natuurlijk. Ja, sorry, je zat zo lekker te praten. Nou ja, ik ben daar wel benieuwd naar hoe jij dat ervaart. Want jij zei net, we zijn een aantal jaar nu begonnen. Ja. Hoe ervaar je dat deze industrie nu als nieuwe speler, zeg maar, om daar binnen te komen?
17: Nou, ik kom uit de media, dus ik heb 12 jaar bij Talpa gezeten.
19: Ja.
17: En toen ben ik dus 5 jaar geleden ingestapt in de reclame en 3 jaar geleden partner geworden dan en Act opgericht. Ik denk vooral de markt verandert zo snel en zo hard. Toen ik dit 3 jaar geleden begon met mijn mannelijke compagnons, was de markt gewoon nog heel anders. En hadden we hele andere uitdagingen. En was het eigenlijk vrouwelijk leiderschap. En dat was eigenlijk meer wat toen opkomend was. En nu zie je natuurlijk veel meer hele andere ontwikkelingen. De technologie gaat zo snel. En dus wat vind ik van de markt? Dat is eigenlijk je vraag. Ik weet het niet zo goed. Ik weet niet zo goed waar het naartoe gaat. Ik vind het moeilijk om te anticiperen. Maar ik denk, bij ons ligt dan bijvoorbeeld nu meer een uitdaging van, ik heb nu wel werk, maar hoe ga ik het kwalitatief wegzetten met de juiste mensen? En de mensen zijn best wel schaars op het moment. We hebben voor vacatures soms wel een half jaar openstaan. En ik hou ze gewoon openstaan. Want je weet, er gaat altijd wel weer iets gebeuren.
18: Sorry, ik val je even in de reden, want wij moeten gaan afronden. Ik heb nog één vraagje aan je. We hadden eerder deze week Yvette en Eddy van Alfred, namens net al gevallen, aan tafel. En Eddy zei, bedrijven of bureaus die nu doen wat ze 5 jaar geleden nog deden, die gaan binnenkort failliet. Het moet echt anders. Voel jij die urgentie ook? Omdat dat je zegt, wij moeten ons opnieuw uitvinden.
4: Nee, want ik denk dat wij wel al... ik heb heel veel uitdagingen. Dus ik zit hier niet om te zeggen, goed kunnen doen. Maar ik denk op dat vlak zijn wij wel al een beetje de rebel geweest tussen de grote bureaus en de specialistische bureaus. Dus ik denk... We zijn best wel sterk al op technologie. Dus niet alleen AI, maar echt technologie. We hebben een eigen platform. We werken met creative automation. Dus dat is nu niet mijn grootste zorg. Maar ik wil vooral kijken hoe ik nou dat die meetbaarheid en die effectiviteit van de content die ik maak, of die het team maakt, hoe we dat eigenlijk nog naar een hoger niveau kunnen krijgen. En dat we dat op meerdere campagnes af laten stemmen en die efficiëntieslag daarvan. Dus nee, ik heb heel veel uitdagingen. Alleen...
18: Prima. Voor ik helemaal afsluit, even nog een mededeling aan de mensen van Rauw die moeilijk aan werk komen. Iedereen Kiki bellen van ACT.
4: Nou graag. Absoluut. Daar staan we voor open.
18: Hartstikke leuk.
4: Ja, dankjewel.
16: De spelers die het verschil maken in marketing en media. Je hoort ze in Marketing Report op Nieuw Business Radio.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: En we zijn nog steeds in Cannes en bij ons in de uitzending is Reinier Sturres van De Natwerk.
2: Reinier, het De Natwerk.
1: Wat leuk dat je er bent. Welkom in de studio. En ook nog steeds in de studio, Anne Stokvis, onze sidekick.
2: En weet je wat leuk is?
1: Jij moet goed in de microfoon praten.
2: Weet je wat leuk is?
1: Nou, vertel.
2: Volgens mij.
3: Is het een kind kleinloop?
4: Nee.
2: Oh, dat dacht ik. We hebben elkaar
4: maar wel in Noord. Wij komen allebei uit Amsterdam-Noord.
2: We komen allebei uit Amsterdam-Noord.
4: Dus
1: hoe is het met je, Reinier?
2: Ja, het is een hele gekke periode.
1: Vertel. We willen alles weten.
2: Nee, ik denk... ik kwam afgelopen week op vakantie. In Italië.
1: Ja.
2: En met mijn vrouw en verloofde. Want vorig jaar had ik haar ten huwelijk gevraagd. En mijn zoon, mijn verloofde, is zwanger.
4: Dus dat is allemaal
1: gefeliciteerd.
2: Erg mooi en erg goed. En ik was een week weg en ik had afgelopen weekend een huwelijk in
1: Italië. Niet je eigen huwelijk.
2: Nee, in Italië. En daar zou ik zijn met. Mijn nichtje ging trouwen. En het was een schitterend huwelijk. Maar een belangrijk persoon die daar zou leiden. Tevens een van de beste reclamecreatieven. Die kwam niet opdagen. Die is overleden.
1: Ja, dat nieuws heb ik gehoord. Maar wist natuurlijk niet deze context. Dat is shocking.
2: Dat is heel erg shocking. En dat is heel erg verdrietig. En dan zitten we hier met alle reclame leuke dingen te doen en te zeggen. En het is Bies. Bies is echt een geweldig creatief. En echt een schitterend mens. En hij was er niet. En dus toen is het hele huwelijk is een beetje soort van omgegooid. Het was nog steeds een heel mooi huwelijk. En het was hartstikke goed. En want we waren ook hele, bijna familie van hem. Dus dat was een hele, hele gekke dagen. Ik kwam gisteravond terug van dat huwelijk. En vanochtend terug hier naartoe. En dan ga je de reclame in. En dan gaan we doen alsof het allemaal hartstikke goed is. En hartstikke leuk gaat. En het, wat hebben we het gezellig. En wat gaat het toch goed met ons walgelijke businessmodel. En dan, dit is het enige waar het wat mij betreft... over mag en moet gaan over deze geweldige man.
1: In dit interview?
2: Nee, in het algemeen.
1: Okay.
2: Gewoon voor de Nederlanders.
1: Maar dat kan, hè? Als je zegt, ik wil die tijd gebruiken om daarover te spreken. Vind
4: nou,
1: ik prima.
4: Anne
2: heeft natuurlijk wel ook enige connectie ook met de beste man.
4: Ja, zou jij... Ik wou jou een vraag daarover zeggen. Er zijn natuurlijk heel veel jonge creatieven die Bies niet kennen. Misschien zijn werk niet eens kennen. Zou jij eens kunnen vertellen aan hun wat voor... persoon en wat voor creatief Bies is, was?
2: Nou, het mooie was, ik kwam het is wel echt toevallig, maar Anne is nu de baas van een bureau waar ik ooit mijn reclamecarrière ben begonnen. En op dat moment werkte daar Bies en Sebas en ik was daar als junior. En toen had NS5 bedacht om een traineeship te organiseren. En dat traineeship was dan dat je, zeg maar, wat je ook hebt bij grote corporates, dat je een beetje overal mag meekijken. En uiteindelijk word je dan opgeleid tot een serieuze reclamepersoon. En alleen het verschil was dat in de corporate wereld iedereen een traineeship kent. In de reclamewereld weet niemand het verschil tussen een internship en een traineeship. Ook bij toenmalig.
4: Zeker.
2: Ja. Dus op dat moment was er veel koffie halen voor Reinier. En dat was. En voor de rest veel gezelligheid. Maar ik vertrok eigenlijk heel snel richting de kamer van Bies en Sebas, die ik al kende. En daar bleef ik eigenlijk vooral heel veel zitten. En daar, dat waren mijn maten, dat waren mijn vrienden. Zij begeleiden mij in de wondere wereld. En zij maakten al het werk voor Telfort. Waar als je nu gebriefd wordt op een brief of op een mobiele telco of wat dan ook, over wat voor werk ze willen maken en wat ze willen, is het altijd Telfort. We willen zoiets als Telfort met de ex-miljonair. En dat waren Bies en Sebas. En dus qua werk en ook dat zijn ze, zeg maar, ze waren een soort van nuchter, goed en
4: integer.
2: Integer, echt. En gewoon, zeg maar, een beetje oud reclame, maar dan met begrip voor. Oud reclame heeft vaak niet begrip voor dat er ook ander soorten reclame is. En zij waren dat wel. En ze waren gewoon absurd leuke mensen. Bies was gewoon absurd leuk. Sebas is natuurlijk nog steeds lieverd.
4: Ja.
2: Maar dat, nee, het is dus dat. Ja, dat is. Het is gewoon absurd verdrietig.
1: Ja, ik merkte echt dat je ervan onder de indruk bent. En dat, daar hebben we ook alle ruimte voor. Waar ik aan moet denken, moet ik ook wel eens aan denken. Ik bedoel, ik ben 60. En dan,
2: hij was 49.
1: Ja, sorry. Dat is jong. Maar mijn punt is, als je dan op een gegeven moment...

0: Wel antwoord geven in de microfoon.
1: Sorry, maar dat is een hele grote vraag. En ik vraag me dat ernstig af. Ik weet niet zo goed wat ik aan het doen ben. Ja, ik ben onwijs veel leuke dingen aan het doen. En ik ben... denk dat ik er enigszins goed in ben. En dat we er... dat we er het leukste van proberen te maken. Maar... Ja, ik zou zeggen dat ik wel het geschiedenis schrijf. Maar word ik onthouden om mijn reclamewerk? Of word ik onthouden om mij als persoon?
2: Wat zou je liever willen?
1: Als persoon.
2: Ja.
1: En dat... Zat men nog meer aan het denken. Ja. En dat in samenwerking met de industrie die, waar we natuurlijk allemaal heel erg positief over moeten zijn, maar die waar natuurlijk waar gewoon echt niet op zijn allerleukst is momenteel. Dan ga je daar als 41-jarige jongen die nu zijn tweede kind krijgt en ik heb geen midlife frame, maar lijkt me wel cool zo. maar dat zeg maar, ga je wel denken, ja, is het zo? Of zo? Nou goed, dat. Maar goed, er zijn nog genoeg dingen te doen. En,
0: ja.
2: Maar, goed, maar ik denk, Reinier, okay, ja. En dat is echt. Ik denk als we naar Reinier kijken, zien we ook gewoon iemand die verloren heeft, die heel veel betekenis voor je heeft. Dus het is ook gewoon verdriet. En ik denk dat het heel goed is dat jij dit aankaart. Ik denk echt, ik ken Bies zelf. Niet vanuit NS5, want ik kwam daarna pas. Maar ik ben hem vaak daarna tegengekomen bij allemaal random lama dingen. Waar hij ook weer dingetjes voor deed. Omdat die man is gewoon ziek grappig ook. En goed in zijn werk.
1: Ja, hij was beste vriend van Ruben en Tijn. Ja.
2: Precies. En ik denk, vind echt heel goed dat je dit aankaart. En dat hier aandacht voor is. Ik denk echt dat we niet realiseren wat dit vak verliest. Doordat deze jongen er niet meer is. En dat hier gewoon verdriet is en dat er mag zijn. En dat je daar ook geen passend antwoord voor moet hebben, maar ook gewoon mag voelen.
3: Ja. En dus dat mag. En
1: is het altijd huilen of lachen bij mij?
3: Het is altijd een beetje naar dooddoener. Maar dat op een gegeven moment passeert het. En dan krijgt het een andere vorm. En dan ben je op een gegeven moment ook gewoon weer heel blij. Ook met het werk wat je doet. Misschien.
1: Weet je waar ik heel blij mee ben?
3: Nou.
1: Met jullie. Met jullie businessmodel.
3: Oh.
1: Ja.
3: Yeah?
1: Ja, ik vind het zo.
3: Vertel.
1: Kijk, ik vind het zo ontzettend goed hoe jullie misbruik maken. Of niet misbruik maken, of gebruik maken. Dat is beter.
3: Het gaat nu over Anne, hè?
1: Nee, over jou.
2: Nee, over jou natuurlijk.
1: Nee, kijk. Ik denk dat de reclame-industrie gewoon echt gewoon heel amateuristisch is in eigen marketing.
2: Ja.
1: En dat we allemaal. En dat we er allemaal gaan springen om hier met jullie dit te doen. En jullie zijn gewoon... Ik zeg het ook vaak tegen Vis. Ik heb het tegen Peter gezegd laatst bij een diner. Ik vind het echt... Jullie zijn daar echt goud in. Bij het feit dat reclamebureaus filmpjes verkopen en verhalen en al dat soort dingen. En het post. Maar dat we het allemaal zelf niet kunnen posten. Maar dat wat we dan vervolgens doen is dan gaan we naar jullie toe. En dan komen jullie met een hele... Met een awkward post een quote over AI of wat dan ook. En over echte mensen. En ik zag wat dingen vandaag voorbij komen. En dat zijn echt hele lame quotes allemaal over neppe dingen. En we gaan het allemaal vervolgens weer posten. En we gaan allemaal dat op LinkedIn zetten. En we gaan allemaal kijken. En jullie doen het zo goed. Dus het is een compliment. Ik verpak het misschien niet als een compliment. Het is echt een heel erg groot compliment. Ik vind het
3: dankjewel.
1: Echt briljant. En er zijn nog heel veel meer dingen die ik briljant eraan vind.
3: Dankjewel. Kijk, dit is natuurlijk niet... Voor wat mij betreft niet de bedoeling van een interview om iets te saaien en dan complimenten te oogsten. Ik wil ook een compliment teruggeven, maar niet aan jou.
1: Aan Anne.
2: Dat ik mijn mond hou.
3: Eindelijk
2: Anne, je bent
3: Het is voor de industrie. Gisteren hadden wij een probleem met de opnames. We hadden gewoon wat wij wilden doen, hadden we een probleem mee. En dan hebben we hier een team, Erik Jan, die zat daar.
1: De legend.
3: En ik zeg, Erik Jan, we hebben nu mensen nodig. Hij zegt, die kan ik niet een beetje uit de straatstenen staan. Hij zegt, ja, maar we hebben ze toch nodig. Komen Anne en Monique langslopen. Die gingen helemaal niet eens naar ons toe. Die liepen weer over voorbij. Erik Jan op de straat. Zegt ze, zal je nu een interview willen doen? Nu meteen. We hebben 32 minuten lang een fantastisch verhaal gehouden. En ook omdat het wederzijds is.
1: Met alle liefde voor Anne en Monique. Die staan ook in al jullie lijstjes. En ze doen ze onwijs goed. En die doen heel mooi werk. Heel goed. ik vind het heel erg leuk. En ik denk dat Anna het ook heel erg leuk vindt. Wat jullie doen.
2: Dat hebben wij dus gisteren ook gezegd. Toen werd hij ook zo ongemakkelijk. Ja. Maar waarom komen wij hier opdraven als we ons dat gevraagd worden? Terwijl we eigenlijk iets anders te doen hadden. Omdat we loyaal naar jullie zijn. Omdat het gewoon... Ja, ik

0: Ik vind het ook briljant is wat jullie aan het doen zijn.
1: Ik word hier echt ingrijpen. Dit wordt echt te erg.
2: Nee. Jullie maken gebruik van de incapabiliteit van reclamebureaus. En van mediapartijen. En dan gaan we vervolgens hier allemaal dingen zeggen over die we helemaal niet vinden.
0: En jouw vlogstijl is legend.
2: Die we helemaal niet waar. Nee, maar het is echt. Het is verschrikkelijk en awkward en idioot.
1: Ron, draai de knoppen
2: maar het is hartstikke goed.
1: Dank jullie wel voor jullie komst.
0: Volgend jaar zenden we jou in voor Kamp.
2: Ik denk
0: niet van de case
2: maken. Ik denk het echt. Ik denk echt dat je het verdient.
1: Ja. Dankjewel. Ron, draai de knoppen dicht. Dat is afgelopen.
3: De spelers die het verschil maken in marketing en media. Je hoort ze in Marketing Report op New Business Radio. Vanuit het Cannes Lions International Festival of Creativity met Bas Vlucht.

0: is Marketing Report op New Business Radio.
1: Ja hoor, wij zijn nog steeds in Cannes en aan tafel nog steeds mijn sidekick voor dit uur, Anne Stokvis van de NS5. En aangeschoven voor een interview is Bart de Vries van Hyper.
2: Hi.
1: Bart, wat leuk dat je er bent.
2: Ja.
1: Als ik aan jou denk, in het algemeen en zeker in Cannes, dan moet ik denken aan ons interview van vorig jaar. Toen jij hele lelijke dingen hebt gezegd over een collega van ons. Die zei dat hij hier kwam om te werken.
2: Nee, hij was geen collega van jou.
1: Nee, van ons allemaal.
2: Oh, zo, ja.
1: Ons allemaal in het vak.
2: Ja. Ga er niks meer over zeggen.
1: Nee, niks, daar zijn we wel klaar mee. Ja. Hey, Bart, hoe is het?
2: Goed. Ja? Goed, goed.
1: Wanneer ben je gekomen?
2: Ja, vanochtend.
1: Ha?
2: Ja.
1: Lekker.
2: Ik was nog fris. Ja, ja. Ik ben nog fris.
1: Ja, dat is nee.
3: Wat vind ik het? Een zwetende otter naast me.
1: Ja, Anne en ik die zitten al met waaiertjes onszelf wat koel te wuiven.
2: Dat doe ik nog niet.
1: Maar daar moeten we niet over tutten natuurlijk. Het is gewoon paradijselijk natuurlijk in Cannes.
2: Dat vind ik ook. Ja, ja, dat
1: is gezellig. Voor het hoeveelste jaar ben je?
2: Oh, Bas, dat weet ik niet. Ik ben echt een dinosaurus, denk ik. Voor mij in 2003 was ik hier voor het eerst. Ja, best wel lang, hè?
3: Wat was het grootste verschil tussen 2003 en 2026?
2: Oh, dat is heel simpel. Dat is de kustlijn. Dat is echt ongekend. Die
3: Vertel.
2: Wordt nu gedomineerd door partijen. Nou, ik zag net Amazon. Die hebben een soort...
1: Een hele dorp gebouwd.
2: Staat als Zwolle. Staat daar. Dat vind je echt niet normaal. Weet je, dat zouden adverteerders eigenlijk eens moeten zien. Dat is echt een groot verschil. Hè. Toen zaten er fatsoenlijke bedrijven. Ik weet nog, ik zat bij Jezico. En we hadden toen ook een tentje op het strand. En waren reclamebureaus. Die hadden tentjes op het strand. En nu zie je echt alleen maar techpartijen. Dat is ongekend.
1: Dat is het leuk. Dat gaat ook over het onderwerp wat jou aan het hart gaat. Want ik denk dat je rustig kunt zeggen dat de dominantie die wij hier aan de croisette zien van die partijen, die weerspiegelt precies de dominantie die ze hebben over op de internationale online advertisingmarkt.
2: Nou ja, dat is toch echt wat je ziet. Dat is wel, want dat is,
1: dit is gewoon die 80%.
2: Ja, het is niet normaal toch? Nee, ik vind het echt wel absurd. Ja,
1: gisteren hadden wij hier Sjoerd van de Meijden van AdSwag. Die zit zelf ook in technologie. Je kent hem, hem natuurlijk wel. En die zegt, ik ben een techman. Ik kijk er met eindeloze bewondering naar. En ik vind het ook wel heel gaaf. Maar ik vind het eigenlijk ook onverantwoord. Zoveel macht.
2: Ja, dat vind ik wel. Ja, dat laatste vind ik echt. Ja. Je ziet wat ze er neergezet hebben. Je kan niet eens het strand zien, joh. De zee is nauwelijks te zien. Ik vind het echt ongekend. De kastelen zijn er neergezet voor een week. Ik vind het echt... dat is wel wat de wereld is. Als je het kijkt met 10 jaar geleden of 20 jaar geleden. En dan word je zo'n oude man. Dat wil ik helemaal niet zijn. Dat ben ik niet. Maar het is wel een groot verschil met toen. Echt
3: kunnen we er ook iets van leren?
2: Nou, ik denk de bouwbedrijven kunnen enorm van leren. In een week tijd kun je een enorm dorp neerzetten. Nee, ik weet niet, wat kunnen wij ervan leren? Ik zie er zelf niet wat ik ervan kan leren. Ik vind het echt megalomaan. Ik zou het wel een tandje minder willen zien, heel eerlijk. Ik vind het echt wel eigenlijk ook een beetje gek in deze tijd.
3: Ik weet dat ik vragen moet stellen, maar er viel mij één ding op in dit kader. Wij hebben ingezonden voor Cannes. We hebben shortlist, hartstikke leuk.
1: Maar, gefeliciteerd.
3: Ja, nog een keer. Maar... In die inzending moesten wij dus allemaal dingen verantwoorden. Hoe duurzaam zijn we geweest in het maken van deze campagne? Is er AI gebruikt in deze campagne? Heb je nagedacht aan diversiteit? Ja, allemaal dingen. En vooral dat stukje duurzaamheid moest ik dan helemaal gaan uitleggen. En dat ik dan, kom ik hier? En dan wordt er ook weggegeven. Gewoon echt lelijke tassen, lelijke spullen, waaiers, vennetjes. Die straks allemaal gewoon weer de prullenbak ingaan.
1: Er komen mensen met helikopters, weet je hoe vervuilend dat is?
2: Ja, maar ik vind dat wel grappig. Hè? Weet je,
3: maar het is toch bizar. Ja. Daar zitten wij ons te verantwoorden. En dan zie je wat er hier gebeurt. De hele wereld wordt hier naartoe gevlogen.
2: Ja, maar Anna, het is precies wat jij zegt. Ik zit natuurlijk met die kranten. Wij hebben natuurlijk 90% van onze omzet komt van kranten. Ja. En dan moet ik gaan uitleggen hoeveel papier er vervuild wordt, hoeveel bomen er gekapt worden. Nou, dat is niet zo, want 87% is gerecycled papier. Maar dat zijn dezelfde mensen die hier die dingen neerzetten. En die AI-toestel, ja, weet je, en dat bedoel ik, het is best wel gek in deze tijd als je ziet wat er neergezet is en wat er
3: niet
2: gedaan wordt.
3: Normaal, ja.
2: En ja, is het verantwoord? Nou, dit vraag stellen is een beantwoorden, vind ik. Ja, dat is het natuurlijk niet.
3: Nee.
2: Ja.
3: Maar het is hetzelfde, we maken de nominaties het weekend voor kan bekend, zodat iedereen wel hier alvast heen moet vliegen. Iedereen die inzet, moet je...
2: Je hoeft niet te vliegen, hè? Je kan natuurlijk wel met de trein.
3: Nee, maar vanuit Amerika, hoeveel Amerikanen er zijn. Ja, die met de trein wordt lastig.
2: Nee, dat wordt een dingetje. Ja.
3: Dat ik denk, het is totaal ingesteld op zoveel mogelijk mensen, zo groot mogelijke paviljoens, zoveel mogelijk goodies. Eigenlijk alles wat tegen duurzaamheid of verantwoording ingaat.
2: Ik dacht dat ik langs de Action liep. Ja. Dat is echt ongekend. Ja. Er staan allemaal mensen met naar goedkoop wordt allemaal weggegooid. Ik denk, ja, maar goed. Maar dat is de wereld, hè, waarin we zitten.
1: Zullen we het over Hyper hebben?
2: Ja, goed.
1: Ja. Hartstikke goed. Hoe is het met Hyper?
2: Dat gaat goed, Bas. Ja? Ja, het gaat ongekend goed.
1: Kun je iets vertellen over je omzetcijfers en je marge?
2: Ja, dat doe ik niet. Maar ik kan wel zeggen dat wij...
1: Een indexcijfer.
2: We zitten op 75% van de omzet van vorig jaar. Zitten we
1: nieuw?
2: Ja. Dus wij staan nu op het 75% ten opzichte van vorig jaar.
1: Oké.
2: En vorig jaar was 25% meer omzet dan 2024. Ja, dus het gaat echt wel goed. Weet
1: en
2: je?
1: Heb
2: dus,
1: ik nu zal ik een vraag en wil ik een eerlijk antwoord. Hoeveel van die meer omzet is op jouw konto te schrijven?
2: Nul.
1: Hij houdt toch op, joh.
2: Nee, joh.
1: Dat is toch gelogen?
2: Nee, dat doe ik niet. Dat ga ik niet. Ongetwijfeld heb ik een rol daarin.
1: Ja.
2: Maar we doen dat met heel veel mensen. En dat is.
1: Ja, we vragen aan onze sidekick. Anne, wat denk jij?
3: Ik weet het niet. Ik heb wel een vraag als sidekick. Hoe komt het dat jullie die marge zo omhoog krijgen en die omzet...
2: Ja, dat is het verhaal vertellen. We hebben wel een goed verhaal. En ik denk dat het gewoon verteld moet worden. En op het moment dat mensen het zien... Ik heb van de week ook tegen een collega van Bas gezegd... dat ik ben ook met een interview. En die vroeg hetzelfde. En die zei, weet je, op het moment dat we één iemand over de streep hebben... dan zie je dat diezelfde iemand meerdere keren terugkomt. De eerste oordeel is voor ons het lastigst. Op het moment dat een klant het één keer gedaan heeft... zie je dat hij het vaker teruggaat.
1: Dus de quality of the pudding is in the pudding is in the eating?
2: Zoiets,
1: The proof of the pudding.
2: Als
3: dus hebben jullie ook meer ingezet op die eerste horde dan?
2: Ja, maar dat is precies wat het is. We hebben meer mensen in de sales, dus we gaan naar meer klanten. Dus we overtuigen meer mensen, we laten het zien. We doen onderzoeken met mensen, dus we baseren het op feiten. Dus dat vinden mensen ook fijn. Dus het is echt niet alleen maar dat ik langs klanten ga of iets dergelijks. Maar het is echt gewoon het verhaal vertellen.
3: Ja.
2: En dat doen we met meer mensen. En het enthousiasme, denk ik, dat ook meespeelt. Ja. Wat is er, Bas?
1: Niks. Ik moet alles tegelijk doen. Hè? Fotograferen, filmen. Communiceren met regie.
3: Dat doe jij ook goed.
1: Anne, hou op. Dan geef de vraag aan jou. Je mag iets vragen.
3: Oh, ik mag een vraag aan hem stellen. Jij zegt het verhaal vertellen. Kan je het verhaal in 3 zinnen vertellen?
2: Ja, dat kan ik. Ja, tuurlijk. Dat heb ik. Die elevator pitch. Nee, wij verkopen 562 krantentitels. En 762 lokale nieuwssites. We verkopen gewoon enorm bereik. 11 miljoen lezers elke week. In potentie. Mm-hmm. En zeggen altijd laat de helft hem weggooien. En 215 miljoen views per maand digitaal. We hebben gewoon enorme getallen. En ik denk dat dat het verhaal is. Weet je? En mensen willen gewoon toch ook wel weer in print bladeren, consument. En wij zitten ook wel aan de goede kant van de medaille. Weet je? Mensen vinden lokaal nieuws op dit moment leuk. Ze zijn een beetje klaar met het internationale negatieve gedoe van Oekraïne en Irak en weet ik veel. Bij ons in die krantjes staan geen hoofdpijnzaken. Je leest gewoon, de school is voetbalkampioen geworden. Tante Sien is 70 geworden, de burgemeester kan...
3: Lokale krant is echt mijn favoriete klant.
2: Nee, nou,
3: krant.
2: En dat geldt
1: dus
3: echt. Het is fantastisch.
1: Nee, meen je dat serieus?
3: Ja.
1: En jij woont in Amsterdam-Noord, hè?
3: Ja.
1: Wat is nou het laatste ding wat jij... Hoe heet dat ding wat je... Dat is een strikvraag. Hoe heet dat?
3: Ja, ik ben net verhuisd. Dus we krijgen nu het blaadje van Osaan. Dus dat is...
2: Ik weet het ook niet, Bas. Je kan helemaal...
3: Noord.
1: Nee, maar goed. Maar in ieder geval, maar wat vind je dan leuk om daarin te lezen?
3: Nou, ik denk wat jij net goed zei. Ik haal heel vaak inzichten uit lokale kranten. Dus ik heb bijvoorbeeld ooit met de VPRO namens NS5 samen een documentaire gemaakt over Obada. Een jongen die in de lokale krant bij mijn ouders in de buurt van Arnhem stond. En daar stond in, dit is een Syrische vluchteling. Die heeft meer volgers online dan Calvijn. En ik dacht, wat een vet verhaal. Die jongen die heeft zoveel volgers in Syrië en die hele omgeving. Maar wij weten dat niet. Niemand geeft hem aandacht. Toen hebben we daar een documentaire over gemaakt. Hoe is het om vluchteling te zijn? Niemand herkent je op straat. Maar online ben je een beroemdheid. Ja. Daar hebben we dus een film van gemaakt. Dat inzicht komt uit zo'n lokaal krantje. Omdat grote kranten, die zien dat niet eens.
2: Nee, die schrijven er natuurlijk niet meer over. Die hebben het alleen maar over grote dingen uit andere landen.
3: Dus voor creatieven, ik zeg altijd, lees lokale kranten. worden. Want er zitten inzichten in. Kleine gebeurtenissen, dingetjes.
2: Ja, nou, en overlijdensberichten vinden mensen toch interessant om te lezen. En gemeentenieuws. Wanneer, wie doet er een dakkapel op zijn woning? Wanneer is de rotonde weer vrij?
3: En het is soms zo tuttig ook. En dat is zo geweldig.
2: Ja, maar dat is wel wat het is.
3: Ja. Dat is echt geweldig. Echt, je leven wordt beter als je lokale kranten leest.
1: Maar nu snap ik het. Want jij bent een cultuurgodin. En dat is het.
3: Er gebeurt toch...
1: Jij geniet ervan. Ja. Want jij... Ik herken dat in mijzelf. Als ik iets over mezelf mag zeggen. Ik was... bijvoorbeeld André Rieu. Die maakt geen muziek die ik mooi vind. Toch vind ik het leuk om te kijken. Want ik wil gewoon... zien wat hij teweeg brengt bij het publiek. Hoe knap dat is. Ja. Hoewel ik het als persoon niet mooi vind. Maar als professional vind ik het echt sensational. En dan zegt hij. Oh, en dan gaan we nu. En dan komen er gewoon 50 mannen in smoking. En 50 vrouwen. Helemaal, en die gaan één dansje doen. Wat kost dat wel niet? Of dan denk ik, ja, dat weet ik niet eens zeker. Want misschien is het wel een prijsvraag van een lokale dansclub. En dat ze dan die pakken huren. En dat ze dan even een moment of fame. En dan gaat het blij maar malen, zeg maar. Dus jij leest dat lokale krantje. En dan denk je, oh tof zeg. Tante Miep, dit of dat. En dat is ook jouw leefwereld. Want daar maak je werk voor die mensen.
2: Nou, kijk, en dat is wel grappig wat je het zegt. Dat zouden meer mensen moeten doen. Want die maken heel veel... Wij zitten natuurlijk best wel in een Randstadbubbel met z'n allen. Ja. En die hebben helemaal niet altijd een idee wat er leeft buiten die bubbel. En die maken wel werk voor mensen buiten die bubbel. Weet je, de mensen van Aldi die in Zwolle wonen, in Kampen wonen en weet ik veel waar. Die hebben een heel ander leven dan... Ik moest ook een beetje lachen om een sierlijke campagne te maken. Is een praatje. Dat doen we in de stad niet. We maken geen praatje met de buurt. Maar als je naar Kampen gaat of weet ik veel waar. Dan staan de mensen de hele dag te lullen bij de slager.
3: Ja, hoor.
2: We moeten wel een beetje gevoel hebben met wat er gebeurt om ons heen.
1: Dat is grappig. Daar betrap ik mijzelf op. Dan ben ik ergens aan de beurt. En dan gaat die persoon voor mij een praatje maken. En die kan ik echt wel een klap voor de harsjes geven. Dan denk ik, waarom zit jij mijn tijd? Dus voor mij werkt dat niet.
2: Nee.
1: Maar leuk dat het bij andere mensen wel werkt. En anderen vinden dat weer interessant.
2: Nee, wij hebben altijd haast. We hebben in Amsterdam altijd haast.
1: Ja,
2: als ik naar de Achterhoek kan. Ik kom best wel veel in het land. Want onze uitgever zit allemaal in de regio of in de lokale tijd. En kom ik in de Achterhoek. Dan krijg je toch een soort van vakantiegevoel. Er is toch wel een rust die erover in. Dat is echt heel anders dan waar wij in zitten. Echt.
1: Ik heb nog, voordat we gaan afronden, nog een belangrijke vraag voor je. En we weten niet hoe we gaan afronden, want onze volgende gast die heeft afgezegd. Dus we moeten misschien wel, hey, lucky you, dubbel interview doen.
2: Oh.
1: Jij zit al lang in de business. Ja. Hiervoor werkte jij bij JCDecaux.
2: Ja.
1: En wat haal jij er als persoon uit? Hoe wakker jij je eigen ambitie aan? Of hoeft dat niet? Ja, heb je dat, waar komt je plezier vandaan?
2: Hier, in Cannes bedoel je?
1: Nee, in het werk wat je doet.
2: Oh, ja, ik denk dat dat vooral met de mensen is waar je mee te maken hebt. Weet je waar je komt? Ik vind het leuk om met mensen om te gaan.
1: Vind je het leuk om met jonge mensen te werken?
2: Ik vind het heel leuk om met jonge mensen te werken. Als je praat over energie, dan krijg ik weg wel energie. Het klinkt zo flauw, ik krijg energie van jonge mensen. Weet je, dat staat zo populair. Maar het is wel zo. Weet je, het is wel leuk. Ik moet er ook wel om lachen. We hebben een jongen bij ons werk. En daar zeg ik altijd tegen, joh, je kan beter je werkdagen opgeven dan je vakantiedagen. Zo vaak ben jij weg. Maar dat is wel, het is wel een leuke manier van in het leven staan. Weet je? Als ik naar mezelf kijk toen ik zo oud was, was ik veel te veel met werk bezig. Als ik dat nu vergelijk. Die gasten, het is veel relaxter, Bas. En dan denk ik, die worden toch ook wel leuk oud.
1: Ja, het laatste was ik bij, dat kan ik even noemen, bij Springbok. Die hebben een inspiratie-event. En dat was in de Biesbos. En daar kwam een jonge vrouw vertellen over generaties. En dat is heel erg leuk. Ze zei, ja, misschien een beetje herkenbaar, weet je, die kut millennials die er allemaal luien, niks snappen. Die de hele
3: en
1: zaal,
3: wat zeg je over mij?
1: Ja. Nee, maar dat zei zij, hè? En, ja. die zaal, die knikte allemaal en zo. Zegt ze, maar wel grappig. In de middeleeuwen was het ook al zo. Het is gewoon een generatieding. En wat voor mij een eye-opener was, wat ik helemaal... Zeg ze, wat denk jij dat jullie generatie, en dan heb ik nu over onze generatie, ik ben dan 60, ik denk jij iets jonger bent.
2: Ik ben 57.
1: Ja. Nou, iets jonger, nou goed. Zegt hij, hoe is jullie, hoe komt jullie generatie nou tot stand hoe jullie zijn? Ik denk, nou, dat wil ik niet. Nee, door jullie ouders, zegt ze. Jullie ouders zijn opgegroeid in de oorlog. Met heel veel onzekerheid. Dus jullie zijn opgegroeid van tussenjaar. Het begrip bestond helemaal niet. Dus een nieuw begrip is dat. Dus het was van, heb jij een kans? Heb je een baan? Doen. Voel je niet lekker? Werken. Ja, zorgen, zekerheid. Een eigen huis kopen? Doen. Ja. Zorgen dat je spaargeld hebt.
2: Vaste aanstelling. Dat is mijn vader. Dat is het. Een vaste aanstelling. Ja. Ik weet, ik gebruik dat woord niet eens. Ja. En je moet nu tegen...
3: Nu altijd, zeggen wij, je moet de VSO regelen. Ja.
4: En dan kom ik veel beter doen.
1: Ja. En dan kom ik nu met mijn punt.
3: Trek hem leeg, ga op vakantie. Ja.
1: En het punt dus is die millennials en die alfa-types en zo... hoe die zijn, ja, dat hebben wij zo gemaakt. Want het is onze schuld. Want zij leven in wat, hoe wij dat gevoed hebben.
2: Ja, maar ik vind het wel leuk om te zien. Weet je? En dat is wat ik zei. Je kan daar heel erg neerbuigen en zeggen... Ik vind het ook wel weer grappig de manier waarop zij in het leven staan. Veel relaxter, man. Ik vind het toch grappig dat je als je terug bent van vakantie... en je zit, hoe je nieuwe vluchten boeken. Dat is ook een instelling. Hè?
3: Maar ik ken jou niet goed.
2: Nee.
3: Hè? Dus wij,
2: ik ook niet.
3: Nee, dat maakt ook niet uit. Maar ik vind jou super positief. Ja. Echt goede uitspraak. Heb jij in je carrière een moment gehad dat je onder die hoogdruk zat en dat allemaal niet zo leuk was?
2: Jazeker. Ja. En dat heb ik ook gehad.
3: En
2: ja.
3: Wat heb je daarvan geleerd?
2: Dan is het heel moeilijk om dan op het moment dat je daarin zit en zit je daar wel, dan denk je, dan zie je het heel zwaar, alles. En dat is heel lastig om dan relativerend te kijken. En als je eruit komt, denk je, jezus, wat maak ik me druk, man? Wat heb ik dan raar? Wat ben je er druk mee bezig geweest? Maar op het moment zelf is relativeren dan heel lastig. En ik denk dat mensen dat wel vaker moeten doen, relativeren. Mm. Ja.
1: Ik vind het hele mooie woorden. Dat zijn ook de laatste woorden van deze uitzending. Want het is afgelopen.
2: Ik begin net een beetje
1: warm. Of het interview moet ik zeggen. Schitterend. Dankjewel. Ja. Heel leuk dat je er was, Bart.
2: Graag gedaan.
0: Innovatie in marketing, nieuwe formats. Marketing Report zit er bovenop.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en we zijn in het tweede uur op dinsdag in Cannes bij onze laatste gast. En wij hebben vandaag aan tafel zitten Justus Verkerk. En ook nog steeds aan tafel Anne Stokvis. Anne, wat hebben we vandaag al niet meegemaakt in dit uur? Niet geloven, toch?
2: Het gaat, de emoties gaan van omhoog naar beneden en weer daar
1: tot. Ze gieren ons door het lijf. Justus nu aan tafel. Justus, kun jij vertellen twee dingen? Wat je doet in je werkzame leven en wat jou naar Cannes heeft gebracht.
3: Ja, nou ja, wat ik doe is vrij eenvoudig. Ik
1: hoor de naam, je moet in de microfoon praten.
3: Ik hoor de naam Stokvis. Ben jij ook een van de Stokvissen van de tv-productie?
2: Nee, Stokvis, nee, van de ziekenhuisprogramma's, nee.
3: Oké, dat is een ring a bell dan. Nee, ik ben televisieproducent. Ik maak televisieprogramma's, documentaires en speelfilms. Wat brengt mij naar Cannes? Nou, het is de eerste keer dat ik weer in Cannes ben. Mijn eerste keer in Cannes bij de Cannes Lions was in 1994. En daarna ben ik nooit meer geweest. En ik vind het opvallend hoeveel er veranderd is.
1: Nou, dat vinden we heel leuk om te weten. Ga het maar meteen vertellen. Wat is er allemaal veranderd?
3: Nou ja, kijk, het is sowieso veranderd dat ik hier ben nu. En de achtergrond daarvan is dat het hele medialandschap gewoon heel erg veranderd is. Dus op het moment dat je, zoals jullie wellicht weten, we hebben twee beurzen hier in Cannes normaal gesproken. MIPTV, MIPCOM. Mm-hmm. Ja, MIPTV bestaat niet meer. Die is gewoon gestopt. Twee maanden geleden kregen we een mailtje van NetBe Miami. Van joh, we stoppen ermee. Dus als televisieproducent, en ik maak niet primetime programmering, maar wij maken televisieprogramma's die elke week 52 weken per jaar een half uurtje zijn. En daar hebben we er 14 van totaal. Dus 700 uur televisie. Maar ja, dat zit niet primetime. En dus is er ook steeds minder geld. En dan is het letterlijk voor mij, hè, als je de beurzen af ziet lopen, de zenders, ja, die hebben geen geld meer, kopen dat niet in. Bij de streamers is het met name reality en drama. Het is allemaal helemaal even hoog over. Maar dat
1: en
3: is
1: sport,
3: wel,
1: hè?
3: En sport natuurlijk. Hè, dus er zijn een aantal genres die ik niet heb. Dat doe ik gewoon niet. Geen sport, geen drama, geen reality. Ik maak factual entertainment. Ja, follow the money. Dan kom je hier terecht. Hè. Dus wij zijn op een gegeven moment 2 jaar geleden begonnen om vanuit de longform ook met name shortform te maken. We maken per dag nu 30, 40 items. Die worden dan als Engels ingevoerd. Worden vertaald naar 20 talen. En in 2 oriëntaties. Dus dan heb je, laten we zeggen 20 maal 2 is 40 maal 20 talen. Nou, reken het uit. En dat doen we per dag. En dat 30 dagen per week.
1: Ik heb heel veel vragen aan je en we hebben beperkt tijd. Ja. Wow. Anne heeft ook allemaal nog vragen, die komen straks. Even een paar korte dingen.
3: Ja.
1: De hele NPO op de schop, is dat goed? Is dat slecht? Wat vind je ervan?
3: Nou, kijk, ik vind dat er een NPO moet zijn. Alleen ik zelf ben een enorme fan van het BBC-model. En ik denk dat de verzuiling die wij nog steeds hebben en het angstig vasthouden, maar dat zullen mensen mij niet in dank afnemen, maar het angstig vasthouden aan die omroepstructuur, ja, dat vind ik nergens over gaan. En daarbij denk ik dat bijvoorbeeld een Frans Bauer, het gaat niet om Frans, maar dat soort dingen moeten op commerciële omroepen. Ja. Ik heb nooit begrepen waarom dat dan door de publieke omroep gemaakt wordt.
1: Nou, heer, ben ik helemaal met je eens. Laatste bericht, YouTube is het de grootste tv-zender ter wereld geworden. Ja. Wat vind je daarvan? Ben je het mee eens? Wat vind je daar wat van?
3: Nou, wat ik ervan vind is dat het businessmodel daarachter is nog niet sterk genoeg. En er wordt natuurlijk heel veel omzet gemaakt. Ik bedoel, er zijn mensen die heel veel geld verdienen met YouTube. Maar op het moment dat dat niet heel groot is, dan kan je er geen programma voor maken. Dus bij ons houden we YouTube een beetje af. En proberen met andere diensten, social media diensten, proberen we dat te doen. En dat is in Amerika is dat Facebook, dat is TikTok. En dan is YouTube mijn minst favoriete.
1: Ja, oké. Okay. De Netflix van de wereld, is dat voor jullie een inkomstenbron, een reddingsboei of juist een concurrent?
3: Nou, kijk, voor als wij het over speelfilm of documentaires hebben, Ja, heel graag. Hè. Wij produceren voor Videoland, Amazon, voor Netflix. Tuurlijk heel graag. Maar factual, daar doen zij niet zoveel mee. Dus dan moet je het gewoon hebben van de adverteerder. Of eigenlijk de consument die zelf aangeeft. Ik vind dat heel leuk. Daarmee een bereik creëert. En dan trek je een adverteerder en ga je wat geld verdienen.
1: Ja. Onze tijd zit er bijna op, omdat we aan het eind van het uur zitten. Anne is een sidekick. Die heeft een relatie in media achter de rug. En die brandt van de vragen. De laatste 2 minuten zijn voor jou.
2: Oh, nou ja, ik hoorde jou net over die verzuiling. Ik ben begonnen bij BNN toen ik 18 was. Ja. En toen was BNN nog echt 30 mensen. Mm-hmm. Daarna kwam die fusering met BNN Varen, heb ik ook meegemaakt. En toen ging het er al over het BBC-model.
3: Ja.
2: En nog steeds...
3: Is het er niet?
2: Nee.
3: Nee, en dat is verrassend. En het jammere is dat ik, als ik een voorbeeld zou hebben van wie er het dichtste tegenaan zit, dan is het BNN. Omdat die wel ruimte geeft aan kleinere dingen, aan jong talent. Met respect, maar Avro Tros, ja, daar zie ik het gewoon niet.
2: Dus en wat moet er gebeuren om dit te veranderen?
3: Het is politiek. Ja. Denk ik. En weet je, ik doe geen zaken in Nederland. Dus ik kan roepen wat ik wil.
2: Daarom vraag ik het ook aan jou. Ja,
3: wij verkopen het in het buitenland. Maar ik denk dat het uiteindelijk politiek is. En de politiek moet een beslissing nemen om dat gewoon op de schop te gooien. In plaats van dat mensen die daar zitten. En nogmaals, ik zal ongetwijfeld een mailtje krijgen straks van deze of geen uit Nederland. Maar de mensen die daar angstvallig vastzitten en zich blijven vasthouden totdat hun pensioenleeftijd aankomt. Nou, ik denk dat dat niet helpt. En dat is gewoon zonde van het landschap en zonde voor de ontwikkeling van concepten en talent.
2: Ja,
1: schitterend.
2: Gezegd.
1: Ja, het is inderdaad mooi gezegd. Er is laatst nog een prachtig mooi boek over geschreven. Wat ik ook gerecenseerd heb. Het was iets wat in de hoek van de Telegraaf. Maar dat maakt verder helemaal niet uit. Er gebeurt gewoon ontzettend veel. Ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw komst. Leuk dat je er was. Het is al afgelopen. Anne, ik wil je ook heel hartelijk danken voor jouw sidekickschap. Dat is zeker voor herhaling vatbaar. En ik wil de luisteraars enorm bedanken voor jullie aandacht. En denk erom, morgen zijn we er weer.
4: Dit is New Business Radio.
0: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
10: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals 2-staps-verificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: My Personal Finance.
9: Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
13: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
15: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Opti-groep bouwt aan sterke ondernemende bedrijven die producten en leveringsoplossingen bieden waarmee klanten efficiënter en succesvoller opereren. Daarmee helpen zij deze bedrijven met financiering, marktkennis, praktische ervaring en samenwerking tussen verschillende dochterondernemingen. Bij mij is te gast operationeel directeur Alex de Graaf. Met hem ga ik praten over onder andere de overname van de Koninklijke Paardengroep, Paardenkopergroep en de activiteiten in retail, food service, industrie en natuurlijk ook verduurzamen en verbreden van het assortiment.
14: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
15: Alex Zwarte, welkom in de studio. Mooi dat je er bent. Ja, met eigenlijk heel recent nieuws. Want ja, dat is eigenlijk in de media breed uitgemeten toen de Koninklijke Paardenkopergroep failliet ging.
16: Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk in de hele markt een enorme verrassing. Paardenkoper stond bekend als zeg maar een leading bedrijf in onze branche, in verpakkingen. En ook met een enorme goede focus op duurzaamheid. En dan hoor je opeens het nieuwsbericht Paardenkoper failliet. Ja, ik denk dat de hele markt daarvan is geschrokken. Zowel in Nederland, Europa, maar ook vooral in het Verre Oosten.
15: Ja, even voor alle luisteraars die op dit moment luisteren, die niet helemaal weten wat het is. Want dat kan natuurlijk. Dat is een groot concern die zich met name met verpakkingsmaterialen bezighield.
16: Ja, dat klopt. Ongeveer omzet van 400 miljoen. Groot bedrijf, 600 medewerkers. Gegroeid, zelfs het predicaat koninklijk gekregen. 106 jaar oud. Dus een enorme dynamiek met heel veel focus op duurzaamheid. Nou, merk als Depa misschien bekend, die je bij de snackbar altijd...
15: De plastic bakjes.
16: Ja, en dan denken misschien heel veel mensen, het is too big too veel. Maar in dit geval was het not too big too veel. En dan word je geconfronteerd met eerst een surseance. Maar die duurde heel kort. Na 3 dagen was het faillissement.
15: Dat is heel snel.
16: Ja. Ja.
15: En wat betreft de activiteiten die jullie hebben, is dat voornamelijk ook dus overnemen van bedrijven?
16: Ja, dat klopt. Wij zijn eigenlijk een bedrijf wat continu andere bedrijven overneemt. Je ziet in deze markt, ik zei het net tegen je collega, ik geloof een jaar of 20 geleden hadden we 35.000 groothandels in Nederland. Dat zijn er nu denk ik minder dan 15.000. Dus die samenklontering gaat steeds verder. En ondernemers die komen op leeftijd. Ja. De kinderen van ondernemers, soms Gen Z en soms iets ouder, die zeggen ja, een groothandel, zeg pa of ma, dat ga ik niet doen. Ik ga lekker wat anders doen. Ik word influencer of ik weet wat. Of ik ga reizen. Maar ik ga niet 's morgens vroeg opstaan om in een groothandel te werken. Dus ja, die zoeken opvolging. En wij vinden het leuk om met die ondernemers verder op pad te gaan. Want ze willen graag niet stoppen met werken, maar willen wel een stukje vermogen veiligstellen.
15: Kan je iets zeggen over jullie totale omzet op dit moment?
16: Optigroep doet een omzet van ongeveer 1,5 miljard. En in de Benelux doen we ongeveer 550 miljoen.
17: Want jullie zitten internationaal ook. Roots in Zweden, hè, als ik het goed begrijp.
16: Ja, de roots is in Zweden. Optigroep is eigenlijk komt voor uit de bossen. Want het is een jaar of 20 geleden was het groot onder de naam Papyrus. Kocht en verkocht kopieerpapier, papier voor de grafische industrie. En dat is eigenlijk de oorsprong van Optigroep. Ze zijn van Papyrus omgevormd naar Optigroep, omdat men ook wel zag met de digitalisering dat ja, kopieerpapier en papier voor de grafische industrie is niet de sexy markt waar je lekker in kan groeien.
17: Nee, maar dat is in ieder geval een bedrijf wat ongeveer welke periode is opgestart?
16: Ik denk dat dat opgestart is. Het oudste bedrijf wat wij in onze groep hebben is van 1886.
17: Dus eigenlijk traditionele activiteiten en uiteindelijk ja, gemoderniseerd, meer opgekocht en daardoor sterker geworden.
16: Ja.
17: En is daar dan altijd synergie of heb je gewoon ook divisies waarbij je verschillende disciplines onderbrengt?
16: Nou, je hebt wel eens synergie. Ik merk dat bij acquisities wordt heel vaak een Excel documentje gemaakt met hoeveel synergie we kunnen bereiken. Ik ben daar wat voorzichtig in. Ja. Want synergie is niet zo makkelijk. Nee. Toch is het zo dat er best wel aan de achterkant vaak synergie te halen valt. Aan de inkoopkant, maar ook aan de logistieke kant. En waar ik erg groot voorstander van ben, is om ook synergie aan de voorkant te organiseren. Om klanten te ontzorgen. En om vanuit meerdere bedrijven klanten te gaan bedienen. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen die we vanuit 3 of 4 bedrijven kunnen bedienen.
17: En je zei al eigenlijk verantwoordelijk voor de markt in de Benelux, hè?
16: Ja.
17: Met hoeveel medewerkers zijn jullie hier in de Benelux?
16: 600.
17: Ook een behoorlijk bedrijf dus
16: ja,
17: eigenlijk.
16: Ja, een behoorlijk bedrijf. Erg decentraal georganiseerd en ook erg lokaal georganiseerd. Dus we zitten op heel veel plekken.
17: En heeft dat te maken eigenlijk dat je vaak bedrijven overneemt die gewoon ja, gezonde bedrijfsvoering hebben, maar de kracht missen van een soort van moederholding?
16: Ja, nou niet altijd. Het is ook zo dat we met bedrijven geconfronteerd worden die zeggen, nou ja, wij willen eigenlijk ons aansluiten bij een grotere groep. Want het is best wel spannend in je eentje. En we zijn maar klein. We hebben opvolgingsproblematiek. En ik merk dat er steeds meer bedrijven zich willen aansluiten bij een grotere groep.
17: Ja, en je zei net al bijvoorbeeld, een groothandel is daar een voorbeeld van.
16: Ja, we zijn eigenlijk alleen maar groothandel. Ja. Wij hebben geen productieactiviteiten. Eigenlijk zijn we een heel simpel bedrijf. We kopen wat in, we slaan het op en we verkopen het weer.
17: En dat doe je op verschillende vlakken, facilitair, medisch, foodindustrie.
16: Ja, wij hebben in feite hebben we vijf clusters. Dat zijn facilitair en hygiëne disposables. Dat zijn verpakkingen, dat zijn medische disposables, dat zijn veiligheidsproducten, safety. En dat zijn ook het ouderwetse papier, wat we ook nog steeds doen. Bijvoorbeeld Quantor is een van onze grootste klanten. Maar ook die hebben natuurlijk in de gaten dat het papier niet meer de toekomstige productgroepen zijn waar ze geld in moeten investeren.
17: Nee. En als je dan de klantenomvang zou moeten bekijken, ik heb hier de cijfers liggen ook, 100.000 klanten.
16: Ja.
17: Enorm.
16: Ja, nou, daar houden we van. We houden van heel veel klanten. We houden ook van heel veel, met alle respect, kleinere klanten. Dus voor ons is een klant van 25.000 of 50.000 euro vinden we heerlijk. Dat geeft best wel een goede risicospreiding. We hebben ook grote klanten. Als je kijkt naar Scandinavië, Volvo is een van onze grootste klanten. Maar als je kijkt naar de automotive en Volvo, dan is dat ook niet meer een klant die het heel makkelijk heeft. Dus het is heel goed, vind ik, omdat wij goede spreiding hebben van onze klanten.
17: Ja, het werd ook weer overgenomen, Volvo, aantal jaren geleden.
16: Ja, door Geely.
17: Door een Chinese partij,
16: ja,
17: inderdaad.
16: Klopt.
17: En als we ons focussen op de Benelux, is die markt heel erg veranderd waar jullie aan leveren, wat dat betreft? Of?
16: Nou, niet heel erg.
17: Verduurzaming denk ik dat dat een heel hot topic is.
16: Verduurzaming is een heel hot topic. Maar wat je nu merkt door die meneer die in Amerika het voor het zeggen heeft, is dat heel veel bedrijven zich nu wat het duurzaamheidsstuk wat temporiseren.
17: Terugbrengen eigenlijk, een tempo verlagen.
16: Ja, omdat ze toch merken dat dat op dit moment niet meer heel erg op prijs wordt gesteld.
17: Nee, dat heeft ook alles te maken met het concurrentievermogen natuurlijk.
16: Ja, en dat is natuurlijk ook, want dat zie je ook wat bij paardenkoper en ook bij ons bedrijf Monen in Weert gebeurde. Enorm veel focus op duurzaamheid. Maar wat klanten niet willen, die willen dat duurzaamheid niet duur is. Dus die willen niet heel veel meer betalen voor duurzaamheid. En dat is ook logisch. Want ik bedoel, wc-papier, met alle respect, Als je dat duurzaam produceert, is dat fijn. Maar men heeft geen budget om daar een kwart meer voor te betalen.
17: Nee, en ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat het wetgevend gezien verplicht wordt. En noem als voorbeeld de plastic bakjes.
16: Ja.
17: De plastic verpakkingen bij food. Dat is natuurlijk iets wat aan banden gelegd werd en waarin gehandeld moest worden, dan moet je wel verduurzamen.
16: Ja, dat klopt. Maar je ziet ook wel dat dat niet makkelijk is. Hè? Ik bedoel, ik denk een van de mooiste voorbeelden zijn plastic rietjes. Dat mocht niet meer. Dus we zien nu bij de McDonald's zien we rietjes. Als je dan je product wil opdrinken, dat halverwege het rietje.
17: Dat is het grootste ergernis voor je kinderen, toch?
16: Ja, voor mij wel, ja. En we hebben bijvoorbeeld dispensatie om nog steeds plastic rietjes te verkopen in ziekenhuizen. Want met name patiënten en oudere mensen kunnen gewoon niet omgaan met... Of je krijgt dan een duurzaam rietje van het Roesvestaal. Maar dat klopt. Die wetgeving is met name in Brussel behoorlijk doorgevoerd. En het gaat ook niet weg. Ik bedoel, ik denk dat het ook heel terecht is dat wij nadenken over duurzaamheid. Hè, om ook nog een wereld voor onze kinderen en kleinkinderen achter te laten.
17: Maar nu heb je dus inderdaad, en je omschrijft dat mooi. Dus het is ook wel goed dat we op deze manier de markt een beetje kaart brengen. Nu heb je natuurlijk inderdaad partijen die willen voorlopen. Kosten wat het kost. Nou, dat kost je de kop als je pech hebt. Maar je hebt ook partijen die gewoon met de tempo van de wetgeving meegaan. Is het dan wel behapbaar?
16: Ja,
17: dat het toch ruim van tevoren wordt aangekondigd, ja, wordt ingeweekt.
16: Ja, maar het is we hebben ook te maken met het is Europese wetgeving.
17: Precies.
16: Maar in China zitten heel veel mensen die daar niet zo heel veel zich van aantrekken. En dus gewoon, dat hebben we ook met de, als je kijkt naar de hamburgerbakjes. Die voor takeaway. Nou, daar zie je dat China heel lang gewoon doorgegaan is met iets wat we in Europa allemaal niet meer mochten doen. En dat maakt natuurlijk het concurrentievermogen van bedrijven heel ingewikkeld.
17: Maar er wordt aan gewerkt.
16: Er wordt aan gewerkt. Het gaat langzamer, maar het gaat niet weg. En dat is denk ik ook goed.
17: Ja. We gaan straks uiteraard met toch wel die specifieke groepen beetpakken. Eerst eventjes naar de historie van jouzelf. Want hoe lang ben jij betrokken bij Opticroep?
16: Ik ben betrokken bij Opticroep sinds 16 maart 2022.
17: Zo vrij recent?
16: Dat is vrij recent, ja. En dat heeft eigenlijk een reden dat ik heb hiervoor 20 jaar lang kant-en-klare maaltijden geproduceerd. Dus als je praat over plastic bakjes en plastic folie, dan heb ik daar heel wat van meegemaakt. Het is best ingewikkeld om een retail maaltijd met houdbaarheid in de winkel neer te leggen zonder dat daar plastic bij...
17: Maar dus op grote schaal, begrijp ik.
16: Zeker. Ja, Albert Heijn en Delhaize waren mijn grootste klanten. In 2008 terechtgekomen bij C-Max als groothandel. Een stoffige groothandel vond ik toen al. Waar best wel nieuw elan in mocht. Dat hebben we met 3 aanhouders 7 jaar gedaan. Na 7 jaar kwamen wij tot de conclusie dat we 3 verschillende beelden hadden van de toekomst. En dat kan. De grote aandeelhouder wilde graag stoppen en die was wat moe. Toen hebben we het bedrijf te koop gezet. Heb ik het bedrijf en mijn aandelen verkocht, maar een dubbel portie aandeel teruggekocht. Want ik wilde een groter steek hebben in het bedrijf. Hebben we 2 moeilijke jaren gehad, want we verloren het distributieschap. En mijn operationele collega, die werd ziek, die kreeg acute leukemie. Is ook overleden.
17: Oh, ja.
16: Dus dat was eigenlijk heel triest. En toen zijn we eigenlijk 2018 begonnen met onze buy and build strategie. Met als grote vriend de Rabobank. De Rabobank was onze huisbank hier. En die financierde de werkkapitaal. De ondernemers die verkochten wilden graag wat geld laten zitten. Want onze rentevergoeding was hoger dan de markt op dat moment.
17: Hoor je overigens niet vaker dat de Rabobank... Of een bank überhaupt nog een grote vriend is.
16: Ik moet zeggen dat wij in die periode van 2018 tot 2022 daar super tevreden over zijn hoe dat gegaan is.
17: Waarschijnlijk zal het ook te maken hebben met de omzetten die behaald werden. Dat er een bepaalde garantie tegenover stond.
16: Nou ja, het is natuurlijk zo dat je moet als bedrijf zorgen dat je je dingetjes voor elkaar hebt. En als je proactief en goed communiceert met banken. Dan moet ik zeggen, dan hebben wij daar best wel veel plezier van gehad. Maar, er komt ook een maar. In eind 2021 zei de bank, ja, dit wordt een beetje spannend. Jullie gaan heel snel. Best wel opportunistisch. Ja, dat klopt.
17: Dus, was het met veel risico?
16: Ja, elk ondernemersspel heeft risico's. En dat ook. Wij vonden natuurlijk dat dat wel meeviel. Maar de bank vond dat het obligo... hoog genoeg was. En die heeft ons vriendelijk verzocht van, nou, doe ons het plezier. Wij gaan even stoppen met hetzelfde tempo door. En ga op zoek naar een tweede bankier.
17: Dus eigenlijk risicospreiding wat dat betreft. Ja.
16: En maak dan een clubdeal. Ja. Wij zijn toen terechtgekomen op de Zuidas. Nou, daar zijn we weer hardhollend weggegaan. Dat paste niet zo goed bij ons. En uiteindelijk zijn wij via het netwerk terechtgekomen bij FSN Capital. Een Zweedse private equity partij. En die was heel erg geïnteresseerd om met ons verder te groeien. Zij investeren pensioenkapitaal van pensioengerechtigden over de hele wereld in MKB-bedrijven. Dus wij dachten, nou, we kunnen mooi verder. En op het derde gesprek op Schiphol kwamen zij met de propositie van, nou, we hebben een bedrijf te koop in Scandinavië. Dat lijkt heel veel op wat jullie doen. Inmiddels hadden wij Higos opgericht als moederbedrijf van al die bedrijven die we gekocht hadden. Zullen we niet samen dat bedrijf verkopen? Dat was Optigroep. Dus in 2022 hebben wij ons bedrijf verkocht. En met de opbrengst daarvan, samen met FSN, Optigroep gekocht. Dus toen werd het opeens een heel groot spel.
17: Wauw.
16: Ja.
17: Was dat iets wat je vooraf geambieerd hebt? Of?
16: Nee. Nou, ik heb tegen iedereen gezegd, ik maak geen plan. Ik heb wel een, wat ze dan soms zo mooi noemen, een B-hack. Een Big Harriers Audacious Goal. Ja. En heb ik dat met mensen gedeeld. En dan staan ze heel raar te kijken. Die zeggen, nou, die jongen heeft gisteravond te veel gedronken. De B-hack is er wel, maar niet een plan om... dit had ik echt nooit gedacht. Dit komt. En dan, je komt op kruispunten waar je links of rechts af kan. Ja, en dan als je dan de goede keuze maakt, dan kom je nu waar we zijn. Dus ik ben nu, ik heb het toen ook al gelijk gezegd, in 22 moet mij geen CEO maken. Dat kan ik niet. Daar ben ik niet geschikt voor. Vind ik niet leuk. Laat mij maar lekker hier in de Benelux ondernemen. Met ondernemers op pad gaan en verder groeien. En dat hebben we ook gedaan. En onze laatste overname is van half december. Ja. Toen hebben we nog in ons safety cluster een bedrijf overgenomen met een wasserij. Ook weer een fantastische, super gaaf ondernemer. Ja, dat is, daar krijg je energie van.
17: Daar krijg je energie van, maar ondertussen sta je dus eigenlijk heel veel verantwoordelijkheden af. En kan ik me voorstellen dat je dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op vertrouwen.
16: Ja.
17: Hoe kan je op een of andere manier die mensen om je heen bouwen van je weet, ja, daar kan ik echt wel opbouwen. Is dat puur cijfermatig of gaat het gewoon echt om mensenkennis? Wat is jouw eigenschap die daarvoor zorgt dat dat lukt?
16: Nou, ik ben financieel economisch opgeleid. Dus ik denk dat ik wel wat met cijfers kan. We hebben, omdat je onderdeel wordt van een groot bedrijf, strakke rapportagelijnen. Wij moeten de vierde werkdag van de maand rapporteren. We hebben interne controls. We hebben dus. En dat vinden ondernemers vreselijk. Die vinden dat niet leuk. Maar ja. Ik zeg, jongens, luister. Wij willen met jullie zaken doen, prima. We gaan jullie bedrijf kopen, prima. Maar dit zijn zeg maar de unconditional zaken die moeten gebeuren. Geen discussie over mogelijk. Cybersecurity, geen discussie. Rapportage, geen discussie. Nou, daar wennen ze wel aan. En dan daarna kun je lekker ondernemen. Je kunt met klanten aan de gang. Je kunt met leveranciers aan de gang. Ja, en dan vanuit de ene kant de rapportage. Je weet dus best wel cijfermatig. Die gaat best wel diep. Weet je hoe het gaat. Aan de andere kant, ja, kijk, ondernemers die een bedrijf verkopen weten echt wel wat ze doen. Die hebben dat 30 jaar, 40 jaar gedaan.
17: Maar eigenlijk kan je stellen, je hebt gewoon een geoptimaliseerd dashboard.
16: Ja.
17: Waardoor het ook stuurbaar blijft, ook op afstand.
16: Ja.
17: Ook al zit je als operationeel directeur nu, bij wijze van spreken, ben je eigenlijk aan het doen waar je jezelf het lekkerste bij voelt.
16: Ja, maar ik ben eigenlijk geen operationeel directeur. Ik ben eigenlijk meer manager van alles.
17: Ja, COO. Ja,
16: ik dat, weet niet, precies, dat, iemand dat, heeft dat erop geplakt.
17: Dat staat ergens.
16: Ja, ja. Dat klopt. Ja, dat heb ik
17: eigenlijk ben je gewoon ondernemer.
16: Ik ben gewoon lekker ondernemer. wat ik doe, ik rij rond. Ik ga naar de plekken toe waar het gebeurt. Ik probeer mensen te helpen. Ik probeer te luisteren. Ja, soms moet je scheidsrechter zijn. En dan moet je iets doen wat minder leuk is, dat hoort er ook bij. Maar over het algemeen weten ondernemers drommels goed hoe ze hun business moeten runnen. En ook drommels goed waar ze het lijntje over gaan.
17: Ik vind het leuk dat je er bent, Alex. Ja.
18: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: is Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
2: Vandaag in de studio Alex de Graaf, COO van de Opti Groep. Ja, ik blijf het toch maar even benoemen, want dat is nou eenmaal wat je al zegt. Dat is het stempeltje wat ik gehad heb, maar dat zeg ik wel in ieder geval even in het kort. Maar het gaat erom, we hebben net het verhaal gehoord waarbij je als ondernemer eigenlijk vooral betrokken bent bij de Opti Groep. Ja, Benelux, dat is degene waar jij rondloopt.
3: Ja.
2: Kan je ons eens meenemen naar een gemiddelde week? Hoe ziet jouw week eruit?
3: Mijn week ziet eruit dat ik een aantal vaste verplichtingen heb als het gaat over een stukje rapportages. Maar ik denk 80% van mijn week is redelijk ongepland. En redelijk, of eigenlijk alleen maar onderweg op bezoek bij onze bedrijven. Dus naar de bedrijven toe. Niet geen lange vergaderingen, daar ben ik niet zo van. Naar de bedrijven toe luisteren. Kijken waar je kunt helpen. Kijken waar je kunt dingen doen die ondernemers. Die vinden het gewoon leuk als je aandacht aan ze besteedt.
2: Ja, precies.
3: En we hebben natuurlijk best veel bedrijven. Dus daar ben je wel. Ik rij rond van Terneuzen tot Zaandam tot Kerkrade.
2: En je gaat in gesprek met ondernemers.
3: Ja.
2: En waarschijnlijk heb je ook een soort van neus voor bepaalde vibe die in zo'n bedrijf heerst.
3: Ja, ja, ik denk dat ik wel een neus heb voor dingen die niet goed gaan. Ik probeer ook altijd bij het bedrijf bij de achteringang naar binnen te gaan. Niet bij de hoofdingang. En dan loop je even rond. En dan je voelt gewoon als je ergens iets niet klopt. En dat is heel moeilijk te beschrijven hoe dat dan ontstaat. Maar ja, dat denk ik toch ergens een neus voor hebben. En ja, dan ga je wat vragen stellen en dan krijg je niet de goede antwoorden. Ja, en dan wordt natuurlijk je gevoel bevestigd. Ja, en dan moet je de diepte in. En dan moet je zorgen dat. En dan gaat er ook heel vaak een belletje naar mijn CFO. Van luister vriend, voor mij zit het niet goed daar. Zoek dat eens even uit.
2: Ja. En is het dan ook zo dat je probeert met heel veel medewerkers te spreken? Al is het als echt operationele medewerkers die bij wijze van spreken bezig zijn met de distributie van de artikelen. Waar begin je? Ga je echt de werkvloer op elke keer?
3: Ja.
2: Dat is volgens mij het belangrijkste eigenlijk.
3: Het leukste,
2: toch?
3: Dat is ook het leukste. Ja. Ja, ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik had iemand, een logistieke man bij paardenkoper. Die was overbodig geworden. Want ja, ze hadden meer dan 700 medewerkers. En wij hebben er maar 85 overgenomen. Dat is best zuur voor al die andere mensen die niet mee konden.
2: Ja.
3: En er zat een medewerker logistiek. Die werkte al 38 jaar bij paardenkoper. Dacht nooit een cv, had nog nooit gesolliciteerd. Dacht dat hij al zijn pensioen kwijt was. En zat met iemand koffie te drinken, toevallig in de kantine. Ik zeg, joh, hoe gaat het? Ja, ik moet stoppen. En ik zeg, maar kom dan bij ons in Blijswijk werken, bij CMX. Want wij zoeken mensen. Nou, dat kan niet. En ik weet niet hoe dat moet. Ja, weet je wat, gaan we helpen. Nou, die man gaat 2 februari beginnen bij CMX.
2: Geweldig.
3: Dat is hartstikke leuk om te zien. Nou, dat maak je alleen maar mee als je met iemand een kopje koffie drinkt. En ook je openstelt. Dat mensen lef hebben om ook dingen te zeggen die niet leuk zijn.
2: Want dat is natuurlijk.

0: wel het knappe. Je zegt het wel, het zijn heel veel bedrijven. Hoeveel bedrijven zijn het in Nederland totaal?
1: 30.
0: 30 bedrijven. En van die 30 bedrijven spreek jij dus met al die medewerkers? Nou, niet allemaal. Dat kan natuurlijk nooit. Maar het zijn waarschijnlijk momentopnames. Ja. Maar wel de momentopnames die je op een pad brengt. Op een spoor eventueel.
1: Ja.
0: Waardoor je achter dit soort verhalen komt.
1: Ja, ik rij rond. Ik was bijvoorbeeld de eerste week van januari was ik in Hoogvliet. Bij een van onze bedrijven. En er zit daar toevallig de vertegenwoordiger uit Engeland. Scott. Die ik nog nooit gezien had. Met een nieuwe medewerker die gaat beginnen en een van zijn grootste klanten. Nou, dan kom ik daar binnen, een kopje koffie drinken. Ja, dat zijn de mooiste momenten, ongepland, die je meemaakt. Ja, en dan vinden mensen ook leuk dat ze aandacht krijgen.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen ook. We hadden het net al over, je hebt zeg maar 5 clusters waar jullie in begeven.
1: Ja.
0: Zo'n overname, hè? Dat is natuurlijk best wel een heel proces.
1: Ja.
0: Kan je iets vertellen over hoe dat ging met de Koninklijke Paardenkoper?
1: Ja, dat kan. Dat was ook dat is eigenlijk de eerste activiteit die we overgenomen hebben uit het faillissement. Dat doen we normaal niet. Want als je kijkt naar de tempo van overnames dat we gedaan hebben en het aantal bedrijven. Ik ben geen bedrijvendokter. Wij zijn ook geen bedrijvendokter.
0: Nee, maar je zei het al. Je had de Rabobank heel lang als vaste financierder. Die zei op een bepaald moment van jullie gaan wel heel snel.
1: Ja.
0: We trappen even op de rem.
1: Nou, dus we hebben daar met FSN een oplossing voor gevonden en we konden weer verder. En dan kom je, ik wist vanuit het netwerk dat Paardenkoper te koop stond. Dat er partijen waren die het bedrijf gingen kopen. En wij dachten in de markt van dat wordt verkocht. Daar gaat een nieuwe eigenaar komen en dat wordt weer doorgestart. Tot op een gegeven moment in augustus vorig jaar de melding komt. Ja, de banken die trekken de stekker eruit. Surgeons van betaling.
0: Ja.
1: En dan faillissement. En dan zit je s'avonds. Vrijdagmorgen was dat geloof ik. Zit je op de bank. En wat doe ik? Nou, ik ben naar Den Horen gereden. Contact gemaakt met de curatoren. Ja, en dan ga je in een. Dan kom je in een hele turbulente periode terecht. Waarbij 16 uur werken per dag heel normaal is. En dan ga je iets doen wat wij eigenlijk nooit gedaan hebben. Iets uit een faillissement kopen. Met heel veel onzekerheden. Want ja, je koopt voorraad. Je koopt Activa. Van heftrucks tot stellingen. Maar je koopt geen klanten.
0: Nee.
1: Klanten zijn niet te koop en mensen zijn ook niet te koop.
0: Nu had Paardenkoper ook best veel vastgoed.
1: Ja.
0: Dan maak je natuurlijk ook keuze. Wat neem je wel en niet over uit die boedel?
1: Ja, het vastgoed was allemaal in huur. Dus dat was geen eigendom. En ik denk dat het goed is om even te vermelden dat wij niet heel Paardenkopergroep overgenomen hebben. Absoluut niet. Paardenkoper was dat verdeeld in 2 grote divisies. Eén was de Horti. Dus bloemen, hoezen en bloemen en planten. Daar hebben we ons verre van gehouden. Want dat vond ik al heel spannend. Want dat begrijp ik niet zo goed. Dus daar zei ik van dat moet ik sowieso niet hebben. Het andere deel was wat ze noemden de frisdivisie. Food retail industrie.
0: Daar was je bekend mee.
1: Daar was ik bekend mee. Maar zonder winkels. Dus de winkels hebben we niet overgenomen. En dan ga je met de curatoren in de slag om een deal te maken. Dat duurt dan weer veel te lang. Want je hebt eigenlijk in de faillissement geen tijd. Want elke dag dat je niet weer met het bedrijf aan de gang kunt, ga je klanten verliezen, ga je mensen verliezen. Arbeidsmarkt is natuurlijk heel goed. Dus heel veel mensen waren snel weg. Dat maakt het risico wel groter.
0: Want dan, dat zeg je ook eigenlijk, tijd, dat is in dit geval, kost heel veel geld. Je moet in no time, moet je dus dat bedrijf, het deel wat je overgenomen hebt, weer operabel zien te krijgen.
1: Ja.
0: In een zo snel mogelijk gezonde financiële omgeving.
1: Ja.
0: Heel snel keuzes gemaakt worden. Van 700 medewerkers hou je er 85 over.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat in de praktijk? Is dat iets waar je een heel team voor hebt die hier op getraind zijn of bekend zijn? Doe je dit met consultants? Hoe werkt dat?
1: Nee, dat doen we niet met consultants. We doen het met een eigen team. Maar eerlijk gezegd, we zijn er niet op getraind. Want we zijn niet getraind om iets uit een faillissement te kopen.
0: Maar goed, je neemt al bedrijven over. Dus daar zitten wellicht parallellen.
1: Dat nee, dat klopt. Er zitten wel heel veel parallellen. Zeg maar, je doet heel veel dezelfde dingen als dat je een bedrijf koopt. Alleen, er staat veel meer tijdsdruk op. Dus je hebt niet heel veel tijd om alles nog 3 keer om te draaien. En om nog een keer ergens over te onderhandelen. Je moet schakelen, snel schakelen. En je moet heel veel vertrouwen hebben in het management wat blijft zitten. Die je niet kent. En die kijk je in de ogen. En dan moet je maar van hopen en verwachten dat ze begrijpen wat ze moeten doen. En die je wel hulp biedt op allerlei vlakken. Of het nou HR is, of het is IT, of het is finance. Maar ja, zij moeten het wel gaan doen.
0: En zet je daar altijd eigen mensen naast? Of hoe werkt dat in de praktijk? Ja. Kan bijna niet anders, toch?
1: Ja, zet eigen mensen naast. Dus op finance gebied, op HR gebied, op IT gebied. En ook op commercieel gebied. En uiteraard ga je ook kijken van oké, hoe past dat in ons cluster verpakkingen? Waar kun je daar de synergie op halen? Zowel aan de inkoopkant, maar ook aan de verkoopkant. Want we hadden natuurlijk al heel veel verpakkingsbedrijven in Nederland.
0: Ja.
1: En paardenkoper kwam daar dan bij.
0: En waren het ook concurrerende bedrijven voor destijds? Dus ja. Van tevoren?
1: Want als je kijkt naar paardenkoper, de frisdivisie is eigenlijk een concurrent van Monen uit Weert. We moeten ook heel snel kijken van dat we elkaar niet daar de nek afbijten. En zorgen dat we samenwerken in plaats van tegen elkaar werken.
0: Ja. En blijf je dat ook onder dezelfde labels doen? Of heb je dan ook afwegingen dat je denkt van we gaan hem rebranden of wat dan ook?
1: Ja, ik heb heel vaak mensen over de vloer die dat een goed idee vinden. Dat om meer samen te voegen, meer rebranden. En soms is het ook goed om te doen. Maar heel vaak krijg ik ondernemers die daar echt wakker van liggen om dat vooral niet te doen. Dus wij houden heel lang onze labels in stand.
0: Ja, en van paardenkoper, onder andere, we noemen het ook al even Depa, was een heel bekend merk binnen die paardenkopergroep.
1: Ja.
0: Zitten daar dan ook de grootste kansen, omdat dat gewoon echt een bekend label is?
1: Je ziet dat door de aanpak dat Depa eigenlijk een merk werd en niet meer een bedrijfsnaam, dat allemaal Koninklijke Paardenkopergroep moest heten. Prima. Maar Depa als merk is natuurlijk gewoon goede naamsbekendheid, goede producten. Ja, dat moet weer gerevitaliseerd worden en zorgen dat iedereen weer weet van we zijn er. Dat was natuurlijk ook wel na zo'n faillissement. We zijn er nog, we bestaan nog, we bestaan weer. En je ziet ook nu heel langzaam klanten weer terugkomen die zeggen, wij dachten dat het gras bij de buren groener was, maar dat was helemaal niet zo. En jullie doen het eigenlijk best goed.
0: Internationale speelveld, daar hebben we net ook over gehad. Hè? De oorsprong uiteindelijk, Zweden, daar zit het hoofdkantoor. Maar goed, je had het ook over China. China die eigenlijk maar door blijft produceren dan buiten de Europese normen. Daar krijg je last van, op het moment dat dat niet aan banden gelegd wordt. Jullie hebben ook een tak in China, hè?
1: Ja, dat klopt. We hadden al vanuit Opti-groep hadden wij al een aantal mensen die in China actief waren voor ons. Maar niet met een eigen bedrijf. En we hebben nu inderdaad ook paardenkoper China overgenomen. Daar hebben we toch heel veel profijt van. Omdat nog steeds heel veel producten die wij verkopen uit China komen. Like it or not. Het is niet zo makkelijk om heel simpel voorbeeld. Handschoentjes. De fabrieken van handschoentjes staan in het Verre Oosten. Die staan niet in Europa. Ja. Dus die zijn gewoon niet meer uit Europa te krijgen.
0: Een voorbeeld wat iedereen wellicht nog zich kan herinneren zijn natuurlijk de fabrieken van de mondkapjes.
1: Zo.
0: Want dan kom je uiteindelijk bij ook een van die labels. Dus health and medical care products.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk ook al jaren onder jullie portfolio.
1: Ja, dat klopt. En wij leveren ziekenhuizen, privéklinieken, huisartsen, tandartsen. Het is ook weer een hele andere markt dan de markt voor verpakkingen. Ja, en daar zijn natuurlijk mede ook wat er in COVID gebeurde. Mondkapjes is natuurlijk een mooi voorbeeld van. Maar wij leveren ook naalden en spuiten en bloeddrukmeters en zelfs onderzoeksbanken. Dus veel meer dan alleen maar mondkapjes. Maar mondkapjes, iedereen heeft dat wel in de gaten dat toen heel belangrijk was. En nu ook helemaal niet meer zoals toen.
0: Heb jij veel momenten dat je ook je druk maakt om de geopolitieke situatie? Waarbij je ziet, Trump is natuurlijk een hele belangrijke factor daarin. Maar natuurlijk ook hoe China zich manifesteert op dit moment in de wereld. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ik heb denk ik geleerd om me niet druk te maken over dingen die ik niet kan beïnvloeden. Dus ik kan China niet sturen of beïnvloeden. Ik heb altijd gedacht en vind nog steeds dat het grote verschil tussen China en Europa is dat China één ding heeft wat wij missen. En dat is tijd. China neemt overal de tijd voor. Je ziet ook dat ze heel slim heel veel dingen gedaan hebben.
0: Ja, dat hoor ik de laatste tijd steeds vaker. Inderdaad, zij hebben een 100-jaren-plan, bij wijze van spreken. En wij kijken op korte termijn. En dat doen we dan langer termijn, 10 jaar bijvoorbeeld.
1: Ja. En het tweede natuurlijk, en dat vinden wij heel ingewikkeld. Maar als China besluit, en we hebben dat voorbeeld gehad met onze vanillehandschoenen. Die werden geproduceerd in fabrieken. Die werden gestookt op steenkool. En dat mocht niet meer. De overheid had besloten dat dat gas moest worden. Dat betekent dat zo'n fabriek de volgende dag sluit. Dat betekent dat jouw orders niet geleverd worden. Nee. gaat ook geen communicatie over. Dus niemand die jou daarover inlicht. Alleen je gaat na een week of twee bellen waar je spullen blijven. Ja, die komen niet. Er hoeft niemand die de telefoon opneemt. En 8 maanden later is de fabriek omgebouwd van steenkool naar gas. En dan bellen ze op van we zijn er weer. Moet u nog handschoenen hebben? Nou, dat is voor ons natuurlijk onbegrijpelijk. Maar ja, zo zit het wel in elkaar.
0: Ja.
1: En dat zie je ook met elektrificatie in China. Ik ben er eind vorig jaar geweest. Ja, die zijn veel, veel verder dan wij zijn. Maar dat komt natuurlijk ook omdat iemand besluit van dat het moet. En dan moet het ook.
0: Ja, enerzijds zeg je, ze hebben tijd. Maar anderzijds, als ze iets aanpakken, een stad uit de grond stappen, dat kan in 3 jaar daar.
1: Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Maar ja, dat betekent ook dat er inspraak en heel veel dingen die wij natuurlijk gewend zijn, daar allemaal niet spelen.
0: Nee, want je merkt natuurlijk waarschijnlijk uiteindelijk wel veel van het communisme. Ook van de bemoeienis van de Chinese overheid.
1: Nou, dat hebben wij heel weinig van gemerkt. Ook, ik weet niet of het communisme is, maar het is natuurlijk wel een centraal geleid land.
0: Van origine, hè?
1: Ja, ja, ja. En als je in Shanghai komt, ja, er hangen daar inderdaad 20.000 camera's. En je weet niet wat erachter zit. Dus je loopt niet door rood. Beter van niet.
0: Nee. Hoe kijk je dan eigenlijk naar, Europa is toch wel druk bezig om die interne markt te versterken. Dat gaan ze proberen. We hebben het met name over Brussel met al die 27 lidstaten. Hoe kijk je eigenlijk naar de manier waarop zij met China op dit moment zaken doen, politiek gezien?
1: Ja,
0: want dat is ook het aan banden leggen, proberen concurrentie weer op orde te krijgen, in balans als het ware.
1: Ja, ik denk dat wij dat heel ingewikkeld vinden. En dat we het heel ingewikkeld vinden om te kiezen. Omdat we weten dat we kunnen onze grote vriend in Amerika, die helemaal geen vriend meer is, kunnen we niet missen. Dus die kunnen we ook niet voor de voeten schoppen. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Anderzijds zien we ook in China, ik bedoel de Oeigoeren, die worden gewoon onderdrukt.
0: Ja,
1: dat vinden we ook niet oké als Europa. Dus ik denk dat we het heel ingewikkeld vinden om ons echt uit te spreken. Omdat we de consequenties waarschijnlijk niet kunnen aanvaarden. Omdat we niet meer zelf kunnen.
0: Nee, het zal een hart-liefde relatie blijven dus eigenlijk.
1: Dat denk ik wel. En ja, we zullen ons moeten gaan bezinnen op wat we weer zelf willen gaan doen. Want we hebben natuurlijk heel veel aan de maakindustrie. China was de fabriek van de wereld.
0: Exact.
1: Ja, en dat vonden we ook best wel prettig.
0: En als je dan nu even vanuit je ondernemerschap kijkt. Hè, je zegt het overnemen van bedrijven. Dat is iets wat dat zit in je bloed als het ware inmiddels. Heb je dan ook de neiging om straks. Hè, nu bezoek je bij wijze van spreken in Nederland 30 bedrijven. Als er weer nieuwe bedrijven zich opdoen om eventueel over te nemen. Dan ga je daar weer voor. Maar zie je ook kansen in China wat dat betreft? Of is dat... Nou, echt een verdere stip aan de horizon? Of laat je dat aan andere mensen over?
1: Nou, we hebben in China nu een eigen bedrijf wat ook maar actief is in China. En dus ook verkoopt producten in de omgeving. Wij verkopen producten naar Australië, Indonesië. Maar ik denk dat als je kijkt naar de uitbreiding van activiteiten in China, zie ik dat niet zo snel gebeuren.
0: Nee, dus wat dat betreft hou je de keten ook in de gaten. En ja, onderaan die keten, of bovenaan het, hoe je het wil noemen, hè, de producerende partijen, dat is niet waar jullie core business naartoe gaat. De focus blijft met name op de groothandel.
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat als je kijkt naar Optigroepen en ook onze aandeelhouders, die vinden het heel spannend om productiebedrijven zeg maar in te lijven. Nou, heb ik natuurlijk zelf 20 jaar productie gedaan.
0: Precies.
1: Dus ik begrijp het ook wel.
0: Ja.
1: Het is echt wat anders.
0: Ja, en is dat ook veel ingewikkelder en veel omvattender? Ik zou dat zo kunnen stellen.
1: Ik denk dat productiebedrijven zijn cash hungry. Er moet altijd in geïnvesteerd worden. Want ja, je moet je elke keer weer aanpassen. Je moet je productiviteit op orde brengen. Het gaat natuurlijk heel snel in de wereld met ook robotisering. Dus ik denk dat de aandeelhouders en ook Optigroep ervoor gekozen hebben om zich te blijven focussen op groothandel.
0: We gaan zo verder praten.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Morning, Sommelier op Nieuw Business Radio.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag bij mij in de studio Alex de Graaf van Optic Group. En Alex, ja, we belanden van het ene verhaal naar het andere verhaal. En dat kan ook niet anders als je internationaal opereert. En in Nederland al 30 bedrijven eigenlijk onder de vlag hebben. Ik zie overigens Natalis.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk... Iedereen die kinderen heeft gehad, die moet dat merk kennen.
3: Want... Ja, het is een fantastisch merk. En dat klopt inderdaad. Dat bedrijf hebben we overgenomen. Dat maakt kraampakketten. Alleen daar zie je ook weer... prachtig bedrijf, mooi merk. Lange historie. Alleen ja, kraampakketten. Als je wil groeien in kraampakketten, moet je meer kindertjes komen. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet organiseren.
0: Dan moet je naar China gaan.
3: Ja. Dus wat we gedaan hebben. We hebben bij dat bedrijf hebben we meer flexibiliteit ingebracht. Zodat de dames die in verwachting zijn kunnen kiezen. Kunnen wat upsellen. We liggen tegenwoordig bij de ethos met het merk Natalis. Want Natalis is gewoon een heel mooi bekend merk. Wat eigenlijk toen we het kochten een beetje stoffig in de hoek lag. Dus we zijn heel blij daarmee.
0: En dat is heel goed gelukt. Is er nu een bepaalde synergie? Want daar vroeg ik eigenlijk straks ook al naar. Op het gebied van op het moment dat je een bedrijf overneemt. Dat er toch bepaalde meetlat als het ware is. Ik noem maar wat. Bijvoorbeeld de duurzaamheidsdoelstellingen die je met elkaar formuleert. Want al onze bedrijven moeten aan een bepaald stramien voldoen. Los van het feit welke discipline ze bezitten.
3: Ja, we hebben dus vanuit zeg maar ons hoofdkantoor in Zweden. Zweden is natuurlijk een land waar duurzaamheid echt heel belangrijk is. Dus daar krijg je automatisch daarvan een aantal tramrails mee. Waar je aan moet voldoen. Op duurzaamheidsgebied. Dus wij moeten ook onze duurzaamheidsrapportage daarin doen. We hebben ook doelstellingen daarvoor geformuleerd op optiegroepniveau. En die moeten helemaal doorvertaald worden naar alle bedrijven. Scope 1 en 2 die we met duurzaamheid doen is voor ons eigenlijk redelijk makkelijk. Scope 3 is natuurlijk het meest moeilijke. We hebben 175.000 artikelen. En dan moeten we allemaal van vastleggen hoe daar de duurzaamheidsparameters
0: van... Ja, met name heb je over de CSRD-wetgeving. Ja. Want daar moet jullie dus inderdaad als groot bedrijf wel aan voldoen.
3: Ja, en willen we ook aan voldoen. Want ik denk dat op die groep zich ook manifesteert als leading. En als bedrijf die dat ook per se wil. Ondanks het feit dat het niet altijd makkelijk is. En misschien ook soms dat het in de markt wat temporiseert. Willen wij daar toch gewoon wel mee doorgaan.
0: Ja.
3: Alleen ook daar lopen we aan tegen het feit... Hoe kan ik nou van die artikelen die in Vietnam, China gemaakt worden... zeker weten dat alle duurzaamheidsparameters die we opvragen ook kloppen? Nou, dat maakt het makkelijker dat we nu mensen hebben... boots on the ground in China, die ook gewoon de fabrieken kunnen bezoeken. En daar ook zeg maar de informatie kunnen ophalen.
0: Je moet wel bijna toch eigenlijk, of niet?
3: Ja, maar je moet het ook willen.
0: Precies, dat kan ik me voorstellen.
3: Ja, ik heb dat in het begin dacht ik van ja, wat onzin allemaal. En die hebben weer in Brussel wat bedacht. Wat ondernemers weer het leven moeilijk maakt. Maar als je kinderen en kleinkinderen hebt, dan weet je wel beter. Wij moeten gewoon zorgen voor onze wereld.
0: Heb je gekeken naar die implementatie van de CSRD? Want uiteindelijk is voor heel veel bedrijven is het afgezwakt.
3: Ja.
0: Ook getemporiseerd, naar beneden bijgesteld. Daar begonnen we eigenlijk de uitzending mee. Want we hebben in Amerika meneer Trump.
3: Ja.
0: En die zorgt eigenlijk voor dat het tempo eruit gaat. Maar het doel is en blijft het doel.
3: Het doel blijft het doel en daar moeten we ook gewoon mee doorgaan. En alleen het is, dat zie je zeg maar ook uit wetgeving in Brussel. Soms hebben ze wetgeving die gewoon niet in dat tempo te realiseren zijn. En ja, je moet ook op tijd beginnen. Want als je natuurlijk zoveel artikelen al moet vastleggen, je hele duurzaamheidsparameters, dan moet je niet zeg maar een jaar van tevoren beginnen, want dan red je het niet.
0: Hoe kijk je eigenlijk naar waar ze nu mee bezig zijn, ook de douaneautoriteit die opgericht wordt? Onlangs was ook in het nieuws, hè, de Temu's van deze wereld, dat gaat meer over de consumenten, maar het gaat over pakketjes tot onder 150 euro.
3: Direct doen.
0: Ja, ik heb daarover gesproken ook met een van de Europarlementariërs. Overigens gisteren uitgezonden. Maar daar ging het over de belasting die op die pakketjes gevoerd wordt. Om uiteindelijk het ritme eruit te halen. Maar met name ook om te zorgen dat de artikelen voldoen aan de juiste hygiëne factoren.
3: Ja, nou ja, ik denk dat we mogen zeker niet China over één kam scheren. Want ik denk dat daar... Een jaar of 10 geleden werd er gezegd, en dat was ook zo, China kopieert heel veel en daar zijn ze verrekte goed in. Maar als je nu kijkt wat er uit China komt, dan is dat niet alleen maar meer kopiëren. Ook daar begint men te innoveren. Maar dat wij het als consument normaal vinden om iets voor een euro te kopen in China en dan voor zeg maar 1,50 euro thuis bezorgd te krijgen, Iedereen weet dat dat niet kan.
0: Nee, exact. Maar de link is natuurlijk ook met die verpakkingsmaterialen. Zijn over het algemeen vrij goedkoop, maar koop je groot op.
3: Ja.
0: Daar zie je verder niet dat probleem voor jullie nog meer administratie gaat opleveren.
3: Nee, dat zijn natuurlijk allemaal containerwerk. Er zitten 1 of 2 producten per container in. En daar zie ik niet heel veel problemen op ons afkomen. Maar ik zie natuurlijk wel de hele pakketwereld in rep en roer is. Als wat er gebeurt met die douanetarieven. Die ik heel goed begrijp. Want ik denk dat we dat dan inderdaad moeten afremmen.
0: Ja. Zijn er nu, want we hadden het nu over die meetlat wat dat betreft, die SDG-meetlat. Hè? Dus ja. Sustainable Development Goals, die ook weer moeten voldoen aan de CSRD. Zijn er nog andere processen die standaard door de Opticgroep overal worden neergelegd zodra een bedrijf wordt overgenomen?
3: Ja, we hebben zeg maar een aantal interne controlemaatregelen. Op het gebied van finance, op het gebied van ook ondernemerschap, wat mag je wel, wat mag je niet. Hè? Gaat het over het aannemen van relatiegeschenken? Ja, daar zijn allemaal regeltjes voor.
0: De tremrails, waar je net al
3: de tremrails. En elk ondernemer die weet heel drommels goed wat die tremrails zijn. En af en toe probeert hij toch nog eventjes er omheen te organiseren. Dat moet je vooral niet doen. En op met name ook cybersecurity, ook geen discussie over.
0: Kan ook niet anders.
3: Kan ook niet anders. Want wij willen niet dat we zeg maar niet meer onze klanten kunnen bedienen. Omdat we ergens een shortcut hebben genomen met onze systemen.
0: En we zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Zo snel gaat zo'n uur. Hoe zie jij de toekomst van Opticgroep?
3: Nou, Opticgroep is nu volop in beweging. We hebben een nieuw managementteam. We hebben recentelijk besloten, gelukkig, want dat hadden wij in 23 al willen laten doen, om niet meer georganiseerd te zijn rondom productgroepen, maar rondom regio's. Dus we hebben een regionale aansturing. En ik denk dat als je kijkt naar de markt en wat er op dit moment gebeurt, dat er zowel in de Benelux, maar ook Scandinavië, maar ook verder in Europa, verdere samenklontering gaat komen van bedrijven die opvolging zoeken. Of het nou de families zijn in Duitsland die opvolging zoeken. Of het zijn, je ziet heel veel ondernemers die de 60 gepasseerd zijn. En die toch een oplossing zoeken voor hun bedrijf. Waarbij de kinderen het of niet kunnen of niet willen.
0: En ik heb daar ooit een uitzending over gemaakt met de ING Bank. Dat ging me inderdaad over die generaties. Dat lijkt mij heel moeilijk. Dat je op een bepaald moment moet zeggen tegen jouw kinderen. Jou vind ik wel geschikt. En ik denk dat jij misschien toch een eigen carrièrepad moet kiezen.
3: Dat is heel moeilijk.
0: Dat lijkt me het allermoeilijkste wat er is.
3: Dat is er ook. En ik denk dat we een aantal voorbeelden hebben in Nederland. Bijvoorbeeld van Bommelschoenen. Hebben dat heel goed gedaan. Maar we hebben ook een aantal voorbeelden. Nou ja, Paardenkoper is er één van.
0: Ja, Van Lier.
3: Van Lier ook. Dan zie je dus dat echt heel ingewikkeld is. En het is denk ik als vader voor je zoon of dochter heel ingewikkeld om tegen hem of haar te zeggen, ja sorry, maar je bent eigenlijk niet geschikt. En toch is dat wel de enige echte boodschap.
0: En dan zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen van, nou, ik zoek een partij zoals jullie. En ga kijken of zij kunnen instappen. Zodat mijn zoon of dochter, die toch graag in het bedrijf zou willen komen, zich kan bewijzen, maar wel met de juiste fallback. Is dat ook iets wat jullie overwegen, wat jullie doen?
3: Nou, we hebben dus best wel ondernemers waar kinderen bij betrokken zijn. En ik geef altijd advies, laat die kinderen ergens leren werken. Maar niet bij het eigen bedrijf, maar ergens anders, bij de concurrent of bij.
0: Maar stel dat die route al achter de rug is, want dat hoor je natuurlijk heel vaak.
3: Ja.
0: Ga je eerst ergens anders ervaring op doen. Ja. Zodat je niet onder de mantel der zorg van de ouders valt. Hè?
3: Want het is natuurlijk heel moeilijk als je in een bedrijf werkt waar zeg maar 50 mensen werken en je bent het zoontje van de baas. Of je bent de dochter van de baas. Dat is natuurlijk mega ingewikkeld. Dus ja, probeer dan te kijken in een andere omgeving of je het überhaupt leuk vindt. Want voor mij is het allerbelangrijkste dat je het leuk moet vinden. En of je dan inderdaad ook geschikt bent. Ik zeg altijd, het is het willen, het kunnen en het begrijpen. Maar als mensen niet willen, stop ermee.
0: Nee, dan is het uitgemaakte zaak, precies. Ja. Maar als ze wel willen, maar
3: het niet kunnen.
0: Het niet kunnen of dat er getwijfeld wordt over het vermogen om het te kunnen.
3: Ja, dan moet je eigenlijk gewoon die eerlijke boodschap brengen.
0: Ja.
3: En proberen.
0: Dus niet blijven proberen, maar gewoon de boodschap brengen, dan maar niet.
3: Ik denk dat we te veel voorbeelden zien waar dat inderdaad niet goed gaat. Ja. Maar ook voorbeelden waar je misschien dacht van, waar je toch weer verrast wordt over hoe het wel gaat. En ik heb heel veel Heel veel respect voor ondernemingen met 5, 6, 7 generaties. Echt wel uniek.
0: Ja. Dat gevoel, ik kan me voorstellen dat jullie op een bepaald moment, of grote groeien, dat je die 30 bedrijven niet allemaal meer zelf kan bezoeken. Dat je dat moet gaan overhevelen.
3: Ja.
0: Hoe ga je dat doen? Hoe ga je iemand daarin opleiden? Want het is ook, denk ik, vingerspitsengevoel, toch?
3: Ja, je moet, dat klopt. Je moet iemand hebben die niet de corporate is. Toch moet hij wel wat corporate trekjes hebben. Want je hebt natuurlijk toch te maken met een moeder in Zweden die ook bepaalde dingen wil. Ik denk dat je moet kijken als je iemand het laat doen, hoe die dat doet. Ik weet één ding zeker, mijn opvolger doet het niet op mijn manier. Moet hij ook vooral niet doen. Die moet het op zijn of haar manier doen. Maar die moet wel het gevoel hebben dat met ondernemers het af en toe niet makkelijk is, maar wel heel leuk.
0: Ik wil je danken voor de komst naar de studio. Ik had er heel graag nog veel verder doorgesproken. Want er is genoeg te bespreken. En leuk. Deze opname is uiteraard terug te luisteren via onze website newbusinessradio.nl. Dankjewel, Alex de Graaf.
2: Dit is New Business Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
13: De digitale klok tikt door, ook als de politiek vertraagt. En dat doet het. Achter de schermen in Den Haag wordt hard gewerkt aan de Nederlandse digitaliseringsstrategie. Maar wat betekent dat concreet voor jouw organisatie? Nieuwe wetgeving zoals de Data Act en de Data Governance Act bepalen nu al hoe je data veilig en compliant moet uitwisselen. Maar kun je data niet alleen veilig beheren, hoe kun je het ook benutten als strategisch voordeel? En hoe ontwikkelt de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zich richting betrouwbare datapartners? We hebben twee leuke gasten in de studio. Joost Rottevel-Mansveld is de gast consultant bij Bridgehead. En Peter Kuit is er manager Customer Success Management bij SureSync. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge. Oh.
12: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
13: Joost en Peter, leuk dat jullie er zijn. Ja, we gaan het hebben over wat er eigenlijk allemaal op ons afkomt. Ons, en dan zeg ik ons even voor bedrijven en organisaties rondom digitalisering en data. En waar je het opslaat en hoe je ermee omgaat en wat je ermee kan en wat je ermee moet. Nou, dat is nogal wat. Gelukkig hebben we twee experts in de studio. Joost, we beginnen bij jou. Die Nederlandse digitaliseringsstrategie, hè?
14: Ja.
13: Die is er nog niet.
14: Nou, hij is er wel. Oh. Hij is nu opgeleverd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En het richt zich op de digitalisering van de Nederlandse overheid. En wat daarin staat, is dat de overheid hun digitale architectuur, hun digitale inrichting moet veranderen. En met name dat moet doen op basis van drie kerntechnologieën. En die gaan bekend voorkomen. Dat zijn ook soms buzzwoorden geworden. Dat zijn AI als eerste technologie.
13: Ja,
14: de data, want zonder data geen AI. En cloud, dat is de derde. Want waar staat die data? Dat staat eigenlijk tegenwoordig bijna allemaal in de cloud.
13: Ja.
14: En die digitaliseringsstrategie die is erop gericht om dat allemaal mogelijk te maken. Dus dat wij vanuit de Nederlandse overheid dat zo inrichten dat die data gebruikt kan worden. En daarmee geven
13: maar
14: ze het voor.
13: Maar tot zover denk ik, ja, ding dong, dit had ik heb er geen verstand van, maar dit had ik ook wel op een servetje kunnen schrijven.
14: Nee,
13: AI, dus data en cloud.
14: Ja. Nee, dus het zit heel erg in de uitvoering. En daar heb je gelijk, daar zijn we nog niet. Dus ja. Daar gaan we nu kijken van hoe kunnen we dat binnen de Nederlandse overheid gaan uitvoeren en daar ook het goede voorbeeld geven. Want ik denk dat het met name is ook voor het bedrijfsleven. Hoe richten we nou als overheid met z'n allen het zo in dat we de waarde uit data kunnen halen. En dat is daar ook wel op gericht.
13: En wat moet ik, stel je voor, ik ben een MKB'er.
14: Mm-hmm.
13: Wat moet ik met deze digitaliseringsstrategie? Waarom moet ik snappen wat erin staat?
14: Ja, dat is een heel goede vraag. Omdat het natuurlijk heel gericht is op de inrichting vanuit de overheid. De overheid denkt ook graag aan zichzelf. En bedrijfsleven, dat is daar een onderdeel van. Wat je nou gaat merken als MKB, als ondernemer, is dat jouw interactie met de overheid gaat veranderen. En dus het is erop gericht ook om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld één overheid is. Dat jij als MKB'er jouw gegevens geautomatiseerd kan gaan delen met één overheid. Zonder dat jij allerlei eigen rapportages op moet gaan stellen of bij elkaar verzamelen. Maar dat het allemaal veel makkelijker wordt. Dus op zo'n manier zie je dat die digitaliseringsstrategie moet gaan leiden naar gemak voor de ondernemer.
13: Aha. Als ik dan even door zit te denken, dan kan ik daar ook best zenuwachtig van worden. Want als je door gaat denken, dan kun je ook zeggen, ja, alles binnen je bedrijf is al bijna digitaal. Dus het is een kwestie van, als je dat goed zou interfacen met elkaar, ja, maar dan heb je geen accountant meer nodig. Hè? Dan doe je je boekhouding en dan komt alles gewoon rechtstreeks terecht bij de Belastingdienst.
14: Klopt.
13: Maar dat is toch ook wel een beetje spannend dan.
14: Ja, hangt er vanaf. Want uiteindelijk gaat het wel over wat deel je en daar hou je zelf wel regie over. Want dat is die digitaliseringsstrategie die past binnen wat breders. Dat past binnen eigenlijk de hele Europese datastrategie. Dat past binnen het neerzetten van hoe gaan wij om met digitalisering in de Europese context. Met Europese normen en waarden waar je regie houdt over de data die van jou is of die jij verwekt. Dus het is niet zo dat de Belastingdienst een open pijp krijgt naar jouw eigen omgeving.
13: Er wordt niet even een API gemaakt en hang exact inderdaad, leuk dat je het zegt. Of een ander boekhoudplatform hangt rechtstreeks aan de Belastingdienst. Ja. En het is heel gemakkelijk voor je. Ja, maar voorbij al je data die hangt ergens.
14: Klopt.
13: Zo gaat het dus niet werken.
14: Nee, absoluut niet. Want daar is ook Europese wetgeving voor bedoeld. De Data Act is daar een voorbeeld van. Ook de Data Governance Act. Dat is allemaal Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat jij als ondernemer zelf bepaalt wat je met die data kan gaan doen. En wat ik altijd een leuk voorbeeld vind is ook Tesla daarin. Die ook als auto zegt van joh, die data die jij opwekt als jij met mij rijdt, die gaat direct naar San Francisco. Of Tesla inmiddels naar Texas natuurlijk. Maar de Data Act die zegt daar nee, helemaal niet.
13: Dat mag niet.
14: Dat mag niet. Ah. Want jij rijdt in die auto, jij rijdt. Daarom bepaal jij wat er met die data gebeurt.
13: Ja.
14: En als jij wat met die data wil doen, als jij wil dat die data naar Amerika gaat, dan mag je dat zelf bepalen. Maar dat is ook waar dus het hele Europese kader om gaat, dat jij zelf de regie houdt. Zowel op persoonsniveau als bedrijf.
13: Ja, dus enerzijds heb je de overheid die zegt, oké, het wordt tijd dat wij dingen even modern gaan organiseren. En dat je niet bij de KVK dit moet inleveren en bij de Belastingdienst dit moet inleveren. En dan komt het CBS weer over de cijfertjes van dit. En dan, weet je, ondertussen ben je bezig met administratie.
14: Ja.
15: behalve accountantskantoren vinden verder ondernemers meestal niet zo heel erg leuk. Wel de omzetcijfers overigens, die vindt iedereen dan wel heel erg leuk. Maar het maken van die cijfertjes niet. Als we hem omdraaien, het gaat dus voor meer gemak zorgen voor bedrijven en organisaties.
14: Ja.
15: Nou, heel fijn. Kun je ook dingen met het feit dat die overheid slimmer gaat organiseren, slimmer zijn data gaat bewaren, slimmer dat gaat ontsluiten? Want de overheid heeft natuurlijk ook heel veel informatie die misschien nu ook wel. Hè, ja, ga maar eens naar de website van het CBS.
14: Ja.
15: Daar kun je ongelooflijk veel informatie vinden. Die je ook voor marketingdoeleinden zou kunnen gebruiken.
14: Ja.
15: Maar je moet wel je best doen.
14: Ja, nee, en dat is ook wel het idee hierachter. Daar heb je ook weer andere wetgeving over. Wet open overheid bijvoorbeeld. Waar bepaald wordt dat de overheid actief data ook moet gaan publiceren. Dus niet meer een WO-verzoek waar je anderhalf jaar op wacht als je daar geïnteresseerd in bent. Maar de overheid moet veel meer actief beschikbaar maken. En dat past ook in de hele Europese datastrategie weer. Data moet beschikbaar komen voor mensen en bedrijven die daar profijt bij kunnen hebben.
15: Ja, en dat gaat ook betekenen. Toevallig heb ik een keer een klus gedaan voor de Kamer van Koophandel.
14: Mm-hmm.
15: Gaat voor de Kamer van Koophandel betekenen dat daar waar je nu nog moet betalen voor de data, dat die data gratis gaat worden?
14: Hangt er vanaf. Dus het feit dat je data beschikbaar moet stellen betekent niet dat je er per se niet voor hoeft te betalen. Maar dat moet wel binnen alle redelijkheid blijven. En
15: ja.
14: Nou ja, bij de KVK een interessant. Ja, hoe redelijk is het dat je voor bepaalde zaken moet betalen bij de KVK? Het is toch een publieke instelling. Dat gaat verschillen. Maar je gaat wel krijgen dat er veel meer informatie publiek beschikbaar moet komen.
15: Ja. Peter, ik ben altijd van. Ik heb een beetje het idee dat er twee kanten aan de medaille zitten. Enerzijds gaat het makkelijker worden. Maar ja, je moet het wel allemaal weer anders gaan inrichten. Dus daar wil ik het met je over hebben. Anderzijds biedt het ook kansen.
16: Ja, absoluut, Glenn. Ja,
15: daar wil ik eigenlijk wel mee beginnen. Dat vind ik toch het leukst.
16: Ja, je noemde net het voorbeeld al. Hè? Ik moet data als werkgever naar KVK sturen. Ik stuur het naar de Belastingdienst. Ik stuur het naar een toezichthouder. Het is bijna eng hoe vaak je dezelfde data eigenlijk opstuurt. En daar zit nu precies het voordeel in van een werkgever of een bedrijf of een zorginstelling. Ook de overheid zelf als werkgever natuurlijk. En wat je ziet is dat we op het moment dat we naar federatief datadelen gaan. Dus niet meer opnieuw al je data naar al die verschillende bedrijven of toezichthouders sturen. Maar dat je zelf.
15: Oh, wacht even, ik druk even op pauze.
16: Ja,
15: nu zeg je iets waarvan ik denk, ik moet eerst snappen. Federatief datadelen.
16: Ja.
15: Dus jij zegt, nu stuur je heel veel dingen op. Hè?
16: Ja.
15: Dus dat is letterlijk je data die over het lijntje gaat ergens anders heen.
16: Ja.
15: Maar jij zegt, er is een alternatief. En dat heet federatief datadelen.
16: Zeker.
15: Dat vind ik prachtig klinken, maar je moet het even uitleggen.
16: Ja, dat ga ik doen, Glenn. Wij vanuit sourcing hebben natuurlijk heel veel ervaring met heel veel datadelen. We doen dat voor even. Sourcing zal misschien iedereen kennen, maar iedereen kent DigiPort en iedereen kent mijn overheid. Hè? Dus als je ook als particulier naar je belastingdienst gaat, ga jij via mijn overheid. Nou, daar zit sourcing achter. Dus we hebben ervaring met data delen. Het gaat echt over miljarden data op jaarbasis. Leuk om te vermelden dat we daar nog nooit één bericht zijn kwijtgeraakt. Maar die kennis die we daar hebben gebruikt, die gebruiken wij nu ook om naar de toekomst te stappen. Dus in plaats van dat je alles in grote datacenters blijft opslaan, op verschillende manieren, maar dezelfde data bij verschillende bronnen opnieuw opslaat. Dat zorgt er ook voor dat we heel veel datacenters moeten blijven bouwen. Nog even los van de ontwikkeling van AI die we net noemden. Die zorgt nog meer voor versnelling van datagebruik. En hebben we nog meer datacenters nodig. Terwijl die data, die staat bij die werkgever. Die levert dat al aan bij 6 verschillende bronnen, diezelfde data. En federatief datadelen gaat er eigenlijk vanuit dat je dat als ondernemer deelt, dat ene data met de KVK, just in time, op het moment dat zij dat data nodig hebben. Dus je gebruikt je eigen bronsysteem in dit geval, om te zeggen KVK mag mijn jaarrekening hebben. Die mag mijn jaarverslag hebben.
15: Oh, maar het blijft dus bij jou staan.
16: Ja, zeker.
15: Dus je stuurt niet dat hele jaarverslag over de lijn.
16: Ja.
15: Maar dat de KVK komt gezellig bij je langs.
16: Ja.
15: Die geeft je toegang om bepaalde informatie op te halen.
16: Ja.
15: En niet meer of niet minder dan dat. Maar je jaarverslag blijft bij jou staan.
16: Precies dat. En dat is het principe van federatief datadelen. Dus dat we weggaan van het onnodig maar weer data opslaan. Wat nu gebeurt. nou, veel efficiënter daarmee omgaan. Waarbij je met name ook jezelf de regie hebt. Hè? Want dat is een beetje ook de kern. Waar, nou ja, wat Joost net ook benoemde vanuit. Je ziet heel, ook over de wereld hele interessante ontwikkelingen. Amerika, Patriot Act, data, alles mogen ze zien. China hoeft het niet eens over te hebben. Hè? En ja. Europa, die focust zich juist op die privacy. Dus dat betekent dat je het ja, je maakt hier handig gebruik van. Want je gaat meer goed om met je data, maar ook veel effectiever op deze manier.
15: En het blijft bij jou.
16: En het blijft bij jou.
15: Ja, dus het blijft. Het grappige is dat, ik had hier al eerder van gehoord. Ja, praat nog wel eens met mensen, dat scheelt. Ja. Wat ik nog niet had bedacht, is dat het gewoon een enorme besparing aan dataopslag gaat leveren. Omdat het er niet meer op 334 verschillende plekken staat, maar op één plek.
16: Ja, dat klopt. Ja,
15: heeft er wel iemand wel eens uitgerekend wat dat op kan leveren?
14: Nou, niet.
15: Dat
14: niet
15: is natuurlijk bijna niet te doen, dat snap ik, maar ik kan toch vragen.
14: Maar ik heb misschien wel een voorbeeld dat als je nu gaat kijken naar hoe de overheid omgaat met de basisregistratie personen, waar alle persoonsgegevens in staan, is dat er bepaalde dienstverleners zijn die misschien voor elk proces de hele BRP kopiëren.
15: Nee, joh.
14: En dat is dus per dag 20 keer het hele mensenbestand van Nederland wat over een datalijn heen gaat. En dat wordt, daar wordt natuurlijk, qua privacy is dat al een risico. Qua datakwaliteit is dat een risico. En daar is wel de overheid ook met die digitaliseringsstrategie nu mee bezig. Van ho, ho, ho. Dit gaan we even anders regelen. Want het kost ons ook gigantisch veel.
15: Ja. Het klinkt ook alsof die digitaliseringsstrategie ervoor gaat zorgen dat de hele overheids-IT op de kop gaat.
14: Dat is wel de bedoeling.
15: Ja. Ja. Nou hebben we daar niet zulke hele goede ervaringen mee. Dus hoe zien we dat voor ons?
14: Nee, dat is echt een heel grote vraag. Alleen al als je gaat kijken naar wat voor budget is er beschikbaar. Nou, we zitten in verkiezingstijd. Er zijn op dit moment andere zaken die prioriteit hebben.
15: Staat het ergens in een verkiezingsprogramma, ergens weggemoffeld nog in de doorrekening van we hebben nog een miljardje of wat nodig voor?
14: Volgens mij staat in één partijprogramma staat dat we de Nederlandse digitaliseringsstrategie ook gaan uitvoeren.
15: Oh.
14: Vervolgens zonder dekking. Maar ja, dat staat er wel dus in. En het is echt het onderbelichte kindje in de politiek, de digitalisering. Ja. We hebben een Kamercommissie gehad met best wel wat aandacht voor de goede onderwerpen. Maar een Kamercommissie is één ding. En uiteindelijk gaat het toch vaak over budget. Ja, dat gaat er gewoon niet komen, verwacht ik ook. Dus dat wordt wel een heel dilemma om dan ook die uitvoering inderdaad. Want het is een enorme opgave om anders te gaan denken in de overheids-IT. Want inderdaad, ja, daar gaat nog wel eens wat mis.
16: Ja. Als ik toch wat positiefs mag melden daarover. Hè, wat ik wel zie in de ontwikkeling, dat ook een belastingdienst is echt wel het nadenken over federatief datadelen. Maar de uitdaging is enorm. Die legacy systemen zijn gigantisch. Maar het positief is wel dat ze daar heel actief ook in werken. Wij zitten ook in een samenwerking Trusted Information Partners vanuit SureSync. Daar is ook de belastingdienst heel actief in. En ook heel veel andere marktpartijen. En daar zie je echt wel een mooie samenwerking met banken, met overheid, met IT-bedrijven zoals SureSync, waarin we samen kijken naar hoe ontwikkelt dit zich nu? En wat zijn nou best practices die we kunnen ontwikkelen? Dus ik zie daar echt wel goede bewegingen in. Al gaat dat eigenlijk wat langzaam.
14: Nee, helemaal gelijk. En ik denk ook dat de wil er, zeker ook bij uitvoeringsinstellingen, die is er. Die is er. Ze worden zelf er ook niet blij van. En ik denk dat juist zo'n eigenlijk vanaf helemaal het Europese niveau door naar de uitvoerders en een federatief datastelsel realiseren. Ja, daar gaat ook de overheids-IT veel efficiënter van werken.
15: Ja.
14: Daar gaan we ook, als het goed is en als het goed wordt toegepast, gaan we die efficiëntieslag kunnen maken, waardoor de overheids-IT niet meer een probleemkind is, maar het beste kindje.
15: Ja, het klinkt ook alsof het uiteindelijk efficiëntie heel veel foutkosten kan voorkomen. Dus uiteindelijk zal het zichzelf ook weer terugbetalen. Maar ja, zo werkt het helaas niet in de overheidsfinanciën. Dus enigszins zorgelijk, maar ook alweer heel veel kansen. Waar ik het straks met jullie in ieder geval ook nog verder over wil gaan hebben, want daar hebben we het nog niet genoeg over gehad. Dat zijn die Europese kaders die er zijn en aankomen. En dat hoor je zo.
17: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: je bijna horen dat het Mark Ronson is. Samen met Ray hoorde je Suzanne.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Joost Rotteveel, Mansveld in de studio, consultant bij Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. We gaan nog even naar die Europese kaders die er allemaal zijn. Dat zijn er nogal wat.
2: Dat is heel
0: toch,
2: veel.
0: Joost? Ja. En het is jouw vak om ze te zien, om ze aanzien te zien te komen, maar ook om ze te snappen.
2: Ja.
0: Dus neem ons eens even mee.
2: Nou, misschien beginnen bij het begin. En Peter die begon er net al over. We zijn eigenlijk nu 25 jaar aan het digitaliseren in de samenleving. En de Europese Unie die heeft, laten we zeggen, een jaar of 10 terug bedacht. Hoe het nu loopt, daar hebben wij te weinig grip op. De digitalisering hebben we of in Amerika een model waar eigenlijk alles in de macht van de technologieleveranciers is. Of we hebben een Chinees model waar het eigenlijk allemaal in de handen van de staat is.
0: Ja.
2: En daar is toen een ander model tegenover gezet. Het Europese model waar wij conform Europese normen en waarden digitaliseren. En ik denk dat de eerste aanzet die we daar hebben gezien is de AVG. Is dat wij privacy een groot goed vinden in Europa. En dat wij daar ook regels voor op gaan stellen.
0: Dat was de GDPR. GDPR, ja. Waar we ongeveer 2 jaar lang elke week wel een uitzending over hebben gemaakt, volgens mij.
2: Ja, ja, want dat is natuurlijk wel het nadeel in het Europese model. Amerika innoveert en Europa reguleert. Dus het is wel vaak met de harde hand, dit mag niet. En dat is wel ook waar de Europese Unie nu een beetje van af wil. We willen nu vooral toe naar wat kan wel.
0: Ja.
2: En daar speelt dus data speelt echt een centrale rol.
0: Ja, ik wil wel even een lans breken. Want daar kwam ik zelf achter toen ik me er een beetje in ging verdiepen. Ik heb zelf een Gmail-account. Wie niet, zou je bijna kunnen zeggen. En ik kwam er dus achter dat in Europa, en ik vond het eigenlijk, dacht ik, ja, nogal wie dus. Is het verboden voor Google om door mijn e-mail heen te gaan. En toen dacht ik, ja, dat is briefgeheim toch? Dat is nogal logisch. Dan moet je met je tengels vanaf blijven. In Amerika, of sterker nog de rest van de wereld, is het niet zo. Dus nee. Als je in Amerika een Gmail-account hebt, dan mag Google gewoon dwars door alles heen en ook kijken van, goh, wat zijn eigenlijk je voorkeuren en weet ik wat. En dan krijg je dus, op basis van je e-mail onder meer, krijg je gewoon advertenties aangeboden terwijl je aan het browsen bent.
2: Ja.
0: Nou, en dat wil je toch echt niet.
2: Nee, en dat je zit nu ook in een situatie dat je zelfs in Europa zou kunnen zeggen, ja, het mag niet, maar hè, ik kan niet controleren of dat nou wel of niet gebeurt. En dat is uiteindelijk waar we nu ook op een punt staan in Europa. En dat is eigenlijk waar nu steeds meer ook op gedrukt wordt, is dat we de technologie en de leveranciers daarvan, die we 25 jaar volkomen vertrouwd hebben, dat vertrouwen verdwenen is. En daar zijn we nu op een heel andere manier aan het nadenken. En het federatief data delen is daar echt een heel goed voorbeeld van. Want dan ligt de macht niet in de handen van een technologieleverancier. Dan ligt de macht niet in de handen van de staat die daar grip op heeft. Omdat alles daar samenkomt. Maar dan blijft de regie dus bij het individu. Bij de ondernemer, bij een bedrijf, bij een organisatie. En kan je dus veel meer grip houden op wat ermee gebeurt. En dat is denk ik ook echt wel de kern in die Europese beweging. Die normen en waarden die daar centraal staan. En dat allemaal uitgediept in inderdaad tientallen verordeningen, richtlijnen waar ik jullie niet mee ga vervelen. Maar dat zie je daar wel in terug.
0: Ja. Laten we het eens even vertalen naar een organisatie, een zorgorganisatie of een MKB'er. Maakt niet zo heel veel uit. Gewoon een organisatie die data heeft. Wat heeft die hiermee te maken?
2: Uiteindelijk zie je daar dat door dit soort modellen van datadeling je veel makkelijker kan gaan voldoen aan die moeilijke wetgeving als AVG. Zorggegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Er is een enorme verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders om daar goed mee om te gaan. We hebben natuurlijk datalek recent gehad van onderzoek. Ja, dat is gewoon niet meer het model. En daar krijgen de zorgaanbieders mee te maken omdat anders in te richten. En daar kan SureSync zeker wat mee, want die faciliteert dan dat federatief data delen, waardoor data bij de bron blijft, data ook bij de zorgaanbieder onder regie blijft en dat allemaal veilig uitgewisseld kan worden.
0: Ja, ja, want Peter, het voordeel is, of eigenlijk zoals je zelf al vertelde, wat er nu gebeurt is dat er gewoon data heen en weer gaat over de lijn. Of sterker nog, als het nog erger is, dan op stickies wordt gezegd. Want ach, het was te veel voor WeTransfer, de gratis versie.
3: Exact.
0: En exact dat klinkt heel suf, maar dat gebeurt gewoon. Hè?
3: Ja, en dezelfde data maal 10 of maal 12. Je ziet ook in de zorg, heeft ook te maken met heel veel toezichthouders. Hè? Dat doen we ook voor een stukje kwaliteit kunnen bieden in de zorg. Ja. Overigens, het voordeel is ook, we doen het ook voor meer regionale samenwerking in de zorg tot stand te brengen. Hè? Want we hebben wel geleerd van de coronacrisis dat we helemaal niet wisten in welke regio bedden bijvoorbeeld vrij waren. Hè? En die data wordt nu wel anders gedeeld met elkaar.
0: Okay, wow.
3: Maar wat je ook ziet in de zorg is dat je als zorginstituut heb je ook heel veel mensen nodig die je anders in zou zetten bij met

0: een rapportage van jou verwacht. Dan krijg je dat verzoek ook gewoon binnen. Dat zie je ook gewoon in je dashboard. En als zorgleverancier kun je op de knop drukken door te zeggen, ja, ik wil mijn data wel delen met deze toezichthouder.
1: En dat is het dan.
0: Punt. En dat scheelt zoveel tijd en gedoe. Die we dus overhouden voor.
1: Maar in plaats van dat er dus een collega, een medewerker zit die zegt, oh, het is weer tijd voor de zorg verantwoordingsrapportage XYZ. En die gaat zitten kloppen en die moet gaan verzamelen. En die haalt overal wat vandaan. En nou, die is enorm veel tijd en kwijt en stress en gedoe. Zit het allemaal in dat federatieve systeem? Daar zit, of noem dat datastation?
0: Ik noem dat een data
1: grappig. Ik denk, moet er gelijk aan de treintjes en zo denken.
0: Ja,
1: ja. Maar daar is het verzameld. En dan het zorginstituut heeft dan een verbinding daarmee. Die kan daarin, tussen aanhalingstekens zeg ik even.
0: Die kan de data bij jou opvragen. Die kan een verzoek doen. Hè, dus die ziet niet direct de data, maar die kan een verzoek doen. En op het moment dat jij als zorgaanbieder toestemming geeft om die data te delen, dan deel je dat op dat moment.
1: Wow.
0: Het is weer een stukje eigen regie. En dat stationnetje, dat klopt. Het zijn allemaal wagonnetjes. Want er komt data uit verschillende systemen. Die wagonnetjes komen bij elkaar in één rapportage. En die lever je af.
1: Maar het scheelt dus en heel veel tijd.
0: Zeker.
1: Maar het scheelt ook heel veel dingen die mis zouden kunnen gaan.
0: Kans of fouten. Hoe vaak jouw data wordt opgeslagen. Ook nog even. We hebben het net even licht geraakt. Hoe vaker je ook de kans hebt dat je een breach hebt. Of dat die data wordt gestolen. Of gezien door partijen die het niet mogen zien. Dus het wordt ook nog eens een keer een stuk veiliger.
1: Het klinkt zo eenvoudig. Zeg ik dan maar even.
0: Ja.
1: Is het ook zo eenvoudig?
0: Nou, het is.
1: Want, neem ons eens even mee. Want ik kan me voorstellen dat. Nou, stel je voor dat je IT-manager bent in de zorg. Of je bent van de afdeling rapportages. En je denkt, oh jee, we hebben te weinig mensen. Dit zou een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, ik zie een enorme sprong in de zorg. En ook de kansen die zij zelf zien in de zorg. Hè. Ik kan me. Er was ooit een moment dat misschien wat minder was. Omdat natuurlijk de primair gaat het om de zorg en niet zozeer om de IT.
1: Ja.
0: Maar je ziet een enorme sprong maken. Ik zag net op de borden. Ja, de luisteraar ziet het niet, maar ik zag net een logo van KPN. Hadden we vorige week een afstemming mee, die ook bijvoorbeeld bezig is met een wallet, een ID-wallet in de zorg. En wij kijken hoe kunnen we daarmee samenwerken om die primaire zorgdata en secundaire data die wij verzamelen, om dat te combineren. Hè, om een zorginstituut nog meer voorbeeld te bieden. En die maken een enorme sprong, omdat je nu via je wallet, je ID, kunt zeggen, nou, ik ben arts en ik ben gerecht om jouw data in te kijken. Het gaat allemaal digitaal. Hè? Dus enorme sprongen die men maakt in de zorg. Dus je ziet daar ook echt wel de drive om te veranderen.
1: Ja. Nou ja, en we kennen natuurlijk uit de zorg, als je daar wat langer mee draait, dan weet je hoeveel discussie er over het e-dossier is geweest, het patiëntendossier.
0: Ja.
1: Hoeveel verschillende systemen er ondertussen zijn. Die ook, nou ja, niet echt met elkaar samenwerken.
0: Nee.
1: Als je naar een ziekenhuis gaat, omdat je toevallig ergens in Nederland op vakantie bent en je bent ergens anders in het land, dan kunnen ze niet zien welke medicijnen je neemt.
2: Nee, ja,
1: dat is natuurlijk ook levensgevaarlijk.
2: Ja, en dat is ook precies waar de Europese Unie nu ook ingrijpt. En zo'n systeem, dat federatief data delen, dat wordt in Europa, worden dat dataruimtes genoemd. En je hebt verschillende soorten. Dus de zorg is er één, maar je hebt er ook één voor mobiliteit. Je hebt er één voor de energie. En daar gaat de EU verschillend mee om. En in de zorg heeft de EU gezegd, dit is zo kritiek om dit goed te regelen in een vergrijzende samenleving, dat wij hier gaan afdwingen. Dus al die obstakels die je net noemt, daar zegt de Europese wetgever nu, nee, dit is afgelopen. Wij gaan dit gestandaardiseerd, gaan we dit Europees breed uitwisselen.
1: Wauw.
2: Zowel bij zorgaanbieders onderling, als inderdaad, je komt in een ongeluk in Italië. Je hebt je patiëntsamenvatting nodig, waar al je basisgegevens in staan. En die kun je dan uit je wallet halen. En dat moet allemaal gestandardiseerd geregeld worden. En daar heeft dus ook de wetgever nu gezegd, nee, klaar ermee. We gaan dit openbreken allemaal. En dat is denk ik ook wel mooi.
1: En wanneer, want dan is altijd, daar zitten altijd deadlines aan. Wanneer moet dat dan gefixt worden, zeg ik altijd maar even.
2: Ja, dit is natuurlijk een verhaal van een lange adem. Ja. Maar je ziet wel dat de eerste deadlines rond 2029 beginnen te lopen. En dat je natuurlijk wel al kan voorsorteren op. Want de voordelen die zijn er ook. Dus er is een stok en daar wordt mee geslagen. Als je niet voldoet dan. Maar de voordelen die worden nu ook beschikbaar. Omdat je nu ook partijen krijgt die dat datadelen mogelijk gaan maken.
1: En dat zie je volgens mij.

0: CEO's op heel veel terreinen waarbij er Europese wetgeving of verordeningen of richtlijnen komen. Op het moment dat dat duidelijk is dat ze er echt komen, dan komt de hele markt in beweging. Dan gaat iedereen gewoon, die weten gewoon, ja, dit gaat gebeuren. Dus,
1: dus je hebt vaak dat dan inderdaad over moeten voldoen. Dat is dan altijd de eerste reactie. Oh, weer iets waar wij de AVG, een perfect voorbeeld. Ja, daar moeten we aan voldoen. Gewoon een gedoe. Ik denk dat inderdaad de shows die je hebt gemaakt daar ook heel exemplarisch in zijn. Maar nu kijken we heel anders naar die AVG. We hebben hem inmiddels geïmplementeerd. En nu precies dat Gmail bijvoorbeeld. Oh, het is eigenlijk toch wel handig dat we dat zo hebben geregeld.
0: Ja.
1: Oh, het is toch wel goed dat we dit hebben gedaan. Dus ik denk dat dat ook een uitdaging is voor Europa. Voor eigenlijk de markt ook. Om die voordelen ook veel centraler te stellen. In plaats van de compliancy die je er krijgt. Want dan gaat het sneller bewegen, denk ik.
0: Ja. Nou ja, kijk, en ik kan me ook voorstellen, Peter, dat voor bedrijven SureSync, jullie doen eigenlijk wat een oplossing is of wat de toekomst is, die ook vanuit Europa gepredikt wordt, dat dit voor jullie ook een enorme push weer is om nog makkelijker te kunnen vertellen waarom dit zo'n slimme oplossing is.
2: Ja, dat klopt. En dat is niet alleen vanuit wetgeving, maar dat is ook omdat we graag willen. We willen graag die ontwikkeling zelf meemaken als bedrijf. We hebben natuurlijk al heel veel ervaring met veilig data. En wat dat doen we voor de Belastingdienst onder andere. Dus dat moet gewoon ook hartstikke veilig zijn.
0: Ja.
2: En die ervaring nemen we wel mee met deze nieuwe wetgeving en een nieuwe markt als de zorg waarin het actief wordt, zeg maar. Dus daar hebben we wel baat bij.
0: Ja.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook voor bedrijfsleven geldt, maar ook voor de overheid. Hè. Kijk ook naar, we hadden net over de wallet. Ook de overheid, gemeentes moeten naar een wallet toe. Ik noemde het even Trust Information Partners. En daar denken ook overheden heel goed mee. Hè. De G4 is erbij betrokken, VNG is erbij betrokken. Van hoe gaan we dan straks ook die burger ontsluiten? Dus de wil is er echt. Ja. Maar het is ook een mooi moment voor ons als SureSync natuurlijk. Ja.
0: Wie lopen er voorop? Waar gebeurt, want dat vind ik altijd mooi, hè? Als je over nieuwe ontwikkelingen praat, dan is er altijd al 1 of 2 of 3 plekken waar het eigenlijk al gebeurt.
2: Ik noem net het voorbeeld van de zorg. Ik vind Kikvee een programma waarin je echt ziet dat de verschillende databronnen van zorginstelling worden ontsloten, hè, in primaire systemen. En dat is een hele mooie ontwikkeling, want je kunt de combinatie van hoeveel mensen je hebt in dienst, hoeveel mensen werken voor je als ziekenhuis, kun je koppelen aan roosterprogramma's, je kunt het koppelen aan je beddenoverzicht, hoeveel vrije bedden heb je. Ja, denk eens aan de kracht waar je dat soort data kan combineren. En dat vind ik een heel mooie ontwikkeling en een voorbeeld, ook omdat die maatschappelijk heel erg belangrijk en relevant is.
1: Ja, en een andere is bijvoorbeeld in de automotive sector. Daar wordt nu veel meer data gedeeld, bijvoorbeeld over crashgegevens.
0: Want
1: je hebt natuurlijk best wel wat concurrentie, zeker op dit moment in de markt. Maar crashgegevens die zijn voor veel producenten generiek. En dat wil je überhaupt voorkomen. Dat is een gemeenschappelijk doel. Zo min mogelijk auto-ongelukken die ook tot zware gewonden of doden leiden. Dus daar heb je nu dat federatieve datadelen waar ook onderzoek op kan worden uitgevoerd. Van wat werkt nou het best? En om dat soort data te aggregeren, dat gebeurt dus daar ook. Dus daar zie je echt in een markt een efficiëntieslag.
0: Hm. En daar, ik hoor je, dat ik het even snap. Je hebt al die autobedrijven.
1: Ja.
0: Die hebben allemaal hun eigen crash data gegevens.
1: Ja.
0: Die staan op hun eigen systemen. Vroeger, zeg ik dan maar even, moest je dan dus alles op een hoop gooien in 1 grote database. En dan kon je dingen gaan doen. Met het federatieve systeem blijft het dan gewoon bij die producent staan.
1: Ja, klopt. En vaak heb je, waarom mensen dat niet op een hoop gooiden, was omdat er dan, er zit altijd andersoortige data bij die je misschien niet kan filteren. En dat kan op deze manier kan dat veel makkelijker. Omdat je zelf de regie houdt over, wat deed ik nou precies?
0: Juist.
1: Hoe kan ik dat nou precies regelen? Dus dat is die combinatie van het decentraal organiseren, maar ook veel meer de regie daarin kunnen geven.
0: Ja. En dan zeg ik ook even, want ik vind dit namelijk uitermate interessant, Peter. Zit in dat systeem dan ook al dat je dus niet per se data gaat delen, maar antwoorden gaat delen? Want interessant is natuurlijk dat die onderzoekers, die willen natuurlijk iets weten. Hè? Die hebben een vraag in hun hoofd, die willen gewoon weten op welke plekken zijn de meeste ongelukken gebeurd. Ik noem maar eens even wat. Of hoe ver is de kreukelzone ingeduikt en met wat voor snelheden. Dat zijn natuurlijk antwoorden die ze willen hebben. Ze willen niet al die data hebben, ze hebben niet nodig.
2: Ja,
0: kan dat dan al?
2: Ja, zeker. Je kunt als regulator, hè, dus als jij degene bent die toezicht houdt op data, kun je ook vragen stellen aan degene die de data levert. En nogmaals, dan is het natuurlijk aan degene die de data levert om daar ook antwoord op te geven. Maar dat is zeker mogelijk. Ja.
0: Ja. Ja, en dan nogmaals, dat antwoord geven is een kwestie van wil ik antwoord geven ja of nee? En als het antwoord ja is, dan hoef je niks meer te doen.
2: Nee, dan deel ik dat. En wat ook heel fijn is, is dat de manier van data delen ook helemaal veranderd is. In de zin van, de vraag en antwoord hadden we net over. Maar tegenwoordig is het natuurlijk allemaal informatiedeling van system to system. Dat gaat via een bepaalde language, XBRL. Extended Business Report Language zal je misschien niet zeggen. Maar het zorgt wel voor dat alles wat human readable is, gewoon antwoord. Door middel van system gedeeld kan worden. Vanuit sourcing hebben we daar ook een specialisme in. Om ervoor te zorgen dat het voor de financiële wereld, voor banken, maar ook voor de zorg, zijn dat wel de standaarden. Om ervoor te zorgen dat we dat op een veel efficiënter manier kunnen delen.
0: Wauw. Straks wil ik het met jullie over de toekomst hebben. Wat gaan we eigenlijk hiermee oplossen? Dus hoe rooskleurig ziet die toekomst eruit? En welke kansen biedt het ook? Dus wat kun je er in de toekomst als ondernemer of als zorginstelling mee? En dat hoor je zo.
3: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Kingston Boogie hoorde je van Young Gun, Silver Fox.
1: Company Challenge, Glenn van der Burg.
0: Met in de studio twee specialisten als het gaat over de toekomst van digitalisering. Dan vooral binnen de overheid hebben we het even over en alle regelgeving die eraan komt. Joost Rotteveld Mansveld van Bridgehead en Peter Kuyt van SureSync. Ja, we gaan kijken naar de toekomst. De toekomst is dichterbij dan je denkt, hoorde ik je al zeggen, Joost. In 2029 moeten er al dingen geregeld zijn. Dat klinkt, als je wat ouder bent, dan klinkt dat heel ver weg. Maar dat is pas over 4 jaar, hè? Bijna 3 jaar ondertussen alweer. Als jij kijkt naar de toekomst, waar moet je dan als bedrijf, als organisatie rekening mee houden wat er aankomt?
2: Ik denk dat je rekening mee moet gaan houden met hoe jij zelf met je data omgaat. Ik denk dat heel veel bedrijven hebben gedacht, er is data en dat zal wel op een bepaald niveau. Maar dat je nu kan gaan nadenken, hoe wil ik mijn eigen data en ook dat van anderen gaan benutten? Voor mijn eigen marktonderzoeken, voor mijn tevredenheidsonderzoeken, wat voor onderzoek je ook wilt doen. Daar ligt veel meer waarde in de toekomst. Dus iets wat vroeger, en eigenlijk is vergelijking met AI heel goed, wat vroeger heel lang duurde om op Google op te zoeken, dat duurt nu opeens heel veel korter. En datzelfde wordt het met onderzoeken. Welke onderzoek je ook wilt doen in je eigen sector, dat gaat makkelijker worden.
0: Ja, want ik maar bijvoorbeeld ook te denken, we hebben het nu heel erg over overheid gehad, maar als je denkt aan brancheorganisaties, banken, die hebben natuurlijk, die doen heel veel onderzoek, hebben heel veel informatie. Ja, die zullen dat soort dingen ook toch meer open gaan stellen, omdat dit gewoon veel meer kansen biedt.
2: Ja, en PSD2 is daar een goed voorbeeld. Dus Payment Services Directive. Het is het is de vraag hoe geslaagd dat is, maar wat daar in ieder geval bedoeld is dat je je eigen bankgegevens ook bij andere dienstverleners moet kunnen gebruiken. Dus wat er op mijn account staat, dat moet een andere dienstverlener kunnen gebruiken om weer een ander financieel product voor te gebruiken. Je ziet het wel steeds meer terug dat gebeurt. En dit gaat breder dan alleen in de financiële sector ook toepasbaar worden.
0: Ja, dus dan kan je tegen je accountant zeggen, en neem alles maar mee. Kijk maar of je financieel adviseur of iemand die een ander financieel product heeft en die je moet bekijken of die jou wil financieren, dan kan je toegang geven.
2: Precies. En dat is eigenlijk wat de Belastingdienst nu al doet. Die heeft al toegang tot mijn bankrekening en kan daardoor eigenlijk voor ingevulde aangifte doen. Dat kan je straks ook aan andere partijen geven, omdat jij de toestemming daarvoor geeft.
0: Ja. Peter, we gaan lekker naar de toekomst. Als jij even droomt over de toekomst en dat federatief gebruik maken van data, dat is helemaal gefixt. We kunnen overal bij waar mensen willen dat we bij kunnen. Zonder dat het glazer en gedoe en privacy dingen en weet ik veel wat, data lekker gaat opleveren. Wat voor mogelijkheden biedt dit allemaal?
3: Dat betekent in eerste instantie, Glenn, dat ik binnen 2 minuten mijn hypotheek geregeld heb als consument. Ik maak even het linkje naar de financiële wereld. Ja. Want ik heb mijn salarisstrook als consument in mijn HR-systeem staan. De Belastingdienst heeft mijn aangifte. De hypotheekverstrekker weet wie ik ben. En die vraagt van, kan Peter Kuyt dit huis betalen?
0: En die kan zelfs
3: die data bij. Ja. Die heeft die data dan gewoon beschikbaar.
0: En die kan ook je bestedingspatroon zien. Dus die kan zien dat je hartstikke zuinig leeft, dat je prima dat huis kan betalen.
3: Nogmaals, als ik toegang geef om die data te delen, laat ik het voorop stellen. Ja. Maar dan kan ik wel in een hele korte tijd gewoon een ja krijgen, een go krijgen van een bank om die hypotheek te kunnen lenen. Het mooie is dat we hebben ook met Trust Information ook partners zo'n POC gedaan, Proof of Concept noem ik maar eventjes. Samen met de Belastingdienst, met de banken en onze SureSync, waarin we een oplossing hebben gebouwd die wel heel dicht al hier tegenaan schuurt. Dus de toekomst is echt dichterbij dan je denkt.
0: Oké, dan zeg ik wel even, hypotheek tussenpersonen, ga je zorgen maken dus.
3: Ja.
0: Want die zitten nu heel veel dingen over te kloppen en dat hoeft niet meer.
3: Die kunnen mij nog wel goed adviseren over het bestedingspatroon en wat is slim en wat niet slim.
0: Welke vorm.
3: Maar de techniek hebben ze niet meer nodig.
2: Nee, ik denk dat de adviesrol die wordt veel centraler gesteld. Ik denk hetzelfde met de accountancy. Ja, accountants die controleren natuurlijk wat je doet, maar een accountant doet heel veel meer dan alleen data bij elkaar brengen. En ik denk dat daar heel erg duidelijk wordt dat alle procedures, al het moeilijke, dat wordt geautomatiseerd.
0: Een soort empowerment ook, hè? Bijna. Een soort empowerment van mensen die misschien cijfermatig, digitaal wat minder handig zijn. Of dat spannend vinden. Ja, als het zo eenvoudig wordt, als het jullie dat voorspiegelen, dan neemt dat heel veel drempels weg.
3: Ja, maar die mensen hebben wel heel veel verstand van de toepassing erachter. En kunnen daar dus ook heel goed adviseren.
0: Ja.
3: Dus daar komt veel meer ruimte voor vrij dan alleen maar exact met de cijfers bezig te zijn.
0: Ja. Ja.
2: En ook als ondernemer hoef je niet meer druk te maken over allerlei zaken. En met name is daar, reporting is daar een heel erg makkelijke. Dat je eigenlijk naar no-click reporting gaat. Je hoeft niet meer je zorgen te maken over allemaal rapportages die je moet aanleveren. Als jij het namelijk al gewoon hebt klaargezet, dan wordt dat voor jou geregeld. En kan jij je gewoon richten op je onderneming.
0: Oh, wat heerlijk, jongens. Ik word helemaal. Ik hoor de luisteraar ook al zuchten en denken: oh, de, wanneer? Maar ik wil nog eentje doen. Misschien een beetje meer, nog meer het maatschappelijk belang. We hadden het al even over de gezondheidszorg. Daar is natuurlijk ook heel veel data, wat op allerlei verschillende plekken staat. Wat biedt dat samenbrengen van al die data voor mogelijkheden als je het hebt bijvoorbeeld over bevolkingsonderzoek, maar ook onderzoeken naar nieuwe medicijnen, naar ziektebeelden.
3: Dat levert inzicht op waar we van kunnen leren. Waardoor denk ik het herstel in zo'n proces van ziektebeeld veel sneller kan gaan. Hè? Want je kunt je primaire data uit je medische datasystemen kun je koppelen. Ik kan zelf als consument mijn huisarts met een druk op de knop toestemming geven dat de specialist in het ziekenhuis direct ziet van wat speelde er al vooraf. Dat is data die ik niet opnieuw hoef te delen als patiënt. Maar ik kan het ook koppelen aan hoe lang duurt zo'n ziektebeeld. Ook wel misschien in welke regio of welk ziekenhuis gaat het nog sneller dan bij anderen. Dus ik denk dat dat heel veel voordelen ook biedt voor de wetenschap, maar met name voor de mens.
0: Ja. Ja, en ik kan me ook heel veel crossovers voorstellen. Hè. We hebben allemaal wearables. Heel veel mensen lopen alweer met een smartwatch rond die van alles en nog wat opslaat. Tijdens het sporten vinden we het ook super tof dat er allerlei dingen vastgelegd worden. Daar zit natuurlijk best wel veel rijkdom en wijsheid in. Ja, waarvan ik denk dat er bijna geen huisarts is of bijna geen specialist is die die data überhaupt gebruikt.
2: Nou, en het is heel, heel interessant hoe, zoiets heel abstracts als zo'n wetgeving, als een data act. Dan heb ik van, wat doet dat dan? Die zegt, die verordening, die data in je smartwatch, die moet jij kunnen verwerken. Die moet je kunnen opvragen. En dat is ook een beweging die we in de zorg zien. Dat heet de persoonlijke gezondheidsomgevingen. Is eigenlijk een soort wallet, maar dan voor je zorgdossier. Ja, daar komen nu al koppelingen naartoe vanuit je wearables. En met dan het federatief data delen kan je het zo inrichten dat jij niet meer één keer in de drie weken naar een zorginstelling moet om je bloeddruk te laten meten. Omdat dat automatisch verloopt via een wearable. Nou, dat zijn echt wel de efficiëntieslagen die heel interessant zijn. Die vind ik echt heel vet.
3: En de innovaties die heel hard nodig zijn met de vergrijzing in zowel ons als mens, maar ook in de zorg zelf natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja, en dan zeg ik, en dan hoor ik Peter al in mijn achterhoofd fluisteren. En jij blijft de controle hebben wie je wanneer tot welke data of op welke vragen je antwoord wil geven.
3: Het wordt veel makkelijker. Ik heb er heel veel baat bij. Maar ik beslis met wie ik die data deel en wanneer.
0: Hoe ziet dat er dan straks uit? Heb ik één app op mijn telefoon waar staat dit is jouw persoonlijke data wallet waarin je alles kunt bepalen wie wat naar waar gaat?
3: Voor mij als consument wel. Je kunt wel diverse wallets zullen er ontstaan, want er zijn meerdere bedrijven die dit nu ontwikkelen. Maar die wallets moeten ook wel samenwerken om ervoor te zorgen dat al die data van de instantie met wie jij dat wil delen en die jij op je wallet wil, dat ze daar ook toegang toe geven. Maar als consument kan ik gewoon kiezen voor één betrouwbare wallet.
0: Ja. Oké, okay. En dan ben ik nu, praat ik even aan mijn hoedanigheid als zijnde een bedrijf. Hoe gaat dat dan werken?
3: Eigenlijk hetzelfde, want er is ook een initiatief dat heet Company Passport. En dat heeft eigenlijk ook wel te maken met een wallet die je voor consumenten hebt, maar dan voor bedrijven. En die maken natuurlijk gebruik van onze Data Station as a Service.
0: Oké, okay, kijk. En wil je meer weten over Data Station as a Service? Waar kan ik dan informatie ophalen, Peter? Staat vast ergens.
3: Ja, zeker. Nee, dat SureSync. Google even op SureSync bij Visma. Daar vind je alle informatie. Doe dat vooral, denk ik.
0: En dat is er nu al?
3: Dat is er nu al.
0: Okay.
3: Ons portfolio staat ook online. Er maken al klanten en zorgklanten gebruik van onze Data Station as a Service. Dat doen heel veel bedrijven overigens. Ook de Belastingdienst gebruikt onze portalen, AFM. Dus we hebben genoeg ervaring om jou als ondernemer hiermee te kunnen helpen.
0: Hartstikke goed. Joost, stel je voor dat ik na deze aflevering denk, jeetje Mina zeg, wat komt er een hoop op ons af. Wat moet ik in de gaten houden? Want ik ga natuurlijk niet elke dag alle Europese commissie en het Europese parlement in de gaten houden. Zijn er slimme plekken waar ik dat kan vinden?
2: Nou, ik denk dat überhaupt je branchevereniging je daar heel erg in kan helpen. Dat is altijd één. En ik denk dat je vooral ook er zelf achter komt. En dat er dan genoeg tijd blijft om dit allemaal te regelen. En ik denk dat je vooral moet gaan nadenken, niet naar hoe hou ik wetgeving in de gaten, maar je moet gaan nadenken, hoe zorg ik dat ik mijn eigen onderneming organiseer op een manier waarop ik meer waarde uit data kan halen. Dus ik zou niet eens naar buiten kijken, ik zou vooral naar binnen gaan kijken. Wat kan ik veranderen met zo'n verhaal als dit? Hoe kan ik hier profijt uit halen? Uit meer data beschikbaar stellen en ook kunnen ontvangen.
0: Ja, maar we gaan dus, als er zoveel regels, richtlijnen, wetgeving, de overheid die de strategie op gaat bepalen, dan gaan we krijgen dat er heel veel bedrijven zoals SureSync, maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn die hier allerlei oplossingen voor hebben, die gaan ook aan marketing doen. En voordat je het weet, het voordeel is dat het heel veel aandacht krijgt. Het nadeel is dat je op een gegeven moment totaal niet meer weet wat je moet gaan doen. Dus hoe bepaal je waar je wel en niet je tijd in aan gaat besteden?
2: Ja, dat is denk ik een heel lastige. Ik denk dat we in ieder geval blij moeten zijn dat er partijen zoals SureSync zijn die zich hier nu mee bezighouden. Ik denk dat je nogmaals moet kijken, wat kan je met je eigen data doen? En als je echt daar de verschillen in wil krijgen, dan moet je inderdaad naar bijvoorbeeld een VNO of dat soort dingen. Want die hebben al die antwoorden wel. Je brancheverenigingen hebben dit soort antwoorden vaak paraat. Om hier meer inzicht in te hebben.
0: Ja, en ik zou dan ook denken, ga ook met je collega's praten. Die in dezelfde business zitten. Ja. Of net een andere. Hoe doen zij het?
2: Ja, absoluut. Ja, want ik denk wel, het is allemaal ecosysteem denken. Dus je moet niet denken dat je hier allemaal zelf het kan regelen. En dat is ook, probeer niet zelf dingen te bouwen. Hier komen standaarden, hier komen producten die hierin gaan helpen. En ik denk dat wel. De belofte is die ook die wetgeving mee.
0: Ja, dus je zou ook bij je huidige leverancier even je licht op kunnen steken en zeggen, joh, ik heb een leuke aflevering geluisterd van de Company Challenge. En wat doen jullie hier aan?
2: Ja, absoluut.
0: En als ze dan zeggen, joh, komt allemaal goed, we zijn bezig.
3: Ja, en als ondernemer
0: moet je je zorgen gaan maken.
3: Ja, inderdaad. Maar Glenn, als ondernemer zou ik toch wel even de tip willen geven van, maak gewoon maximaal gebruik van de dingen die je al in huis hebt. Als ik dan toch even naar efficiëntie wil kijken, kijk gewoon naar de databronnen en het systeem die je al hebt. Het zit erin.
0: Ja, helemaal mooi. Ik vond het superleuk dat jullie er waren. Joost Rotteveel, Mansveld van Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. We hebben er nog veel meer voor je. Die kunnen je allemaal vinden op ons podcastkanaal. New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
4: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
11: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
13: Visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
14: Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie. Maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China. Maar dat gaat veranderen, want Brabant komt met een antwoord. Solar maakindustrie terug naar Brabant. Het doel is om Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen. Hoe gaat Brabant de strijd aan met de Chinese producenten? Voor welke toepassingen en welke technologieën bieden kansen? We hebben 3 experts in de studio. Peter Toonsen is Business Developer Integrated PV bij TNO. Paul Gosselink is programmamanager New Energy bij de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. En die zullen we ze nu dan ook BOM noemen, dus daar moet je niet van schrikken. En Joeri van Bergen, algemeen directeur bij de Bouwhulpgroep. Fijn dat je er alle 3 zijn, Peter, Paul en Joeri. Even terug in de tijd. Wanneer was Nederland nog koploper op het gebied van solar, Peter?
15: Nou, ik denk als je kijkt naar solarproductie, dat nog op een significant niveau hier aanwezig was. Ik zal zeggen 12, 15 jaar geleden. Maar equipmentontwikkeling is natuurlijk nog een tijdje daarna doorgegaan. Maar dat is, vanaf 1 jaar of 8 geleden is dat ook stukken minder geworden. Dus,
11: met equipment bedoel je, zijn dat de machines om ze te maken?
15: Ja, dus okay. Productielijnen zeg maar, bestaan natuurlijk uit ingewikkelde apparaten. En die werden in de periode 15 tot 10 jaar geleden hier in talrijke mate gemaakt door Nederlandse bedrijven. Inmiddels zijn er daar ook een aantal van ter ziele of ze zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En dat willen we natuurlijk een halt toeroepen. We willen die solarindustrie weer terughalen, inclusief dat belangrijke onderdeel.
11: Ja, nou daar gaan we het zo over hebben waarom dat zo belangrijk voor ons is. Maar waarom zijn we die solarindustrie waarvan je toch als Nederland, als in Europa kunt zeggen, ja, we weten dat dat heel belangrijk gaat worden. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt aan China?
15: Ik denk omdat de Chinezen heel goed zagen wat we deden. Sterker nog ook kennis gekregen hebben uit Nederland, uit Europa. Om zelf zeg maar in staat gesteld te worden productie op te tuigen. En dat hebben ze verschrikkelijk efficiënt en snel gedaan. Gaat natuurlijk in zo'n land ook allemaal wat sneller dan hier. Hè, waarin je met meerdere overlegorganen en aandeelhouders zit en besluitorganen. En vanaf die periode zijn we eigenlijk te langzaam geweest in het bedenken van nieuwe alternatieven en nieuwe routes.
11: Ja.
15: En dat zijn we nu aan het inhalen.
11: Ja. Ja, en misschien ook wel dat we gewoon met z'n allen dachten, Paul, ja, in China kunnen ze het lekker goedkoop maken. Dus hoe goedkoper het wordt en hoe meer er beschikbaar is, hoe sneller we de ontwikkeling kunnen voortzetten.
10: Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Hè. Maar ik denk ook dat, dat China hè, met zijn communistische systeem, hè, met meerjarenplannen hè, en een langjarige strategie, hè, over 40, 50 jaar denkend, een aantal key technologieën en industrieën en marktsectoren heeft benoemd. Daar is Solar er eentje van, hè, naast bijvoorbeeld de batterijauto's.
15: Ja.
10: Ik zie ook een wat structurele probleem in Nederland. Hè, want we zijn eigenlijk ook de uitvinder van de windenergie. Hè, dat is ook hieruit gevonden. Maar Nederland is heel erg sterk in kennisontwikkeling. In productontwikkeling. Maar we zijn verdraaid slecht in dat vermarkten uiteindelijk. Hè. Denk maar even aan Philips. Werd heel veel uitgevonden. Maar in marketing en sales waren we niet zo goed. Nee. Nou, dat is zo is het met de, eigenlijk met de wind gegaan. En TNO heeft eigenlijk ook China opgeleid. Hè, om heel effectief die solarindustrie op te zetten. Zo zijn we dat met de wind verloren geraakt. Met solar verloren geraakt. En nou, dat moeten we eigenlijk zien om te draaien. Hè. In Nederland moet je veel meer ook vanuit de markt en de business case denken. En alleen maar kennis ontwikkelen. Nee, dan moet je uiteindelijk ook een product van maken. En dan moet je op de markt zetten. Dat is echt een structureel probleem van Nederland. En daar vecht ik eigenlijk al 10, 15 jaar tegen. En dat is ook de reden, een van de redenen geweest waarom we het op een andere manier moesten aanpakken.
16: Was het ook een beetje de visie die we vroeger hadden? We dachten, ja, die maakindustrie die gaat gewoon, die is aan het verdwijnen, die gaat verdwijnen. Daar kunnen we wel tegen vechten, maar ja. Het is een onbegonnen strijd. Ja. Dus we zetten ergens anders op in.
10: Ja, zeker weten. Hè. Dat klopt helemaal. Hè. Je hebt natuurlijk in de industrie Eindhoven en regio is daar heel erg bekend om. Een enorme trend naar een offshoring geweest. Hè. Alles in China uitbesteden. Goedkoop land, veel materiaal, veel handjes. Dat klopt inderdaad. Het laatste jaar is daar natuurlijk ook door COVID en de verstoorde productie en aanvoerlijnen is daar een omdraai gemaakt. Ook vanuit de geopolitiek natuurlijk. Maar daar heb je gelijk in. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook eerder met de universiteiten al naar gekeken. Alleen maar een serviceindustrie, dat werkt ook niet. Hè? Je moet ook een product maken. Je moet daar de handigheid bij hebben. Dus ik denk dat er afgelopen jaren wel wat inkeer is gekomen. Dat het een meer geïntegratie moet zijn. Dat vinden we wel heel lastig, die industriepolitiek. En daar hebben we niet echt een visie op als Nederland. En ook niet de vehicles. Hè? Denk aan een Rijksdienst die naast kennisontwikkeling ook de uitrol mede faciliteert. Dus daar is echt nog wel een mindshift voor nodig in Nederland.
15: Ja. Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de bouwsector eigenlijk nooit echt een topsector is geweest. Dus ja. Zijn heel veel leveranciers met heel veel goede producten. Maar de afzetmarkt in ons eigen land daarvoor, die is marginaal. Die is heel ambachtelijk. Terwijl als het gaat over autoproductie of machines die chips maken, daar zijn we wereldwijd topspeler.
16: Leidend in.
15: Ja.
16: Peter, is het erg dat we die productie in Nederland van PV-producten en zonnepanelen is er daar één van, maar er zijn nog veel meer natuurlijk toepassingen. Is het erg dat we die nu niet meer echt aanwezig hebben? Dat we die voorsprong die we hadden op technologisch gebied, dat we die een beetje kwijt zijn gemaakt? Je kunt ook zeggen, ja, geen enkel probleem, we halen ze gewoon lekker uit China, prima.
15: Nou, kijk, het verhaal kent twee kanten. De goede kant natuurlijk van de enorme prijserosie van de Chinese PV-panelen is wel dat wij nu in Nederland koploper zijn in het aantal zonnepanelen per inwoner. Hè? Dus je kunt ook zeggen, het heeft ook iets gebracht.
16: Alleen, en we hingen helemaal onderaan het staartje.
15: Het staartje. En ik denk dat we in een periode van amper 3-4 jaar koploper zijn geworden. Dus er staan nergens zoveel zonnepanelen opgesteld als in Nederland per inwoner. Dat vind ik toch wel een knap resultaat in een hele korte tijd.
16: Ja.
15: Overigens is recent politieke besluitvorming zorgt er weer voor dat daar misschien een kink in de kabel komt. Maar ik denk over de lange lijn dat wel het verhaal blijft. Wat er niet goed aan is, is natuurlijk in het kader van geopolitieke ontwikkelingen die Paul net noemde, dat we toch zien dat we veel meer in staat moeten zijn om zelf, zeg maar, voor onze energie en andere belangrijke resources voorzieningen moeten gaan zorgen in deze veranderende wereld. En dat we niet meer zomaar kunnen vertrouwen op landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, China enzovoort.
16: Eigenlijk hetzelfde als de afhankelijkheid van olie.
15: Ja.
16: Landen in het Midden-Oosten. Zeg je nu eigenlijk, ja, als je PV, dus je zonne-energie alleen maar uit China kan halen. Want ja, 3/4 van die panelen die we nu hebben liggen, komt uit China. Ja. En dan zijn van die andere kwart een heel veel van de onderdelen nog eens een keer uit China.
15: Exact.
16: Dan ben je heel erg afhankelijk als
15: land.
16: Dan
15: ben je ontzettend afhankelijk. En dat zou niet zo erg zijn als we nu klaar waren. Hè? Want dan zeg je, nou ja, die zonnepanelen die liggen er nog wel tientallen jaren. Ja. Iedereen is voorzien, klaar is Kees. Maar dat is niet het geval. Hè? We moeten naar 200 terawattuur in 2050 toe.
16: Ja, en waar zitten we nu?
15: We zitten nu volgens mij op een om nabij de 20, 25 terawattuur. Dus dat is bijna een vertienvoudiging.
16: Bijna maal 10, ja.
15: Maar wat er nodig gaat zijn, ook om de industrie te elektrificeren, is er ontzettend veel elektriciteit nodig. Er is geen bron die zo goedkoop is als zonne-energie. Er is geen bron zo makkelijk te integreren als zonne-energie. Dus dat moeten we zelf willen opzetten. En we moeten daar zelf de handen zeg maar aan de touwtjes hebben. En het mooie is ook, omdat je naar de gebouwde omgeving kunt gaan met zo'n product, dat hele ecosysteem, bouwhulpgroep is daar een heel mooie schakel in, ook gewoon aanwezig is in Nederland. Dus er is ook geen noodzaak om de samenwerking elders te gaan zoeken.
16: Ja. Jori, ben ik wel benieuwd naar. Merk jij daar nou dingen van? In COVID heb je het misschien wel, COVID-tijd misschien wel gewerkt. Want toen kwamen ineens, ja, waren de leveringsproblemen vanuit, het Verre Oosten.
17: Het was nog veel eenvoudiger. Er brak in Europa een oorlog uit. En daardoor stegen de gasprijzen. En er waren heel veel subsidie ook van de overheid die de aanschaf van zonnepanelen stimuleerde en het ontplofte.
16: Ja.
17: Dus ik bedoel, uiteindelijk is het prijsgedreven is nog het makkelijkste argument om iets aan je woning te verbeteren. Als je gaat kijken naar de woning.
16: Nee, maar het is heel fijn dat je vragen hebt. Maar als jij niet aan je spullen kan komen, dan, ja, dan kan je toch niet, kan je dingen niet voor elkaar krijgen.
17: Nee, maar dan wordt het al meteen. Daarom is in mijn ogen nieuwbouw ook zo populair. Je hebt een weiland. Je bedenkt met z'n allen een plan, je bouwt het en dan geef je de sleutels aan degene die er komt wonen en zeg je veel plezier, ga je maar de komende 20 jaar wonen. We hebben in Nederland meer dan 8 miljoen woningen staan, die moeten in 25 jaar allemaal verduurzaamd worden. Dat zijn bijna 1000 woningen per dag, maar die beginnen door een buurt in te lopen en aan te bellen en te vragen wie bent u eigenlijk, hoe lang woont u hier en hoe lang wilt u hier nog wonen. En ergens in diezelfde klantreis, waarbij de ene de zonnefolie al in het product kan zitten wanneer je het bouwt, is bij die ander een vele ingewikkeldere reis, zeg maar, om te zorgen dat er een zonnepaneel op het dak komt. Ja. De collectieve inkoop van zonnepanelen, dat is simpel. Dus er is een aanbieder en die zegt, nou, ik heb iets heel goedkoops en het levert je fantastische voordelen op. En dan zeggen mensen, doe ik wel. Daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. Maar het is maar een heel klein deel van de totale opgave.
16: Ja, dat zijn
17: de
16: koplopers. Je bent heel duidelijk. Hè? Je zegt 8 miljoen woningen, dat zijn er nogal wat. Dat is veel meer dan de miljoen, wat ook al veel is, die we nieuw moeten bouwen. Dus die renovatie tussen aanstekens of verduurzaming van de bestaande bebouwing, dat is echt een mega klus.
17: Ja. En dat
16: elk huis in Nederland gaat verbouwd worden in de komende jaren.
17: De komende 25 jaar moet sowieso ieder huis, ook een huis wat nu nieuw gebouwd wordt, heeft sowieso over 15 jaar onderhoud. Dus ieder huis zal nog een stap moeten gaan zetten in verduurzaming. Het gaat nu heel veel over energie. Daar moet het vandaag ook over gaan. Maar een van de meerwaardes van wat we aan het produceren zijn, maar ook wat de opgave is, is materiaal vanuit circulariteit. Nou, een woning die blijft makkelijk 120 jaar staan. Eigenlijk in die 120 jaar kan het zelfs meerdere gebruikers hebben of gebruikers tegelijkertijd. Dus dat is heel duurzaam door te laten staan en door het iedere keer op behoefte van de mensen die er wonen kwaliteit toe te voegen. De helft daarvan gaat naar energie, de andere helft naar materiaal in die 120 jaar. En nu zonnepanelen is goed, want dat zorgt voor het energiedeel. Maar als het zonnepanelen zijn die vervolgens weer na 10 jaar eraf gaan omdat ze niet voldoen, en weer eigenlijk een belasting zijn voor het milieu.
16: Ja, ja, door de shredder gaan. Ja,
17: ja, ik bedoel, uiteindelijk zoeken naar oplossingen die iedere 10, 15 jaar ook opnieuw, zeg maar, op die woning kunnen komen om hun functie te blijven voldoen en niet het milieu extra belasten.
16: Ja, nou, kortom, een enorme uitdaging. Daar gaan we het over hebben. Nog één belangrijke vraag, Paul, aan jou. Waarom moet het dan in Brabant komen?
17: Waarom
10: ja,
17: niet?
10: Waarom? Ja. Dat is een goede vraag.
16: Ja, waarom niet in Friesland of Groningen? Of,
10: ja,
16: er zit al zoveel. Brabant is al zo succesvol.
10: Nee, dat klopt. Maar het zou ook een ander Europees land hebben. Want ik wil wel even ook aanvullen. Ja. Hè. Kijk, de ontwikkelingen. Peter geeft duidelijk aan waarom er nog zoveel solarproducten bij moeten. Dat heeft de Europese Unie natuurlijk ook onderkend. Hè. Vanuit de resilience, hè, de strategische autonomie. En vanuit Repower EU wil je meer eigen industrie opbouwen. Om niet afhankelijk te zijn van China, die wispelturig is. Nou, daar ligt dus een kans. En dan moet je kijken naar het nieuwe product wat we willen gaan maken. Dat zou ook elders kunnen. Maar ik denk, hè, we hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we eigenlijk het zonne-onderzoek geconcentreerd. Hebben we naar Brabant gehaald. Dus Brabant is wel heeft een uitgangspositie, hè, met TNO en de kennisinstellingen, de TU's die er rondomheen zitten. Dus de basiskennis is er. Er is een industriële kennis natuurlijk, hè, want het moet gemaakt worden. Nou, dat hebben we in Brabant ook. Dus ik denk dat Brabant een goede uitgangspositie heeft.
16: Er is nog een beetje ruimte.
10: er is een klein beetje ruimte. Nou, dat gaan we ook wel benutten.
16: Niet bij Eindhoven, maar wel ergens anders.
10: Nee, precies. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè? Het hoeft niet bij Eindhoven. Nee, we willen juist naar West- of naar Oost-Brabant toe. Want ja, Brabant is breder als Eindhoven. Dus ik denk dat het vanuit deze kernelementen dat Brabant een goede uitgangspositie heeft. Waarbij we dadelijk zeggen van het moet niet meer de kennisontwikkeling zijn. Nee, we willen eigenlijk een industrie opbouwen. En dat is nog best lastig. Ja. Hè? Want de industrie heeft een aantal blauwtjes opgelopen de afgelopen 10 jaar. Dus dat vertrouwen moet wel terugkomen. Dus dat, daarom dat ecosysteem. We moeten samen die vijver weer opbouwen. En je moet zien dat je elkaar nodig hebt om een gezonde vijver overeind voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een proces waar we samen in zitten. Maar wel met een hele grote koek zoals Peter die voor ons houdt.
16: Nou lijkt me het niet zo heel nuttig om de concurrentie met China aan te gaan op gewone zonnepanelen. Waar liggen dan wel de kansen?
10: Nou, dat is duidelijk hè, waarom wij voor een heel alternatief hebben gekozen. Dat hebben we ook getoetst. Hè. Dus we gaan niet op die standaard silicium zonnepanelen die iedereen kent zitten. Die velen ook niet mooi vinden. Peter kan er zo meteen wat meer over zeggen. Er is de topsector energie heeft ook onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden waar zonne-energie toegepast kan worden. En dan kan het ook in wegen, in daken geïntegreerd worden. In zonneschermen, geluidsschermen, noem het allemaal op. En dan heb je een heel ander, heb je het zonnefolie voor nodig.
16: Hè. Zonnefolie?
10: Zonnefolie, ja. Gewoon met materialen uit de regio gemaakt. Hè. Dus je hebt China niet meer nodig voor de materialen. Met apparatuur die we hier in Brabant hebben staan. En die je kan toeleveren op de rol, op de klantvraag aan een bouwtoeleverancier of de geluidsschermfabrikant. En in zijn fabriek maakt hij er meteen een energieleverend onderdeel van. En die kan hij implementeren. Dus die zonnefolie is een heel ander product. Zitten de Chinezen nog niet op. Hè. Dus vanuit Porter gedacht, een differentiatiestrategie. Heel anders nagedacht. En daar denken wij dat wij 5-10, of misschien wel 15% van de markt mee kunnen pakken.
16: Zo.
10: Heel ander product.
16: En de markt is wereldwijd dan natuurlijk gelijk.
10: Precies, en dat is ook de uitdaging. Ik zeg ook, we ontwikkelen hier in Nederland, in Brabant, ontwikkelen een nieuw product samen met het ecosysteem materiaal en equipment leveranciers, de kennisinstellingen. En een product waar we in Brabant en Nederland kunnen toepassen, maar waar we eigenlijk de hele wereld mee kunnen helpen de energietransitie te versnellen. Want we moeten naar die net zero toe natuurlijk in 2050. Dus er is ook een omzetpotentie.
16: Peter, help ons even. Want het zonnepaneel, dat kennen we allemaal. Folie, iedereen kan zich wel een folie op een rol voorstellen. Maar dan denk je, ja, er zitten allemaal ingewikkelde dingen in. Dat gaat allemaal breken, dat gaat kapot. Het waait weg. Waarom is zonnefolie zoveel anders dan zo'n zonnepaneel? Hoe werkt dat technisch gezien?
15: Nou, in wezen is het qua uitingsvorm en functionaliteit natuurlijk een heel ander product. Maar qua basisdenken is het... Er lijkt het er erg veel op. Het enige wat je eigenlijk doet is het glas wegnemen en vervangen door kunststoffolies. Klinkt heel simpel, hè?
16: Ja.
15: Dus het is dan ook zo natuurlijk dat je meteen een veel flexibeler product hebt. Je moet dan celtypes gebruiken of gaan ontwikkelen die daarbij passen en die daar tegen kunnen. Die je dus kunt vouwen zonder dat ze breken.
16: Want of zelfs vouwen.
15: Dan ben je meteen het voordeel kwijt. Vouwen, omrollen, ja. daar kun je vele dingen mee doen. En dat kan heel vergevingsgezind zijn.
16: Wauw. Als ik heel blij te kijken.
18: Nee, als ik een leek wat mag toevoegen. Kijk, een paar jaar geleden toen ik Peter en collega's leerde kennen en ze uit gingen leggen wat ze aan het maken waren, heeft het mij ook even een paar weken geduurd voordat ik begreep van wat maken ze nou precies. Maar uiteindelijk staat er gewoon een productielijn waar gewoon aan het einde zonnepanelenfolie op een rol gewoon ja, eigenlijk vervoerd kan worden naar een fabrikant van een product en het daar geïntegreerd kan worden. Dat is de. En dat is. Het duurde even voor de dag. Oh, is het zo simpel? Ja, in wezen is het zo simpel. In het echt is het natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om die folie te maken, om betaalbaar te maken en te zorgen dat die geïntegreerd wordt. Maar het principe is zo simpel.
16: Maar zeg je dan, Peter, de technologie is eigenlijk ongeveer hetzelfde? Of zit er echt wel een specifiek iets in waardoor het ook weer... Hè? Want ja, ik zit ook te denken, die Chinezen die gaan het kopiëren en binnen een paar jaar hebben ze het allemaal. Maar of zit er iets in waarvan je denkt, ja, maar dat is echt, dat hebben wij en dat heeft niemand anders?
15: Ja, er zitten hele specifieke dingen in die folie. Hè? Allereerst de cellen die we zo meteen gaan gebruiken. Die zijn van een materiaal wat nu nog niet commercieel op grote schaal wordt toegepast. Waar wij als Europa en Nederland voorop lopen. Perovskiet.
16: Natuurlijk.
15: Daar kunnen wij zeg maar op folie, op flexibele substraten, hebben we daar een kennispositie die behoorlijk ver vooruit ligt. Dus dat is een heel mooi startpunt.
16: En wat is perovskiet? Hebben we nog nooit van gehoord. Is het hard, is het zacht?
15: Je hebt wel eens wel van silicium gehoord, hè?
16: Ja.
15: Nou, dat is het materiaal waar de huidige cellen van gemaakt worden. Perovskiet is het materiaal waar de toekomstige cellen van gemaakt worden. En dat materiaal, dat is goedkoop te produceren. Dat kun je printen. Dus dat kun je ook zonder vacuüm te gebruiken straks. Met lage footprint qua omvang apparaten produceren. Maar ook met weinig energie. Dus daar heb je al een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat het materiaal ook transparant kan zijn. Dus je krijgt daarmee een toepassingsvorm erbij. Hè. Je kunt ook ramen gaan beprinten met perovskiet.
16: En zie je dan wel iets in dat raam?
15: In principe kun je gewoon echt een homogeen transparant materiaal op die manier maken. En dat kon tot op heden niet. Dus als je nu zeg maar naar ramen kijkt die met zonneceltechnologie elektriciteit opwekken, dan zitten daar meestal hele kleine baantjes zonnecellen in. Ja, je ziet ze wel.
16: Ik zit te denken aan bijvoorbeeld aan de overkappingen bij Utrecht Centraal. Hè, bij het station, daar hebben ze ook. Daar zitten allemaal. En dat vind ik ook wel leuk. Want dan denk je, gaaf. Het werkt echt nog energie op.
15: Toepassing natuurlijk op zich perfect. Hè? Daar hoef je geen ingewikkeld ander proces voor toe te passen op dit moment. Maar als jij nou woningbouw wilt.
16: Ja, dan wil je gewoon naar buiten
15: kijken. Dan wil je een goedkoop. En je wilt een raam hebben wat er ongeveer zo uitziet als je raam nu. En niet zeg maar met allerlei vierkantjes daarin. Hè? Dus dat is waar je met perovskiet uit kunt komen. Wat een ander groot voordeel is van dit materiaal is dat we voor de resources niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. Zoals China en Rusland.
16: Want waar vind je perovskiet?
15: Perovskiet kan grotendeels de ingrediënten die je daarvoor gebruikt. En je moet je voorstellen dat dat een soort papje is. Dat roer je en je gaat dat verwerken in een proces. Die kun je voor het overgrote deel in Europa vinden.
16: Kijk.
15: Ja. En in de toekomst waarschijnlijk gewoon in Europa vinden.
16: Ja, sorry Paul, wat zei je?
10: Dat zijn eigenlijk vier elementen die in perovskiet zitten, die je in die pasta stopt en die je dan kan printen. Hè. Dus, en die zijn gewoon in Europa te vinden.
16: En dus geen vacuümtechnologie nodig, dus je kan het ook nog eens een keer, het klinkt bijna meer low-tech produceren.
15: Dus ja, het grote voordeel van geen vacuümtechnologie nodig hebben is dat het veel sneller kan. Vacuümprocessen zijn traag en vergen tijd. Op het moment dat je dingen zeg maar zonder vacuüm toe te passen in een roll-to-roll setting kunt produceren, ja, dan kun je naar productiesnelheden toe van 50 meter, 60, 70 meter per minuut. En dat maakt dus dat jouw fabriek voor dezelfde output
16: wordt bijna een soort drukkerij.
15: Voor de grootte kleiner wordt.
10: Ja, wordt een soort drukkerij. En je hebt eigenlijk niet het halfgeleiderproces nodig, dus het kost maar 20% van de energie die je siliciumpaneel kost. Dus het heeft een veel lagere footprint.
16: Hoe zit het met de opbrengst? Want we hebben eerdere afleveringen gemaakt over PV. Waarbij daar vanuit TNO ook werd gezegd. We hebben nieuwe technologieën. En dan kan er weer 40% bij een paneel bovenop. Een soort barrière die weer werd doorbroken door nieuwe technologieën. Hoe zit dat hiermee?
15: De opbrengst op glas van dit materiaal. Die zit eigenlijk op hetzelfde niveau als silicium. Op dit moment, as we speak.
16: Nu al.
15: En we hebben de verwachting dat we dat met dit materiaal op flexibele substraten. Naar vergelijkbare efficiencies kunnen of hoger. Dus dat betekent dat een prima vooruitzicht is.
16: En dan komt natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Als niet de prijsvraag, maar de vraag naar de prijs.
15: Ja, nou, de berekeningen die wij doen. Hè, we doen een hoop aan, dat noemen we dan met een duur woord, cost of ownership berekeningen. Die brengen ons onder het niveau van siliciumcellen.
16: Goedkoper
15: in de toekomst. Op het moment dat we in staat zijn bij hoge snelheden te gaan produceren. En daar is natuurlijk alles op uitgelegd. Dat moet die fabriek over 4-5 jaar ook gaan doen.
16: Oké, dus het enige wat we nog nodig hebben is een fabriek, zeg ik dan, Paul.
10: Ja, maar je hoort Peter ook zeggen, het zijn de berekeningen. Hè. Ze zijn op dit moment in de, zeg maar, de industrieel onderzoeksfase. Hè. Het is nog niet commercieel. Dus we hebben uitgerekend dat wij nog 2 jaar nodig hebben om het hele productieproces klaar te hebben. En dan moet je de fabriek nog neerzetten. Hè. Dus over een jaar of 3 tot 5 denk ik dat die fabriek er staat. En parallel moet je natuurlijk ook, want niemand kent dit product. Hè. Dus je moet het met de bouw en de bouwtoeleveranciers, met de wegenbouwers. Want ik kan me ook zomaar voorstellen, je hebt de asfaltwals, om het asfalt te vernieuwen. Dan zit een rol van het perovskietfolie achter. En je trekt het over de weg heen. Dus de hele asfaltweg wordt straks ook gewoon energieleverend. Maar ja, je moet wel overtuigen dat het werkt. Hè. Rijkswaterstaat moet er vertrouwen in hebben enzovoort. Dus de komende jaren hebben we ook keihard nodig om de bouw, de infra te overtuigen. Dat het echt gewoon een toegevoegde waarde heeft, ook voor hun.
16: Ja, nou zit ik aan die kleine uitdaging van de 8 miljoen woningen in Nederland te denken, Jury. Als je dit hoort, en jij weet het natuurlijk al, je hoort het niet nu, want je werkt al samen en je kent de technologie al. Wat zijn de toepassingen waarvan jij denkt, oh wauw, dat zou echt een fantastische verbetering, oplossing zijn voor uitdagingen waar we nu al voor staan bij die renovatie, bij die verduurzaming van de bestaande bebouwing?
17: Ja, dat was eigenlijk een paar jaar geleden toen de bom ons eigenlijk koppelde aan Soliance. En eindelijk begrepen wat die
18: folie was en wat je ermee kunt doen. En toen was mijn, wij waren toen bezig met demonstreren dat je woningen seriematig kan renoveren. Zoals men gewend is bij woningcorporaties. Maar dat dus ook kan bij private woningeigenaren. 2/3 van Nederland is privaat bezit. Dat hadden we gedemonstreerd in eerste projecten met industriële oplossingen. En toen zei ik...
16: En dan moet je even uitleggen. Industriële oplossingen zijn dan dus... Er komt niet een bouwbedrijf en die gaat timmeren en doen en verbouwen. Maar die gaat van tevoren... op een fabriek, tussen aangezegde locatie, ga je al oplossingen maken die je vervolgens installeert in de, in de bebouwde omgeving. Dus in een rij huizen of...
18: Ja, zo, renoveren begint eigenlijk bij de mensen die er wonen.
16: Ja.
18: Want de mensen die er wonen, die weten vaak niet wat de kwaliteit is van waar ze wonen. Ze weten wel wat ze willen verbeteren, maar ze weten nog niet waar ze uit kunnen kiezen. Nou, wij zeg maar, als wij door onze oogharen naar die 8 miljoen woningen kijken, dan zien wij bijvoorbeeld maar 9 verschillende soorten dakfamilies. Dus in plaats van dat we het over miljoenen woningen hebben, zien wij 9 platforms. En op die platforms kan je met de industrie oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, net zoals die IKEA doet, hè, waarin je zegt van 1995 heb je een boekenkast. Of voor zoveel heb je een ander product. Nou, die oplossingen hebben we met inmiddels bijna 25 industrieën allerlei oplossingen ontwikkeld. Die eigenlijk in een pakketje in de straat gezet kunnen worden. En die vragen dus om een opgeleid team die in één keer dat goed uitvoert.
16: Ja.
18: Dat is wat we gedemonstreerd hebben. Dus in zo'n buurt halen we allemaal individuele wensen en vragen op. De ene wil iets aan zijn dak doen, dan aan de gevel, iets aan de vloer, iets aan de binnenruimte. Al die vragen die kunnen we collectief laten uitvoeren. Dus we kunnen al die individuele vragen heel simpel verwerken naar een collectief uitvoeringsplan. Dus er staan overal pakketjes klaar. En met die folie was mijn eerste gedachte. Oh, dus ik heb allerlei daken en gevels. Nou, dan kan ik ook gewoon folie omheen trekken. Nou, dan heb je een gerenoveerd dak en een gevel. Alleen dan met zonnefolie.
16: Ja, want... Dat nieuwe dak tussen aangestekens. Ik zie een rij huizen vormen. We doen het maar even simpel. Allemaal platte daken.
18: Ja, doe maar hellend dak. Want we hebben 4,5 miljoen door zo'n woning.
16: Oh, dat zijn er meer van. Ja, Oké. Nou, allemaal dezelfde hellende daken. Jullie maken gewoon voor de helft van die rijtjes. Maken jullie nieuwe daken. Die plak je erop. En daar zit dan in die oplossing die je al van tevoren hebt gemaakt eigenlijk. Daar kun je dan vervolgens die folie al in laten bouwen.
18: Nou, er zitten dan dakpannen bijvoorbeeld op met zonnefolie. Er zitten dakvensters in met zonnefolie. Er zitten gevelbeplatingen in met zonnefolie. Dus alles wat je ziet op die woning, wat natuurlijk mooi moet zijn en duurzaam, levert ook nog energie op. En een van de grote voordelen is als je dat ook industrieel gaat doen, is dat er dus veel minder handelingen zijn, veel minder materialen. He, want nu wordt er vaak eerst een dakbedekking neergelegd. Dan moet daar nog zonnepanelen overheen. Of ze zitten erin. Of,
16: ja, komt een ander bedrijfje.
18: Ja, dat hebben we niet over gehad. Maar bij renoveren. Kijk, bij nieuwbouw is bijna 80% materiaal en 20% arbeid. Of 70, 30. Maar bij renoveren is het eigenlijk precies andersom. Daar is het merendeel arbeid en veel minder materialen. En daar zit een hele grote uitdaging. Is hoe kan je eigenlijk de tijd die je nodig hebt op een woning te verbeteren, hoe kan je die verkorten?
16: Ja, los van het feit dat die mensen toch niet te vinden zijn. Dus dan,
18: nou, dat helpt.
16: Toch?
18: Uiteindelijk moeten we ze wel vinden. Want we doen nu ongeveer 1000 woningen per jaar renoveren. We moesten naar 1000 per dag. Dus we hebben sowieso mensen nodig.
16: Ja, ik denk dat maar om laten scholen, denk ik.
19: Ja, maar er zit wel de uitdaging, denk ik. Hè?
18: Het is makkelijker opleiden als het een industrieel product is.
16: Ja, ja, ja. Ja, want dan heb je minder vakmanschap nodig. Dat iemand aankomt en denkt, oh, wacht even, dit hoekje ingewikkeld. Daar, oh, dit zit er nog tussen. Oh, de draagconstructie ingewikkeld.
18: Meer vakmanschap.
20: Nog een ander belangrijk element, denk ik. Als je dingen industrialiseert, dan dat is eigenlijk hetzelfde als arbeid uit het proces halen. Op het moment dat je zeg maar in één klap een geïntegreerd product maakt waar al zonnecellen in zitten, dan scheelt dat een bouwvakker die dakken moet om een zonnepaneel erop te schroeven. Ja. En die zijn er niet. Dus daar helpen we eigenlijk jullie mee met die ontwikkeling.
16: Ja. Ja. Maar gaan we er simpelweg naartoe? Want eigenlijk kun je zeggen, als er maar een materiaal is, dan kun je die folie erin verwerken of opverwerken. Ja. Maar gaan we er naartoe dat je naar de bouwmarkt gaat en je ze denkt, nou jongens, ik ga even een folietje halen, want ik heb nog een schuurtje. Dus ik leg hem erop.
19: Ik denk dat het toch net wat anders gaat. Want we zien ons eigenlijk als een soort toeleverancier. We maken een tussenproduct en wij leveren het toe aan de leverancier aan de bouwplaats of aan de asfaltweg. En die integreert het in zijn fabriek eerst in zijn product. En dan heb je een energieleverend product. En dat wordt dan gebruikt. Hè. Dus ik denk, het kan ook in de bouwmarkt komen te liggen. Maar ik denk dat dat niet de ambitie is die we hebben. Peter zegt dat wel terecht. Je integreert het in de fabriek. Kost minder handjes. Want inderdaad, je hebt gelijk. Te weinig talent. En als ik het verhaal van Jury hoor. Hè, en dan zit hem de uitdaging. En dat doet hij heel goed. Hè, in vooral die klantwens combineren tot een collectieve uitvraag. Het industriële proces krijgen we al voor elkaar. En dan met zo min mogelijk tijd leg je het op het dak. En dan heb je een energieleverend huis. En mijn idee is wel dat straks heel Nederland met die folie volgelegd is. Dat we veel meer opwekken. En hebben we niet de zonnepark in de weides nodig. Kunnen we gewoon voedsel produceren. Dus dat is echt wel het grote voordeel.
18: Ja, misschien heel gek. Maar de uitdaging zit niet zozeer in de techniek. Dus de machines worden nu gebouwd om die folie te produceren. Er zijn genoeg fabrikanten die

0: meningen over. Allemaal wat nu traditioneel heel veel over gesproken wordt. Maar dadelijk staat die machine klaar. Die oplossingen staan klaar. Iedereen wil eigenlijk dat het gebeurt. Ja, en dat is een van de grootste uitdagingen die er is.
1: Ja.
0: Plus van dat we eigenlijk nu al heel hard moeten werken om te bewijzen wat we nu leveren.
2: Nee, met precies. Elkaar. Maar je eigenlijk de vraag, zeg jij, de continue vraag is de uitdaging. Maar ik denk, dat vond ik wel mooi wat jij al veel eerder al een keer gezegd hebt. Je levert het huis ook gewoon weer schoon op. En dat is natuurlijk toch vaak de uitdaging bij renovatie. Een vies huis, mensen allemaal over de vloer.
1: Het gedoe, tuurlijk.
2: In heel korte tijd en je krijgt gewoon weer een schoon huis terug. Ik denk dat heel veel woningbezitters zal aanspreken. Dat die vraag daardoor kan ontstaan.
1: Nou ja, en denk ik wat een van de natuurlijk prachtige voordelen is dat je het niet ziet.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Als je het overal in kan verwerken en je ziet het niet of nauwelijks. Ja.
3: Dat is een van de krachten achter, zeg maar, de ontwikkeling die wij moeten doormaken. Je krijgt heel veel maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen die je wel ziet.
1: Ja.
3: Ja, dat zie je in Nederland nu gewoon gebeuren. Ook de politiek zegt, we willen weg uit die weilanden. We willen naar de gebouwde omgeving toe.
1: Ja.
3: En dan vinden wij het goed. Nou, dat konden we natuurlijk met z'n allen jaren geleden al voorzien. Hè? En Nederland is ook een druk bebouwd land. Dus je hebt ontzettend veel oppervlak in gebouwen, in infrastructuur, in transportsectoren zitten. Waar je gewoon waar je naartoe kunt. Ja. Mits je die diversiteit en oplossingen kunt bieden.
1: Ja, ja,
3: precies daarvoor zijn wij er. En zijn we bezig om dat met elkaar te bewerkstelligen.
2: Ja. Ja, en ik denk dat daarom, je zegt terecht, hè, want het is esthetisch ook veel mooier. Hè. Daar zijn we bijvoorbeeld met BIPV.world bezig, die een software heeft ontwikkeld. Dat je architecten kunnen het gebouw ontwerpen of renoveren. Maar die kunnen dan ook met de software de zonnefolie erin plotten. En dan heb je een beeldkwaliteit, maar kun je gewoon laten zien hoe het eruit komt te zien.
1: Ja, en het verschil.
2: Ja. Ja, het verschil. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Iedereen waardeert dit enorm. Je hebt een energieleverend huis. Je bent niet afhankelijk van Russisch gas of de zonnepanelen uit China. Dus ja, op die manier een mooi beeld. Een hele goede kwaliteit.
1: Ik mis eigenlijk nog een persoon aan tafel. Een vertegenwoordiger. Namelijk degene die dit commercieel gaat maken. Die de fabriek gaat neerzetten. Die erin gaat investeren. Die het op de markt gaat brengen.
2: Ja.
1: Waarom is hij er niet? Zij of hij?
2: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Hè. Daar zijn we natuurlijk als BOM wel keihard mee bezig samen met TNO. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een VDL bij betrokken. Dat zou een partner kunnen zijn. Hè. Maar ik gaf ook al aan in die vijven die we aan het opzetten zijn, die goed schoon moet zijn en waar iedereen goed met elkaar moet samenwerken. Het is een nieuwe markt met een nieuw product. Hè. Dus het is de vooruitzichten zijn natuurlijk nog wat vraagtekenlijk, dat is lastig. En daarnaast, dat perovskiet is een nieuw product. Daar hebben we niet alle onderdelen om dat te maken. En de kennis hebben we in huis. Dus daarom zijn we ook in Polen, in Amerika, in andere delen van Europa aan het kijken. Welk bedrijf zou daar de juiste kennis voor hebben? Om bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die we in Brabant hebben, samen tot een nieuw bedrijf te komen, wat uiteindelijk die fabriek neerzet. En die uiteindelijk Nederland en Europa gaat beleveren. Ik verwacht dat we dat bedrijf eind dit jaar opgericht hebben.
1: Oh.
2: En dan zou in een vervolg zou die bij jou aan tafel kunnen zitten.
1: Kijk,
2: en dan
1: dus jullie komen nog terug.
2: Ja,
1: dat is goed. Ja, dat is mijn eigen recurring business. Hè. Je snapt al hoe dat werkt.
2: Dat dacht ik.
1: Peter, even de rol van TNO helder hebben in dit geheel. Want er is een nieuwe technologie. Die is ooit ergens bedacht. Misschien hebben jullie hem zelf wel bedacht. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar jullie gaan daarmee aan de gang. Jullie hebben niet de... jullie gaan geen fabrieken bouwen.
3: TNO bouwt zelf geen fabrieken. Wil wel anderen in de gelegenheid stellen dat te doen. Dus wij staan echt opgesteld voor de technologieontwikkeling tot op een dusdanig niveau dat de grootste risico's uit het traject zijn. En we willen dan zeggen tegen de industrie, kijk eens, we hebben hier een prachtige proeftuin staan op perovskietgebied. Die zijn we aan het opbouwen in Eindhoven. Daar hebben we mede dankzij SolarNL de komende jaren ook de funding voor om dat te doen met het bedrijfsleven en met andere kennisinstellingen. En dat is het aanbod wat wij doen. Dus we hebben op dat moment zeg maar een proof of principle neergezet. Terecht zegt Paul, wellicht samen met andere bedrijven die op datzelfde vlak actief zijn, hè, dat je daar gezamenlijk in investeert.
1: Mm-hmm.
3: En van daaruit heb je eigenlijk de blauwdruk voor een fabriek neergezet. En heb je ook een bewezen technologie, waardoor het voor een investeerder veel risicolozer is om die stap te zetten.
1: Ja, dus wat je doet is niet alleen maar de technologie bewijzen, maar eigenlijk bouw je ook al samen met de Brabants Ontwikkelingsmaatschappij, blijft raar een bom te zeggen, bouw je er een soort ecosysteem omheen, zodat je eigenlijk ook de business development voor een gedeelte al gedaan hebt.
3: Ja, zeker. En we zijn een interessante markt, vooral ook omdat Nederland een hoge

0: bevolkingsdichtheid kent, hoge gebouwendichtheid. Dus we zijn een hele interessante proeftuin voor dit soort toepassingen. Dus we mogen ook best denken dat dat zo is, ook richting buitenlands bedrijfsleven die daar volop interesse in hebben.
1: Ja. Ja. Jurie, jouw rol in deze fase. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, als het er is, dan kunnen wij daar heel veel mee. Maar het is er tussen aangezien nog niet. Of is er nog niet in de hoeveelheden dat jullie daar echt wat dingen mee komen. Welke rol spelen jullie in die, zeg maar, die ontwikkel business development fase?
2: We hebben een paar jaar geleden zijn we begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om het idee te presenteren. En ze waren enthousiast. Maar uiteindelijk zijn we naar Europa gegaan om eigenlijk middelen te halen om het te demonstreren. Dus nu draaien we een Europees demonstratieproject. En dat heet Mass Customization 2.0. Waarbij we eigenlijk die hele keten, allerlei zaken zoals de prijs van die panelen en de productie en de afstemming op die productleveranciers. Maar dus ook de demonstratie van die oplossingen in de praktijk. Want uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten. En dat is het leuke aan een podcast. Maar nog makkelijker is het als je de oplossing gewoon ziet en denkt, Oh, het kan.
1: Ja. Want kunnen we het al ergens zien? Zit het al ergens in?
2: Nou, dat gaat binnen nu en 2 jaar gebeuren. Wat we in ieder geval wel kunnen is, als je deze podcast luistert en je bent student en je vindt het leuk om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd, dan in het najaar is de Dutch Design Week in Eindhoven. En ik denk, zullen we wel een linkje ergens kwijt kunnen?
1: Ja, doe in de show notes, zeker. Ja.
2: Dan er is een inschrijfformulier waar namens ons consortium alle studenten mee kunnen doen om eigenlijk de technologie die we hebben, die duurzame zonnefolie, om die te gaan gebruiken in allerlei toepassingen. Dus we willen eigenlijk, we roepen alle studenten op om gewoon creatief aan de slag te gaan en te laten zien wat zou jij met zo'n folie willen doen.
0: Ja. En ter aanvulling op Jurie, je kunt het ook al in het echt zien. Hè? Er zijn al pilots en proefprojecten in Nederland geweest waarbij we tegen de industrie gezegd hebben en mogelijk geïnteresseerd van kijk eens, dit is het mogelijk met zonnefolie. Dus er zijn ook al bedrijven actief op dit gebied. Er is een spin-off voortgekomen uit deze technologieontwikkeling. Alleen de slag extra die wij willen maken is dat we nu ook de celproductie zelf in huis willen halen. Als Nederland, als Europa. Om daarmee de volledige route onafhankelijk van China te maken. Ja. En dat is een hele belangrijke. Omdat we daarmee een extra unique selling point krijgen.
3: Klopt. Hè? En op de Brabant Industries Campus in Eindhoven heeft TNO met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Brabant ook al een pilotlijn staan. Wel met een ander flexibel celmateriaal. Maar daar komt die zonnefolie al uit. Hè? En die spin-out kan dat gebruiken. En in dit project wat Jurie en Peter benoemen, kunnen ze ook wel op een dag in de week van die lijn gebruik maken. En dan komt dat die folie en dat kunnen gewoon toepassen. Dus we kunnen al wel laten zien, maar Peter zegt terecht, de verbeterde versie en de uitgesponnen versie met een ondernemer die we hopelijk in dit jaar hebben, die het groot tot de markt kan brengen, kunnen we echt die volgende stap zetten.
1: Oké, we zijn 10 jaar verder. Dus het is, 2034. Jullie zijn er weer. Geen dag ouder geworden. Die zien er nog fantastisch uit. Echt niet te geloven. Ik niet, maar jullie wel. Over 10 jaar gewoon. We kijken even vooruit. Waar zijn we? Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Peter, beginnen we even bij jou. Hoe is het met de technologie? Wat is er allemaal, allemaal gelukt?
0: Mijn droombeeld is dan, en dat moet ook gewoon gaan lukken, is dat we dan een perovskietfabriek in Nederland hebben staan, waar perovskietfolie hoge snelheden uitkomt.
1: Die vliegt er gewoon uit.
0: Daaromheen hebben we in Europa op basis van mass customization technologie een aantal mass customization fabrieken neergezet. Die maken het vervolgens geschikt voor productintegratie. Dus dat is even aan de technologiekant. En aan de andere kant zie je dat heel Nederland dat geïntegreerde PV dominanter is geworden dan glaspanelen. Okay. Dus dat je echt mooie esthetische oplossingen ook in woningbouw ziet. In tegenstelling tot de panelen die we nu allemaal
1: hebben. Over 10 jaar is de perovskiet variant, de folie variant, is marktleider geworden. En die panelen, dat is toch een beetje, als je die nog op je ergens doet.
0: We zullen dat tempo ook moeten aanhouden. Willen we aan die 200 terawatt die ik net noemde, tegemoet gaan komen in 2050. Hè? Dat zal wel moeten gebeuren de komende jaren.
1: Mooi. Paul, wat is er veranderd in Brabant? Waar kijken we naar? Ja, over 10 jaar?
3: Ergens in Midden, West of Oost-Brabant staat een 10 gigawatt productiefabriek. Die in allerlei kleuren dat flexibele zonnelaminaat. Er gaan 1000 rollen per dag rollen uit die fabriek. Heel Europa gebruikt dat. Het is eigenlijk de enige fabriek die dit gebruikt. Allerlei kleuren en allerlei toepassingen. En er zijn een aantal Brabantse machinebouwers die lijn nog verder verbeteren. En een tweede of een derde ernaast zetten. En die ook helpen die integratie installatiefabrieken in Europa verder te vergroten. Want inderdaad, met 35% rendement, 10% hoger als de siliciumpanelen, is dit een heel gewild product. En het is hartstikke mooi. Dus ik voorzie echt een grote toekomst.
1: Ik hoor bij luisteraars een portemonnee al rammelen. Kan ik investeren? Maar daar komen we later al op. Jury, we zijn 10 jaar verder. Wat is het tofste project wat jullie gedaan hebben waarin dit laminaat, deze folie in zit?
2: Dat we met 10 gemeentes, Brabantse gemeentes, mag ook te buiten, maar met 10 gemeentes, met de woningeigenaren en bewoners collectieve renovatieplannen hebben gemaakt. Waarbij er voldoende vraag ligt voor al die oplossingen met zonnefolie. Dat ze ook daadwerkelijk niet alleen over bedacht zijn, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd.
1: Ja. En nou mag je, ik heb niet veel tijd. Ik ben over 10 jaar eindelijk eens een keer bekend en beroemd en belangrijk geworden. Je mag me meenemen naar 1 project. Waar neem je me mee naartoe? Om te laten zien, kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. Want dit is wat het betekent. Deze technologie van 10 jaar geleden, weet je nog wel.
2: Dan neem ik je mee naar een buurt.
1: Ja. En dan zie maar welke, jij mag nu kiezen.
2: Oh, welke buurt?
1: Ja, waar? Waar gaan we naartoe?
2: Oh ja, dan blijven we in Eindhoven.
1: Ah, tuurlijk.
2: En dan neem ik hem mee naar de wijk waar mijn moeder geboren is, Philipsdorp. En die is dan inmiddels aan onderhoud toe. En tijdens onderhoud zitten daar dus nieuwe producten met zonnefolie. Oh, want nu zijn die nog met traditionele bouwmaterialen gerenoveerd.
1: Ja. Geweldig. Kijk. Alright. Ik denk, Paul, klopt als afronding nog even bij jou aan. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn en die denken, oh wauw, wat interessant. Ik wil meedoen, ik wil helpen. Dit is interessant voor ons. Bij wie kunnen ze aankloppen?
3: Ja, op 2 manieren, denk ik. Met Peter en Juri zijn we eigenlijk vooral bezig. We willen naar demonstratieprojecten toe. Heb je interesse, kom hier naartoe. Want we hebben ook vanuit ons energiefonds hebben we ook projectfinanciering. Kunnen we je wat makkelijker maken om wat grootschalig bij een aantal gebouwen het te demonstreren. Laten zien dat het echt werkt. Dat is de ene kant.
2: Bedoelt hij ondernemers, onder andere leveranciers, maar dus ook gemeenten, woningcorporaties, beleidmakers. Uiteindelijk de hele keten.
3: Iedereen mag komen. We willen zoveel mogelijk demonstratieprojecten doen. Laten zien dat het werkt. Anderzijds zijn we nu bezig met dat nieuwe bedrijf. Wat je zei terecht eerder al, dat gaat heel veel investeringen kosten. €200 miljoen schatten we in totaal. Zijn er mensen die interesse hebben om mee te doen hierin? Investeerders of bedrijven? Meld je bij mij en ik zorg dat het komt. Ik regel het.
1: Mooi. Paul Gosselink hoorde je. Dat is handig. Dan kan ik je gelijk afkondigen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Linkjes naar de heren vinden jullie in de show notes. Je hoorde Peter Toonsen van TNO en Jury van Bergen van de Bouwhulpgroep. Dank je wel. Fijn dat jullie er waren. En natuurlijk jij. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.
4: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
4: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Holland's New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund.